0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van dokter met de ploeg.
2: De tweet van de toerwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt, dan kan hij je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits door.

0: Godzang. Maar de hele weekende quiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kiet.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jirm 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van Doel.

De taal is lienig en vol toek en kom de vrouw ten eindbenij. Maar als ik sjoch en viel en roek, dan komt de dichter in mij vrij. Er bij het wetter.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
2: Ik vind het wel lekker.
0: En
3: de A-team. I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oorlog.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. En Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: genieten van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de oordinkers
4: en de gevoel.

0: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zullen we een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 en 6.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met assistenten van dokter met de ploeg.
2: De tweet van de toerwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Nou, automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van...

0: Godverdomme.
1: Maar de hele weekende quiz, de stem van Doel.
2: Goedenavond, dames en heren.
3: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
4: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
5: Ik weet niet.
4: En de nostalgische Pac-Man sokken.
1: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
4: De wieken van de Jirm 80.
1: De hits, de oorontinkers en het gevoel van Doel.
6: Dat smaakt.

0: tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
2: Ik vind het wel lekker.
0: En the A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks, hè.
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat er al komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek.

0: gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de oorlog.

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is netelinnig fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat je erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Ja, dat is net al over.
3: Nee, dat is net al over.
0: Friesland van de Moorn.
4: Hey, hier zijn trainen op sterke wetter.

de schik die pakken. En dan bleef de grif net bij een teut. Beestachtig had er haar al makken. En doet ze de wie smiet er haar trot ruut. Vlokkend razend, roende rode streden. De tijd van zelfbeheersing wie voorbij. Hij maakt ons zo niet over.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump die hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms, in november. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop van het kabinet naar Prinsjesdag rommelig. Zo was er veel gedoe over de begroting. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. En tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. Er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer dan nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds dan wordt het overal bewolkt en is er ook kans op buien met lokaal een klap onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
1: Friesland van de morgen.
0: My Erit Science.

0: ja, wat mij betreft zetten we deze plaat gewoon op loop. Fijken, en dan komen we een paar woorden wel waarom.
1: Het is bloot een heerlijke plaat.
0: Ja, dat zeker.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: Maar Erik Seijers.
4: Dat is een voorrecht en een last. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is een groot voorrecht en wij zijn er trots op. We proberen het in stand te houden. Maar iedereen zal begrijpen dat het niet zo makkelijk is om dit soort gebouwen te onderhouden.
0: Historische boetenpleten. Die ben even particuliere eigenaars haast net meer te onderhouden, omdat er festival regels van binnen. Hier staat ze meer hoor in dit programma. Ik denk over de huisdokter van Makkum. Die maakt hem zorgen over medicijnresten in het riool.
5: Ik ben me te degen bewust van dat medicijnen belastend kunnen zijn voor het milieu. Maar welke medicijnen meer of minder belastend zijn, dat, nee, daar heb ik eigenlijk geen weet van.
0: Ik had verhaal aasten. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tiestje 15 september 2026, maar ik een beetje de ethisch.
1: Ja, zeker.
0: Midden in de week van de 81.
1: Ja. Hey, ik zit nog even een beetje bij die medicijn. Want ja, die man zei, die medicijnresten, die binnen dan belastend voor het milieu.
0: Ja.
1: Maar hoe belastend ben die dan voor u? Ik bedoel... Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is even een vraag die bij mij even opkomt.
0: Dan is er even een zakje litten ook.
1: Maar even een zakje, ja.
0: Even bezinken.
1: Even bezinken, nou.
0: Alles klopt, het duurt trouwens ver, want dus is die juist trek. En toen is net om de beurt.
1: Ja, ik word beter op mijn roosters.
0: Wat
1: het is dan automatisme, gewoon 4 dagen in een week betiert. Ja. En dat is prima.
0: Maar de meeste mensen die vinden, mind je, de minste dag om dan een heel betiet wekker te vullen.
1: Ja.
0: En dan is die rek nog en dan hoeft helemaal te werken.
1: Nee. Nou ja.
0: Wat voor dij hier is toch juster?
1: Ik ging best wel lof. Ik ben het dan nog weer even in doen. Ja. Ik kan er even de eetjes dicht houden. Maar ik ging juist een hele productieve dij. Want ja, ik ging niet eens een vrije dij waarvan ik het bestaan net wist. Dus ja, ik ben lekker ontsausje en fietsen en alles west. Dus ik heb me prima vermaken, eerlijk zijn.
0: Dat is toch echt onmogelijk?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik zou dat Jilke trouwens, die zit alweer een koffieplaat in.
1: Oh, nou al. Woon je nu de 81, hè?
0: Zeker.
1: Ah, mooi.
0: En Jaap Tjalkje, die binnenwekker. En André, die stuurt ook goeiemorgen.
1: Ja.
0: Krijg een koffieplaat. Dus die zet ik op de lijst.
1: Ja, zeker. En een lange lijst.
0: Een lange lijst.
1: Ja. Dus ja, dat wordt goed harken. Dus ja, dan ben ik een soort mensen die het even wat insturen voor zelfs. En dus zeiden ze het al, Erit. We kenden net omheen de tredde tiensje van september. En dat betje Prinsjesdij.
0: Prins Sindai.
1: Prins Sindai, ja. We kennen wel wat van Prins draaien. Hey. Hebben we nou een mooie nihilisme? Ik hier 80.
0: Ja, dat is net alsof Prins...
1: Ja. Maar
0: het had die muziek uitbracht, die man natuurlijk.
1: Nee. Nou, maar even zien. Maar ja, over de inhoud van Prinses Dij, ja, die is al vier wij uitlekt. Dus ja, het is vooral een van wat voor hoedjes hij meesting op en wat voor kleren hij zo aan. En de stille tocht voor de man die het omkwam in Amsterdam rint uit op geweld in de plisje.
2: Om het Jochen horen.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
0: Het is vrij warm, Joert. Bij een afwisseling van zinnen en wolken. In de rin van de midden en joenen volg je er dan enkele buien. Gos zelfs mijn klap onwaard, denk er even om. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Temperatuur om de 22 graden heen.

0: Berlin wie dat en Like Flames.
1: Nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het werd te ingewikkeld en te duur voor eigenaars om haar een historische boetenplaats onderhouden te kennen. Dat zijn de vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. Komt benam terug het tannemende tal regels. Een van de boetenplaatsen die het lijst had van dat regelmoeras, dat is Vogelsangstaten in Vinkleester. Slagjouw Dennis Terpstra die praatte met de eigenaar, Freddy Dansenborg. Vertelt dat het gebouw al heel oud is.
3: Dit huis, Vogelsangstaten, is van 1648, dus dat staat hier al een enige tijd. En is sindsdien overgeërfd van de ene naar de andere familie. Maar nog steeds in particulier bezit.
4: Ja, in uw bezit dus. En het is een monumentaal pand. Hoe is het om dit te hebben?
3: Ja, dat is een voorrecht en een last. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is een groot voorrecht en wij zijn er trots op. We proberen het in stand te houden. Maar iedereen zal begrijpen dat het niet zo makkelijk is om dit soort gebouwen te onderhouden.
4: Hoeveel werk is dat om het zo te houden?
3: Ja, u moet zo denken, alleen maar het buitenschilderwerk. Dan zit je al ongeveer op een ton aan kosten. Dus dat is niet eenvoudig.
4: En het wordt dus ook steeds ingewikkelder.
3: Ja, het gaat vooral om te veel aan regels die er zijn. Dat drijft de kosten nog eens een keertje extra op.
4: Hoe was het vroeger? Dan heeft u het ook zien veranderen qua regelgeving? Dat het lastiger werd, dat er meer regels kwamen?
3: Nou, je had natuurlijk altijd wel met regels te maken, maar die waren een stuk duidelijker. Waar het hier om gaat in Vinkklooster, met laatste problematiek, zijn de bomen. En dat klinkt raar, want we hebben het over monumenten. Maar Vogelsangstaten, het landgoed, is een complex monument, rijksmonument. En een complex rijksmonument wil zeggen dat het geheel monument is en ieder onderdeel een apart monument is. En ieder deel apart monument, dat wil zeggen dat het huis, maar ook daar die mooie potten die bij de ingang staan, en ook het zwanenhok wat daar staat, maar ook het park als zodanig een monument is.
4: Dat zijn allemaal losse monumenten binnen een monument eigenlijk.
3: Binnen het gehele complex. Ieder monument heeft ook een apart nummer en staat apart beschreven in het monumentenregister in Zeist. En daar komt ons probleem hier vandaan. Want de omgevingswet zegt dat als wij een boom willen kappen, en wij moeten bomen kappen, want de bomen vormen een gevaar voor de parkeerders, de auto's die hier staan. We hebben al twee keer gehad dat een tak op een auto gevallen is en door het dak een gat gemaakt heeft. Dus ja, die bomen moeten gekapt worden en daarvoor moet je een kapvergunning hebben. Dat is logisch, dat hadden we altijd. Dus dat doen we dan ook braaf. Maar dan krijgen we van de gemeente te horen, ja, maar er zijn ook nog andere wetten waar u aan moet voldoen, namelijk de monumentenwet. Nee, niet de monument, de omgevingswet, activiteiten monumenten. Want alles is indertijd in die omgevingswet gebracht. Dus wij moeten niet alleen maar een vergunning voor het kappen. Nee, we moeten een vergunning vragen, want het kappen van een boom is het vernietigen van een monument. En voor het vernietigen van uw monument, ja, dat klinkt toch heel logisch, moet je een omgevingsvergunning hebben.
4: Ja, de oplossing zou zijn het wat duidelijker maken, misschien bepaalde regels schrappen. Maar u zei ook, ik zie dat niet gebeuren. Dus hoe zou dat dan opgelost kunnen worden?
3: Die moet gevonden worden bij de overheid, bij de gemeente. Als de ambtenaar bij de gemeente die over het bomenbeleid gaat en de ambtenaar die gaat over het monumentenlijst, als die goed communiceren, dan kunnen die zeggen, wij lossen dat wel op. Dat is een praktische oplossing bij een verkeerde wetgeving.
1: De media van de Moor.
0: Fijke, het Nijzertoren Media.
1: Ja, de koetsen, het kofferke, de troonrede, de hoedjes. Alles, ja, Juwet staat in teken van traditie. Prinsjesdijven zelfs, tredde tientje van september. Ja, het is net een trofsneed Prinsjesdij. Want we hebben vanzelfs voor het eerst een minderheidskabinet. En dat is heel spannend. Het koest in de oorin, koest het ik zien. Een hele onrestige oorin naar deze dij. NOS die zei ik al, zo niet chaotisch. Want er weer een soort het waan om de begrutting. Het kabinet die wil bezuinigen op allerhande thema's. Nou, daar wie de oppositie het net mee is. En ze maakten toch meerder iets in te vinden. Dus dat wordt nog een hele spannende dij. Wat dat betreft zal morgen bij de algemene beschouwings zal een spannende dij worden. Politiek zien als Juwet. Het zit Juwet vooral in het teken van de tradities vanzelfs. Maar wat ik al zei, de koetsen en dat rondreden. Dus dit wordt nog een hele spannende tijd voor het kabinet. Ja. Aan de andere kant, er zitten net een soort partijen op nieuwe verkiezingen te wachten. En dat weten de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ik. Dus daar kunnen ze misschien nog wat druk zetten.
2: Waar weet?
1: Het wordt een politieke spannende tijd in elk geval. Ja, en dan is een stille tocht voor Alfredo Gulu. Dat is de man die in Rotterdam bij een arrestatie verstoor. Die is juist jong uit de Haanroen. Meesten bezocht de ruten van het politiebureau in te smitten. En een politiemeesten die ben bekoegelen, maar zwier vuurwerk. De mobiele eenheid die waard inzet. Maar vervolgens waard ik die belaagd met zwier vuurwerk. De nijbesteden van Gulu, die kwam om. Bij een arrestatie in Rotterdam. Ze tochten dat hij op een stel een fatbike riet. Dat schijnt nog net zo te wijzen. Aan de andere kant, ja, hij wou hem net identificeren. Hij had hem heel bot verzet. Ik zie zijn aanhouding. En ja, dan in zijn geval mij de politie geweld te broeken. Maar ja, dat is deze man nou fataal worden. Onderzoek met hoe dit nou krijgt gien is. Of de politie fout handelen het, ja of nee. Maar ja, de wien dus juster wezen, die mij die een stille tocht, die hier hun conclusie al lutsen. De familie, de nijbesteden hier nog vregen van jongens, doe het net, doet mij respect. Dit is een stille tocht, maar uit de haren. De oudste dochter, die wil dus, die zei ik al van die politiemeester, die moeten vervolgen worden. Maar goed, eerst maar onderzocht worden, hoe is dit correct voor hem?
0: Fijke, dank u wel. Ja, en dan is het tijd voor de koffieplaat.
1: De koffieplaat, ja. Jazeker.
0: En de eerste die is ik al instuurd. Jilke, die had het ook al instuurd. En die had ik zijn beste verdiend, hè? Deze plaat die hij graag. Jerevold had er al een paar keer had er bezocht om die onverregen te krijgen.
1: Ja.
0: Ja, die moeten we misschien maar gewoon draaien.
1: Ja, ik zit al de hele tijd mijn Wii Rule van de Wii Papa Girl rappers in de hollen. Die had André onverregen. Oh. Ja, die zit mij nou de hele tijd. Dat wie ik zo'n heel leuk versje van Wii Rule. Nou ja, ik mag net beginnen te jong. Maar het binnen al je prachtige insturingen.
0: Oh, ik dus, zou Mariet nog een koffieplaat insturen.
1: Ik nog.
0: Die duivel zit, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik vind het zo ontdachtig. Uit een album van een album met een zwarte varside.
1: Ja.
0: Met een zekere BM Centraal. Ik.
1: In een instore Joshua. Tree of
0: ja,
1: zo.
0: Ja. Van een band uit Iel.
1: Ja.
0: Nou goed.
1: Ja.
0: Maar hebben jullie al wat is? Dat is een onbekende plaat natuurlijk.
1: Ja. Nou, misschien gaan we daar even naar Shen.
0: Ja. Eerst die van Jelke maar.
1: Die is maar.
0: Hard and Alone, die is nou.

0: Hard Without en Alone.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: De huisdokter van Makkum die maakt het om zware genoeren medicijnresten die in het riool bedarien. Hij wil rekken houden met de schadelijke milieueffecten van de medicijn die er vastkroot, maar de strenge ruglijn die er omhoog houden moet, die steen dat net daar. Dus kindermedicijn, die binnen de reis net, zei de huisdokter Boudewijn Dierik uit Makkum.
3: In principe is elk medicijn wat op de verkeerde plek in het milieu komt vervuilend, denk ik. Ja. Alleen de ene soort medicijn is nog meer vervuilend dan het andere. En in sommige gevallen weten we heel precies welke medicijnen dat zijn. En daar hebben we dan ook wel alternatieven voor. Ja. He, bijvoorbeeld diclofenac, wat heel veel wordt voorgeschreven, wat ook bij de drogisterij te verkrijgen is. Ja. Hoorden we een paar jaar geleden dat dat heel slecht is voor het oppervlaktewater. Nou, en daar zijn hele goede alternatieven voor. Ja. Dus we schrijven geen diclofenac meer voor, maar alleen naproxen.
4: Maar dat geldt niet voor alle medicijnen?
3: Nee, dat is eigenlijk de uitzondering. Daarom noemde ik het ook. En bij heel veel medicijnen, A, weten we niet precies welk medicijn meer vervuilend is dan het andere medicijn. En B, weten we eigenlijk ook niet wat dan de alternatieven zouden zijn. Want als je bij de huisarts bent, mag je ervan uitgaan dat de huisarts medicijnen schrijft volgens de richtlijnen. Mm-hmm. En dat hij niet een beetje zelf wat gaat lopen variëren. Dus, het is voor ons ook best moeilijk om zomaar een alternatief voor te schrijven als dat niet in de richtlijn staat.
4: Waarom is dat moeilijk?
3: Omdat wij eigenlijk geacht worden ons aan de richtlijnen te houden. We hebben in de huisartsen, we werken wetenschappelijk onderbouwd. En we hebben van het huisartsengenootschap richtlijnen. Waarbij heel veel ziektebeelden eigenlijk goed onderbouwd staat wat wij zouden moeten doen. Mm-hmm. Ja, en dan kun je daar altijd van afwijken. Maar dan moet je wel een goed onderbouwd verhaal hebben.
4: Mm-hmm. En weet u überhaupt van alle medicijnen of ze vervuilend zijn en of er een alternatief is?
3: Nee, dus ik ben me terdege bewust van dat medicijnen belastend kunnen zijn voor het milieu. Maar welke medicijnen meer of minder belastend zijn, daar heb ik eigenlijk geen weet van.
4: Wat vindt u daarvan?
3: Jammer, want ik denk dat wij als huisartsen daar heel graag aan mee zouden willen werken om die belasting van het milieu te verminderen. Maar dan moeten we wel werkbare informatie krijgen. En niet algemene informatie, let op, iets is milieubelast. Nee, dat zou er in de richtlijn moeten staan van u kunt voor dit medicijn kiezen, maar u kunt ook voor dat medicijn kiezen, wat net zo goed werkt, maar veel minder milieubelastend is. Ja, dan zouden we dat zeker doen.
4: En hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien dan?
3: Nou, eigenlijk denk ik dat het zou het mooiste zijn als dat ook echt in onze standaarden staat, in onze richtlijnen. Hè? Want daar proberen we ons zoveel mogelijk aan te houden. En dan zou het natuurlijk ook heel mooi zijn dat we in die keuzes begeleid worden in ons informatiesysteem, noemen we dat, hè, de computer. Die ons tips zou kunnen geven van, oké, je kunt dat medicijn voorschrijven, maar dit medicijn is minder milieubelastend.
4: Wat is uw inschatting? Hebben patiënten daar behoefte aan?
3: Ja, ik denk dat patiënten daar behoefte aan hebben tot op zekere hoogte. Dus ik denk dat primair patiënten goede zorg willen hebben. En de beste zorg. En daarnaast bij gelijke geschiktheid. Dan denk ik dat de behoefte groot is om vooral het minst milieubelastende medicijn te slikken.
4: Maar mensen zullen eerst vragen, werkt het?
3: Ja. Zeker. Ja.
4: En wat is uw ervaring daarmee, nou, bijvoorbeeld met de medicijnen waarvan u het dan wel weet?
3: Nou, bijvoorbeeld die diclofenac en naproxen. Het zijn allebei ontstekingsremmende pijnstillers. En patiënten waren gewend dat wij diclofenac voorschreven. Toen in die transitiefase dat we alleen maar naproxen voorschreven, vond iedereen prima. Want dan zei het, dit werkt net zo goed. Staat ook in de richtlijn. Alleen het is veel minder belastend voor het milieu. Dus vindt u het goed dat we dat voorschrijven? En ik heb niemand gehad die dat niet wilde.
0: De huisdokter van Makkum die vertelde dat dus. Hoe die medicijnresten in het riool. Tussen had ik een beetje de situatie op het spoor in de gaten. En dat het met de krijgen dat er een landelijke steuring is. En dat had ik gevolgen van treinverkeer in Friesland. Ik zeg bijvoorbeeld tussen Leeuwt en Haans dat er problemen op het spoor binnen. Maar ik, als het van Leeuwt naar het zuiden daar was, naar Jereveen, Steenwijk, Meppel die komt op. Dan zoek ik even de reisplanner in de gaten horen. Want daar liet het ook wat onder hond te wijzen. Het komt kijk binnen in de rechterbox.
5: Yeah.
0: Er is iets onder hond op het spoor, maar meer weten we nog niet.
5: Dat zie ik je nog even nu.
0: Een landelijke steuring ligt het in elk geval.
1: Deze weken bij Omroep Friesland.
6: Maar de hele week in de quiz, de stem van Doel.
7: Goedenavond, dames en heren.
8: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
1: Maaitje Kors op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
8: Ik weet niet.
1: En de nostalgische Pac-Man sokken.
6: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
2: Die doen we er ik bij.
1: De wieken van de Jerm 80.
6: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
5: dat smaakt.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jalweson. Fijke, goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. Erit, door Zijdesnieuws krijgt al een landelijke steuring. Gingen er nou bij het treinverkeer en de zon in het noorden geen trein rijden trog die steuring. We zien je nog even uit wat er verder aan de hand is op het spoor. Dan Oornijs, een van de treinen zittenden van het vleentuig dat juist de Delft werd in Duitsland, is een 57-jarige man uit de gemeente Zuidwest-Friesland. Je ziet met twee Amsterdammers van 23 en 58 hier in vleentuig. Net een van de inzittenden overleefde het ongeluk. Het vleentuig ging bij Hilversum de loft in en stwaarde haast een oerletter deel bij Duitse Erkelens. Er werd onderzocht hoe het ongeluk gebeuren kon. Friesland moet investeren in langjarige relaties met Riek. Dat zei burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert juster bij de opening van een nieuw lobbykantoor in Den Haag. Lobbywerk is werk van de lange termijn, zei er.
9: Je kunt, als je morgen iets wil hebben en je bedenkt het vandaag en je verwacht dat morgen het kabinet daarmee instemt, dan ben je echt te laat. Tenzij er een extreme actualiteit is. Dus je zult voor jezelf een strategie moeten ontwikkelen om die focus, zeg maar, die concreetheid hier in Den Haag verder te krijgen door te investeren in die relaties. En je moet dat heel lang volhouden, want dat is niet van vandaag op morgen. Dus een beetje geduld is ook nodig.
0: Ik heb al een deputière.
7: Ja.
0: Die Jutte Dijborgen master is.
7: Ja.
0: Die waat in de krant een keer omskreun als lobbybeest.
7: Lobbybeest? Ja. Oké, okay. Dan ben ik wel benijd waar dat.
0: Afine Fokkers, de burgemeester van Dervingen.
7: Oké, okay. Ja. Dus die is goed aan het lobbyen. Ja, nou, altijd goed toch om te lobbyen.
0: Misschien met die geerwerkje.
7: Ja, nou, ja. Jervingen stierde ik net van. Ik zie de top van economische belangrijke streken. Dus ik loop voort achter de Ranenstad. Dus Jervingen stierde al in elk geval in de top 4. En ik loop zelfs in de top 3 van economisch belangrijke regio's. Dus dat lobbywerk is toch echt wel ergens goed voor. Zie ik nou het piepje maar weer dwalen?
0: Nou, fruit.
7: Bij een brand in een leegstaand winkelcentrum onder Antillenwei in Ljouwert had de brandwacht 3 bijen uit het brandende gebouw hellen. De bijen hier een reek binnen kregen en binnen controleerd door ambulancepersoneel. Op meerdere plakken kwam reek uit het gebouw, omdat de brandwacht eerst geen goed beeld hiervan. Waar de brand krijgt, zie het, waar het vaarzorg opskaalt naar grutte brand. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de bijen bij het ontsteen van de brand west had. Eerlehuizen is het eerste dorp in Nederland dat in alle streken een zogenaamde burgerreservefeest had. Zijn reservefeest kan ingrijpen bij een acute noodsituatie. Dat zei landelijk directeur Ralf van Vechten van de Burgerreserve.
10: Dat kan inderdaad een overstroming zijn of een oorlogsdaad. Maar het resultaat is vrijwel altijd hetzelfde. Dat mensen zonder water komen te zitten, zonder stroom. Of ontheemd raken. En dat zijn eigenlijk de uitkomsten van ongeveer alle scenario's. En dat is waar we dus burgerreservisten op voorbereiden. Van hoe kan je dan jezelf in veiligheid brengen. Maar belangrijker nog, hoe kun je met elkaar ook je omgeving veilig houden. Of in veiligheid brengen.
7: Ja, Van Vechten wen het zelfs in Eerlehuizen. En alle 4 stritten in Sindorp hebben nou zo'n burgerreservist.
0: Oh.
7: Ik moest wel even denken aan die serie. Hier is toen Daar komen de schutters. Ik weet niet dat hij dat nog wat zei.
0: Nee,
7: dit is voordien tiert.
0: Ja.
7: Okay, ja, dat speelde in de Tweede Wereldoorlog in Engeland. Zo'n kustplakje daar. En de bankdirecteur, wie dan ik, de plaatselijke commandant van, van dit soort reservisten. En dat ging er altijd vrij komisch aan taal.
0: Oh, je manetjes van alles.
7: Ja, precies.
0: Het is tijd voor het waarberucht Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
11: Een hele goeie morgen.
0: Wat voor dij is het, Joert? Ja, Prinsjesdij, maar ik qua waarde natuurlijk.
11: Ja, nou, dat zal je wel genoeg nice komen. Nou, hoe het waar, is er ook wel nice, want ik boeten doorkrijg. Ja, wat moet je zeggen, brotsig, het is soel, het is boeten, het is gewoon heel noffelijk waar. Het is weer rijstig, het is natuurlijk een geschiemerig of tjuster, maar het is erg lekker boeten. De temperaturen lezen eigenlijk door de hele provincie, ja, rond de 18. Ik heb Akram 18, Twaastarm 18, Treien, Isbrecht en ik, Leeuwarden 18, Fjouwer. Nou, het is eigenlijk een beetje van hetzelfde. Het is zwierbe, of nou, er hangt een soort lege bewolking. En we lezen eigenlijk in een zuidwestelijke streming. En we hebben krijgen hoe het maar vochtige, super wat tropische lucht. Die lucht die wordt hoe het nou wat opwarmen door de zinnen. Maar de vraag is even hoeveel zinnen we krijgen. Want in de mantiet, dan hebben we toch een soort lege bewolking. En misschien dat er een enkel spotje valt, maar dat zal net een soort vaststellen. De bijenderen wind is matig uit het zuidwesten. En heel wijde morgen herinneren de temperaturen weer op naar zo'n 9 graden. Nou, daarvan mee je. Dan verwacht je eigenlijk toch dat de zinnen eens even wat knipegen tastje. En als dat wat slagert, dan rent die temperatuur samen maar op naar zo'n 22 graden. Want het is, ik zie ze wel eens in de warme lucht. En de wind die neemt ietsje stabiel matig en misschien op het water even vrij krijgt uit het zuidwesten. Nou, dan is het eigenlijk in de midden en in de jontijd wachten op een paar buien. Ik heb op het stuit wel het idee dat er meer zwieren buien eerstelijk van onze provincie vallen. Maar het is dus was zo dat er in de rin van de, nou ik denk het eind van de midden, begin van de jong, enkele buien oorlogen kennen. Die buien die markeren eigenlijk een keldfront waar wij dan achter komen te zitten. En dat wordt het dus daarna wordt het minder warm of minder zacht. Maar in ieder geval, joort een grut pad van de dij is het droeg. Maar letter op de dij een bui. En noffelijke temperaturen, maar zijn 22 graden. Zeker dat de zinnen wat schijnt.
0: Of dan naar Monsjoch, hoe komt het dan? Is het ongenaam dan?
11: Morgen dan zitten we inderdaad in. Nee, dan zitten we, of is het net ongenaam, maar dan is het, zitten we aan de achterkant van dat koufront wat oorkomt. We hebben morgen dan ik te krijgen met een afwisseling van zinnen. Ik buien. En een wind die uit het west-noordwesten komt, die is matig en op het water soms vrij krachtig. Het is zo dat morgen de zinnen geregeld schijnt, maar zeker als er morgen mee een trog met buien, een strutje met buien oorkomt, dan wordt het tijdelijk wat jestachtiger, maar wat nou en dan een stevig windje en een paar buien, maar letter in de midden dan loeken die buien weer fut. En dan hebben we gewoon een iepenwaar type, maar nou en dan zinnen. Temperaturen binnen morgen, nou ja, die komen morgen dus op een zandje 18 graden uit. Dus dat is, ja, dat is toch een graad of 4 frisser als jood. Dus morgen zinnen en wat buien en oukwalling.
0: En de dagen daarna, hoe liep het dan?
11: Ja, nou eigenlijk is het zo dat we tongetje even een reg van hege druk. Dan probeer het de natuur weer even wat een stabilisatie erin te brengen. Nou, dat zal tijdelijk wijzen, want in de rin van de dag dan kan er vanuit het westen weer meer bewolking komen en zullen er op na een paar buien vallen kennen. De temperaturen liggen dan ik zou rond de 18 graden. En bij een matig ontvrijkrijftige zuidwestenwind is dat nog helemaal niet slecht, zeker wanneer de zin even schijnt. Dus op tongetje hebben ik een hele aardige dag, maar ik ken er vooral letterlijk weer een bui vallen. Nou, en dan op vreedjogen, dan komen we onder invloed van een naaienstoring. Daar hebben we dan meer bewolking van en dan kennen van tijd tot tijd een beetje rein of een pibuiendel komen. Maar zaak als is, de positiviteit horen we erin. Tussen die perioden heb ik bij zinnen en ik heb het even van genietje bij een matige ontvrijkrijftige win. Bloedt het dan, ik wil koel, maar zo'n zandje ont 18 graden. En eigenlijk is dat waarbeeld op sneu en xa. We hebben dan een westelijke streming, maar een afwisseling van droge perioden, zinnen, enkele buien en een zuidwestenwind bij temperaturen van 16 of 19 graden. Dus het is net min, maar we moeten van nou eind van de mei rekening houden met een paar buien.
0: Sibbele, dank u wel.
11: Ons straks.

0: Fijk, het is Njorgen Zon 80 geweest.
1: Ja.
0: Ach, toen baby succes is, dat is wat letter. De Joshua Tree is kijk uitgebracht, toch YouTube. Album, dat, nou, ze zit in de lift, zeg maar, de band.
1: Behoorlijk,
0: dan, ja. Dan komt er een tour naar Amerika.
1: Ja.
0: En de hebben ze naaie opnames van noemers die het zo uitgebracht hebben.
1: Ja.
0: Ik wil interessante
1: keerwerkingen. Zie je het album Rattle and Hum, wat daarna kwam.
0: Nou, dat heb ik toch. Ja. Ik heel interessante keerwerkingen. B.B. King, dat heb ik eens een keer. When Love Comes to Town, komt er al, een bekend noemer. Bob Dylan, die had ik nog wat inspelen.
1: Ja, dat ben net de mensen.
0: Dat ben net de mensen.
1: Mm-hmm.
0: De critici die vonden het in die tijd net het beste album. Maar de edge letter ook zijn van dat komt omdat het bedacht hier als een soort plakboek in de vorm van een film. En het was John als een Hollywood productie. Ja.
1: Ja, ja.
0: Dat wie het natuurlijk net. Maar er is één plaat, één uitviering. Ja, die vind ik fantastisch.
1: Trouwens, dat Rattle and Hum, die film, die heb ik met mijn broer Sean toen in de bioscoop hier in Ljouwert. Bij wie in de jinnige beziekers. En dus we kregen een persoonlijke begeleiding van personeel. En die zei, je moet in die twaalfste wond zitten gaan, want dan zit je hem helemaal perfect in het midden en dan hebben we het loert het mooiste. Nou,
0: en dat, dus, dat het klonk er ongeveer zat.
1: Ja,

0: Nou, er zit toch aardig energie in die plaatwijken.
1: Dacht ik. Ja, heerlijk, die gospeluitvinding.
0: Een gospelkoor erbij.
1: Fantastisch, ja. En als die Biel er dan ik nog bij, Sjurst. En Sjurst, ik vond dat zo'n het oefenen binnen en alles. Ah, dat is zo mooi.
0: En onverlegen toch, Mariet, echt speciaal voor Nijfwijken.
1: Nou, tieren dank, Mariet.
2: Friesland van de Moon. In het archief.
0: Ik zei het juist al, we hadden de tent opzet in het archief. In de week van de jaren 80. Want er zijn heel wat pareltjes te vinden, er. In 88, om kijk te wijzen. De nieuwe Amerikaanse president Reagan die besluit in augustus van het jaar dat de neutronenbom.
1: Rustig.
0: Neutronenbom. Wat zei het?
1: Even diep ademhalen.
0: Ja. Neutronenbom. Goed. Doch produceren we het. Zien vakbonden die hier de ontwikkeling daarvan stopzetten. Dat nee, besluit dat jouwt vrood wie de protesten. En hierondal als de NAVO dan ook nog 422 cruisraketten in West-Europa pleert ze vol. In Europa komt het daar grote demonstraties. Zij er in Bonn de grootste vredesdemonstratie van West-Duitsland. Maar 300.000 mensen. In Madrid protesteren zelfs 400.000 mensen. In Amsterdam binnen dat er op 21 november meer dan 400.000. Het had van de politiek ekken volgen. Benam de Partij van de Arbeid die komt in het spagaat.
3: Kruisraketten werden ze genoemd. Raketten met een kernbom die van hier tot helemaal naar Moskou konden. De NAVO wilde er op Nederlandse bodem 48 plaatsen, eind jaren 70. En links begon te morren. Waarom nog meer van die rotdingen? We konden moeder aarde toch al 6 keer opblazen. En waarom hopen dat de dreiging van die dingen zou verminderen door wapenoverleg van Oost en West? Die praten al sinds het jaar 0. Het had geen zin te wachten op de grootmachten. We moesten zelf iets doen, een vredesteken geven, eenzijdig ontwapenen, noem maar op. Daarmee begon een tijd waarin de politiek van alle dag ineens leek plaats te maken voor de hogere politiek van idealen en beginselen. In het voetspoor van het IKV liet zelfs de Partij van de Arbeid, van oudsher toch pragmatisch ingesteld, zich gaan in een bevlogen nee tegen de kruisraket. En in één moeite door in een algeheel nee tegen de zogeheten atoomtaken die het Nederlandse leger al had. Vanuit oppositiebanken tegenover het gehate kabinet van Acht weliswaar, dus nogal makkelijk, tot niets verplichtend, maar een kniesoor die daarop lette. Tot 3 jaar later, 1981, een verkiezingsjaar. De PvdA mocht aanschuiven in een kabinet onder dezelfde gehate van Acht. En het nee tegen alle kernwapens in Nederland moest worden bijgesteld. 1 of 2 atoomtaken moesten toch maar blijven. En aan fractievoorzitter Wim Meijer kwam de eer toe om die boodschap te verkopen aan het grootste gehoor van vredesdemonstranten ooit op het Museumplein in Amsterdam.
4: Dit is de grootste demonstratie voor de vrede tot nu toe in Europa gehouden. Daar kan niemand meer omheen. Steeds meer maken wapens bedoeld om de kansen op oorlog te verkleinen, de wereld onveiliger. Dat is onaanvaardbaar. Moreel en politiek. Daar komen we tegen op. Er moet een einde komen aan de bewapeningswedloop die al het leven op aarde bedreigt. De regering mag en kan niet overgaan tot plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland. Ook om dat te bereiken zijn wij in die regering gaan zitten. Met de Partij van de Arbeid in de regering komen de raketten ons land niet in.
0: Ja, rumoerige tijd. Prince die is op dat stuit dwanden. Die altijd dwanden met nieuwe albums natuurlijk. In dit geval on het album Controversy. Heel een boodschap van de president, on Ronald Reagan. En dat vertaalde de nieuwe noemer dat hij nooit live spelen had, maar dat dus vol te vinden is op het album Controversy.

0: The Fine Young Cannibals and Suspicious Minds.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Mijn oude typemachine op de pakje drager in de Friese scroer Geert Tegelaar op de fiets onderwijs naar Brussel. Waarsdje, morgen dus, dan wil hij daar aankomen als vertegenwoordiger van Friesland op het internationaal poëziefestival. Poëziefestival. Onverslaggever Ben de Jager van streekomroep RTV NOF vertelt Tegelaar waarom hij dat hele eind fietsen wil met die typemachine achterop.
3: Ja, nou, ik mij altijd graag fietsen, dus ik dacht van nou, dan neem ik een paar dagen vrij. Dan ging ik op een fiets naar Brussel.
4: En is het... Was er van verwacht? Is het zwaarder als tocht? Hoe beleefst het dat nota?
3: Ja, nou, het is nog maar mijn tweede dag, dus ik kan misschien net het meeste verzezen, maar juist er wat minder waar. Maar ja, dat jij er ook al je bij.
4: En hoe zoest ja, deze tocht omschreeuwen worden?
3: Oeh, dat vind ik lessen, want ik ben nog net, wat ik al zei, nog net zo heel lang onderwijs. Maar ja, het is een beetje ontdekkingstocht. Ik zal dan naar je poëziefestival. Dus nou ja, ik wil eigenlijk onderwijs en ik wil wat schreeuwen, wat ervaringen opdoen. En ik wil wat met de meesten in contact komen. Dus het is een beetje een ontdekkingstocht, ja.
4: En nou ja, de typemachine mij achterop.
3: Ja.
4: Nou ja, natuurlijk schreeuwt een heel soort. Dus ja, op zich is dat logisch, maar je kan ook zeggen van ik doe het met het laptopje.
3: Ja, nou ik dacht van heel dat wat ik zei, ik wil eigenlijk wat met de meesten in contact komen. Dus ik denk nou, dan is een typemachine is dan wel nou ja, een leuk attribuut. Om de meesten aan te vragen wat taal nou voor de meesten budget. En nou ja, wat er al genoeg respons komt, dan moet ik daar dat dan broek als input voor een gedicht.
4: En ja, dat nota een makje of verneemt de voortjes al wat? Of haast al wat les van het zadel? Hoe
3: ja, nee, maar het gaat goed. Ik ben het wel aardig gewend. Maar ja, en het valt me tak qua waar. Ik ga redelijk nou ja, wat ziet wie een vader wie ik maar zei. Dus ik hoef net heel eind in wien. Ik ga nog niet van de morgen de Flevopolder horen, maar dat gaat wel aardig qua wien. Dus ik maak het steeds dat het goed. Ja, ik maak het misschien al klappie, maar het gaat best. Ja.
4: En wat maakt het dan stachtigst van? Ja, ik ga net met de OV of ik ga net met de auto, maar ik ga met de fiets.
3: Ja, nou ja, ik maak graag fietsen en...

0: De fiets is ook een hele mooie manier om het landschap in je op te nemen, om jou in je op te nemen. Want makkelijk kist daar is wel wat meters, maatje. Of kilometers. Ik beschik je zo'n 90-100 kilometer op een dag te doen. Maar als je dan alle indrukken krijgt, dan ook wel mee als je in de auto zit. Of in de trein is dat toch heel los. En dat is een hele mooie, ik zou haar zeggen, een leegdrompelige manier om ook met de mensen in contact te komen. Omdat ze dan relatief open best.
1: Gost ik nog iets wat de zijde staat, van misschien doch ik wat dingen op wat ik dan broeken ken in bijgelijks mijn poëzie. Wist ik echt van plan om er nog wat mee te doen?
0: Ja, dat zeker. Ja. Daarom heb ik de typemachine mee. Dus dan heb ik aan de mensen wat oorspreken. Ik had het nog net jeder dingen. Juist, kwam dat net uit. Dus het is een beetje experiment voor zelf. Misschien komt er ook wel helemaal niks uit. Is dat ook een resultaat? En dekking misschien ook wel weer wat mee. Dus we shut wel.
2: De media van de morgen.
3: Feike, Erit, vertel. Dat klinkt vrij episch, het mediumshow.
4: Ja, denk erom.
3: Ja.
4: Nou komt ie. Dit kennen we al hier wel natuurlijk. Ja. I'm your daddy.
3: Ja.
4: Ja, maar Star Wars, daar wordt het eind net wel. Ik heb hem toch even broek. Dit weer de bazijn uit Oontjerken trouwens. Want we hier niet krijgen hoe die kruisraketten, dat weer een soort protesten zien. Alleen de Verenigde Staten, die hebben nou voor de eerste tijd dat ze hun wapens in de rondte beschikken.
3: Oh.
4: Ja, ze hebben zelfs de rondtemacht Space Force voor in lippen roppen. De wapens die vliegen in een baan om de aarde en ben bedoeld om de mienschappelijke strijdkrachten te verdedigen. Onder vijandelijke acties, ze zeiden de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dus dat die onwijzigers bevestigen wordt. Er worden verder geen details over het soort wapens. Maar ze kunnen zowel offensief als defensief beroekt worden. Net als Space Force vorm je Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. En zo'n die landen satellieten de ruimte insturen kennen, we er al onderzocht hoe ze die ik bewapen je kennen. En in jaartje 60 hebben de grootmachten het ruimteverdrag tekenen. En daar stiert in dat massavernederingswapens in een baan om de aarde verbinden binnen. Maar Amerika heeft er dus kennelijk geen badskip om. Dus ze hebben die wapens die draaien om u's heen in de ruimte.
3: Hoe dat Spaceform uniform vond ik dat nog te vertellen trouwens.
4: Oh, wat dan?
3: Nou, ik denk dat het plaatsje John heeft.
4: Nee.
3: Mijn enige historisch context.
4: Oh nee.
3: Bepaalde associaties. Maar
4: oh jee.
3: Maar wat alle keer.
4: En dan net de jaren 80, maar de jaren 40.
3: Ja, de jaren 40 ongeveer.
4: Ja. Oké. Okay.
3: Nou goed.
4: Oei.
3: Daar hadden we het misschien nog horen. Nou. Het is haast 8 uur. Het zit het 8 uur, zeg ik. Haast zo'n uur. Tiet van het Nijs van de NOS. Dat komt erom.
2: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
5: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
6: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
2: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
2: 20 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
11: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
10: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
12: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
13: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
10: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: En als het niet fris is van de morgen, dan hebben we toch medicijnresten. In het riool, wat mat we daarmee? En muziek komt direct aan van Frankie Goes to Hollywood.
2: Het is de hele wieken bij Omroep Friesland.
14: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
2: De wieken van de jaren 80.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Friesland van de Moor.
2: My Erit Science.

0: Het jongetje 84, Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dat is een voorrecht en een last. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is een groot voorrecht en wij zijn er trots op. We proberen het in stand te houden. Maar iedereen zal begrijpen dat het niet zo makkelijk is om dit soort gebouwen te onderhouden.
0: Historische boetenplaatsen die binnen voor particuliere eigenaars haast net meer te onderhouden, omdat er te veel regels van binnen. Daar is haast meer hoor. Direct hoor de huisdokter van Makkum, die maakt het hem zwaar genoeg medicijnresten in het riool.
4: Ik ben me te degen bewust van dat medicijnen belastend kunnen zijn voor het milieu. Maar welke medicijnen meer of minder belastend zijn, daar heb ik eigenlijk geen weet van.
0: Dat verhaal, Azen.
5: Ja.
0: Fijke toch hartstikke onderschillige zaken voor volgens mij.
5: Ja, meesten die lowen, die meid je minder kans bij sollicitaties. En meesten die televisie zorgen bij Ziggo, die kent langer de reclameblokken trof spelen.
0: Maar als nou solliciteert als predikant dan?
5: Dan maak je denk ik wel meer kans.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst tijd voor het waarberucht in het kwad met Sibbele Waaier.
6: Goeiemorgen. Joort oorheerst het vooral in de mantie de bewolking, maar mogelijk een spatje rein. In de midden mogelijk een glimp van de zinnen, maar let erop dat daar enkele buien. De zuidwestenwind is matig, op het water somtijden vrij krachtig. De temperatuur rint op naar maximaal 22 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag met een afwisseling van zinnen en enkele buien. De wind komt uit het westen en het matwesten en is matig en vrij krachtig. Maar zonnetje rond 18 graden is het veelbaar frisser. Meer hoe het waar, oor een jaloer.
0: Het wordt te ingewikkeld en te duur voor particuliere eigenaars om haar historische boetenplaats onderhouden te kennen. Dat zei de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. Het komt benam door het toenemend aantal regels. Een van de boetenplaatsen die het last had van dat regelmoeras, dat is Vogelsang, staat in Vinkleester. Slagjouder Dennis Terpstra, die praat aan mij de eigenaar Freddy Dansenburg.
3: Dit huis, Vogelsang Staten, is van 1648, dus dat staat hier al een enige tijd. En is sindsdien overgeërfd van de ene naar de andere familie. Maar nog steeds in particulier bezit.
7: Ja, in uw bezit dus. En het is een monumentaal pand. Hoe is het om dit te hebben?
3: Ja, dat is een voorrecht en een last. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is een groot voorrecht en wij zijn er trots op. We proberen het in stand te houden. Maar iedereen zal begrijpen dat het niet zo makkelijk is om dit soort gebouwen te onderhouden.
7: Hoeveel werk is dat om het zo te houden?
3: Ja, u moet zo denken, alleen maar het buitenschilderwerk. Dan zit je al ongeveer op een ton aan kosten. Dus dat is niet eenvoudig.
7: En het wordt dus ook steeds ingewikkelder.
3: Ja, het gaat vooral om te veel aan regels die er zijn. Dat drijft de kosten nog eens een keertje extra op.
7: Hoe was het vroeger? Dan heeft u het ook zien veranderen qua regelgeving? Dat het lastiger werd, dat er meer regels kwamen?
3: Nou, je had natuurlijk altijd wel met regels te maken, maar die waren een stuk duidelijker. Waar het hier om gaat in Vinkklooster, met laatste problematiek, zijn de bomen. En dat klinkt raar, want we hebben het over monumenten. Maar Vogelsang Staten, het landgoed, is een complex monument, rijksmonument. En een complex rijksmonument wil zeggen dat het geheel monument is en ieder onderdeel een apart monument is. En ieder deel apart monument, dat wil zeggen dat het huis, maar ook daar die mooie potten die bij de ingang staan, en ook het zwanenhok wat daar staat, maar ook het park als zodanig een monument is.
7: Dat zijn allemaal losse monumenten binnen een monument eigenlijk.
3: Binnen het gehele complex. Ieder monument heeft ook een apart nummer en staat apart beschreven in het monumentenregister in Zeist. En daar komt ons probleem hier vandaan. Want de omgevingswet zegt dat als wij een boom willen kappen, en wij moeten bomen kappen, want de bomen vormen een gevaar voor de parkeerders, de auto's die hier staan. We hebben al twee keer gehad dat een tak op een auto gevallen is en door het dak een gat gemaakt heeft. Dus ja, die bomen moeten gekapt worden. En daarvoor moet je een kapvergunning hebben. Dat is logisch, dat hadden we altijd. Dus dat doen we dan ook braaf. Maar dan krijgen we van de gemeente te horen... ja, maar er zijn ook nog andere wetten waar u aan moet voldoen. Namelijk de monumentenwet. Nee, niet de monument. De omgevingswet, activiteiten, monumenten. Want alles is indertijd in die omgevingswet gebracht. Dus wij moeten niet alleen maar een vergunning voor het kappen... nee, we moeten een vergunning vragen, want het kappen van een boom... is het vernietigen van een monument. En voor het vernietigen van een monument, ja, dat klinkt toch heel logisch... moet je een omgevingsvergunning hebben.
7: Ja, de oplossing zou zijn het wat duidelijker maken. Misschien bepaalde regels schrappen. Maar u zei ook, ik zie dat niet gebeuren. Dus hoe zou dat dan opgelost kunnen worden?
3: Die moet gevonden worden... Bij de overheid, bij de gemeente. Als de ambtenaar bij de gemeente die over het bomenbeleid gaat... en de ambtenaar die gaat over het monumentenlijst... als die goed communiceren, dan kunnen die zeggen... wij lossen dat wel op. Dat is een praktische oplossing bij een verkeerde wetgeving.
2: De media van de morgen.
0: En van het ene monument naar het andere monument. Fijn gewoon.
5: Dank u. Ik ben wat goedkeer per ton gehouden. Hier nog een brugje van Maarten trouwens. Ik herinner me de videoclip nog wel van dat verske van Frankie Goes to Hollywood. Ja, die week legendarisch. Reagan die vocht het. Zien waar doe president in Rusland weer. Ja, ik heb even opzocht, Maarten, dat wie secretaris-generaal van de communistische partij Konstantin Tsjernenko doet het steeds. En ja, die clip die wie fantastisch. Die zat dan in een soort arena, zat die 12 vrouwenleiders wrakselen bij elkaar. Uiteindelijk bemoeit het hele publiek om ermee en rint het volslijn uit de hoorn. Maar ja, daar is het een bolnaam aan mij maken. Frankie Goes to Hollywood.
0: Ja, dat is natuurlijk ook het hier dat de clips opkwamen in de 84.
5: Zeker, ja. Dus dit weer een heel goed voorbeeld van dat een clip. Want je herinner je het noemer haast nog meer om de clip als om noemer zelf.
0: Ja, ja.
5: Dus dat, ja, video killed the radio star, maar het kan ik helpen bij een noemer. Ja, als de werkjouwers denken dat je christen, moslim of atheïst bent, dan maak je minder kans op een sollicitatiegesprek. Dan denk ik, wat moet je dan wijzen? Maar het geldt, ik had je vrijwilligerswerk in de kerken doggen. En dat blijkt uit onderzoek in België. Het Nederlands Dijblad, dat schroot der oer. Een werkgever denkt, wat als hij dat meebrengt naar ons bedrijf? Als er dus een kruske op die profielfoto of een keppeltje of nou ja, in België is ik niet krek nog een vrouw het dien kreeg, een islamitische vrouw die woei lesjaar op een squallen, maar de meeste net een hoofddoek, een holle doek dragen. Als dat dus op die cv stiert, dan maakt het minder kans om uitnodigd te worden voor een sollicitatiepeteer.
0: Oh.
5: Ja, de publieke nu onderzoek van de Universiteit Gent. En die onderzoekers die wonen heeft er helly hoe recruiters reageren op religieuze uitingen van sollicitanten. En dan hebben ze zo'n 108 fictieve kandidaten voorgesteld om 177 recruiters. En sollicitanten die als christen zien waren door de werkjouwer. Ja, dan maken er meer dan 100% minder kans om op peteer te komen als kandidaten zonder uitsprutsen, religieuze uitsjoeging. Bij moslims wie dat 4,8. Ja, en voor atheïsten, dat is dan wel wat bijzonder, 6,4%.
0: Oh.
5: Ja.
0: Nou.
5: Ja, dan ben je nergens voor. Of tien. En dan maak ik dus ik minder. Dus ik weet ik net wat die mensen dan doen.
0: Ja, dan moest een soort...
5: net niks zissen.
0: Wist ik nooit volslijn neutraal, toch? Ik bedoelde...
5: Nee.
0: Hoe is die klaar? Is de winterhooier...
5: Precies.
0: Ja, nou...
5: Ja. Ja. Maar in elk geval. Het is een Belgisch onderzoek. Dus meestal die televisieshow via Ziggo, die kennen het langer om de reclameblokken heen. Zonder dat de klanten daar vooral duidelijk iets op kregen. Binnen dus de mogelijkheden om die reclames van commerciële stewards trot te spelen. Zond in september wijzigen. De Telegraaf die schroot daar dus hoe. Ze had ik gewoon een rotstreek van Ziggo. Het is dus bij RTL en Talpa stewards net langer mogelijk om reclames trot te spelen. Zolang de uitsturing nog rent. Doe ik eens bijvoorbeeld, had de uitsturing al een kwartier ongegaan is, dan kerst letter inskekelen en dan kerst, maar dat is een van de voordelen van hoe het in Burg al hier giert even zelfs. Maar dan denk je van, een reclameblok, ik spiel even terug. Nee, vergeet het maar. Dus dat is net langer mogelijk, want televisieprogramma dus letter verder zijn wol, die moet die reclameblok volslijn uitzetten. Alleen nog van dit programma hield al Auron is, dan kan die reclames Woltrog speelt. Dus dan maakt hij een wasje dat het hele programma Auron is.
0: Ik denk dat ik de oplossing heb.
5: En dat is?
0: En die oplossing die vinden we in de jaren 80.
5: En dat is?
0: Staan er gewoon weer al die oude dingen die worden weer modern.
5: Ja.
0: Weer populair.
5: Ja.
0: De videorecorder.
5: De video? Ja, dan kan je dat ik opnemen.
0: Kon opnemen.
5: Trouwens, deze medioshow van die kerst, pas nadat het programma dien is, kerst ja. Ik trof spelen.
0: Ja, klopt.
5: Ja.
0: Ja.

0: Muziek in de jaren 80 weer toch een stukje dynamischer volgens mij. Ik kan me net vaststellen dat je nou nog iets van hebben die iets van zo'n stukje drum erin fietsen.
1: Ja, dit weer voor mij de reden om dat hele album te keertjen, dit plaatje. Ja, fantastisch, heerlijk.
0: Paul Stak. Simon en The Obvious Child.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Huisdokters die weten net goed hoe ze voorkomen maar dat het milieu versmargen door medicijnresten. Ze willen wel graag medicijn vastkroeven die minder belastend binnen van het milieu, maar ze weten net hoe. Ze kennen medicijn die binnenreist net, dat zei de huisdokter Boudewijn Dierik uit Makkum.
3: In principe is elk medicijn wat op de verkeerde plek in het milieu komt, vervuilend, denk ik. Ja. Alleen de ene soort medicijn is nog meer vervuilend dan het andere. En in sommige gevallen weten we heel precies welke medicijnen dat zijn. En daar hebben we dan ook wel alternatieven voor. Ja. He, bijvoorbeeld diclofenac, wat heel veel wordt voorgeschreven, wat ook bij de drogisterij te verkrijgen is. Ja. Hoorden we een paar jaar geleden dat dat heel slecht is voor het oppervlaktewater. Nou, en daar zijn hele goede alternatieven voor. Ja. Dus we schrijven geen diclofenac meer voor, maar alleen naproxen.
4: Maar dus, dat geldt niet voor alle medicijnen?
3: Nee, dat is eigenlijk de uitzondering. Daarom noemde ik het ook. En, ja. Maar heel veel medicijnen, A, weten we niet precies welk medicijn meer vervuilend is dan het andere medicijn. En B, weten we eigenlijk ook niet wat dan de alternatieven zouden zijn. Want als je bij de huisarts bent, mag je ervan uitgaan dat de huisarts medicijnen schrijft voorschrijft volgens de richtlijnen. Mm-hmm. En dat hij niet een beetje zelf wat gaat lopen variëren. Ja. Dus het is voor ons ook best moeilijk om zomaar een alternatief voor te schrijven als dat niet in de richtlijn staat.
4: Waarom is dat moeilijk?
3: Omdat wij eigenlijk geacht worden ons aan de richtlijnen te houden. He, we hebben in de huisartsen, ja. We werken wetenschappelijk onderbouwd. En we hebben van het huisartsengenootschap richtlijnen. Waarbij heel veel ziektebeelden eigenlijk goed onderbouwd staat wat wij zouden moeten doen. Mm-hmm. Ja, en dan kun je daar altijd van afwijken. Maar dan moet je wel een goed onderbouwd verhaal hebben.
4: Mm-hmm. En weet u überhaupt van alle medicijnen of ze vervuilend zijn en of er een alternatief is?
3: Nee, dus ik ben me terdege bewust van dat medicijnen belastend kunnen zijn voor het milieu. Maar welke medicijnen meer of minder belastend zijn, daar heb ik eigenlijk geen weet van.
4: Wat vindt u daarvan?
3: Ja, jammer, want ik denk dat wij als huisartsen daar heel graag aan mee zouden willen werken om die belasting van het milieu te verminderen. Maar dan moeten we wel werkbare informatie krijgen. En niet de algemene informatie, let op, iets is milieubelast. Nee, dat zou er in de richtlijn moeten staan van, u kunt voor dit medicijn kiezen, maar u kunt ook voor dat medicijn kiezen, wat net zo goed werkt, maar veel minder milieubelastend is. Ja, dan zouden we dat zeker doen.
4: En hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien dan?
3: Nou, eigenlijk denk ik dat het zou het mooiste zijn als dat ook echt in onze standaarden staat, in onze richtlijnen. Hè? Want daar proberen we ons zoveel mogelijk aan te houden. En dan zou het natuurlijk ook heel mooi zijn dat we in die keuzes begeleid worden in ons informatiesysteem, noemen we dat, hè, de computer. Die ons tips zou kunnen geven van, oké, je kunt dat medicijn voorschrijven, maar dit medicijn is minder milieubelastend.
4: En wat is uw inschatting? Hebben patiënten daar behoefte aan?
3: Ja, ik denk dat patiënten daar behoefte aan hebben tot op zekere hoogte. Dus ik denk dat primair patiënten goede zorg willen hebben. En de beste zorg. En daarnaast bij gelijke geschiktheid. Dan denk ik dat de behoefte groot is om vooral het minst milieubelastende medicijn te slikken.
4: Maar mensen zullen eerst vragen, werkt het?
3: Ja, ja. Zeker. Zeker. Ja.
4: En wat is uw ervaring daarmee, nou, bijvoorbeeld met de medicijnen waarvan u het dan wel weet?
3: Nou, bijvoorbeeld die diclofenac en naproxen. Het zijn allebei ontstekingsremmende pijnstillers. En patiënten waren gewend dat wij diclofenac voorschreven. Toen in die transitiefase dat we alleen maar naproxen voorschreven, vond iedereen prima. Want dan zei hij, dit werkt net zo goed. Staat ook in de richtlijn. Alleen het is veel minder belastend voor het milieu. Dus vindt u het goed dat we dat voorschrijven? En ik heb niemand gehad die dat niet wil.
0: Dat zei de huisdokter van Makkum over de medicijnresten in het riool.
5: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat grieze boeken. En de agenda in de vol. En de begin nice maken ze ik nog.
6: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakkers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
5: Nijsmakkers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
2: Dit is Omroep Friesland.
17: Zwaanjoegedug.2FM.
0: Het is Jalwachten. Fijke, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Troch een grote sein- en wikselsteuring bij ProRail rieden er in het noorden en eerste van Friesland geen als minder trein. Treinverkeer richting het zuiden leidt hielendal stil. Op verskate stations staan reizigers vast. Er worden bussen niet zet, maar dat zorgt voor vertraging. Het is net duidelijk hoe lang de steuring nog dwordt, maar NS jouwt aan dat het de hele morgen dwordt je kan. Reizigers krijgen het advies om in het voorgoed naar de reisplanner te zien. Een van de treien inzittenden van het vliegtuig dat juster Delft waard in Duitsland is een zo'n 50-jarige man uit de gemeente Zuidwest-Friesland. Hij zit met twee Amsterdammers, een vrouw van 23 en een 58-jarige man, in het vliegtuig. Net een van de inzittenden overleefde het ongeluk. Het vliegtuig ging bij Hilversum de loft in en stuurde haast een oerletter Del bij Duitse Erkelens. Er werd onderzocht hoe het ongeluk gebeuren kon. Alleen nog jood nog, maar je boeren jaren uitrijden over het land, of beter, zijn injecteren in het land. En daarna is het weer dien voor dit jaar. Eens weer 31 augustus de laatste data, maar vanwege de droogte is die deadline met 2 weken verlengd. Dat wil net zeggen dat alle boeren jood de jarentank nog uit de score rijden, zei het landbouwspecialist Sjoerd Hofstee.
18: Ze hebben vaker sprutsen over het verlies van de derogage. En dat betekent dat de boeren minder droogdong op haar loon brengen maaien. Nou, dat betekent dus ook dat er over een heel jaar minder stront beschikbaar is om uit te rijden op haar eigen loon. Nou ja, de meeste boeren die benutten wat ze bedongje maaien meest in de maaitijd of de betierde simmer.
1: Benny Tuinstra van Snits is met de Nederlandse volleybalmalje op pijnlijke wijze onderuit gegaan in Servië. Oranje verleerde poolwedstrijd op het Europees kampioenschap in 4 sets. Nederland hier de eerste 2 poolwedstrijden, ik al verlengd. De komende 2 dagen speelt Nederland nog tegen Gastland Finland en tegen Estland. De beste vrouwenland van de pool gaan terug naar de volgende ronde.
0: Fijke, dank u wel.
2: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Werkcentrum Friesland is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
20: Hoe kom ik je waai?
19: Of in die tij wekker had.
21: Hoe kom ik aan het werk?
19: Vragen die toe in toekomst keer.
20: Waar kan ik veel werk leren?
19: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
19: En vragen des alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
19: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
2: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Stoffenspektakel. De grootste, ontdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
25: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
26: De garage bij jou in de buurt, Heima, service en auto's, is er voor Elsie.
3: Tristan van der Moor.
4: Erit Seijens.
0: Het is 4 minuten nu al wel 8 en azen. Dan hebben we een skerige verhaal uit de 84. Maar eerst het waarberucht, mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
5: Een hele goeiemorgen.
0: En het is best wel ja, warm, zoek ze. Is dat misschien wat te oedreunen, omdat het warm is?
5: Ik ben het helemaal met de eens. Het is warm. Ja, en ik ga even waarom naar juster. Juster morgen wordt rond deze tijd op een soort plek zon tot 8 graden. En na oude nacht is het op de meeste plekken net kouder geweest dan een graad of zandje. Dat is een heel groot verschil. En eigenlijk leidt er een warme tekken door de schenen op stuit. Als naar buiten schoost, het is een soort bewolking, een soort lege bewolking ging het er. En dat is eigenlijk een tekkentje. Je hebt de verzwarende oude nacht, de temperatuur net daalt is. En hij zwaarde er ik voor dat Joert mij de zinnen wel eens schenvallen kan. Want het, volgens de laatste beelden lijkt het er wel op dat die lege bewolking vrij hardnekkig is. En sterker nog, vooral in het noordwesten van de provincie, zo dat ik nog wel eens wat stoor aan Jan kennen. Dat is dat soort bij buienraden soms maar amper. Maar ja, we hebben een meidje met hele lege bewolking. En die ben soms wat aan lekkage onderhevig. Dus het is Joert wel een goed verschil als je in het noorden bent of in het zuiden van Nederland. Maar fijn, de temperatuur is best prima. En als we mee, stel dat de zinnen het toch nog eens even ergens doorheen prikt, dan is samen 22 graden. We hebben te maken met een zuidwestelijke wind. En het is eigenlijk wachten in deze warme lucht op een storing met buien. Nou, die buienactiviteit, daar ben je het model dat ik maar druk maak. Want het is zo dat als de zinnen net al te volle schijnt, dan zal die opwarming wat schijn verhalen. En dan kent mij de buien ik wel eens wat taf verhalen. Maar ik hoor erop dat we letter in de meeste, begin van de jongtijd, dat er enkele buien oorlogen. En die vormen dan de begrenzing van koelere lucht, waar we dan morning komen. Dus Joert warm, bewolkt en letterpartij enkele buien.
0: En dan op naar Monta, hoe komt dat dan?
5: Ja, nou morgen dan hebben we een heel hoog waartype. Dan in die warme tekken die is voort. We hebben morgen een open waartype. Dat wat precies. We hebben geregeld zinnen. We hebben bewolking en er vallen buien. En zeker op het passage van een trog. Dat is eigenlijk eventjes een tijdelijke versterking van de buien. Maar koude lucht op hichte. Kan die buien even wat aannemen. En is het maar een matige, ontvrijkrachtige west-noordwestenwind. Is het aanmerkelijk frisser. Maar zo'n zandje en jongetje graden. Tenminste aanmerkelijk frisser. We hebben dan wind. De temperatuur is wat leger als jongetje. Dus dat viel dan toch oorzaam. Een vereinde dij we het zeker net. Maar tussen de buien trog hebben we dus zinnen. Dus daar hebben we dan wel van geniertje. En in de nacht... Wat zei ze?
0: Nee, dat moest dan toch in de nacht.
5: Ja, ja. Nou, en in de nachttemperaturen komen dan ik leeg uit op een halve rond 14 graden. Dus dan is dat ik wel een heel verschil met de oude rond de nacht.
0: En of we dan wat verder voor u zorgen? Beloof dan een beetje het waartype houden dat we nou in zitten? Of komt er nog een verhoring onder de komende dagen?
5: Nee, een grote verhoring net. Nee, we kunnen eigenlijk stellen dat de tongetje dan ben er zeker droge perioden. En hebben een graad of 8 met een matig ontvrijkrachtige zuidwestenwind. In de rin van de dag kende we wel een gebied met rijnwetter of buien overkomen. Ik op vreed houden dat beeld. Dan heb ik een storing die in de buurt leidt. Die zwaar ik van wekselvalligheid. Mijn zinnen, rijn. Periode marijn of enkele losse buien bij zandje rond 18 graden. En dan is het aan de frisse kant bij een matig en vrijkrachtige westenwind. En dan we dan stiekem ik al eens even show naar de eerste dag van het weekend. Nou, dan hebben we sneu ik nog te krijgen maar een westelijke streming. Bij in wolkenvelden en enkele buien elkaar afwisselen. En zeker geen de wijde dij krijgt de zin ik wat rondte, omdat er toch wat hege druk invloed vanuit het zuidwesten probeert en wat uit te breiden in ons gebied. Dat zou betekenen kennen dat dan de buiengiet wat aanneemt en dat het ik rustiger wordt. Dus de vooruitzichten ben net min, maar we hebben gewoon even te krijgen met een lichtwisselvallige fase waarin na juur de temperatuur ik eventjes wat zakt. Maar ja, goed. Geniet je van de goede momenten die er genoeg binnen. Zo ik zou zeggen.
0: En de paraplu maar een beetje in oorslag houden, denk ik, hè? De
5: paraplu Precies, de paraplu die heeft vanmorgen in het wat-westen van de provincie wellicht even nodig. Let er op het dij. Ik heb hem allemaal wel eens even bruiken moeten. En ja, dat jet ik bij de jest. Het is september, het kan prachtig wezen. En zo nou en dan is ik al een beetje jestig. Nou, dat moeten we maar voor lief nemen, denk ik.
0: Sibbele, dank u wel.
5: Een noffelijke dag.
0: Ik denk maar even in de situatie op het spoorje. En dan... Ja. We constateren al de binnenproblemen op het spoor in, ja. In het Noordnek. ProRail die meldt dat het benam Utrecht is. Maar dus ik het noorden en het eerste, daar ben de trein uitvallen. Dus op zo'n plakken helemaal geen treinverkeer. Dat komt onder andere terug veiligheidssystemen.
1: Ja.
0: Dat een steuring in is. Hoe lang dat precies doorheen wordt, dat is al je nog net duidelijk. En normaal is het advies dan om de reisplanner in de gaten te houden. Maar dan krijgen we ook nog een keer binnen dat die reisplanner plat leidt.
1: Die leid ik plat.
0: Ja.
1: Ach, jongens. Nou. Dus,
0: wat je dan, ja, wat moet je dan?
1: Ja, want dat wordt inderdaad onrieden. Van show even goed naar de reisplanner. Had je trein nog riet, ja of nee? Maar ja, ja dat wordt dan wel een beetje dregen dan.
0: Nou ja, de website.
1: Trouwens, op het Dijkshok, nou dat ik versteerd. Op de A32 tussen Jerveen en Wolvegeerk hebben we wel beide kanten op. 6 kilometer en 3 kilometer file. Dus ik extra reisteerd op de dijk. Ja, ze binden daar aan het werk op met de sneldijk. En ja, dat later, of dat liet nota vertraging dus op de A32. Beide kanten op tussen Jerveen en Wolvegeer.

0: Matt en zijn eerste cd, die Beef & Cock Robin. Jochtje Zon, 80, denk ik ongeveer. In de onbieding bij de Boek en Plaat, de ECI. Dit is The Promise You Made.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: Een groep fietsers die zullen Joert heel wat aanzwaaien. Ze fietsen een route bij Zwaaistiendel. Een route van 34 kilometer in dat. Maar die tochten willen Connexa, Stichting Present NWF en het fietsersboen zien litten hoe een eenvoudig gebaar als even wuiven wat het betuurt kind voor mensen die hier zijn binnen. Eefke Zijlstra die is van wolwijzersorganisatie Connexa. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, ik zei al even in fietsen bij Zwaaistiendel. Ja. Dan denk ik dat soort harkers nog denken, wat binnen dat krijgt eigenlijk, Zwaaistien?
3: Ja, zwaaistenen zijn eigenlijk een kleine herinnering aan het omkijken naar elkaar. We zijn heel van het individualiseren en hebben niet altijd oog voor de anderen. En de zwaaistenen is eigenlijk een stoeptegel die ons daaraan herinnert.
0: Dus op die stoeptegel is dit dan een symbool op of zo? Waarom je dat herkennen
3: ja.
0: kennen?
3: Klopt, er staat inderdaad een zwaaihandje op en een code om te scannen om te kijken wat zwaaisteen verder inhoudt en wat het de stichting erachter. Dus het zwaaihandje is voornamelijk het symbool van de zwaaisteen.
0: En werkt het zo eigenlijk? Want ik heb ook wel eens dat ik dan iets onthouden wil. Dan lees ik een briefkadel op mijn bureau en op een gegeven moment zorg ik hem niet meer. Op die
3: ja, dat zou wel zonde zijn. Ja, we hebben wel een aantal mooie plekken in de Waadhoeken waar nu zwaaistenen liggen. En ja, dat zijn plekken waar je ook wel veel mensen kunt ontmoeten. Hè. Het zijn ook wel echt ontmoetingsplaatsen. Dus als je denkt van, hey, ik zie een zwaaisteen. Ga daar eens kijken wie je daar kunt ontmoeten of naar wie je kunt zwaaien bijvoorbeeld.
0: En waar maakt je direct gebruik van? Binnen bijvoorbeeld, ik weet nog van Jet iets als band dat je dan wel, als je op de route naar Squallen rond, dat je dan wuift naar de mensen die bij de raam staan. De andere mensen vaak die ziet. Ja, waar maakt je gebruik van die stien?
3: Nou, het kan inderdaad bij seniorenwooncomplexen liggen, bij verzorgingshuizen, maar ook bij scholen, ook bij een leugenbankje in Riet bijvoorbeeld. De fysiopraktijk, het Want in Vraneker ook, die hebben allemaal gezegd, wij ondersteunen dit initiatief en wij willen graag mensen met elkaar in contact brengen. Dus die hebben zo'n steen aangekocht en doen mee met dit project.
0: En waarom is het zo wichtig eigenlijk dat die steen er binnen en dat er ook omdenken van het wuiven is?
3: Nou, je hoort toch wel dat bijna 50% van de volwassen inwoners van Nederland heeft te maken met gevoelens van eenzaamheid. En ik kom het in mijn werk heel veel tegen dat jong tot oud deze gevoelens toch ervaart. Ja, we kunnen daar met elkaar door een heel klein gebaar al iets aan doen. Door gewoon iemand te zien en echt even contact te maken. Dat is zo belangrijk voor de mensen en dat kan iemand zijn dag zoveel mooier maken.
0: Ja, nou denk ik niet dat je hem daar onderzoek net die in haven per se. Hè? Maar heb je het gevoel dat we tegenwoordig wat minder zwaaien, misschien wat minder bezig ben met de meeste gezinnen?
3: Ja, we zijn veel meer op onszelf bezig. Hè. We kijken veel op onze telefoon, ook al zijn we onderweg. Je bent in je eigen gedachten, soms met een koptelefoon op. Dat nodigt niet direct uit tot dat contact. Maar als je dan naar je voeten kijkt en je loopt op straat en je ziet toch ineens zo'n zwaaisteen, dan denk je misschien wel van ja, dit is misschien het moment om wel eens even de wereld in te kijken.
0: Ja, en wat kun je vertellen hoe je het? Want je hebt dus die route bij die zwaaisteendel. Ja. Wat zit er op de planning goed verder?
3: We starten in Vraneker. Dan gaan we bij de Schoelen in het Paradieske. Dat is de binnentuin. Daar gaan we een zwaaisteen onthullen. En van daaruit gaan we onder begeleiding van Henk van de Fietsersbond gaan we fietsen. En dan gaan we onder andere langs Menaam, Tjumarum, Dronriep, Sekspierum. Zo gaan we een rondje langs een aantal stenen maken. We kunnen ze niet allemaal fietsen, want dan is de afstand te groot. Maar op een aantal punten gebeurt ook iets leuks. Wordt iets uitgereikt. In Riet wordt er ook geluncht. En aan het einde van de dag van de fietstocht, zo rond 3:30, verwachten we fietsers in Vraneker. En dan hebben we nog een kleine attentie voor alle deelnemers. We hopen een hele hoop mensen op de route te gaan zien.
0: Nou, een mooie tochtje ertussen. En heel veel mensen die doet het bleed maken voor mij. Even wuiven.
3: Ja, het is een klein gebaar, maar het kan heel veel betekenen.
0: Eefke Zijlstra van Connexa. Dierentank.
1: Friesland van de Moon. In het archief.
0: Ja, intussen ben we omgekomen bij 15 september, Jochtje Zon 80. In de Leeuwte Kronten vinden we dit opvallende bericht.
4: Gewoon krantenkoppen maakt ze die voeten dadelijk nieuwsgierig. Dit is de zand. Plysje ziet het condoomdief op Vlielander boord. Dan denkst, waar stelt nou in de goede giet condooms? Het badde in jontje 87 op een boot naar Vlieland. Onder de oertocht ontdutte de bemanning dat de condoomautomaat onboord hier een brussen wie. Net alleen dat de condooms wie invoert, maar ook al het geld uit de automaat. De skiën zijn 6.000 goenen. Een flink bedrag voor die tijd. De kapitein nam het serieus en waarschuwde voor dadelijk de Rijksplysje. Wiels de boot nog onderwijs wie, stappen 2 plysjemeisken onboord om de zaak te onderzieken. De passagiers konden dus net samen van het schip houden. Toen de boot op Vlieland online, bleunde de dwaren nog 10 minuten dicht. Eerst moest de plysje het onderzoek aanmaatje. Maar de dierder waard net vol. En zo eindigde deze bijzondere zaak zonder oplossing. Geen arrestatie, geen bekentenis en geen condoomdief.

0: Dan heb ik wel even een kommers miskrijgt, Fijke.
1: Wat nou dan?
0: In het archiefstukje voor de veerboot.
1: Ja.
0: Een condomen die je activeert.
1: Ja.
0: Ja, dan past deze natuurlijk bij.
1: De Lambo!
0: Ja!
1: Ja! Ja, fantastisch. Ja, dat is hier mooi geweest. Ja.
2: De media van de morgen.
1: Kijk, ja, die maakt Benderik verzels. Ja, voor op de kranten gaat het eind alleen maar hoe Prinsjesdij verzels. Generalen voor de koninklijke tour op de Telegraaf. Dan ben ze met de Hindersond oefening verzels. NRC meldt, premier schrok zich kapot van conceptbegroting. Ja, ze hebben dus de conceptbegroting in bij die kranten. En ja, daar kwam VVD-minister Eelco Heijn van Financiën, die kwam daarmee. En de orenpartijen D66 en CDA, die vonden dat fiesten te rjochts. Ja, toen is er behoorlijk skipperen natuurlijk tussen de coalitiepartners om toch dan begroting te komen bij de Elsen hier in de fine koe. Ja, dan was de oppositie ik nog goed schoentje. Dus ja, er gebeurt weer van alles. Ja, verduurzaming stagneert. Is een van die zaken werd onwerken wordt. Dat de regering net maar extra maatregelen komt. Zodat het PBL, het planbureau voor de leefomjouwing, de plan voor een green meerskip somber in. En bloot Nederland nog lang afhankelijk van import van fossiele energie. Het AD had ik de laatste stresstest. Dus de test met de hinders op het strand. Even zien, dan Trouw, ruime steun voor hogere vermogensbelasting, ook bij VVD-aanhang. VVD wil de hypotheekrente aftrek behouden en vermogensbelasting niet verhogen. En de achterban van de partij denkt daar genuanceerder over. Dus dat het Trouw dus. Nou, en de Volkskrant die het fjouwer nije kamerleden hebben ze al in hun mooie uitdassing op de foto set. Ja, toch wel aardig wat hoedjesmateriaal weer te zien, kenken of eerst melden. Dus ja, dan heel wat oors. Ja, ik hoop haast net dat het meest een maasbrachtje zit. Het is een beetje
0: verkeerd
1: voor.
0: Nee,
1: ja, sorry. Het is wel zo'n verhaal. De Wien Grutte High Rocks toernooi in China waard holden. En atlete Joanna Wietschrek, die het won bij de vrouwen. Maar onder de wedstrijd kregen ze een diarreeaanval. Maar ze is gewoon trok hier.
0: Oh.
1: Ja. Om het even heel plat te zeggen. Het eronder biedt de schoon een del. Maar ze giet trok. En aan de ene kant ze is een beetje van nou goed. Het is een trotsetter. Het is een echte sporter. Die gaat voor alles. Die gaat dwars alles heen. En ja. Die wil gewoon winnen. Maar daar ben ik meestal. Die zegt ja maar ho even. Ze toont geen respect voor oren. Want ja, Hyrux, dit is een internationale fitnesscompetitie. En dan maar stikjes draven. En al je krachtoefeningen dwaan. Ja. En de apparaten die ze dan broekst. Ja, die rekken het Elsen in de zon. Ja.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dit zal net even ontsmet worden, denk ik.
1: Nou ja, dat doen ze hun, wel hun best voor. Bij de organisatie.
0: Hun stjonkende best.
1: Hun stjonkende best. Ja, dus maar ja, die meestal zeg ik, ja, bij Hyrux, dan ben ik gewoon toiletten. En dan ben huskes en dan krijg ik gewoon 40 in West-Bleunwierst. Het maakt me niet uit of je aan de winnende hand bent of niet, zei een van de oren deelnemers. Maar ja, ze vreden hun dus wel af van, ja, wat zijn nou de risico's voor de hygiëne bij zo'n evenement? En de organisatie zei, ja, de belutsen zones, die ben voortdadelijk afsletten en reinigd. En ja, materiaal dat al te smarig wie je, dat is vervangen of verthellen. Dus ja, de overkoepelende Hyrux World kwam ik nog mijn verklaring. We vragen onze atleten om zichzelf tot het uiterste te pushen. Soms
0: ben je net al het pushen.
1: Pushen. Push it. Ik denk wel een mooie. Ik weet niet, komt hij hier in 80? Nou. Maar in elk geval. Ja, soms zullen ze verder gaan dan zelfs wij voor mogelijk hielden. Die moed, veerkracht en weigering om op te geven zijn precies wat topsporters zo buitengewoon maakt. Het is onze verantwoordelijkheid om hen het juiste kader en de juiste grenzen te bieden waarbinnen zij op hun best kunnen

0: strijden, presteren en zichzelf kunnen uiten. Nou, zelf hier de Australische sporter op Instagram een foto maken uit het ziekenhuis bij het wij. Hen naar de wedstrijd. Winnen is winnen. Ja, doe al die kritiek losbarsten. Het ze die post maar even weer vertellen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja.
1: Ja, nou, het is wel een moment om nooit even te verhaal, denk ik.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, dan we blijven bij de sport. Want de nieuwe spielersbus van SVV Scheveningen. Ja, dat is net een straf om daar naar te zien. De Fjordtour, het Reuzenrad, de Pier, het Koerhuis, Vetsjes Jering, de Oude Tjerke, een logger en het standbeeld van de Scheveningse vissersvrouw. Die staan al hier op die bus. Die hebben een mooie nieuwe spielersbus gekregen. Ja, zo staat stinken dat het een omzet is voor Panorama Mesdag anno 2020. Maar ja, het staan echt hele mooie oudbeeldingen op. Er staat ik nog de tekst. Kom op, schollekoppen. Dat is de naam die ze hunzelf jouwen. Maar ja, de spelers die ben er heel blij mee. Dat is een kikken bus. Laat ik het zo zeggen, het is een bus waar je niet omheen kan. Het vervult me met trots. Ik heb me er meteen naast laten fotograferen. Zei die een van die spelers. Ja, winder.
1: Ik ben nog aan het herstellen.
0: Ja, doe best nog.
1: Van die High Rock verhaal. Ik moet even op adem komen.
0: Ja, die deal nemen ze zeker.
1: Even luchten. Ik heb heel verstandig.
2: Krijgt allemaal in de mail.
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
14: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
13: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
15: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
13: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De takkomst van de Oudhitskamer in Wolvegeer is dit feit. Daar hebben we het aansnodig, Friesland van de Moorn. Verder spelen we De Stem van Doe. Daar hebben we prijzen te winnen. 80 prijzen. En muziekcontrole, ja, Fijke, die hier te horen. En als je het erover hebben, dan moet je hem draaien.
16: Push it real good.
17: Dit is een hele weekend bij Omroep Friesland.
18: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
17: De wieken van de jaren 80.
19: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
20: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
21: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
22: Friesland van de Moorn.
23: My Erit Zijen.

0: Salt and Pepper, wie dat mij push it in de week van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
1: Ja, Erik Doedraaid is dit noemen een onderling van het High Rocks verhaal. Die deal neemt er mij diarree. Ik heb er nog een voor en dat sluit Jerik wel een beetje bij on. De politie Oost-Friesland die is van Sint-Wurgen op Instagram.
0: Ja.
1: Beziek het contact te krijgen met mensen vanzelfs. En die het dus ik aan vragenronde. Ik kan mensen vragen stellen. En een van die vragen is, wat is jullie grappigste verhaal van een oproep die jullie hebben gekregen? Nou, ze hebben een heel soort grappige verhaal. Maar Ian springt eruit in een dixie in slaap vallen. Dat deze daarna weggetild wordt en overgebracht wordt naar een dixie opslagplaats en dat je daar dan wakker wordt en de politie belt omdat je geen flauw idee hebt waar je bent.
0: Maar dit is in Friesland gebeurd?
1: Ja, dit is kennelijk in Friesland gebeurd.
0: Yo,
1: het zal hier wel komen.
0: We met dus contact met die politie nemen omdat dat verhaal heel verhaal uit te jaren. Dat zullen ze wel net helemaal vertellen worden.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
0: De toekomst van de Art Heat Kamer in Wolvegeer is dit vaai. Daar hebben we het aangesnoer in Friesland van de Moorn. Het bestuur dat had onder leden vaststelt dat de stichting hem zelfs hieronder opheffen maat. Wat erachter zit, dat juist aangesnoer in Friesland van de Moorn. Na Jelwe Nielgen hebben we nog contact met onze collega Onno Valkena. Want het is goed vanzelfs.
1: Prinsjesdij.
0: Prinsjesdij. Een dij vol tradities. En een van die tradities, dat is Onno intussen zelfs in Den Haag. Daar hebben we het aangesnoer. En is er nog een verhaal van die net relateert binnen ons smarige ding die we net bij Maasbrochtje?
1: Nou ja, diezelfde politie, die kreeg ik nog vragen over. Waarom breed je me? Ik wil eens zonder verlachting.
0: Ja.
1: Ze zei, ja, dat is buurzik automatisch. Dat hebben meer auto's in Burg. En ja, dan vergeten we dat in de haastige omstandigheden. Vergeten we dat wel eens. Dus ja, dat kan gebeuren vanzelfs. Nou, dat wil je nog even een stukje Instagram. Maar er is inderdaad meer nice. Een spandoek mij Hub Hamas, dat is nou nog tastien. Maar zaakkundigen vinden dat het oorsmaat. En er is neer onder hand mij AI. En dat is de president van de Verenigde Staten en China.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En het eerste tijd voor het waarberucht in het kwart. En dat komt van Sibbele Waaier.
4: Goeiemorgen. Jood overheerst het vooral in de mantiet de bewolking, maar mogelijk een spatje rein. In de midden mogelijk een glimp van de zinnen. Maar let erop dat hij enkele buien. De zuidwestenwind is matig, op het water somtijds vrij krachtig. De temperatuur rent op naar maximaal 22 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag met een afwisseling van zinnen en enkele buien. De wind komt uit het westen en het noordwesten en is matig en vrij krachtig. Maar zondje rond 18 graden is het veelbaar frisser. Meer hoe het waar, oer een jaloer.
0: De Art Heat Kamer van Wolvegeer dreigt hem zelfs op te heffen. Het treikoppig bestuur doet dat vaststel onder leden die er na een week op besluiten matten. Kees Bonnema is de voorzitter van het bestuur van de Art Heat Kamer. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Het klinkt als een drastische stap. Waarom kom je maar dit vaststel?
5: Ja, omdat wij als bestuur net meer het geloof hadden dat we op deze manier verder gaan kennen.
0: En op deze manier, wat winnen de problemen dan krijgt twee mensen in de
5: Ja, de probleem die meervoudig. Het gaat om gebrek aan financiën, gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan bestuursleden en dus aan nieuwe mensen. En zo langzamerhand groeit dat dus boven de hollen. En nu stellen we de leden voor om er maar mee te stoppen.
0: En hoe is Safir Kom dan, dat je nou dit besluit nom hebben?
5: Ja, dit is natuurlijk net van hoe het op morgen dit besluit. De auditkamer besteedt zo'n 80 jaar inmiddels. En ja, wij zitten nog zelfs aan een tol weer in bestuur. En het wordt eigenlijk ieder jaar een beetje moeilijker om er op mij trot te gaan. En dat had een meisje mij het ledenaantal. Wij gaan best wel een protte leden, maar dat zijn vaak oude meesken of oudere meesken. En die vallen op een gegeven moment voort. En er komen eigenlijk geen jonge meesken bij. Dat is een van de oorzaken. Ja. Dan hebben we te weinig publiek, dus te weinig inkomsten. We krijgen subsidie van de gemeente, maar dat gaat weer op aan de hier van het gebouw dat de gemeente nu is verhuurd. Ja, en alles zou bij elkaar in het net fine kennen van nieuwe bestuursleden. Had het zittende bestuur zei, nou, wij willen net langer terug.
0: Nee.
5: We zitten er al in, nou, volle jaren in. En door we het. De leden het vaststellen om wij door de leden het vaststellen om ermee te stoppen. Maar het is net meer dan vaststellen, uiteindelijk beslissen de leden.
0: En als die leden dan besluiten dat de Art Heat Kamer dat die opheft wordt, hoe keert het dan verder?
5: Ja, dat steert in onze statuten. Dan bieden we in eerste instantie onze collectie aan de gemeente. Nou, de gemeente heeft al zijn van, daar komen we, als het Safir komt, dan komen we daar voor. En dan hellen die de stukken eruit waarvan zij denken dat het vooral voor de gemeente Westelling weer van belang is.
0: Ja, maar dan verlies je wel wat natuurlijk, want de gemeente kan een paar roer nemen, maar net alles wat je hem door.
5: Nee, lang met alles. Ik bedoel, er is 80 jaar spul verzamelen en er is mooi spul bij. En ze kennen het allemaal goed. Nee, maar stip je ook in het nieuwe collegeakkoord wel iets over dat ze van de toekomst wel een soort museum hebben willen. Meer richt op deze gemeente. En misschien, is dat een reden dat ze nooit zeggen, ja, we moeten bepaalde spullen wel bewaren.
0: En is er echt nog een bepaald uitwaai? Want goed, de leden die moeten instemmen met een voorstel, of ze moeten een alternatief bieden dan, denk ik. Maar is er een alternatief?
5: Nou ja, het alternatief zou zijn dat er een aantal leden zeggen van of dat er een nieuw bestuur komt hier. We proberen je wel, maar ja, daar heb ik op zich een hulp in de rest van het bestuur en net alleen nog het bestuur. En waar ik meesten benaderen, die zitten al 40 jaar met deze club te bemoeien. En die zit op een gegeven moment, denk ik, ja, van waar doe ik het nog op een gegeven moment? Nou, en dat gevoel en alles mij ook van, dan maak ik dat precies van, dit is je manier om verder te gaan.
0: Maar dat is best, dat is onderstrepen, best een trieste constatering eigenlijk. Want je het toch een wichtig werk, volgens mij kun je dat wel verstellen. Maar je zegt eigenlijk van, ja, het houdt nog op.
5: Ja, zij is het, ja. Ja. Ja, ik ken daar verder net van gezet.
0: Nee.
5: Daar is het gewoon, ja.
0: Ja. Dat is een triest, maar ja, het is de realiteit.
5: Het is de realiteit van Joert. En er is natuurlijk de leden beslissen, dat maakt goed duidelijk wijzen. Wij net, maar dit bestuur had was zijn van aan het eind van dit jaar, en we zijn al lange trok, ik op verzoek van de gemeente. Dit bestuur houdt aan het eind van dit jaar op.
0: Kees Bonema, de voorzitter van de Art Heats Gamer in Wolvegeer. Een soort succes en tieren dank voor jouw taalluchting nou.
5: Nou, graag gedaan. Fijn dat je even
3: bent. Media van de Moor.
0: En dat brengt dus bij Fijke Wouda. Met Nijzers door de media.
1: Jazeker. Ja, demonstranten die toon nou aan de Satrië met de klimaatmars in Amsterdam een spandoek met Hup Hamas. Hamas is nature defending itself. Hup Hamas. Dat stie je er compleet op dat spandoek. Wat Hamas dan mij het klimaat te krijgen heeft, weet ik net. Maar die link lees ik net voor het dadelijks. Het IBM-ministerie zei dat het nou nog tastien is. Er wordt net echt oproepen ta geweld. Hoewel, want je Hamas een beetje kennen. Die besteden van geweld. Dat hebben we ondervinden kent verzels. En meerdere politici die randen mij on die mars. Of in die mars. En die vind ik waardeloos. Dat is onder andere Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen. Hij zegt, die vond het dus ik net echt ken. En strafrechtadvocaat Richard van der Weijden. Die zei het ik vind het dubieus dat een klimaatbeweging zich hiervoor leent. En de demonstratie ging toch helemaal niet over Palestina. En die Palestina, pro-Palestina demonstrant, die ging dus heel tijd een stap verder. En ja, de mat is nou ik ingrepen worden, zeggen meerdere zaakkundigen. Jan Brouwer, die is hoogleraar algemene rechtswetenschap, die zei het ik van, met Hup Hamas moedig je in feite een terroristische organisatie aan, wat je zou kunnen zien als een oproep tot geweld. Wat mij betreft zou het OM gewoon tot vervolging kunnen overgaan. En ja, er zijn meerdere mensen die dat zeggen. En het zorgt ik voor onrest. Want ja, al de deelnemers om die tocht al zeggen van ja, dit is waardeloos en dit jit te vier. Ja, dan maakt je er misschien toch wat ontwaan. Dus er wordt nou ik nijtocht over wetjouwing om dit strenger om te pakken. Nou, dan geven we naar AI Erit. Dat, ja, AI, Kerstel Sisse. Want er wie een heel soort om te dwaan. De topman van Amerikaanse AI-bedrouwen, die Sisse, ja, we moeten de ontwikkeling vertragen. Want het gaat net de goede kant op. Want nog even, een AI neemt alles hoe. Dan ben wij het bokje. Om het maar even quattro de bocht te zissen. Maar nou zissen de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump. Die zissen van, ja, dat is bangmakerij. Van die, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus ja, ze zijn in het weekend zijn die topmolen die zijn dus dat de sector te snel groeit om de veiligheid nog waarborgen te kennen. En ze zo'n AI agents uit haar zelf cyberonvallen uitvieren kennen. En ja, ik die oren die topmeesting die zijn ik van ja, we moeten wel even een rem erop opzetten. Alleen ja, de Chinese autoriteiten die zeggen van nou, het valt al je wel wat ta. Maar er moet wel een balans tussen ontwikkeling en veiligheid komen.
0: Ja, ja.
1: Aan de andere kant binnen China en Amerika ben mij mijn koor in een ja, wet erin.
0: Ja.
1: Ze gingen om, ja, want ja, de belang ben groot voor zelfs. He, maar hey, je kan de vrouw controleren, kan je haast zeggen.
0: Het is zelfs zo, he, dat China is het wel onbekend dat ze een soort goed kopiëren.
1: Ja.
0: De Chinese chatbots, als die een beetje trof regest,
1: ja.
0: Regest van... Als verlegers van wegkomst wij en te waar bismakken.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment, als ze me langer nog poest, dan vertellen ze dat ze eigenlijk dat Amerikaanse model ben. Maar worden we een... kopieerd.
1: Ja, kopieerd.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, goed, dat doen ze wel goed.
0: Ja, dat doen ze zeker goed.
1: Ja.
0: Dat is ze knap. We krijgen nog wat op hand nice ben, Fijken.
1: En dat is?
0: Nou, we hadden de situatie wat sporen bieden in de gaten van de morgen.
1: Zeker, ja.
0: Nou, krijgen we binnen. Dus... storing op het spoor komt terug sabotage. Tenminste, dat meldt ProRail. De storing die dinsdagochtend is ontstaan op het spoor in Midden-Nederland. En nou ja, goed, werd Noord-Nederland ik het les van had.
1: Yeah.
0: Is veroorzaakt door sabotage, meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder zijn op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd.
1: Ach, wat dat sucks nodig.
0: Ja, nou goed, de conclusie wie al. De trein riep er net.
1: Nee.
0: En de reisplanner die leidt er ook uit.
1: Ja.
0: Maar we moest, denk ik, even een alternatief ziekje als met de trein moest.
1: Nou, en ging dan net over de A32 richting het zuiden. Want die stier het ik vol. Tussen Wolvegeer en Jereveen. Of in de omkrieten van Wolvegeer, mag zeggen. Dan vooral richting het zuiden stier het dus ik vol daar. Dus ja, denk daar al even om. Dus ja, waar nou net zuiden wil, die had wel een beetje een probleem.
0: Dus zo ik een brechtje maar eens een keer naar deze plaat, maar dat doe ik maar net. Walk like an Egyptian.

0: The Bengals and Walk Like an Egyptian. Het is drok op het spoor. Of eigenlijk is het net drok op het spoor, want het treinde hier net. Maar het is ook drok op de dikke vijken.
1: Ja, want ik ga niet krijgen. Bij verzin melden dat het verkeer dat de A230 richting het zuiden, dat stilstiert. Het is krijgen alsom. Het verkeer dat richting het noorden wil. Tussen Steenwijk Noord en Jereveen Zuid. 8 kilometer file. Haast een kwartier extra rijstiert. Dan op de A-Zoon richting Grains. Er stiert tussen Merum en De Lierke stiert 4 kilometer file. En ik zie dat het Jereveen Den Oever, de A-Zoon, de Oosterdijk dus, tussen de Arit Zurg en de Breesandiek. Daar stiert ik 2 kilometer file. Ik heb het idee dat daar even een brug hier stiert. Dat aan wel weer verholpen is. Maar richting Grains stiert het verst. En ik richting Jereveen uit het Zuidenwij op de A230 stiert het ik verst.
0: Dan komt hij tussen staan nog ik meer informatie binnen over wat er nou op het spoor onderhoorn is.
1: Nou,
0: ProRail die meldt intussen dat het met de kraaien had dat er buizen op het spoorlijn binnen op verschillende plakken in het loon. En trot de buizen te plezen. Slaat dat systeem in de storing?
1: Want, ja, goed ik. Dat is goed. Die trein daaroorheen. Dan nou ja, een probleem. Precies.
0: Het kan nog even door, denk ik, voordat die trein weer opstaat binnen.
1: Ja. De stem van
0: Doe. Het is zomerminuten voor Jel van Jochen. Het is tijd voor de stem van Doe. Dat is de prijzen winnen. Prijzen uit de jaren 80. De Pac-Man sokken, die is hier. Ik zal eens even naar links, want er is een heel pakket met prijzenlijstje. Het wuifhondje zit er ook nog in. En een jaren 80 t-shirt. En Liekels Juster is de opdracht. Aasen is al een stem. Een stem uit de jaren 80. En de vraag is, van waar is die stem? Moeilijker is het net. Als je wist van waar deze stem is, stuur dan een brug in de 0620-4-9-9-9-9-9 of de omroep app. En als het goed, dan maak een stokkons op dat prijzenpakket. Dus, waar is dit? De
2: stem van Doe. Zeker is pas als getekend is. Dus ik kan zeggen dat allerlei dingen zijn we het over eens.
0: Nou, dat mat toch te dwangwezen. Nog één keer. De
2: stem van Doe. Zeker is pas als getekend is. Dus ik kan zeggen dat allerlei dingen zijn we het over eens.
0: Ja, in ieder geval dat de dichters uit de jaren 80. Dat ken ik wel steeds.
1: Iedere voordeel heeft zijn nadeel.
0: Dat idee.

0: René Vroger weer dat. En alles kan een mens gelukkig maken. We zijn op zoek naar de stem Fondue. Verneem de stemmen de 84. Om daar de vraag, waar is dit? Als dat antwoord wist, dan mag je het even opsturen naar 0620-4-9-9-9-9-9-9. Of de omroep app. En ik heb mooie 84 prijzen maar winnen. Waar is dit?
1: De stem Fondue.
2: Zeker is pas als getekend is. Dus ik kan zeggen dat allerlei dingen zijn we het over eens.
0: Ja, dat wist vast wel. Maar ik je hield, je gaat pas horen als je het door hebt.
3: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
4: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
3: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Hey, Remol!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Een minuut oor Jelven Jochenen is het. Fijke, goeiemorgen.
18: Een goeiemorgen. De grutte sein- en wikselsteuring die de treinverkeer in het noorden en eerste van Nieuwsland momenteel voor een grutpaard stilheid, komt even spoorbeheerder ProRail terug sabotage. Op meerdere trajecten bij Buizendellijn werd terug de beveiliging ingriept. Het treinverkeer richting het zuiden leidt hielendal stil. Op verschillende stations staan reizigers vast. Er worden bussen niet zet, maar dat zorgt voor vertraging. Het is net duidelijk hoe lang de steuring nog wordt, maar de NS jouwt aan dat het de hele morgen wordt je kan. Reizigers die krijgen advies om in het voor goed naar de reisplanner te zien, maar die website leidt er toch de drukte deels uit. De volzijnde gemeenterie van Westellingwerf roept burgemeester en wethouders op om bij provincie en Riek om te trunnen op maatwerk per gebied als het gaat om stikstofmaatregels. Bovendien moeten de gevolgen van zulke maatregels voor de boerensector in kaart gebracht worden. De Riek kwam bij de oproep naar het enkele boeren met trekkers naar het gemeentehuis kwam en insprutsen onder de Rietsvergadering. Een van die boeren weer Richard de Groot uit Oud-Lemmer.
19: Ik wil niet de generatie zijn die op ons erf het licht uit moet doen. Niet omdat wij slecht hebben geboerd, niet omdat wij regels hebben overtreden, niet omdat wij de natuur hebben verwaarloosd, maar omdat de overheid tijdens het spel opnieuw de regels verandert. Daarom vraag ik aan u als gemeenteraad, kijk niet alleen naar modellen, normen en beleidsbrieven. Kijk naar wat er werkelijk gebeurt op onze bedrijven en in onze weilanden. Laat het niet zo ver komen dat bij ons en velen andere boerengezinnen definitief het licht uitgaat. Dank u wel.
18: Een van de drie inzittenden van het vliegtuig dat juster Delstwarte in Duitsland is een 57-jarige man uit de gemeente Zuidwest-Friesland. Hij zit met twee Amsterdammers, een vrouw van 23 jaar en een 58-jarige man, in het vliegtuig. Net een van de inzittenden oerlibbe het ongeluk. Vliegtuig heeft Hilversum de loft in en Stwarte haast een oerletter del bij het Duitske Erkelens. Er werd onderzocht hoe het ongeluk gebeuren kon. Het wordt te ingewikkeld en te duur voor particuliere eigenaars om historische buitenplaatsen te onderhouden. Dat zei de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. Dat komt benammen door een toenemend aantal regels. Bij Vogelsang staat in Vinkleester Bigelix als ze voor het kappen van een BM om een kapvergunning net genoeg. Dat zei eigenaar Freddy Dansenburg.
20: Die bomen moeten gekapt worden en daarvoor moet je een kapvergunning hebben. Dat is logisch, dat hadden we altijd. Dus dat doen we dan ook braaf. Maar dan krijgen we van de gemeente te horen, ja, maar er zijn ook nog andere wetten waar u aan moet voldoen. Namelijk de monumentenwet. Nee, niet de monument, de omgevingswet, activiteiten monumenten.
18: Kastje muur, denk ik.
0: Fijke, dank u wel.
21: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Voor een nieuwe Opel, Heijman, service en auto's. Is de Far Elsen hier?
24: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
25: Friesland van de Moor. Erit Science.
0: Een heel soort insturingen voor de stem van Douche, joh. Er zit heel vaak het goede antwoord bij. Misschien heeft ik wel het goede antwoord. Dan zoek ik maar even die telefoon in de gaten horen. Maar eerst tijd voor het waarberoofd, mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
26: Een hele goeie morgen.
0: En het is best wel ja, warm, zoek ze. Is dat misschien wat te oedreun, omdat het dat warm is?
26: Ik ben helemaal met de Ingers. Het is warm. Ja, en ik ga even waarom naar juster. Juster morgen wordt rond deze tijd op een soort plek 7 tot 8 graden. En na oude nacht is het op meeste plekken net kouder geweest dan een graad of zandje. Dat is een heel groot verschil. En eigenlijk leidt er een warme tekken over zijn op stuit. Als naar boven juist, het is nou, een soort bewolking, een soort lege bewolking hing het er. En dat is eigenlijk een tekentje. Je hebt de verzwaring dat oude nacht de temperatuur net daalt is. En hij zwaart er ik voor dat Joert maar de zinnen wel eens schijn vallen kan. Want het, volgens de laatste beelden lijkt het er wel op dat die lege bewolking vrij hardnekkig is. En sterker nog, vooral in het noordwesten van de provincie, zo dat ik nog wel eens wat stoor aan Jan kennen. Dat is dat soort bij buienraden soms maar amper. Maar ja, we hebben een maatje met hele lege bewolking. En die ben soms wat aan lekkage onderhevig. Dus ja, het is wel een groot verschil als je in het noorden bent of in het zuiden van Nederland. Maar fijn, de temperatuur is best prima. En als we mee je stel dat de zinnen het toch nog eens even ergens doorheen prikt, dan is samen 12-23 graden. We hebben te maken met een zuidwestelijke wind. En het is eigenlijk wachten in deze warme lucht op een storing met buien. Nou, die buienactiviteit, de modellen dat ik maar druk maak, want het is zo dat als de zinnen net al te volle schijnt, dan zal die opwarming wat schijn verhalen. En dan kent mij de buien ik wel eens wat taf verhalen. Maar ik hoor erop dat we letter in de meeje, begin van de jontijd, dat er enkele buien oorloeken. En die vormen dan de begrenzing van koelere lucht, waar we dan morning komen. Dus joort warm, bewolkt en letter per dag enkele buien.
0: En dan op naar Monta, hoe komt dat dan?
26: Ja, nou morgen dan hebben we een heel hoog waartype. Dan in die warme tekken die is voort. We hebben morgen een open waartype. Dat wat precies. We hebben geregeld zinnen. We hebben bewolking en er vallen buien. En zeker op het passage van een trog, dat is eigenlijk eventjes een tijdelijke versterking van de buien, maar koude lucht op hichte, kan die buien even wat aannemen. En is het maar een matige, ontvrijkrachtige west-noordwestenwind, is het aanmerkelijk frisser, maar zo'n zandje en jochtje graden, tenminste aanmerkelijk frisser. We hebben dan wind, de temperatuur is wat leger als jouw, dus dat viel dan toch oorzaam. Een vereinde dij wordt het zeker net, maar tussen de buien trog hebben we dus ik zinnen. Dus daar hebben we dan weer van geniertje. En in de nacht, wat zei ze?
0: Nee, dat was dan toch in de nacht.
26: Ja, ja. Nou, en in de nachttemperaturen komen dan ik leger uit op een halve rond 14 graden. Dus dan is dat ik weer een heel verschil met de oude nacht.
0: En of we dan wat verder voor u zorgen? Beloven dan een beetje het waterdiepe houden dat we nou in zitten? Of komt er nog een verroering onder de komende dagen?
26: Nee, een grote verroering net. Nee, we kunnen eigenlijk stellen dat de tongetje dan binnen er zeker droge perioden. En hebben een graad of 18 bij een matig en vrijkrachtige zuidwestenwind. In de rin van de dag kende we wel een gebied met rijnwetter of buien overkomen. Ik op vreed houden dat beeld. Dan heb ik een storing die in de buurt leidt. Die zorgt ik van wekselvalligheid. Mijn zinnen, rijn. Een periode marijn of enkele losse buien bij zandje rond 18 graden. En dan is het aan de frisse kant bij een matig en vrijkrachtige westenwind. En dan stiekem ik al eens even show naar de eerste dag van het weekend. Nou, dan hebben we sneur ik nog te krijgen maar een westelijke streming. Bij in wolkenvelden en enkele buien met elkaar afwisselen. En zeker geen de wijde dag krijgt de zin ik wat rondte, omdat er toch wat hege druk invloed vanuit het zuidwesten probeert en wat uit te breiden in ons gebied. Dat zou betekenen kennen dat dan de buiengiet wat aanneemt en dat het ik rustiger wordt. Dus de vooruitzichten ben net min, maar we hebben gewoon even te krijgen met een licht wisselvallige fase waarin na juur de temperatuur ik eventjes wat zakt. Maar ja, goed. Geniet je van de goede momenten die er genoeg binnen. Zo ik zou zeggen.
0: En de paraplu maar een beetje in omslag houden, denk ik. Hè?
26: De paraplu. Precies, de paraplu die heeft vanmorgen in het westen van de provincie wellicht even nodig. En let op het dij. Ik heb hem allemaal wel eens even bruken moeten. En ja, dat jet ik bij de jest. Het is september, het kan prachtig wezen. En zo nou en dan is ik al een beetje jestig. Nou, dat moeten we maar voor lief nemen, denk ik.
0: Sibbele, dank u wel.
26: Een noffelijke dag.

0: Eric Clapton die het wat rustiger rond, tenminste op dit nummer. My Wonderful Tonight. En het is nou zontje minuten voor Jorgenen. Tiet om eens even in Den Haag te jaren. Het is de tredde tijdje van september. Dat betekent dat de koning van de midje de trommelreden voorlezen zal. En vertellen zal wat het kabinet van doel is te dwaan het komende jaar. Een tijd vol tradities, maar hinders van de koets. Volle kenkerke Schouwburg. En van de midje van zelfs het ombieden van het kofferke. Maar de nieuwe rijksbegrutting van de minister van Financiën. En wat de jongere traditie, dat is het Ierlijkse Maasbrochtje van de treinwalke provincies in Den Haag. En politiek verslaghouder Onno Valkena, die is er eens altijd bij. Goedemorgen. Oh, ja, nou jij bent daar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat Maasbrochtje, is dat net als iets in het Escherpaleis?
1: Ja, dat wie ontnota in het Escherpaleis. Ja, dat is vanzelfs een locatie, maar in Frieske Link. Want de verneemde keuster Maurits Escher is binnen in Ljouwert. Maar de provincie Friesland, die organiseert dit hier. En zou voor een andere locatie kiezen, een liedzaantje verderop. En dat is de Poelgri Studio. Poelgri is een oude keusnerssociëteit uit een jochentje in de eeuw. Ik mijn hele duidelijke noordelijke link. Nevens commissaris van de Koning Arno Brok. Want die Alma Tadema, u dron riep, wie je lid. De opruchter Mesdag, dat wie een Grenzer. En Vincent van Gogh, wie ik lid. En die had ja, in zijn jonge jaren ik een skofke te houden in Drenthe. Dus ja, dan ben je heel veel verslaan.
0: En hoe zit dat eruit dan, als zo'n Maasbrochtje daar?
1: Nou, het is vooral een moeting van kamerleden en senatoren, maar bestuurders uit de provincies Friesland, Grenzeland en Drenthe. Friesland is er eer maar begonnen. Wanneer Grenzeland en Drenthe hangen daarbij ons letten. Ja, en zo'n tijd organiseer je de provincies het omste beurt. Friesland is dit hier bij gastheer. Ja, het zullen daarom samen kennen dat er dit hier weer zoekerbollen is van de onwijzigen. Ja, en die bijeenkomst werd traditioneel afsletten bij een groepsfoto. Hier vaar het monumentale gebouw. Ja, en op die groepsfoto zit dan mogelijk ik wat van politiek protest. Want hier voor het gebouw steen de Grutte spandoeken. Het is de plan om in Grenzeland een nieuwe kerncentrale te bouwen.
0: En dan had het al even een zoekenballen, maar ik wil het bloot net bij in de buik alleen. Het geestelijk voeren er ik wel volgens mij, hè?
1: Nou, en let dat maar oer onus commissaris van de Koning, Arno Brok. Die hoort ik wel eens een preek van de leek. Hij jouwt de kamerleden maar wat voor onderwerpen dit hier van bijzonder belang binnen. Het week is wel een beetje een preek voor eigen parochie. Want hij onderstreekt het belang van de noordelijke gearworking. Daar moeten we vooral mij toch geen zuiter. Ik naar de verkiezingsvertakken hier. En het is wel bijzonder dat hij dat zuit. Want Vlini hier had ik op een bepaald zuid onjoen. Van ja, die noordelijke lobby die weer wat ontevreden oer. En Friesland zoe ik meer op eigen mannenboerd waarmatten. Maar Joet wilde vooral uitstrelen. Ja, we moeten maar. Ik verst hoorde en Gerwijkje Bloemen op die onderwerpen deed dat kennen. Nou, ik had ik al een paar keer mijn leden schoen. Wat mij het meest opvoel via Marieke Vellinga van D66. Mij een watje ophollen. Dat zie ik nog net jaren schoen. En ik mij een bijzonder jaske om. Op dat jaske binnen skriezen te schen. Heel subtiel. Ja, daarmee was ze vanzelfs onderstreken. Hoe belangrijk die nationale vogel de skriers is. En dat actieplan van de skriers, dat vooral ik uitviert wil de mat. En dat ze de kruidenvogels heel belangrijk vindt.
0: Nou, als het kabinet een meerderheid haalt, dan kennen de plan. Dus de onreden en de miljoenennota uitviert worden vanzelfs. Maar hoe komt dat eigenlijk dit hier?
1: Nou ja, dit kabinet had vanzelfs maar 66 zitten in de Tweede Kamer. Ja, en dat betekent dat je continu op ziek moet naar politieke stiepen van oppositiepartijen als Pro, JA21, ChristenUnie, SP, BBB. Ja, dat klinkt heel democratisch, maar het maakt de politiek spannender en onvoorspelbaarder. Jesse Klaver van Pro had al onmiljoen dat er het kabinet net samen stiepje ziel. Zijn stiepe had een prijs. Maar hetzelfde hield ik van rechtse partijen die dezelfde vraag krijgen. Ik zei, vreeg je een prijs. Nou, dat betekent dat die miljoenennota van Joet is net een definitieve rijksbegrutting. Het is meer ja, een soort van conceptbegrutting of werkdocument.
0: En weten we nou eigenlijk al die nieuwe rijksbegrutting, wat dat voor invloed heeft op de keerkracht van mensen met een middeninkomen?
1: Nou ja, energie is duur op het heden. Het zal nog duurder worden. Hetzelfde geldt voor de watskippen. En alle gedachten, ik van de ziektekostenverzekering. Nou zat de kabinetsplan om de no heen lezen. Zullen een soort meesken een beetje in keerkracht inleveren. Je net om hele grote bedragen, maar wel een peertziende procent. Nou ja, de vakbond die zeggen dat ik. Het FNV komt daarom bij een stevige lingeneesk van 4,5%. Ja, dat is nevens de boen nedig om de keerkracht in stand te houden. En ik om meesken mijn werk een goede goede beleiding te jaan voor het werk dat ze doen.
0: Oh nou, dat loopt dat voor u volgende dag goed. Tieren dank.
1: Kleer.
0: Het is tiet, Fijke. Was even tegen een water woonhard. De stem van Doe. Wil jij dat fragment krijg voorbij komen?
2: Ja.
0: Nou, dit...
2: Is die in te pakken kregen? Want ja. Er moest nog aardig wat bilans, want er waren aardig wat insturingen.
0: Het zie eigenlijk toch wel... Er zit een enkeling bij die toch wel een alternatief antwoord voelen.
2: Oh.
0: Maar eigenlijk iedereen het goed.
2: Ja, toch?
0: Maar
2: is aardig bekend.
0: Laten we maar even jaren. Misschien of wat meer jaren litten van de opjeften. Misschien dat er daarmee nog meer mensen een beltje rinkelen keert.
3: Zeker is pas als getekend is. Dus ik wil zeggen dat allerlei dingen zijn we het over eens. We houden ons een paar kleine dingetjes. En die kleine dingetjes zijn privé aangelegenheden thuis.
4: De bedoeling is dat je over 2 weken gaat tekenen bij Barcelona.
3: Ja, de bedoeling is dat je over een week of twee die kant op gaat.
0: Ja, en Donnie hier dat ik goed. Dus dat prijzenpakket met die Pac-Man sokken erin, met je 80 t-shirt en met je 2 foontjes erin, dat komt in kont op Donnie. En Mon, spelen we weer de stem van Doe vanzelfs.

0: Level 42 en Heaven in My Hands. En we krijgen een berichtje van Jan. Die stuurt, waar wie het nou die stem? Ik net helemaal jette. Die Kruijf?
1: Ja, Johan Kruijf.
0: Johan Kruijf.
1: JC.
0: Ja.
1: Ja.
2: De media van de morgen.
0: JC, dat in Jeremy Clarkson wezen.
1: Ja, Jesus Christ.
0: Jesus Christ.
1: Ken ik nog.
0: Ja. Vooral wie het Johan Kruijf.
1: Ja. Ik wil de Messias. Even zien, het Fries Dijblad. Heb je voor mij lezen. Veenweideboeren in De Delen staan voor herverkaveling. Een veengrijde polders in het gebied Oldeboren. De Delen giet de ompak van de Baimdaling, Delgong. En de CO2 zit een nieuwe fase in. Er komt een regeling voor compensatie in groen of yield. Om het neemde gebiedsproces daar een goed eind te brengen. Toon je met je dan is er in Akkrum een informatie gekomen voor de groeneigenaren in het zuidelijke deel van het gebied. En dan wordt er een update doen over het werringrichtingsgebied. En ja, de kranten zet voorop ik nog. Ooit had Friesland het beste lokale spoornet. Hoe Friesland het grootste regionale vervoersnetwerk in Nederland kreeg. En weer verloren. Nou, en dan al je tram die verbinden alle dwarpen en alles mij en mekaar. En ja, uiteindelijk hadden de auto en de bus het woon. Wiels de bussen eigenlijk net beter winnen als die trams. Maar ja, vooruitgang kan je net zien.
0: Als de rest tot hier meer vervier, komt heel veel meer informatie binnen. Hè? De buizen op het spoor binnen de lijn,
1: ja.
0: Dat liep op sabotage. Ben je tussen een PR plak bekend worden waar dat Godfoon is. Friesland zit er net bij op dit stuit.
1: Nee, maar we hebben wel les van.
0: We hebben wel les van vanzelfs.
1: Zeker.
0: En ProRail meldt intussen dat wat dat mogelijk is, werd het in, wat de zinsregeling weer op. Oppakt.
1: Nou, dit hoop je dat het. Ja, want het is. Ja, Verlien Dikke, hier is die staking om. Maar ja, dat weet je van tevoren natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: En. Ja, dit is even onverwachts. Dan ging ik naar de Leeuwarder kranten. Ja, looneis FNV 5,5% en €80. Invoeren nieuwe technologie moet in goede banen worden geleid. Dus dat ben even de Leen Eerske. Nou ja, we zeggen Juwet Shambi Prinses Dij, hoe wat dat geld überhaupt voor is. Ja, en hoe gaat het nou verder met de ruïne van Vijverzaten? Ja, herenboerderij Vijverzaten in Jelsum viel eind augustus ten prooi aan een vlammenzee. En wie een rietsmonument. En ja, er is een soort verlenging, maar er is ook nog een soort oerijnbleun.
0: Oh.
1: En dat wie ik, omdat de Rijkschance voor cultureel erfgoed, die waard voortendadelijks ik alarmeerd. En die had ik online bij politie en brandwacht van, wat kunnen we doen om ze volop mogelijk te bewaren? En ik de dagen daarna, want wie is zwaarder en alles voor zijn.
0: Ja.
1: Dus ze hebben dus ik onder de brand nog bezocht om ze volle mogelijk te redden. En dat verliep heel goed, sinds ze bij die Rijkschance. Er staat nog voldoende overeind om de status te handhaven.
0: Oh.
1: Dus we hopen dat het ooit. Ja, het is afhankelijk van de eigenaar wat er nou mee gebeurt. Dat het in oude luister hersteld wordt of net.
0: Ja.
1: Maar dan. Maar dat nog even nou, wacht je. Maar nou, de eerste tekenen zullen er goed uit.
0: Nou, dat is op zichzelf goed nieuws. Arjen Overmaat, nodig voor.
3: Zeker, ik zal het blitse en hyperkoele Jaren 80 prijspakket van Omroep Friesland erbij pakken. Dan kijk dat aan zo'n voortje aan in de stem van Doe, hou ik. Ja, en die wieken van de Jaren 80, jongen, wat een geweldige muziek zit te kleren. Dus noffelijke muziek bij de koffie is sowieso.
0: Nou, dat belooft er wat. Van orde voor Aasten. Het is nooit tijd voor. Het is nooit dat ik gek zijn. Het is nooit tijd voor koffie. Dat we het erop horen. Mooi is het Harmier en is Fijke Drek weer. Een overkrij. Doei.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
5: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
6: Alle werkdagen tussen Tolve en Ieren Oren.
7: Ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
8: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
6: Nou in Friesland.
9: Ja, daar ben je wel riet om, jongen.
8: Maar Nijs, dat telt.
6: Sport, die libbet.
10: Promotie, dat is ook promotie.
8: En het waar het rol komt.
11: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
6: En muziek die stoojere worst.
8: Hier bij Omroep Friesland.
6: Nou in Friesland.
12: Hey Raymond!
13: Je geniet van

0: Stralend sanitair, met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
7: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
6: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
8: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
6: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Oké, dank u wel. Node voor Omroep Friesland, Maarten Starker. Vertraging op het spoor, ja, daar riet eigenlijk helemaal niks. Dus had hij rekmaai. En op de diek, de Friske Dieken op de A32 Meppel in de richting van het Jereveen. Tussen Steenwijk Noord en Jereveen Zuid. Er zit een file van 6 kilometer. De vertraging daar is zo'n minuten. Wieke van de 84, maar Mel en Kim Haasen. En ik de Time Bandits.

0: En het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzoon nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyelfeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
6: Nul de Voor.
7: My Arjen Overman.

0: Oei, wat zoen die jaren 80 wezen zonder het lood van Stak, Aitken en Waterman. Nou, heel saai, denk ik, die jaren 80. Want wat aan hits hadden die man nu haar een hitfabriek pompt. Waaronder dus ik, Mel en Kim Appleby. En Respectable.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Fijn als de eerste wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Maar die adventures. Er is Broken Land.

0: deze hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: 84 was het aan. Joe Bateen en Rappo Kleppo. Nummer 2 in Jotje 80, hè? Wat een hit weer dit in Nederland gewoon. Hij hier in Santegebieden vooral bekend van Zuid-Afrikaanse of Amerikaanse Latin klanken. En letter zoeter oerstappen naar de rap. Dus Joe Bateen en Rappo Kleppo.
1: De hits, de ontinkers en het gevoel van doe.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Maar ik het Nijs, uit Njotje 86. Want als zo'n Njotje Jin Santen gaat Leni het hart. Bij haar hoer zien Pietersburen een zeehoenenopvang. Net alleen een jonge zeehoen zonder member der opvang. Maar ik zieke en verzwakte zeehoen. De crash bij het wenhoes van Leni het hart. Die waard te liets. En nou is er een hypermoderne crash realiseren.
3: Nu staat er in Pieterburen een centrum compleet met binnen- en buitenbaden. De crash is uniek voor de wereld. Per jaar worden nu meer dan 80 zieke zeehonden opgenomen. En dankzij de zorg in Pieterburen redden de meesten het. En die zorg kan nu nog beter.
4: De zeehond die uit de Waddenzee op het ogenblik komt, die heeft praktisch geen weerstand meer. Dus alles wat je daarbij komt aan bacteriën en zo, dat kan echt dodelijk voor hem zijn. Dus je moet, komt hij binnen, moet je hem zo goed mogelijk verplegen, moet je hem in quarantaine houden. En dat kon, ja, op kleine schaal kon het, maar niet zoals we het nu hebben. We hebben nu echt eigenlijk een intensive care, waar we de zeehond helemaal kunnen verplegen.
3: Hoe belangrijk is het centrum nu voor de zeehondenstand in de Waddenzee?
4: 20%, 1/5 gedeelte van de zeehonden op het wat, die zijn allemaal al een keer hier geweest. En ja, wij kunnen op deze manier ertoe bijdragen dat de zeehondenstand dus gelijk blijft. En in die tijd moet je iets gaan doen aan de vervuiling. Want de echte oorzaak van de achteruitgang bij de zeehonden ligt natuurlijk in de Rijn.
0: Nijse Njotje 86 aasten. Nijse van nou, het Frieske Nijs met Fijke Wouden. Maar eerst nog even het laatste hitsucces van de Buggles. Troch Trevor Horn moet die toch eigenlijk. Nou ja, ik ben volle better in het produceren van muziek als het zelfs jong. Maar voor grap eens even zin naar een top pop filmpje van de Buggles. Hij zit er Trevor Horn te jong. En de band die daarachter zit, maar het goed opletten, dat is ABC. Die had ze er even gauw bij zet. Onder Trevor Horn op dat moment drok dwaande wie. Maar het produceren van haar album The Lexicon of Love. Maar dit is dus de laatste van de Buggles. Lenny, want het nijs van Jelvertsie.

0: Deze wieken bij Omroep Friesland.
1: Maar de hele wieken de quiz, de stem van Doel.
2: Goedenavond, dames en heren.
3: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
4: Maartje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
5: Ik weet niet.
4: En de nostalgische Pac-Man sokken.
1: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
6: Kijk.
1: Die doen we er ik bij.
4: De wieken van de Jerm 80.
1: De hits, de ontinkers en het gevoel van Doel.
7: Dat smaakt.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.

0: business.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
2: Het is jou het zingen. En hier is Fijke Wouda, maar het Frieske Nijs. Fijke, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Ik ben een beetje verblind door je discobal, Arjen.
2: Mooi, hè?
3: Ja.
2: Past ook op je wieken van de jaren 80.
3: Maar je trein hoe niet in?
2: Ja, ik net. Ik zit dan op mijn recht, dus ik zit er niet van.
3: Oké.
2: Lijstig voor die.
3: Beetje specie. Nou, vooruit. We wijgen erop. De grutte sein- en wisselsteuring die de treinverkeer in het noorden en eersten momenteel voor een grutpaard stilheid komt nevens beheerder ProRail terug sabotage. Op meerdere trajecten binnen Buizendellijn werd door het beveiligingssysteem ingriept een wordvierster van ProRail over die sabotage.
4: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
3: Het treinverkeer richting het zuiden leidt stil. Op verschillende stations die in het reizigersfeest. Er werden bussen niet zet, maar dat zorgt voor vertraging. Het is net duidelijk hoe lang de steuring nog wordt. Maar de NS houdt aan dat het de hele morgen door je kan. Reizigers krijgen het advies om in het voor goed naar de reisplanner te zien. Maar die website leidt het toch de drokte deels uit. De volsleinde gemeente hier van Westellingwerf, Rob Bargemaster en wethouders op om bij provincie en Riek om te trunnen op maatwerk per gebied als het gaat om stikstofmaatregels. Boven dat moeten de gevolgen van zulke maatregels voor de boerensector in kaart gebracht worden. De Riet Kaalmeij de oproep naar het enkele boeren insprutsen onder de Rietsvergadering. Een van die boeren weer Richard de Groot uit Oud-Lemmer.
5: Ik wil niet de generatie zijn die op ons erf het licht uit moet doen. Niet omdat wij slecht hebben geboerd, niet omdat wij regels hebben overtreden, niet omdat wij de natuur hebben verwaarloosd, maar omdat de overheid tijdens het spel opnieuw de regels verandert. Daarom vraag ik aan u als gemeenteraad, kijk niet alleen naar modellen, normen en beleidsbrieven. Kijk naar wat er werkelijk gebeurt op onze bedrijven en in onze weilanden. Laat het niet zo ver komen dat bij ons en vele andere boerengezinnen definitief het licht uitgaat. Dank u wel.
3: Huisdokter Soene Better Wittematte wat de effecten binnen van medicijnen op het milieu. Dat zei huisdokter Boudewijn Dierik uit Makkum. Het riool zit vol met chemische stoffen die ter terug de urine en ontlasting van medicijnbroekers in te lanen komen. En dat is al lang bekend, zei dokter Dierik.
6: De bewustzijn, dat is er al een jaar. Alleen we missen nog echt die werkbare afspraken. Dus ik denk als stap 1 zou zijn, jongens, in plaats van deze medicijnen schrijf deze alternatieven voor die minder milieubelastend zijn. Ik denk dat we daar dan al stappen mee kunnen maken. En dan hoop ik dat in een aantal jaren de richtlijnen ook duidelijk zullen aangeven dat medicijn is meer belastend dan dat medicijn. Neem dat mee in uw overwegingen.
3: De verwachting is dat de versmaging door medicatie alleen nog maar toeneemt. Door de vergriezing wordt er heel iets meer medicijn voorschreven. De auditskamer in Wolvegeer dreigt hem zelfs op te heffen. Treienkoppige bestuurder docht dat voorstel om de leden. Voorzitter Kees Bonema leidt uit waarom ze dat doggen.
7: Het gaat om gebrek aan financiën, gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan bestuursleden, dus aan nieuwe mensen. En zo langzamerhand groeit dat dus boven de hollen. En nu stellen we de leden voor om er maar mee te stoppen.
3: De leden nemen taak om wieken een besluit. Bonnen maar uit hoe het verder gaat, mochten de leden akkoord gaan.
7: Ja, dat staat in onze statuten. Dan bieden we in eerste instantie onze collectie aan de gemeente. Nou, de gemeente had al zijn van, daar komt nog, als het zover komt, dan komen we daarvoor. En dan halen die de stukken eruit waarvan zij denken dat het vooral voor de gemeente Westellingwerf van belang is.
3: Aan waar nog van de morgen heerst de bewolking, midjes een glimp zinnen. Letter op de dijk kan er enkele buien vallen. De zuidwestenwind is matig, op het water soms vrij krachtig. De temperatuur rint op naar maximaal 22 graden.
2: Zo, prima temperaturen. Dank u wel, Fijke. De Culture Club in de raas van My Church of the Poison Mind. En ja, even mijn jongen. André Hazen is in de raas.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Nulde voor.
16: My Arjen Overmaat.

0: Jerdy Meisjong. Ja, Yamata. André Hazes. Ja, een beetje verliefd.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doe.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Het wie in 1963. En een nog jonge George Harrison, die wie in Amerika op bezitte bij zijn zuster Louise, want die wende daar. En Beatlemania, dat wie nog net bekend, Jerry, dat wie al heel onbekend. Die artiesten uit Engeland, ze zei, hij kon hij gewoon vrij omstappen. En hij wie in een platenwinkel onder het struun. En bij een van die winkels vond er wel een leuk liedje. Ine James Ray. Hij koelde hem helemaal net, maar hij vond het leuk. Dus hij dacht, wist een keertje het. I've got my mind set on you. That's a tip.

is helemaal geen hit worden, er zijn de anderen mij. We hebben rond naar Engeland en daar is het Jirn in zijn bureau, Lissenbleun. En 24 jaar later in Jutje zo'n 80 helle George Harrison. Dat even van het onder het stof waai. En nou zijn eigen versie te Jeremy Javelin.

0: Tita.6 Beatrix in Heerewaard.
1: De eerste personal computer.
0: En de eerste rondreis van Wubbel Onkels.
2: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits,
3: de ondenkers
0: en het gevoel van doen.
4: De wieken van de jaren 80.
5: Zo.

0: Even een nice sweatbandje om je. Zo, Spanja, call me.
1: De stem van Doe.
0: Ja. Geweldig prijzen te winnen in de stem van Doe. Het blitse Omroep Friesland Jaren 80 t-shirt. De nostalgische Pac-Man sokken. En we doen er zo'n wijfhandje bij voor het Ruud in de auto. Is dat dan van mij hier iets? Het zit er achter het Ruud. Zo'n wijfhandje. Van Omroep Friesland. Die kist te winnen als het mij doest. Om een stem uit de Jaren 80. Maar ja, van waar is die stem? Als dat wist, heb het terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 06

0: wat je wil.
1: Zo, beste Peter. Als je een idee hast. Gokje maar, ik altijd trouwens. Hè, via de F van Over of Friesland. Assen, leer ik hem nog wel een keer. Ontzien is hier nog Duran Duran. In de weken van de jaren 80. De Reflex.

0: op Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
3: HWO Hinden van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 242 162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op

0: spektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij zitten midden in de wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. En de stem van Doe. En ja, ik ga hier een fantastisch blitz jaren 80 prijzenpakket. Ik kies te verzinnen als het goede antwoord in stuurt. Maar het is een moeilijke stem, ja, uit de jaren 80. Soort harken zit ik hier een beetje in de hoeken van Basje en Adriaan. Maar dat is dus net goed. Ik lukt hem gewoon nog een keer jaren. De vraag is dus, waar jest hier?
6: De stem van Doe.
7: Geef ik jullie met rode... Ja. Nee, natuurlijk niet. Hoen. We brengen alleen de nieuwste mode.
8: Mensen trekken tegenwoordig
5: maar aan wat je wil. Nou, wat voor stem is dit? Als er een idee, als mij spiel je worst en kom eens maatje worst op dat geweldige prijzenpakket uit de jaren 80. Heb het goede antwoord terug via de app van Omroep Friesland op die telefoon of de WhatsApp. 0620 4 Jochen Jochen Jochen.
6: De stem van Doe.
7: Geef ik jullie met rode... Ja. Nee, natuurlijk niet. Hoen. We brengen alleen de nieuwste mode.
8: Mensen trekken tegenwoordig
3: maar
8: aan wat je
3: willen. Dit is de wieken bij Omroep Friesland.
9: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80.
10: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie in vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Thuis in Friesland, met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
13: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
14: Nul de Voor.
15: My Arjen Overmaat.

0: Sister Sledge.
1: En All American Girls. En ik nog de Hooters. En Satellite.
2: De stem van Doe.
1: Ja, die werd heel makkelijk. Het is een stem van Doe. Maar gelukkig, Gijsbert Haasma van mijn naam, die wist het. Goedemorgen, Gijsbert.
3: Goedemorgen.
1: Vies van de wieken van de heren 80, ons Safir.
3: Ja, ik zou praten. Ja, doe ik op een MAVO. Zie je het in Joint Tachtig, ben ik er ook kom. Dus ja, dat weer boven mijn decennium qua muziek.
1: Ja, en wat hiest er dan op de squaltas skreun? Op die grutte leren aktetas die we iedereen hier met dat grutte ding. Er moesten vanzelfs bandnaam op skreun worden. Wat hiest erop?
3: Ja, ik ben fan van normaal. Dus ik weet dat inderdaad het normale is die er beloopt.
1: Ja, grappig. Lijkt er nog ergens of je er nou echt bedoelt?
3: Nee, die is al lang en breed voor.
1: Oké, best.
3: Dat is kijk wat lang niet.
1: Ik had hier een vernieuwende stem uit de jaren 80. En ja, er kwamen toch heel wat fouten aan doen binnen. Een soort ziet niet de Basje en Adriaan hoeken. Ik snap het ook wel een beetje, maar voor de eerste jaren dacht ik, wacht eens even, dat kin, maar dat is het net. Ik let nog even hier.
2: De stem van Doe.
4: Geef ik jullie met rode. Ja. Nee, natuurlijk niet! Goed! We brengen alleen de nieuwste mode!
5: Mensen trekken tegenwoordig maar aan wat je willen.
1: Ja, dit is de stem van
3: Johnny Kruijkamp senior.
1: Ja, dat is helemaal goed. En als er ook nog wat bijzet, dan herkende ze dit nog van de reclame.
3: Ja, van de reclame, van de CNA-reclame. Hij stapte volgens mij een chauffeur in hier en wordt een vrachtauto bij een grote rode broek om een gele stippen erop.
1: Oeh, dat zit helemaal inbaand in die geheugen, Jeroen.
3: Ja, dat is mij. Ja, dat zit er nog helemaal inbaand van vroeger.
1: Nou, het is helemaal goed. Het is Johnny Kruijkamp senior. En dat kwam uit deze reclame.
6: Wat zijn we daar aan het doen, ja?
5: Wij brengen de nieuwste mode bij CNA, agent.
6: Dat zeiden we gisteren ook.
5: En morgen ben ik er weer.
6: Is één keer in de week niet voldoende?
5: Mensen willen elke dag nieuwe mode, nieuwe jurken, nieuwe broeken, nieuwe kleuren. Mijn vrouw zoekt toevallig een gele jurk met rode bloemen. Is die er ook bij?
4: Maar een gele jurk met rode bloemen? Ja. Nee, natuurlijk niet! Goed! We brengen alleen de nieuwste mode!
5: Mensen trekken tegenwoordig maar aan wat je wil.
1: Ja, hier kwam het dus uit. En in die de stem van Johnny Kruijkamp en Rijk de Gooien. Maar die zit in de verslijnde reclame. Maar de stem van Doelvie. Johnny Kruijkamp senior. En daarmee heeft mooie prijzen gewonnen, Gijsbert. Dan krijg je van u het Blitse Omroep Friesland Jaren 80 t-shirt. Nostalgische Pac-Man sokken. En wij doen er ook nog zo'n mooi wijfhandje bij. Die kist dan achter de ruit van de auto plakken.
3: Nou, hartstikke mooi.
1: Lok weesje.
3: Dank je wel.
1: En geniet je van de muziek uit de jaren 80. Ken heel goed waar ze dat normaal lijkt nog wel voorbij komt. Dus houd de radio lekker hoor.
3: We wachten het even hoor.

0: tweet van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt. Ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de oordinkers
4: en het gevoel van doen.

Net geweldig, die muziek uit de jaren 80 in de wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Kaylee Marillion. En daarvoor heb ik nog de Dixie Midnight Runners. Come on, Eileen. Frieske Nijs in de razen met Timo Jepkema. Night of Silencers. Painted Moon.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hey, Remo! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: www.12.fm.
14: Jouw van Alphen is het. En hier is het Frieske Nijs, Timo Jepkema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De problemen op het spoor liek je in het noorden oer te wijzen. Daar kunnen we treinen rieden tussen Ljouwert en Zwolle en Zwolle en Ljouwert. Al rieden er nog vol minder intercities op dat traject. Jaren melden de NS dat aan alle gedachten ons kwartierhoutal van geen treinen rieden schoen. Op gewoon oren trajecten in het midden van het land kunnen nog geen treinen rieden. Die grutte treinsturing waard veroorzaken droeg sabotage, vertelt Disse Wutvierde van ProRail. Ze voelen op meerdere plakken buizen op het spoor.
16: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
15: De WNEC-problemen op het spoor dus kunnen Ljouwert en Haas, maar dat hier nevens Arriva niet met deze steuring u te steen. Het is Joert Koffekertiers die de dag dat koning Willem-Alexander de troonrede vallen is. Daarin is hij in de wichtigste plan van het kabinet van Takomier. Voor de noordelijke bestuurders en politici begint de dag in Den Haag met een Maasbrochtje. Daar bepraten ze wat voor onderwerpen van belang wijzen kennen van Friesland, Grenslon en Drenthe. Het meest opvallende Friese Kamerlid daar, wie Marieke Vellinga Beemsterboer van D66, zich verslagjouwer Onno Valkena. Hij let uit dat ze met haar kleren een statement lieken te meidje.
17: Mij een watje ophollen, dat zie ik nog net jaren schoen. En ik mijn bijzonder jasje aan. Op dat jasje binnen skriezen te schen. Ja, daarmee was ze vanzelfs onderstreekje hoe belangrijk die nationale vogel de skriezen is. Dat ze de kruidenvogels heel belangrijk vindt.
15: Huisdokter zoen beter witte matten wat effecten binnen van medicijnen op het milieu. Dat zei huisdokter Boudewijn Dierik uit Makken. Het riool zit vol met chemische stoffen die troch de urine en ontlasting van medicijnbroekers in te lonen komen. En dat is al lang bekend, zei dokter Dierik.
18: De bewustzijn, dat is er al een jaar. Alleen we missen nog echt die werkbare afspraken. Dus ik denk als stap 1 zou zijn, jongens, in plaats van deze medicijnen schrijf deze alternatieven voor die minder milieubelastend zijn. Ik denk dat we daar dan al stappen mee kunnen maken. En dan hoop ik dat in een aantal jaren de richtlijnen ook duidelijk zullen aangeven dat medicijn is meer belastend dan dat medicijn. Neem dat mee in uw overwegingen.
15: De verwachting is dat de versmarging troch medicatie alleen nog maar toeneemt. Troch de vergriezing willen er heel iets meer medicijnen vastkruien. Een groep fietsers zul Juwet heel wat handen omheen steken, want zij fietsen een route bij Zwaaistiendel. Net dat ze daar keren matten, maar een groot brengen. Het gaat om een route van 34 kilometer. Eefke Zijlstra van wolwezensorganisatie Connexa leidt uit wat Zwaaistien binnen.
9: Zwaaistenen zijn eigenlijk een kleine herinnering aan het omkijken naar elkaar. We zijn heel veel aan het individualiseren en hebben niet altijd oog voor de anderen. En de zwaaisteen is eigenlijk een stoptegel die ons daaraan herinnert.
15: Niet om een gearworking met het fietsersboen om action te letten hoe eenvoudig een gebaren zwuiven betjutte kin voor onroere instruments. Dan het waar, de bewolking hoe heerst het, vermid je een glimp van de zinnen, want dan begin je van de jongkinderen een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Jongen vannacht valt op het hier in de Rijn en is het een graad als tolven.
14: Mooi, dankjewel Timo. Als we even de Unkingers tips erbij pakken in de jaren 80 in Friesland. Officieel in mooie Namsteen. En er is muziek van de Harthouse Flowers en Starship.
19: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie een rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
26: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
27: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
28: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
29: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
30: Nul de Voor.
31: My Arjen Overmaat.

0: Vodafone, a Starship. And we built this city.
1: De hits, de oomtinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Ja, ja, ik haf hier echt een mooie Utkins tips uit het Vlienen voor zelfs. Die wieken van de jaren 80. Dit weekend in Zulutan wezen. Sontje september af ik hier een mooie bar dancing van Overtoom. Onbekend, hè? En wat is die daar op te treden in het weekend? Diesel zoek komen en ik op sneur 1 oktober Bertus Steigerpijp. Ja, ja, die hien ik de heers. Welke in je wie dit eigenlijk? Dit is? Ja. Jotje 88, oké. Okay. Goed om te weten. In Echten de Bregen kan BZN optreden. Maaiwerking van discotheek Silver Rock. Feestpaviljoen die iepen om zo'n oeren. En de kaartjes wien 15 goenen. En Bern onder mijn tolven hier betellen 5 goenen. Mooi. 88, hè, dus al hier. In Gondelveert van Arneboorn wie ek in 88. En op 16 september wie daar om Jel van Jochenen vanaf 10 uur een daverende show van Les Cigales. Ik weet net dat Arne Janssen direct mij wie, zo zit ze van Hol, die natuurlijk de begeleidingsband van Arne Janssen. Maar die zit er net bij, maar wie Jane Wester in Jenne Waard. En daar is die Arne Janssen dan wel live met orkest Star Gold. Nou, dat is een beetje de bands en artiesten die in 1988 in Friesland te zien wien. Ja, nou toch hoe Arne Janssen in de wieken van de jaren 80 dit wie in 82 een hele grutte hit. Ja, laten we die weer eens even draaien. 7 brieven.

iedere keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon dan vloog ik nu naar jou, om te zien of jij nog

0: David Christie kwam uit Frankrijk, hè? Zong eigenlijk gewoon chansons. Maar in de jaren 80 stapte de roer naar het Engels. En dit was in 82 en het Saddle Up.
1: De wieken van de jaren 80.
2: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
0: Als ze de jukebox zijn open, als het erop drukken was, maar al die prachtige muziek uit de jaren 80 app Jukebox terug via de app van Omroep Friesland. Misschien kunnen we er nog een leuk prijsketje in omgooien. Een koffie of theelepeltje of zo. Jukebox appen en dan maak je een kans op jaren 80 theelepel of koffielepel. Van nou ervoor. Jukebox appen via de app van Omroep Friesland of WhatsApp 0620 via Horen Jochen Jochem. Ian Jochen Jochem. Stel die vader was een grote muzikant in het min van de jaren 80. Hij is eerst in een elektronicazaak in New York. Overal televisies, voor zelfs mijn MTV erop, want dat wie de hitte hij, dat wie voor zelfs het ding. En in die winkel, juist een bezwarger flink aan op die rocksterren die er op het scherm zocht. Ja, die meesten, wat doen ze nou? Liedje muziekmaatje, Jill Flint, Bin, gratis wiefkes. En zo, nou ja, goed, Mark Knopfler van de Dire Straits, die vond het wel grappig. Die dacht, dit mag ik even onthouden, wat is er maar al die sites. Die schreeuwde het op, pen en papier pakte erbij. Ging een heel boekje vol met al die uitspraken. En een paar van die regels en uitspraken meer letterlijk waarom kwam in deze grote 84 hit van Dire Straits. Money for nothing.

0: Friesland. Snijn in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De drie militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in

0: 1982 verslag van een burgeroorlog. We werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 28 graden, hè? Oké. Dit is Omroep Friesland, de Wieken van de jaren 80. En leuk, ik zag een foto van Ida de Jong. Die zei, dit wie ik in de jaren 80. Hartstikke leuk, stoer, zwart leren jekje aan. Mooie boesgroentje. Ja, gewoon spiekerblauw spiekerbroekje aan. Nou, hartstikke leuk. Leuk. Meestal niet helemaal mijn liefje. Maar de muziek en de ondertekens van de Wieken van de jaren 80. Het is een hele weekend nog bij Omroep Friesland. Als de jukebox een ster op drukken was... Jukebox appen via de F-nummer of Friesland. Maar hij was vanzelf alleen nog maar hier een 80 muziek. Het oase naar de muziek van Tambourine en ik Wang Chang. Dancehall Deza.
2: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler... profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Nul de Voor.
8: My Arjen Overmaat.

0: Tambourine en High Under the Moon. Wang Chung, daarvoor nog maar de dancehall days.
1: Dan druk ik op mijn knopje en dan gaan ze het volgende nummer.
2: Noden voor Jukebox.
0: Ja, en daar drukken we op My Ankie de Ruiter. Hoi Ankie.
3: Hey, daar ga je.
0: Nou,
3: hoi.
0: Dit is toch echt die muziek of nee? Dat kinhast het.
3: Oh, ik zit er helemaal in. Daarom dacht ik moet even bellen. Want dit is of even appen. Ja, dit is helemaal mijn stuk van mijn 11e tot mijn 21ste. Dus dat is een heel leven.
0: Ja, zeker. Ja. Wat is het mooiste, Tinkst? Als toen die T-Tinkst?
3: Nou ja, vooral de muziek, hè, de radio. Ik ben bijna opgegroeid met Frits Spits, dat soort dingen. En ook wel eens, ik maakte van die maffe dingen mee. Was ik heel erg fan van Doris Dee en de Pins. En dan had mijn broer weer een vriend die daar de chauffeur van was. En dan stond die gele tourbus bij ons op de Pieter Stuyvesantweg.
0: Nee.
3: Dat soort dingen.
0: Echt?
3: Ja, dan mocht ik rondje mee. Helaas, Doris Dee zat er niet in.
0: Maar wel de bus.
3: Ja, ik ben in de bus van Doris Dee en de Pins geweest.
0: Het leuke is,
3: mijn broer, hij leest helaas niet meer. Hij kon heel mooi tekenen. En hij had dan tekeningen van Doris Dee en de Pins heel mooi gemaakt. En die heb ik later nog via Messenger naar Debbie Jenner opgestuurd. En dat vond ze hartstikke leuk. En er was me altijd nog een t-shirtje beloofd, maar dat heb ik nooit gekregen.
0: Nou, ja, sis. Het is toch wat.
3: Ja, nou, maar eigenlijk, ik aas een beetje op jouw discobal eigenlijk.
0: Ja, die discobal, nou, dit is voor het eerst dat ik dat ding weer hing in short. Ik kom één keer in het hier onder het stof waaien, ergens op Zouderlijten dan. En dat is een geweldig ding. Maar ja, Diana die wil per se dat het ding weer hing. Dus ik denk net als de nood mij kruist. Dat werd hem net.
3: Maar ik regel misschien wat met Diana dan.
0: Ja, precies.
3: Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Mag de term maar even mee aanstellen. Maar ik ga wel wat oors. Als er jacht op schiet, dan gleen is direct mooi het nodig voor koffie of theelepel, City Christ.
3: Ja, ook leuk. Ja.
0: Want zo drukst op de jukebox, Joet. Nou ja, er zit alleen nog maar muziek uit de jaren 80 in. Want het is vanzelfs die wieken van de jaren 80. De kwartjes, hoe jaren 80 was het had je record lezen. Zal ik gewoon het eerste kwartje erin gooien, maar stel je af tegen zessen.
3: Nee, kom maar.
0: We hopen vanzelfs op een beetje disco-achtig funk.
3: Ja, uiteraard.
0: Misschien.
3: Ja, okay, ja.
0: Nou, en zien dat dit ek is. In disco. Ja, Bruce is ook wel gek, maar Dancing in the Dark.
3: Heel goed, maar niet voor mij.
0: Nee. Nou, dan gaat Bruce onderkant voor deze.
3: De vogeltje dans.
0: Ja.
3: Och, heerlijk.
0: Kist ik op doen. Maar het is nog geen funk en disco voor zelfs.
3: Nee, ik ga nog één verder.
0: Oké, okay, even nog één vinding in de elektronica, zodat we ze. Won echt een heel grote hit, ek in hier het achter dit. Maar de vogeltjes dansen onder kant voor deze dan. Nou.
3: Oh.
0: Dit is Tina Marie. I love her girl.
3: Aha.
0: Ja, funk uit de jaren 80.
3: Ik vind hem wel leuk. Ja, ik ben mooi aan het werk. Dan ondertussen ga ik dansen en dan komt het helemaal goed.
0: Nou,
3: ja.
0: Dan kiezen we bij deze voor Tina Marie, I love her girl. Dankzij jij uit de jukebox-truc.
3: Ja, hey Arjen, en bedankt hè.
0: Geniet je van de wieken van de jaren 80 en de muziek.
3: Komt helemaal goed.
0: Doei.

Het Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen. En de discobol die even goed aan werkt. Tina Maria Lovergirl, daarvoor uit de jukebox drupt. Troch Ankie de Ruiter. Soul to Soul, dat is nog rondje hier in 80. Njochtje Njochtje 80. Back to Life Hazen. Maar eerst even een pronkje Njochtje Zoon 80. Deacon Blue. Dignity.

0: Jan van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kors op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kie.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jirm 80.
0: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
6: Dat smaakt.
7: Zoekt een relatie.
8: Perfectionistisch.
7: Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Het is 1 minuut over 11 tot 12. Friske Nijs, Timo Jepkema, goeiemorgen.
18: Goeiemorgen. De problemen op het spoor lieken in het noorden oer te wezen. De kinderen werd trein rieden tussen Ljouwt en Zwolle. Al rieden er nog wel minder intercities op dat traject. Jaren meldde de NS dat er alle gedachten rond Katiroutoven geen trein rieden zoen. Op gewoon oren trajecten in het midden van het land kunnen nog geen trein rieden. Die grote treinsturing wat veroorzaken door sabotage, vertelt Disse Wutvierder van ProRail. Ze voelen op meerdere plakken buizen op het spoor.
19: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
18: Want even goed zijn. Ja, daar winnen we. Het is goed. Koffiekwartier die. De dag dat koning Willem-Alexander de troonrede valleest. Daarin staat de plan van het kabinet van Takomir. Van de noordelijke bestuurders en politici begint de dag in Den Haag met een maasbrochtje. Daar bepraten ze wat voor onderwerpen van belang wij ze kennen van Friesland, Grijnsland en Drenthe. Het meest opvallende Friese Kamerlid daar wie Marieke Vellinga-Beemsterboer van D66. Zich verslagjouwer Onno Valkena. Hij laat uit dat zij met haar kleren een statement liegen te meiden.
20: Mij een watje ophollen, dat zie ik nog net jaren schoen. En ik mij een bijzonder jasje aan. Vallen op dat jasje binnen skriezen te schen. Ja, daarmee was ze vanzelfs onderstreekje hoe belangrijk die nationale vogel de skriez is. Dat ze de kruidenvogels heel belangrijk vindt.
18: Bij ROC Veerda in Snits opende Joert een landelijke uitstalling op baan in zwarg en wolwezen in 2040. Friesland had ermee de primeur. Bezoekers kunnen zien hokken naar je baan en taken er in de toekomst komen kennen. De uitstalling liet ik zien hoe werken, leren en zwarg de komende jaren verhoor je kennen. De verslaande gemeente hier van West-Stellingwerf roept burgemeester en wethouders op om bij de provincie Henriek Hond te truun op maatwerk per gebied. Als het gaat om stikstofmaatregels. Boven dat moeten de gevolgen van zulke maatregels van de boerensector in kaart gebracht worden. De Rier kwam mij die oproep nadat enkele boeren insprutsen onder de rietgeerkomsten. Een van die boeren wie Richard de Groot uit Oud-Lemmer.
21: Ik wil niet de generatie zijn die op ons erf het licht uit moet doen. Niet omdat wij slecht hebben geboerd, niet omdat wij regels hebben overtreden, niet omdat wij de natuur hebben verwaarloosd, maar omdat de overheid tijdens het spel opnieuw de regels verandert.
18: Dan het waar. De bewolking oerheerskut van een beetje een glimp van de zinnen. Op het begin van de jongkinderen een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Jonne vannacht valt op het hier in de Rijn en is het een graad als tolven.
17: Mooi, dankjewel Timo. Meer van Arnijs, zomerofvriesloop.nl of in uw app. Als dan zijn we Jero de Vries en al je biedt Einhard. Er is muziek van de Pretenders, The Message of Love en ik E.G. Daily.
1: Wat dacht je van Japan?
4: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
4: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
4: Nodig voor. My Arjen Overmaat.

0: Hoe zou Sonny Crockett nou net de jaren wijzen in de wieken van de jaren 80? Don Johnson en Heartbeat.
1: Extra.
0: Hallo, mijn Arjen van Omroep Friesland.
1: Goeiedag.
0: Wat haai je bij Tijn?
1: Wat haai je bij Tijn?
0: Ja, wat ben je ontwan?
1: Nou, niks. Ik zit er weer in de kikker.
0: Ja, dat is heerlijk relaxed, toch?
1: Ja, nou, braam, hè?
0: Ja, wat haai je erop?
1: Nou, wij zijn toevallig in filmpjes van Spanje aan het zien.
0: Oh, en komen jou daar krijgt wij dan, of zo?
1: Nee, misschien winnen we in oktober nog een weekje. We zeiden, we gaan even wat filmpjes kijken.
0: Ja.
1: In Zuid-Spanje.
0: Heerlijk, ja.
1: We weten helemaal niet dat we dat doen, maar we vinden het wel even leuk. En mijn dochter is hier, dus we zeiden, we gaan even kijken.
0: Nou, en kun je even omschrijven hoe het eruit zit? Maakt u maar even lekker. Wat zie je nou dan van Zuid-Spanje?
1: Nou, wij zijn nou in Estepona. Dat is nog zuidelijker dan Tormelines. Dat is helemaal in het zuiden. Vlakbij Gibraltar.
0: Ja, ja.
1: Prachtig.
0: Ja, ja.
1: Het is een Spaanse jongen en die vertelt alles. Maar dat is een man die praat er in het Nederlands bij. Nou, het is één bloemenzee. Zo mooi is daar.
0: Oh, in oktober ben je blonder dan ik nog?
1: Ja. Het is daar altijd warm, hè?
0: Ja, dat is
1: in de winter zelfs nog één.
0: Ja, dat is wel lekker, sis.
1: Het is in oktober 25 tot 27 graden. Dat is dan prachtige temperatuur.
0: Dat is ideaal. Dat is beter dat je daar in de zomer maar 40 graden
1: staat. Ja, wij hoeven geen 40 graden. Wij zijn wat ouder. Wij hebben dat vinden wij. Wij houden nog steeds van de zon, maar we kunnen niet dat hele hitte.
0: Nee, maar dus oktober is dat is een goed nou,
1: ja, begin oktober, periode. Eind september, ja. Ja.
0: Nou, heerlijk, sis. En maar zal het echt heven of is het nog een beetje...
1: We zitten dat te denken.
0: En net in de auto, wel?
1: Nee, buskerk.
0: Ja.
1: Dat is 3000 kilometer.
0: Ja, nou ja. Hey. Dat rieden wij vroeger in Orel Daai achterin in de auto in de jaren 80. Dat weet ik nog wel. Ja.
1: Oh ja, wij zijn er wel vaak geweest, maar dan gingen we naar Noord-Spanje, zeg maar. Oh, ja, naar de Costa Brava. Ja, daar ben we ook vaak geweest. In Zuid-Frankrijk. Ja, altijd met de auto.
0: Ja,
1: maar ja, daar heb ik geen zin meer in.
0: Nee, dit lekker in het vliegtuig. Ik had wat erop.
1: Ja.
0: Doe je dan een hotel, een hoeske of een appartement?
1: Ja, meestal hotel. Ja. Ja, meestal hotel. Met een ontbijtje erbij.
0: Och.
1: En dan gaan we s'avonds zoeken we een leuk restaurantje op.
0: Ja, en hoe is maar jouw Spaans?
1: Met?
0: Spaans. Hoe is maar jouw Spaans, de taal?
1: Oh, nee. Hola.
0: Ja, nou, ja.
1: Dat ik zeggen, hola.
0: Oh ja, ja. Oké, hola. Nou, dat versteer ze wel. Dat is hallo.
1: Ah, nee, maar een beetje half gebakken Engels. En, ja, je maakt je gal verstaanbaar, hoor.
0: Nou, ik hoop je dat jou in oktober lekker daar zit in Spanje.
1: Ja, dankjewel.
0: En, van nou, maar vaart pret met de filmpjes.

0: toch?
1: Ja, precies. Imca Marina, Spanja, mi amor. Jochen Jochen 80, dus dat past perfect in de wieken van de jaren 80. Hartstikke tol, Woeren. Jacob Stelwagen zit hier voor Nel in Friesland. Zit er in het programma, Sap?
2: Ja, toch even waarom het hier tot 2026 is. Het is Prinsjesdag. Horen goed horen. Zil koning Willem-Alexander de troonrede uitspreken. En politiek verslaghouwer Onno Valkena is erbij in Den Haag. En een sabotageactie op het spoor zorgde voor grote probleem met de Chinese regeling. Trein rieden urenlang net. Of voel in Friesland een keer nog wat aan. Verder dadelijk het warme sibbelen. En het is verzels. Die is het roer de wieken van de jaren 80. Met dadelijk nijs uit de periode en muziek van Nick Kershaw.
1: Ah, hartstikke leuk. Ja, ik zit wat kwart in de titels. Gauw terug de jitjes. Want dan kist al ik los als een Jacob. Ray Kane, dat is de jonger en de bassist van de Honeybus. Is 83 hier. En in de jaren 80 ging ze nog een paar liedse hits. Hebt Willem Breusma. Jackie Graham is 70 hier. Ja, hits zoals Made It en Could It Be I'm Falling In Love. Die hier met David Grant. En Set Me Free, die solo grootste hit in 86. Maggie Riley, ik zondag hier.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Voor een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten.

0: Dan hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Prinsjesdag, oeren goed oeren, zal koning Willem-Alexander de troonrede uitspreken. Politiek verslaghouder Onno Valkenaar is erbij in Den Haag. Viert er dadelijk het warme sibbelen en het is vanzelfs de wieken van de 84. Met dadelijk Nijs uit die periode en muziek van Nick Kershaw.
2: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de 84.
4: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's is de van Elsenie.
5: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
6: Noi Friesland.
7: Jacob Stelwagen.

0: Muziek uit de jaren 80 vanzelfs, want dat draaien we de hele week in deze week van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Wie dit? Nick Kershaw en The Riddle.
1: Van Tolvo woont in oren.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met de liedje van Tuesday 15 september. Het is Prinsjesdag, hoor een goed horen, zal koning Willem-Alexander de troonrede uitspreken. Politiek verslaghouder Onno Valkenaar die is er al bij in Den Haag.
3: Wij gaan vredenmiddag de stikken al de troon aan. Dus een dreig weekend hoor, maar een hoop terugspitten van de begruttings. En ik ben heel benieuwd wat de koning droeg te zeggen had.
0: En een sabotageactie op het spoor zorgde voor grote probleem bij de dienstregeling. Trein riet een urenlang net, maar in Friesland lieken de oerlijn starten van. Nou eerst het waarbedoeld in kwats met Sibbele Waaier. Een goeie middje.
4: Een goeie middje. Van de middje is de nice bewolking nou en rond te verzinnen schien. Daarbij bloedt het eerst nog droeg. Eind van de middag en jong valt er enkele buien. De temperatuur rint op naar 21 en 22 graden. Is die de matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht zakt de temperatuur naar minimaal 11 graden, waarbij de buienkans later in de nacht weer toeneemt. Morgen krijgen we een aanwisseling van zinnen, stapelwolken en een paar buien. Is die de matige matwestenwind met temperaturen van 16 en 18 graden. Meer over het waar, oor en jaloeren.
1: Oort in oren,
2: Noe Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Ja, het ken jij, is net ontgien wezen. Het is Joost Prinsjesdij. Oer ongeveer een oertje zal koning Willem-Alexander de troonrede uitspreken. En daarin jouwt hij om dat de wichtigste plan van het kabinet voor komend hier binnen. In Den Haag is EQ's verslagjouwer Onno Valkenaar. Onno, een goeie met je.
6: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Ja, rint de spanning al wat op in Den Haag?
6: Ik sta hier nu in een persvak, maar ik sta 30 oren collega's bij de ingang van de Koninklijke Schouwburg. Ik kan zien dat er al aardig wat prominenten en kamerleden en leden van het corps diplomatiek al hier naar binnen gingen. Ja, in afwachting van de koninklijke familie die hier aankomt. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Die komen onder een van een grutte de stoet. Nou, die stoet is al in beweging. En die krijgt al een koninklijke kapel in actie Sjoen en Jert. En ja, dit is toch wel een orenprinsjesdag als oors. Want ja, oorpremier Balkenende, die kwam hier zijn nest. Ik, Sineskes, ik even voor de camera's deel. En ik zei van ja, het is politiek ingewikkeld. Want er zijn drie partijen maar in een kabinet. Die hangen hier meerder iets. Dus die moeten stiepen ziekje bij oren als ze problemen oplossen wat ze willen. Maar ja, dat is nu een keer de politieke realiteit. Dat voor mij te maaitje naar.
0: Ja, en een pad van een plan is vanzelfs al uitlekt. Waar moeten we nou echt op letten? Asked.
6: Nou, bij Jeddere troonreders is wel de binnen Wuddensprutsen elke regio telt. Dus de investerings die het Riek docht, die zullen tenaai eerlijker verdeeld worden over alle regio's van Nederland. En daarbij wordt wel heel bot zoeken naar hoe komt het met de infrastructuur. Want minister Karmans van Infrastructuur en Wettersteert had er vissen te min geld voor. Dat wordt naar alle gedachten Hewitt net bekendmaken. Maar ja, kamerleden die letten daar wel heel bot op. Want ja, daar maakt je ze haken. Ik zwaar genoeg.
0: Ja, en op Prinsjesdij, het is bijzaak misschien, maar het is vaak ook een kwestie van Sjoen en Sjoen Wurde en Sjen. Hoe is dat nou daar met de outfits en de hoedjes?
6: Ja, van Frolie wordt verwachten dat ze een watje opdoggen. Dat hield ik voor de twee Friese debutantes op Prinsjesdij. Het gaat dan om Marieke Vellinga uit Boersum. Ja, die had een watje op, maar die maakte ik een soort van beskierend statement met wat ze aan had. Want ze had een jasje aan met skriezen erop. Ik kom even om te gaan hoe wichtig ze de skriers en de grijdevogels vindt. En ik, Lucienne Boelsma, die had een heel beskierend statement maken in de vorm van een hingerke met daarop de Friese dikke kaart. Nou ja, dat is natuurlijk weer een verwijzing naar de problemen die er binnen maar het onderhoort van dieken en bregen.
3: Dat is prachtig waar. Leuke sfeer, wat was er meer?
7: Ja, de vrouw met de hoed op.
3: Ja, ze ziet er prachtig uit. Dus ik ben heel vies en heel grutsk. Dat ze mooi is. Zeker.
7: Dit hield ik nog om politiek en om de troonreden.
3: Ja, nou ja, wij gaan vreten middag de stikken al de troon aan. Dus een dreig weekend hoor, maar een hoop terugspitten van de begruttings. En ik ben heel benieuwd wat de koning droeg te zeggen had. Ja.
7: Wij zien je vooral om plet als het gaat om de belangen van Friesland.
3: Nou, ik denk dat wij op het merk van infrastructuur gewoon nog een hele grote opjefte hebben. Dus daar ben ik vooral mooi aan het zien. En ik ben heel erg benieuwd naar de deelwetjouwing op het merk van stikstof.
7: Infrastructuur, dat ik in het al gauw, ik hoor wrakken breigen.
3: Ja, en daar hebben wij er nogal wat van.
7: Volgens mij heb je een bijzonder jasje aan.
8: Ja, dat klopt. Ik heb skriezen op mijn jasje. Dat is, ja.
7: Speciaal voor deze gelegenheid.
8: Speciaal voor deze gelegenheid had een kunstenares, Hikke en Tuin op Skiemens Eeg, die had voor mij op een jasje dat ik al hier, die had dat upcycled van mij. En zij had daar skriezen op drukt. En ik dacht, ja, ik heb natuurlijk de portefeuille natuur, ik heb wetter en ik ben van Friesland. En wat is nou meer Friesland als een skriers?
7: Dus dat is ook een politiek statement.
8: Nou ja, het is echt misschien gewoon heel mooi, een beetje aandacht voor het midden, voor dus mooie natuur, voor de skriezen. We hebben juist natuurlijk van kunnen lezen dat het heel goed ging is, maar de skriezen is een simmer. Dus ik dacht, ja, mooi signaal voor.
7: Volgens mij is dit ik jouw eerste Prinsjesdag in functie.
9: Ja, dat klopt. Ja, het is een bijzondere dag, hoort. Ja.
7: En hoe vaak haal je een hoed op?
9: Ik heb er nooit in mijn leven een hoed op gehad. Toen ik trouwde, ik loop een sluier op, maar dit is de eerste keer. En we zijn correct even naar de mbo-kapper geweest, die heeft het er even opzetten. Dus dat is hartstikke leuk. Dat zijn studenten die sinds maar dan uzen het hier mooi maatje.
7: Wat zie je hoed op letten bij de tromrijder?
9: Op heel veel dingen, maar ik heb hier een, ja, het is heel iets, maar een kettingje om de Friese land, nou de dikke kaart sinds maar. En ik ben eigenlijk ook heel erg let op dat stukje regionale mobiliteit. Nou, ik heb natuurlijk infrastructuur in portefeuille. En ik zal echt heel erg mijn best doen om ik, nou, straks met mijn keuzes marsje, maar dat de regio, nou ja, ik kom uit Friesland, daarom heb ik een Frieskaartje, maar telt voor alle regio's, dat die er net bekooid uit komen.
7: Hapte moeder hoop. Ja, dit is geen standaard blauwe blazer, dit jongen.
10: Nee, ik denk ik doe het even wat originelers aan. Ik heb van een kledingmerk uit Amsterdam, Martanje, dat heb ik een pak om wat makken is van gerecycled dekbergoed. Dus nou, ik vind het zelf wel mooi uitzien. Het is vooral duurzaam. Dus dat is, past goed bij u natuurlijk als pro.
7: Dwarzame moorden.
10: Dwarzame moorden, ja, klopt.
7: Hoe komt het mij de keerkracht van de gewone man en vrouw en van mensen mij midden in komen?
10: Ja, daar moet ik me Rutte zwaarig noemen. Wat we zeggen is dat het kabinet waarschijnlijk een heel soort geld uitloeken zal van vermogenden, van bedrijven, maar een heel soort gewone mensen met daar de rekening van. En dat vinden wij net eerlijk. En daar gaan wij ook heel graag mooi het kabinet door in debat en importeren. En dat zal natuurlijk de komende dagen een plak vinden.
0: Ja, je hebt Maarten Goudswaard van de JA21, Marieke Vellinga van D66, Lucienne Boelsma van het CDA en de lijsten wie dus had de moederhoop van Pro. Van de Moon naar het traditionele Moasbrochtje. Ja, Onno, nog even waarom naar de inhoud. Wat hebben we aans verwachtje van die tromreden?
6: Nou, wat uitlekt is dat de minister van Financiën, Heijnen, die had eerder een brief schreven naar alle politieke partijen. En die brief het wel omschreven als een soort van liefdesbrief. Zo van, beste Kamerleden, wij willen heel graag maar een geerwerkje om al uw plan. Ja, en dat is nedig ik. Want ja, het kabinet had maar een minderheid van de zitten. 66 van de 150, om correct te wijzen. En ja, er zult dus heel stevig polderen we de motten, wolder een meerderheid te helden wijzen van alle plan. Op dit moment rieden er een aantal zwarte bussen voor. Daar zitten dan Kamerleden in. Dat had te maken met de beveiliging. Die komen dan van Utrecht van de Kamer wussen hier hinnenbrocht. En na de tromreden ik weer ophellen. En ik zeg, ik kan hier weer vrouwelijke Kamerleden naar boeten komen. Maar moet ik zeggen, heel creatieve creaties ophollen. Nieuwe watjes of watjes die niet speciaal voor de gelegenheid maken binnen. Maar ja, dit duurt natuurlijk om de politiek, om de plan. Maar ik verwacht je dus ik in die tromreden, ja, wel wat verbindende woorden en wat verbindende teksten. Maar ja, dat is wat dit kabinet nodig had. Dat is misschien ik wel wat dit longen nodig had om toch deze tijd heen te komen. En op het moment dat ik dit vertel, had ik het zicht op Femke Wiersma in een roze creatie. Ik maak een roze hoed op, maak haar partner onderhoorn. Ik zei, stapt u in van die bussen die het maken. Dit race die om de parlementariërs veilig en droeg van het Van de Kermengebouw naar de Koninklijke Schouwburg te brengen. Ja, op dit moment is het wat dringend bij de ingang om een heel soort gasten tagliek van verschillende kanten. Ik zeg nou ik Marieke Vellinga, onhoorn van haar partner Wietse Vellinga. Strak in het pak, strik voor. Zij had hem mijn nommen, want ja, zei ze, zonder hem hier ik het net opred. Maar de huishouding en het warm eten voor de ben. Dus die verdiering was ze op deze wijze blikken litten. En Ja, het is op dit stuit, begint het hier, hield niet dronken te worden. Mijn oren worden, ja, de kening is in omtocht, de troonrede is in omtocht. En het is mooi waar in Den Haag.
0: Dat is echt een net onbelangrijk ding. Verslag jou horen, Onne Valkenaar in Den Haag. Daar dus naast de troonrede beginnen zal.
2: Noi Frieson, Media Oersjoch.
0: Kijken, wat best in kom in de orde media?
11: Ja, goeie met je, Jacob. Ik zou dat over gelegenheid ik die meest creëerse outfit onder Lutsen heeft gehoord. Dus ja.
0: Nou, ik heb een investor in die in, want het vies is of wat.
11: Ja, ik heb een beetje komen, ik kwam de maukes. Ja, een roedel Afrikaanse wilde hoen die had een recordreis van 4000 kilometer door Zambia volbracht. Het wie nevens wetenschappers de grootste afstand eer die het vastlijn is van een Afrikaans landzoogdier dat op zoek is naar een partner. Dan hebben we wel wat vroeger.
0: Ja.
11: Ja. Dus drie reuien uit dezelfde roedel die binnen ja, zigzagend door Zambia kuieren. Ze hier een roedel tevens tienkom bekend. Maar ja, die binnen. Bij mijn vergelijkbare tocht wien ze begon. Maar die moesten ophouden, want een van die hondjes die kwam vast te zitten in een illegale strik.
0: Ach.
11: Dus dat is dan wel weer heel sneu verzels. Ja, Afrikaanse wilde honden die binnen vrij zeldzaam. Daar binnen maar 6000 van. En die leven in hechte roedels. En ja, ze matten dus. Ze kennen net voortplantje binnen dezelfde roedel. Waarin ze bijna binnen. Dus ja, ze 12 draaien binnen, dan met zijn voet en dan met zijn partner zien te vinden. En dan maak je dus 4000 kilometer voor draven door Afrika. Nou, ja. Jouw die te doen. Ja, dan is de jonge Française Melissa, die kwam er bij tafel achter dat haar gezicht als tatoeage op de lichaam van minstens 20 onbekende mensen stiert.
0: Hoe dan?
11: Nou ja, ze bij tafel. Ze zeggen hier, zei ze haar hollen op de jerm van hier die ze net koeën. Ik had wat tijd nodig om te beseffen dat mijn gezicht daar getatoeëerd stond. Het was een surrealistisch moment. Zoiets verwacht je natuurlijk niet. Ik schrok er een beetje van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus ja, hoe kan dus zoiets? Ja, ze is dus op sociale media actief en plaatste ik foto's van haarzelf en ja, een paar van die foto's die binnen op Pinterest bedaren en ja, tatoeëerders die hellen daar dus foto's van al om inspiratie op te doen. Ja, ze hebben dus door de Jitten Henne ontdutsen dat ze minimaal 20 verschillende tatoeages op Instagram had ze dan schoen. Dat ze dus bij mensen op het lichaam stiert. Dit zijn nog maar de voorbeelden die ik zelf heb gevonden. Franse kranten die het vregen een advocaat van kensucks legaal. Nou, tatoeëerders mogen de afbeelding van niemand nabootsen, maar enkel als die persoon daar toestemming voor gegeven heeft, zei een advocaat. Zodra iemand herkenbaar is, geldt het portretrecht. Nou, ik heb de foto's jongen. Het is gewoon hetzelfde. Dus Melissa die kan nog naar de rechtbank stappen om te voorkomen dat haar gezicht vaker uitliend wordt. Maar ze kan ik een skeervergoeding krijgen.
0: Zij zelf even een kersen omdat het portretrecht schijnt is.
11: Precies. Dus ja, en dan is ik nog het fenomeen fantoomfielen. Dat kerst misschien wel. Ik zou het zelf ik wel eens. Dan denk je van, nou, het ene moment dan riet het verkeer verder. En nu zit er dan een file. Hoe kan dat? Het is net een ongeluk gebeurd. Nee, nou, op een Amerikaanse snelweg hebben ze dat nou fast line. Dan kan je dat, ja, de rieden auto's die rieden gewoon keurig. En een van die auto's die tikt, krijg even de rem om. Maar die auto daarachter, die moet erop reageren. Die moet er weer wat verder remmen.
0: En dan heeft ze niet eens.
11: En dan die voorste auto, die riet dan weer verder. Maar daarachter ontstiert dus een fantoomfile. Zo heet dat. En dat hebben ze nou eindelijk op Biel fast line. Ja, hoe kan ze voorkomen?
0: Net remmen.
11: Dat zou ik zeggen. Maar ik kan nog afstand horen. Net onnodig het remje. En ja, nee, afstand al wat staren geriest weer. Staren gewoon weer oploeken. En dan kan je dus voorkomen dat een liet snelheidsverschil uitgroeit aan kilometers lange file.
0: Oké. Fijke Wouda, dank u wel.
11: Gradien.
0: Ah ja, daar wacht ik nog even.
11: De weer.
0: Het is op dit stuit nog minuten voor de Alvien. Een sabotageactie op het spoor zorgen voor grote problemen met de zinsregeling. Treinen die een oerenlang net weer het haast naar de muziek van Cool and the Gang.

0: en de gang, dat wie Ladies Night. Toch een grote steuring is het treinverkeer in Guttepatten van Nederland van de Moorn ontregeld. Nevens ProRail giet het om sabotage de lijnen buizen op de rails.
1: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
2: Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen, maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden. En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
3: Ik ben met de bus naar hier toe gekomen om eigenlijk mijn zus te ontmoeten. Want we willen naar Den Helder naar een oud-tante te bezoeken. Nee, dat zit er voorlopig niet in.
4: Maar de bedoeling is dat ik met mijn oudste broer straks naar Prinsjesdag ga.
5: Ja, maar gaat u dat nog halen?
4: Ja, dat is de vraag.
0: Ja, dat is voor een heel soort mensen de vraag, ben ik bang. In de Rif van de Moorn kwamen treinverkeer stadig honderd weer een beetje op gang. Dat vraag ik verslaghouder Geke Leenstra op het station van het Jereveen.
6: Waar moet u heen?
7: Naar Zwolle.
6: Dat komt goed uit, ja, daar gaat de trein nog wel naartoe. Wist u er vanaf dat er een treinstoring was?
7: Nee, nee.
6: Dus eigenlijk heeft u geluk?
7: Eigenlijk wel, ik zag het net op het bord, dus ik kom er wel.
6: Gelukkig maar.
7: Ja, gelukkig.
6: U rijdt.
7: Dank je.
6: Steenbeek. Goedemorgen, Jere. Ik wil vragen waar jullie naartoe gaan.
8: We gaan naar Leeuwarden, naar school.
6: Zou het zien, rijden jullie trein gewoon?
8: Ja, ja klopt.
9: Wij hebben geluk vandaag nog. Wij hebben geluk.
6: Wisten jullie ervan dat er een storing was?
9: Ja, ik las het vanochtend. Maar ja, goed. Het is voor mij nu wel vrijwel een beetje redelijk opgelost. Dus, nou ja.
6: Dus op zich hebben jullie geluk?
9: Geluk bij een ongeluk. Dan maar.
6: Nou, succes op school vandaag.
5: Dankjewel.
6: Goedemorgen. Bedankt, hè. Waar moet u naartoe, meneer?
10: Ik moet naar Zwolle.
6: Dus u heeft geluk?
10: Ik heb geluk, ja. Dit is weer een trein die naar Zwolle rijdt.
6: Ja, dus hij komt er nu ook net aan.
10: Ja, dus ik ga instappen.
6: Goeie reis.
10: Ja, dankjewel.
0: Ja, safe by the bell. Dat is een man, de trein die op dat tijd werd richting Zwolle vanuit het Jereveen. Eén trein is van de morgen in de buurt van Stenwijk in Botsinka met materiaal op het spoor. Lid ProRail Witte onder de NOS. Bij Stenwijk riedt alleen een trein die uit richting Friesland komen of richting Friesland gaan. Het is nog net duidelijk of er meesten verwoond raken binnen bij die botsing. Je hebt van de morgen een direct probleem tussen Leeuwarden en Haashaven en Leeuwarden en Meppel. Het probleem tussen Leeuwarden en Haashaven net met de sabotageactie te krijgen trouwens. Nou, Sipke de Hoop die is lector weerbaarheid en veiligheid. En Erik Enema praat een beetje in onderwijs met hem over dit onderwerp. Het is ACL Wien, dadelijk het regionale nieuws in het kwad. Met Timo Jepkema hier in Noord-Friesland.
11: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En de agenda in de vol. En de begin nieuws maak is ik nog.
12: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
11: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou Jelwien. Het regionale Nijs met Timo Jepkema. Een goeie mietje.
10: Goeie mietje. Nevers ProRail binnen op zo'n 20 plakken in Uusland materialen op het spoorlijn. Op de meeste plakken binnen buizen om het spoor vastmaken. Daardoor rieden de rek in Friesland van de Moon hast geen trein. De oorzaak binnen vermoedelijke sabotageacties. De NS start intussen de changeregeling weer op. Tussen Ljouwert en Steenwijk kunnen we treinen rieden, maar bij Glieks tussen Zwolle en Amersfoort nog net. Hoe lang dat nog wordt, is onduidelijk. Nevens de politie binnen er in Friesland ontnota geen objecten op het spoor voen. Actiegroepen liek als Extinction Rebellion en boerenprotestgroep Agractie zeiden ze niet van de actie te wieten. De Altijdskamer in Wolvegeer dreigt hem zelfs op te heffen. Het strijdkoppige bestuur docht het vaststel onder lijden. Voorzitter Kees Bolma leidt uit waarom ze dat doggen.
11: Het gaat om gebrek aan financiën, gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan bestuursleden en dus aan nieuwe mensen. En zo langzamerhand groeit dat dus boven de hollen. En nu stellen we de leden voor om er maar bij te stopje.
10: De leden nemen tak om week een besluit. Bonnema leidt uit hoe het vierde giet, mochten de leden akkoord gaan.
11: Ja, dat steert in onze statuten. Dan bieden we in eerste instantie onze collectie aan de gemeente. Nou, de gemeente had al zijn van, daar komen we, als het zover komt, dan komen we daarvoor. En dan halen die de stukken eruit waarvan zij denken dat het vooral voor de gemeente Westerling weer van belang is.
10: Bij ROC Vierda in Snits hebben het jood een landelijke uitstalling op banen in zwarg en wolwezen in 2040. Friesland had daarmee de primeur. Bezoekers kunnen zien hoe nieuwe banen en taken er in de toekomst komen kennen. De uitstalling liet ik zien hoe het werkje, leren en zwarg de komende jaren verorie kennen. En een groep fietsers zal jood heel wat hand omheen steken, want ze fietsen een route bij Zwaai Stiendel. Net dat ze daar keren matten, maar ze brengen een groet. Het gaat om een route van 34 kilometer. Eefke Sielstra van wolwezensorganisatie Connexa leidt uit wat zwaaistenen binnen.
12: Zwaaistenen zijn eigenlijk een kleine herinnering aan het omkijken naar elkaar. We zijn heel veel aan het individualiseren en hebben niet altijd oog voor de anderen. En de zwaaistenen is eigenlijk een stoptegel die ons daaraan herinnert.
10: Giet om een geerwerking met het fietsersboen om zien te litten hoe eenvoudig een gebaar als wuiven betjutte kin vaar onder oren inzames. Ons afvier.
9: Timo, dank u wel. Dadelijk het waard, mijn sibbelen oer. Oorlijke minuut.
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
14: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
16: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
17: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
18: Hoe kom ik je waai?
17: Of in die tij wekker had.
19: Hoe kom ik aan het werk?
17: Vragen die toe in toekomst keer.
20: Waar kan ik van over werk leren?
17: Vragen die praktisch binnen.
21: Hoe vind ik personeel?
17: En vragen des alle dagen mij omrinst.
22: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
17: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
23: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Stoffenspektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
25: Noe in Friesland.
26: Jacob Stelwagen.

0: In het historische Karmelkleester van Drachten komen appartementen. Daardoor Aasmeer. Nou, hoe is het waarbedocht? Sibbele Waaier, een goeie metje.
1: Goeie metje.
0: Nou, ik zeg hem, Jelbert Tolven nog even moeten in dat parkeerterrein. Het zijn aardig vrolijk uit.
1: Ja, dat kan je stellen. Dat is een juiste constatering.
0: Ja.
1: En een noffelijke temperatuur erbij.
0: Ik nog.
1: Ja, ja, dat wie van mijn betiet. Nou ja, ik wie ben het krieken van een dag boeten. En nou, het wie, nadat het juiste morgen fris wie het vanmorgen warm, het wie vanmorgen futten direct zandje rond 18 graden. En dat wie een beeld wie allemaal lege bewolking, dat werkte als een warme teken in de nacht. En nou, ik moet zeggen, vanmorgen betiet, kwam er al gauw wat skworden in het zuiden van de provincie. En nou, gingen wij de morgen in de lucht meer diepen trokken, we vertrokken de zinnen meer kansen kreeg. De temperatuur ben daarom al opraan op schilderen zo'n 20 graden. Bestaren in 20 treien. In Kwanjem weer 20,6 waren. Maar zijn noffelijk waar. Is Brechtem 22 graden. En in Bakkeveen en Halderwijk weet ik al 22,6. Ja, we lezen op stuit in warme lucht. Eigenlijk in tropische lucht. En ja, het is, je hoort in het zuiden volle warme regeren. Maar omdat de zin er nou wat bij komt van mij, je de temperatuur toch nog naar zo'n 22 graden. En steert er op stuit een zwak ontmatige zuid-zuidwestenwind op het water. Dat wordt sterker, matig en vrij krachtig. En dan is het wachten op een gebied met buien. Die bereikt u aan het eind van de middag in de jongtijd. En dat is eigenlijk de voorbode van wat koeler waar. Dus de dag is naar droog, een jong op je buien. En dan kwalt het van jong en vannacht wat af.
0: En die buien, vinden we dat mogelijk nog?
1: Ja. Morgen dan komen we in een hele oren streming terug. We hebben nu een zuidelijk ongeveer morgen vanuit het westen. Maar in westen wat westenwind. We hebben een waartype met zinnen. Maar ik regel buien. Zeker wanneer er een trog overkomt. Een trog, dat is eigenlijk een, nou ja, wat kelt in de bobbeloft. Dat jouwt vaak meer buien. En nou ja, dat trog heeft morgen een koelere dij. Bij een matig en vrij krachtige west wat westenwind. En een temperatuur, ja, van zo'n 18 of zandje 18 graden. Ja, dan doen we een lidsjaske uit, maar me we zeker genieten wanneer de zin is. Kind.
0: Ja, ik heb met een lidsjaske on dan.
1: Ja, eigenlijk is dat was ja.
0: En de dagen daarna, hoe zorgt die dus?
1: Ja, nou, eigenlijk is het zo dat op tongetje, dan hebben we in het begin eerst nog wat zinnen, droge perioden en enkele bui. In de rind van de dij, in de midden, komt er weer een buienstoring op je zou. En dat jouwt per pittige buien. Ik periode met rijnwetter, dat is wat verschil. Dat het rijnt dan hersen skofke rijn en buien met wat losse buien. Dat komt op je sta. Temperatuur leidt dan wel rond de 18 graden. En is hier een stevige, matige, ontvrij krachtige, misschien op het water wel een krachtige zuidwestenwind. Nou, op vreed horen we de wekselvallig hier ik. Hebben na je storing te pakken, de hebben bewolking, valt van tier tot tier de rijn of een bui. Maar ben er natuurlijk ook wat droge perioden. En bij een matig en vrij krachtige westenwind hebben ik best zo'n zandje rond 18 graden. En eigenlijk is het op sneeuw en ik. We hebben westelijke streming, maar nog altijd een wolkenveld en enkele buien. Met was is het dat er een hege drukgebied heel langzaam wat belangstelling koestert voor is om jou. Dat zo wijzen kennen dat het na je sneuren of snijden wat beter wordt. Maar ik hoor erop dat het de komende dagen wikselvallig bloed. Zeker tot in mijn sneuren.
0: Oké, okay, Sibbele, dank je wel. En een noffelijke middag.
1: Ja, hetzelfde.

0: Grubbe Downstra maak je de 84 noerzetting van België van het goede doel en neemde dat heitelon. In het historische Karmelkleester van Drachten komen nou appartementen. Je hebt iets, een activiteitscentrum waar er culturele evenementen houden, maar ook high tea's en bruiloften. En doordat dat ophouden zonder eerst appartementen in komen verorderen. Dat project kwam net van de grond, vertelt wethouder Piet Fortuyn van de gemeente Smengeloon.
1: Het vorige plan wie, dat het voor demente ouderen zou worden, waarom is dat net van de groen kaan?
2: Ja, er is Peri Lien een initiatiefwes. Die zei van ik wil het ik herontwikkelen. Maar ja, die kreeg het net helemaal financieel van de kant af. Dus ja, dat slag er net. Maar ja, deze ondernemer die had goede plannen en goede onderbouwing.
3: Peter Haan, u bent projectontwikkelaar. Een klooster. Hoe kom je terecht bij een klooster?
4: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Wij hadden een ander vastgoedproject in Lelystad. En daar via gezamenlijke relaties kwam er eigenlijk bij de toenmalige eigenaren uit die vastgelopen waren in de ontwikkeling eigenlijk met de kerk in Workum. Maar daar begon het eigenlijk mee. Gedurende het gesprek kwam eigenlijk, we hebben nog een project, het klooster. En toen ben ik hier naartoe gereden, alleen eigenlijk. En toen liep ik hier, toen was ik eigenlijk verkocht.
3: Ja, en dan loopt u hier door het klooster heen. Zijn woningen dan het eerste wat in u opkomt?
4: Het eerste wat in me opkwam is, wat een mooi pand. En wat kunnen we hiermee doen om het te behouden? En ik wist dat er een zorgbestemming op zat. Dat was niet lonend. Dan is eigenlijk logisch, het volgende stap is woningen. En dat hebben we eigenlijk dan met Cocon uit Rotterdam, onze huisarchitect, verder uitgewerkt.
3: Ja, mensen in de omgeving zijn best wel bang dat de historische waarde verloren zal gaan. Wat kunt u zeggen tegen deze mensen?
4: Deze mensen hebben eigenlijk de meeste, tenminste in de nabije omgeving hebben we gesproken. Ook met de inloopavond die we hebben gehad. We hebben nu 3 gehad. En daar hebben we eigenlijk gewoon aangegeven dat wij het huidige klooster aan de buitenkant houden zoals het is. Alleen dan met een bepaalde renovatiewerkzaamheden. De tuinen gaan we opknappen, maar de oorspronkelijke situatie blijft zoals die is. En dus ook uiteindelijk historie blijft behouden. En aan de binnenkant worden mooie woningen gemaakt.
3: Henk Middelkoop, u bent de architect. Ja, waar hou je rekening mee als je een klooster gaat opnieuw indelen?
5: Ja, wat de grootste uitdaging is in een klooster is eigenlijk een gebouw met heel veel kleine cellen waar in dit geval de nonnen woonden. En er zit een rondgang in een klooster. Bijna elk klooster heeft dat wat eigenlijk alles verbindt. En het is de kunst om daar weer woningen in te maken. En wat eigenlijk hier de moeilijkste afweging was van gaan we de rondgang gebruiken om toe te voegen aan de woning of houden we de rondgang er ook in? Mm-hmm. Uiteindelijk een hele goede keuze. We gaan de rondgang in de woningen doen. En dan moet je eigenlijk een nieuwe rondgang maken om toch de woningen te bereiken. En dat doen we hier in de binnenplaats. Dus je ziet aan de overkant een verlaagd dak. Dat gaan we iets verhogen. Er komen nieuwe deuren. Heel netjes passen we die in de bestaande gevels. En dat zijn dan eigenlijk de toegangsdeuren naar de woningen. En dan hebben de mensen in de woning een stukje van die oude rondgang. En daar zit ook de sfeer en de kwaliteit van zo'n klooster.
3: Ja, en dan hebben we nog een hele grote tuin hierachter natuurlijk. Ja. Daar komt nieuwbouw. Hoe gaat dat eruit zien?
5: De nieuwbouw is eigenlijk een voortzetting van het klooster. Als we naar dit klooster kijken, het stuk hier achter ons is uit 1936. Dan is er een stuk uit de jaren 50. En het stuk daar is uit de jaren 60. Dat waren ook de hoogtijdagen van het klooster. Dus men breidde dat steeds verder uit. Overigens allemaal volgens tekeningen uit de jaren 30. Dus men had aan het begin het hele klooster al uitgetekend. En wat we eigenlijk doen is, we gaan het klooster nog een keer uitbreiden. Bijna in dezelfde stijl, maar dan wel met moderne materialen. Moderne detaillering, maar wel gewoon bakstenen en dakpannen. Dus we zoeken niet het contrast. We willen dat het heel erg hetzelfde blijft. Dat was ook het verzoek van de buurt. De buurt zei, we moeten participeren. Hebben we heel zorgvuldig gedaan. En de buurt zei, ja, we willen eigenlijk wel dat het bij elkaar past. We willen niet opeens een modern gebouw in de kloostertuin. Dus dat hebben wij ook heel serieus genomen. Dus als je straks in het nieuwe gedeelte staat, dan heb je eigenlijk ook weer een rondgang. Je hebt ook weer een kloostertuin. Maar je hebt wel een open verbinding met de echte tuin.
6: Tiet van het Gouden EK van Jorritje 88.
7: Wat een schitterend doelpunt. Ja.
6: En de val van de Mooren in Berlijn.
8: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
6: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
8: De hits, de oortinkers en het gevoel van doe.
0: Ja, dit week is in de jaren 80 dus centraal bij Omroep Friesland. Net de muziek, meneer het Nijs, zowel internationaal, nationaal als Friesk Nijs. Met de krantenijs, reclamespots en televisietunes. En dit oorde komen we uit bij het Nijsuitje 89. De Wolfeerts vragen het zich voor een nijprobleem. Smog, dat komt door de industrie en het verkeer. En milieuminister Nijpels kundigt maatregels aan.
9: De industrie en de auto, kortom, onze welvaart, laat deze zomer duidelijk zijn schaduwkant zien. De smog. Grote boosdoeners, de zware industrie en het verkeer. Milieuminister Nijpels kondigt stappen aan.
10: De derde maatregel zou kunnen zijn alleen nog maar vrachtverkeer toelaten. En een vierde mogelijke maatregel zou kunnen zijn een totaal verbod.
9: Maar tot twee keer toe worden we gered door een sterke wind. En blijft alles bij het oude. De industrie blijft draaien en geen auto gaat aan de kant. Maar er wordt wel een ambitieus scenario opgesteld voor de toekomst. Want dat de smog een blijvende bedreiging gaat vormen, is wel zeker.
0: Ja, Nijsuit, de jaren 80 dus. Zit in de weekend van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Maar het gaat net alleen nog op het Nijs van Doel. Waar draai ik de hele weekend muziek uit de jaren 80. Saars Disse, en die is van ABBA.
6: De weekend van de jaren 80.
8: De hits, de oortinkers en het gevoel van Doel.

0: Muziek van ABBA, wie dat? En Under Attack. Boeren binnen familie bij een groep landbouwvoertuigen naar de rotonde van de N353 bij de N351 bij Orde Bekeerpkom om te protesteren. Op de locatie binnen meerdere trekkers onwijzig. Tijdens het protest ben ik twee baan in brandstutsen. En dat zorgt voor reekontwikkeling in omkrieten. De voertuigen staan op de rotonde, maar het verkeer kan er wel gewoon bij del. De tweedehands zwaarden die het eindvlinier in Sleert en Balkon Dutsen binnen hebben nou een plakje gekregen in het museum Sleert. Een pad van de Sudden Wiel in het museum, een oorpad wat voen op de zouders van het oude stedhoes in Balk. Er was lang toch dat het om replica's ging, maar het dier bleek dat het toch echte originele Sudden binnen. Binnen heel grutte Sudden, haast 12 meter grut, die het broekt waren, trok speciale soldaten, die het dubbele soldij kregen. Het museum in Sleert had nou, na het Nationaal Militair Museum, de grootste collectie van dit. Twaalfhans Sudden. Collectiebewaarder Birgit IJzer is tegenwies bij de expositie. Over de weekend weer de Ierpeningen, drie het museum een speciaal tintjongen.
1: En wij hebben speciaal om te vieren dat de zwaarden nu hangen een zwaardvechtdemonstratie georganiseerd. De Wapenkunstacademie uit Rijswijk is hier met twee man om echt als kunst te laten zien hoe dat ging in de 80-jarige oorlog, dat zwaardvechten.
2: En de zwaarden zijn een tijdje geleden al ontdekt. Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd richting de expositie?
1: Ze zijn gerepareerd, gerestaureerd en geconserveerd. En er is verder onderzoek gedaan om te achterhalen hoe oud de zwaarden nu precies zijn, waar ze gemaakt zijn. Dus met name naar het staal is gekeken, waar komen ze vandaan. We hebben nog geen uitslagen alleen, dat is jammer.
2: En hoe bepalen jullie van hoe kunnen we deze nou het beste laten zien?
1: Dat doen we in overleg met de conservator, met de deskundige van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En we hebben natuurlijk een vormgever die ook meedenkt. En die heeft ook verzonnen dat ze het mooist tot hun recht komen tegen een koningsblauwe wand. De kleur, het blauw van de kleur van de stad Sloot hebben we gekozen.
2: En op een gegeven moment was die ruimte af. Wat voor reactie hadden jullie als personeel toen jullie voor het eerst binnenkwamen?
1: Eerlijk? Wow, in your face.
2: Leg uit.
1: Nou, ze komen op je af op het moment dat je binnenkomt in het museum. En het is zo uitgelicht dat je door alle kleine deurtjes, hoekjes heen gelijk die zwaarden ziet hangen.
2: Indrukwekkend.
1: Zeker.
3: Hoi, ik ben Oscar Termors en ik ben hier namens de Wapenkunstacademie Rijswijk.
2: Oscar, je gaat hier zo een demonstratie geven. Wat houdt dat precies in?
3: Nou, ik ga eigenlijk laten zien hoe die tweehandswaarden, zoals die ook die originelen uit de 16e eeuw in het museum in Sloot liggen, hoe die in die tijd gebruikt zouden zijn. En daarvoor heb ik dus een uitrusting, een zwaard en een beschermingsuitrusting van uit de 16e eeuw aan. En dan laat ik dat zo meteen met mijn partner Mila, die dus moderne sportkleding waar we normaal in oefenen aan heeft. En gaan we een beetje laten zien hoe je nou met zo'n tweehandszwaard omgaat en tegen wat voor soort wapens je

0: Eigenlijk voor een eenheid soldaten in het Staatse leger had je een paar, een stuk of vier soldaten vaak met zo'n tweehandszwaard in die tijd.
1: En wat zijn nou de uitdagingen in het gebruik van zo'n zwaard?
0: Nou ja, in eerste instantie moet je er heel veel op trainen om te zorgen dat je niet geblesseerd raakt. Zo'n zwaard is 3 kilo, dat valt hartstikke mee. Maar als je hem gaat rondzwaaien, dan gaat dat gewicht wel zwaarder voelen. Dus als je niet specifiek de juiste techniek gebruikt, dan is de kans op blessures vrij groot. Dus je probeert je kracht op te bouwen, je uithoudingsvermogen. En als dat goed zit, dan kun je hem dus vrij snel en vrij elegant hanteren.
1: Hoe bijzonder is het nou voor jou om hier te staan vandaag?
0: Nou, ik vind dat heel bijzonder, want die vondst van die tweehandszwaarden, dat was echt een grote gebeurtenis. Het is heel zeldzaam dat je 12 zwaarden die echt bij elkaar lijken te horen op één plek vindt. En om dan hier te zijn en dan uit te mogen leggen hoe je zo'n ding dan ook zou gebruiken, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat vind ik heel gaaf.
2: Dat is Oscar ter Mors van de Wapenkunstacademie in Rijswijk.
3: Azen bij Omroep Friesland.
2: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Groot, dus een goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Jacob.
2: Wat is zo dadelijk voor u?
4: Leuke zaken, oer de 80 jaren.
2: 84.
4: 84. Nou, begint lekker. Rebouille, die groep die is in 1980 oprichten. Ze besteden in tussen al 23 jaar net meer, maar er is komende sneeuw een Rebouille Archief Day.
2: Oh.
4: En mensen weer oproepen om alles wat ze nog thuislissen hebben oer Rebouille, om dat vooral daarin te brengen. Waarom en hoe en wat, dat juist van de middie in Goeiemiddag. We hebben de Friese vlaggen, maar die komt in de studio, Joet. En we hebben dadelijk DJ Auke Veenstra. En die ging in de jaren 80, draaide die in discotheek Katrebra en ik op een soort oren plakken. En dat wie ik de tijd dat ze oorgongen van de LP naar de CD. En daar had hij een hilarisch verhaal over.
2: Oké, ik ben heel benieuwd.
4: Ja. Daar zie ik een leuke discoplaat bij trouwens. Een leuke jaren 80 discoplaat.
2: Oké. 0520 voor jou en Jochen af via de Omroep App Diana een soort willen vermitten.
4: Dank u wel.
2: Dit weer nou in Friesland met de editie van TSD 15 september 2026. We binnen weer morgen om 12 uur. Graag tot dan. En voor nou nog een noffelijke middenvierder. Dag.
3: Omroep Friesland.
5: 12.2 FM.
3: Alles wat er spielt.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail

0: spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een goeie merrie. De muziek die wij draaien hier bij de Omroep, die komt uit de computer. We draaien geen cd's of lp's meer. Dat wie in de jaren 80 wel oors. In discotheek Katrebra roen ze voorop maar de compact disc speler. Het verhaal erover jesje dadelijk. En ik zie je een linkplaatje bij. Wat voor discoplaat uit de jaren 80 kisto je bij betinken? Tink een link mooi en jouw suggestie terug. Dat kind via de Omroep app of via 0620 4-1-1-1-1-1-1-1. En leefde die saoer valt als dat trots troch een bliksem rjocht tussen de eeren. Right Between the Eyes van Wax. Yes, je dadelijk.
2: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Goeiemiddag.
2: Mooi Diana de Groot.

0: Maybe Tomorrow helle de nummer 3 positie in de top 40 in Nederland in Jochtje San 80. UB40, Jerst.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is goed 12 minuten, Norien. De zinnen die letter van de midden op Gomplak en Shen. Letter van de midden kunnen er ik nog wel wat buien vallen. En de maximumtemperatuur is 22 graden. Een hele goede middag. Ze vleren die van de midden ontvouwen weer om de eren. Ja, de knijters van Hits uit de jaren 80. De Friese band Reboelje, die werd in Jochtje San 80 opgejochten. En het verhaal van deze band met bewarren bleuwen. En daarom is de sneur een speciale Reboelje archief midden in Tresor. En de eerste van de midden alles hoor. De Friese vlaggen die wappert van de midden in Italië. Ja, of toch eigenlijk ik weer net. Want oerwinter je, dat doggen Pieter en Karen het liefst in Friesland. En dus komen ze hier in de studio. En dadelijk is het verhaal over de compact disc in discotheek Catrebra.
2: Tink en Link.
0: En dus zie ik een lekkere discoplaat. Nou, die binnen genoeg uit de jaren 80. Eens even Shen, Lute en Nico, die tinken op deze plaat. Noodweer en in de disco. Lime and Your Love, dat zou het Wietse. Nou, Wietse die stiet heel toevallig ik op een list van Miri. Dus die komt sowieso voorbij. Jan, die tinkt toen in diep.
3: Last night the DJ saved my life.
0: Last night the DJ saved my life. Mariet die zei Funky Town van Lips Inc. Op dit nummer doggen wij wel gym-oefeningen, maar de 55-plus groep, het hele eer boeten. Sjocht het Fari? Ja, ja. Liek het me hartstikke leuk. En echt met de git van Level 42. The Lessons in Love. Nou, ik ben benieuwd wat hier wat uitkomt. Nou Mariet, misschien kissen even belly, alle vrouwen. En dan komt dus nog even wat oefeningen van. We doggen hier in de studio ik even mooi. Op deze plaat van Lips Inc. En dadelijk het verhaal dus van Auke Veenstra. Dit is Funky Town.

0: begon de eerste 10 seconden van het feske, maar daarna ben ik een beetje ingekakt met de oefeningen. Maar wat een lekkere plaat. Lip Sync en Funky Town.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Hij werd ook wel Mr. Katrebra neemt. Auke Veenstra uit Burgum. Hij begon als DJ, letterwaterbedrijfsleider. En wie zelfs ik eens kof, mooi eigenaar van Katrebra. Goed 30 jaar wie hij verboen onder discotheek. Maar zijn verhaal die begint achter de draaitafels. En dat wie ek in een tiet doet de muziekwraad het verroren. De LP die maakt een plak voor de CD. Kwadlien plaatste Auke een foto van een CD-speler op zijn Facebook. En ik dacht, ik moet hem eens even uitnodigen hier in de studio. Auke, goeiemiddag.
2: Hele goeiemiddag.
0: Wat weer dat voor foto?
2: Ja, dat weer eigenlijk de allereerste professionele cd-speler. En we nemen dat ik net cd-speler. Het weer de compact disc-speler.
0: Ja, nog geen aankwattingen.
2: Alsjeblieft. En dat fotootje wat ik plaatste, dat weer de eerste echte professionele voor omroepen en voor wat we dan nemen, wat zo nemen we zelf, de superdiscotheken. We wonen natuurlijk het beste van het beste. Hè? En dat weer de eerste met een pitch control. Het was dus de snelheidsregel die koest. En sommige DJ's mixten al vinyl. En dan het tempo moest dan bepaald worden om de beat te krijgen van de plaat die erachteraan kwam. En dat koest mij die cd-speler koest dat van het eerste wang.
0: Ja, en dit wie dan ik de eerste cd-speler dit Jim in Katrebra broek?
2: Nee, dat wie weer een aantal jaren daarvoor. Wie woon natuurlijk als discotheek, woon we voorop rennen met techniek.
0: Ja.
2: En toen er spraken we dat er een compact discspeler komen zou, dat het vinyl langzaam vervangen worden zou door digitale muziek op een glimmend plaatje. Toen zijn we al, nou, wie moet wel in je van de eerste wijze, wie moet onze bezoekers moeten genieten kennen van muziek vanaf die speler.
0: Hm.
2: En nou, we gingen dan een leverancier, die leverde aan alle grote discotheken in Nederland apparatuur, lucht en geluid. En die hebben we toen benaderen van, kan je hem een compact discspeler komen voor ons, dat we een van de eerste binnen. Nou, dat konden ze. Dus we gingen op een gegeven moment een compact discspeler, maar ja, wat ontbruts, dat was natuurlijk het plaatje. We gingen nog geen glimmend plaatje.
0: Nee.
2: En we gingen al een reclamecampagne start in de Ljouwte Kranten. Dus die ging over 4 weken muziek vanaf de compact discspeler. Maar nog steeds
0: een plaatje. Maar dat hield ik niet. Nee. CD's werd leuke muziek op stier.
2: Dus we begonnen al een beetje te knepen. Maar
0: ja,
2: op een gegeven moment konden we via konden we ons een glimmend plaatje komen. En dat weer dan wel een AAD-plaatje. Analoog wie de muziek opnam. Nou, dat vind ik natuurlijk logisch, want alle muziek daarvoor wie opnam in analoge studio's.
0: Mm-hmm.
2: Het weer analoog oormixed en het weer de digitale opzet. Maar het kwam er eigenlijk op del. Het weer gewoon vernieuw plaatjes en die weer een oerzet op een compact disc speler. Dus de tik van de plaat zit er nog gewoon in.
0: Die zit er nog gewoon in. Maar Jim hin zo'n plaatje.
2: Alsjeblieft, wie kon op een gegeven moment zeggen, dames en heren, jongens en meisjes, het hoogtepunt van deze zaterdag. Hier is hij en we lieten het discje zien in een lucht van dit is de compact disc en we doen hem nu in de speler. En we drukken op play. En we konden treien noemers van die hele cd-speler. Of van het cd'tje konden we draaien. Want de rest was eigenlijk al hier klassieke muziek. Wat erop stier. Maar er stier een paar noemers die konden we opbroeken.
0: Dus, ja, en, maar hoe wie dat van Jim als DJ's om dan die oerstap te mooi te zien?
2: We broeken natuurlijk nog hier onze collectie. Hè. We hebben natuurlijk een vinylcollectie opgebouwd.
0: Ja.
2: En de compact disc. Wie direct net in één keer dat hij in één keer hele vinyl vervang. Langzamer kwamen er steeds meer compact discs op de markt met muziek. En langzaam wint er ook steeds meer spelers te krijgen. En wordt het voor de consument aantrekkelijk om zijn ding in de hoes te nemen. En langzaam rond de jaren heen worden dat vinyl steeds minder belangrijk.
0: Maar kon vinyl... je maar als DJ's maar u te vatten? Wie het
2: ja,
0: makkelijk voor iemand om daarmee te werken?
2: Ja, dat wie het wel. Het wie eigenlijk gelijk aan het vinyl.
0: Ja.
2: Alleen nog het vinyl weer. Ja, hoe maakt dat? Dan ben je weer, ik ben alweer een oudere man aan het worden natuurlijk. Maar eerlijk is eerlijk, het geluid van vinyl, nou, en dat zal ik een heleboel de meesten nou, want vinyl is nog steeds heel populair. Het geluid van vinyl heeft meer dynamiek. Er zit wat meer bas in, er zit wat meer heeg in. Ik weet net hoe dat. Dat zelf, ik wil überhaupt natuurlijk bij meesten geweest zeggen van, nou, dat is net weer.
0: Nee.
2: Maar live, dus als disjockey muziek oordraaien van een installatie, dan heeft dat vinyl toch wel wat. Ja? Dat er zit echt wel wat meer in. Nee. Maar wie kon er net op in? Het werd al eerst CD. Dus
0: ja,
2: CD begon langzaam dat vinyl te veroveren. En dat vinyl werd steeds minder belangrijk. Maar wie had er alle jaren heen altijd nog als u's archief broekt op de achtergrond. We pakken weer een vinylplaatje. Hey, dit is een orde van YouTube.
0: En toen vind dat eigenlijk heel bijzonder. Dat is nog even zo'n vinylplaatje.
2: Ja,
0: die
2: ja,
0: disco.
2: Ja, precies.
0: Auke, dank u wel.
2: Alsjeblieft.

0: In de stijl van de Andrew Sisters scoorden de Star Sisters in 1983 deze hit, The Stars on 45.
1: Omroep Friesland,
2: de wieken van de jaren 80.
0: Ja, en deze week is Jurgen Week even waarom op het Nijs uit de jaren 80. En ik geef familie even waarom dan Jochentje 82. Het populaire televisieprogramma Fietsen erin, de kist het vers nog vol. En dat komt dit hier uit Haas.
3: In te land, ter zee en in de lucht wordt er vanavond gefietst. En dat gebeurt in de haven van Harlingen.
4: Hartelijk goedenavond, dames en heren. En hartelijk welkom hier in de echt Hollandse haven van Harlingen. Waar het ook een beetje Hollands weer is. Jammer van de goede goed, maar voorlopig is het nog droog. Laten we hopen dat we het droog houden.
5: Het is een compleet circusnummer dit. Het zijn evenwichtskunstenaars op een gewone weg. Is het al een wonder als je het kunt. Dat staan op deze plank. Deze drie mannen van een loonbedrijf. Nou, dat wordt niks, hè. Kijk. Ja, fantastisch.
0: Daar
5: moet je
0: dan
5: moedig voor zijn.
0: Ja, moedig moest je er wel voor zijn. Prachtig. Misschien wie is er wel bij? Ik weet het net. Dan moest je even een berichtje sturen. Hartstikke leuk. Als nog herinneringen hebt aan dit televisieprogramma. De jaar is trouwens op het einde commentator Wim Bosboom. En de presentator van het hele programma wie Ron Brandsteder. In Haas dus in 1982. Wat het nice is van nou, dat jes je dadelijk.
6: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep. Tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
7: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
13: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
2: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. Het Nijs uit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
16: Het is Prinsjesdij, je hoort mij even zelfs de troonrede die het koning Willem-Alexander op dit tijd uitspreekt. Gewoon wij weer op Prinsjesdag de plan van het regeert voor het komend jaar bekendmaken, maak ik de miljoenennota. Dit hier is het alweer oors als oors, zijn het verslagjouwer Onno Valkena.
17: Ja, dit is toch wel een orenprinsjesdag als oors. Want oorpremier Balkenende, die kwam nietjes ik even voor de camera's del. En hij zei van ja, het is politiek ingewikkeld. Want er zijn drie partijen maar in een kabinet. Die hangen hier meer iets. Dus die moeten stiepen ziek je bij oren als ze problemen oplossen wollen. Maar ja, dat is nu een keer de politieke realiteit. Dat voor mij te maaitje naar.
16: Boorden kwam van de midden naar de rotonde van de N353 met de N350 om te protesteren. De binnen op de locatie bij orde bekeerd meerdere trekkers onwijzig. Bij het protest binnen twee heerbalen in de branche stutsen. Het is net duidelijk hoe lang de boorden op de rotonde bluwen, maar verkeer kan er gewoon delrieden. Ek om meerdere sneldieken boeten de provincie binnen bronsjes omstutsen. In het historische Karmelklooster in Drachten komen nu appartementen. Je hebt iets wie het een activiteitencentrum waar culturele evenementen houden, maar ook high-tees en bruloften. Door dat ophouden zonder appartementen inkomen voor dementerende ouderen. Maar dat project kwam net van de groen. Projectontwikkelaar Peter De Haan wil benam het oude karakter behouden.
1: De oorspronkelijke situatie blijft zoals die is. En dus ook het uiteindelijke historie blijft behouden. En aan de binnenkant worden mooie woningen gemaakt.
16: Bij ROC Verda in Snitsie bedoelt een landelijke uitstalling urbaan in Zwarg en Wolwijs in 2040. Friesland had daarmee de primeur, bezoekers kennen Sjen, hokken, nijbaan en taken er in de takkomst komen kennen. De uitstalling met Sjen hoed werken, leren en Zwarg de komende jaren verorie kennen. Letter vanmiddag kan er enkele buien vallen. De temperatuur in het opneemt maximaal 22 graden. Morgen enkele buien, tussen troch ek wat zinnen. Met 18 of 19 graden is het wat koeler. Toons die bloed het ek wisselvallig. Jonken droge perioden en zinneschietmomenten vallen direct weer een paar buien. Het is dan zo'n 18 graden.
0: Jacob, tegen dank. We kennen haar zelfs van de winst van het Eurovisie Songfestival. Dat wie in 1969 mooi de troubadour. Maar in de jaren 80 kon ze maar dissen.
18: Een huis vol visite.
0: Dit hier neemt ze als keer van het podium, maar net van de radio, ja. Jij staat dadelijk.
19: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
21: Hey,
19: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
23: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
25: En bedankt, hè?
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
28: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
29: Goedemiddag. Mai Diana de Groot.

0: fietsen we hem eigenlijk al omvragen voor de linkplaat. Of dat dier die als linkplaat. Maar ik zei, nou, hij komt er al. Nou, dit wie hem dan. Dennis en Denise LePage. Oftewel Lime, maar de disco knaller uit Jochentje Jin 80 en Your Love. Als het al in Lokweenske was, dan is dit misschien wel het moment. De kist de app even erbij pakken. En de kist een brugje sturen naar de studio. En uitlissen waarom als Ian even in het sintje zetten was. En de slingers op hing je was. Dat kan via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. En Annanienke en ik zitten hier in de studio ambitie naar de beelden van die troonregen te schennen. Ja, we hier het bloed er net bij.
1: Nee.
0: Dus nou ja, wij konden ik vrij uit praten over alles wat wij daar zeggen. En ja, wij wie in de verzels, ik wil weer een beetje nieuwsgierig naar alle woordjes ja. Die het opvien. En Annanienke vreeg om mij, wat voor woordjes zou je dan kiezen? Ja, nou, dan moest ik eigenlijk best wel lang om nooit denken. En toen dacht ik op een gegeven moment, nee, ik zeg ik een heel soort vrouw die noemen van die hierstikjes.
1: Ja, oh ja, zo'n
0: dat
1: blom
0: dat vind ik wel mooi. Ja, een blom gewoon in ja. Het hier. Wat zou je dan?
1: Ik vind zo'n hierbaan ik wel mooi. Of een blom, maar zo'n gruttere hierbaan.
0: Oh ja. Ja,
1: zo, nou, een beetje moderne hierbaan.
0: Een soort
1: ja.
0: Tiara, maar dan...
1: Ja, zonder de diamantjes.
0: Zonder de bling-bling.
1: Ja, precies. Ja, maar dan gewoon even kleur of zo. Het hoeft ik net zo extreem van.
0: Nee, oké. Okay, nee.
1: Maar ik heb opzocht.
0: Ja, waar precies. Waar komt het waai?
1: Nou, van Erika Terpstra.
0: Aha.
1: Want zie je, zij ziet als politicus, wie zei dat toen? En zij voelde dat... Nou ja, de 21 vrouwen die toen destijds in het Tweede Kamer zitten... eigenlijk net opvallend tussen al die mannen in pak.
0: Nee.
1: En toen dacht ze, ja, dan doe ik gewoon een WhatsApp.
0: En wanneer weer dat?
1: In Jantje Sansant.
0: Sansantig. En ja. Toen is zij dus begonnen bij die WhatsApp.
1: Ja.
0: En zond die tijd het elke vrouw eigenlijk een beetje WhatsApp. En wat is hier motto?
1: Sorry?
0: Had je nou de hoed net opzetten, ja, wanneer dan wel?
1: Ja, precies.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie neer.
1: Ja, ik haak geen watjes dus.
0: Nee, volgens van die baseball caps. Die heb ik dan nog wel eens op. Maar daar bloot het dan ik wel bij.
1: Ja, die stel je het net op.
0: Nee, je hoort zeker net. Oké, okay, nou, leuk om te hebben in elk geval. Misschien als dat dus ook nog wel een leuke mening over de watjes. Politiek, daar hebben we maar net horen in dit programma. Nee, we hadden het gewoon gezellig en leuk. Maar als dat dus ik nog hier een lokweesje was en er was de slingers op Hingie, dan ken dat ik. Dit is het moment om een brugje te sturen naar de studio. Via de Omroep app of 0620. Fjouwer Njoggen Njoggen, Ian Njoggen Njoggen. Ja, deze bandnamen die vind ik zo fantastisch. Klinkt ik zo lekker.

0: Riekebeck en Wiete Poeg.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Janke die stuurt dus een berichtje. Graag een felicitatie voor Uti Knossen. De groeten uit Jouren. Uti, ik uit namen van ons van het Lokwenske. Elise die zei dus mem Aafke Anna is Joert Jiri. Ze is 55 jaar geworden van het Lokwenske. En Jetske die zei mijn Onne is Joert 63 geworden. Ik ben tegenblied met hem. Hij is nou te visken, maar aanst zullen we onder taart. Heerlijk. Nou Elise, wij sturen van die mem Aafke Anna sturen wij even de slingers op. Dan Kim die misschien nog mooi ophing je, had je misschien het weekend nog wel de Jiri vieren. En ons bewaren ze lekker van Takkemeer. Hartstikke mooi. Tegendank voor het insturen van je appjes. Dit is de police.

0: The Police en Every Little Thing She Does Is Magic. En Veskes die je vaak oer de leefde dat wie in de jaren 80 net was. Dit is de bewerking van een Italiaans Veske. Maar het vertelt het verhaal van leeftijdsverdriet.
1: Broken hearts walk on.
0: No, guys and dolls.
1: Can I

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel riet om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojere worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
6: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Marije Maria, Tunnel van het Ljocht, De Merkenman. Een paar titels van Veskes van de band Reboelje. De oud-loodstechnicus van de band die is op zoek naar archiefmateriaal. Die is het je dadelijks.
10: Het is een hele week bij Omroep Friesland.
11: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
10: De wieken van

0: En ja, denk bij de jaren 80, heerlijk die nederpopmuziek. De Dijk en Binnen zonder kloppen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Aan jaren 80 waat Friesland oerrompelen, maar wat ze in goed Friesk zeggen, de sound van de band Rubbelje. De band die bekend waat, maar een Friese rockmuziek.

0: Ja, en nou weet je maar je weer wat Roboelje is verzels. Een jonke muziek die de groep nog volle meer liek als muziektheaterproducties en een rockopera hoe dichter Gisbert Japiks. In november 2003 houdt de groep op te besteden en nou sneun 23 jaar later wordt een speciale Roboelje archief midi houden. Goeiemiddag, Klaas Spoelstra.
1: Met je.
0: Fijn als de best. Dat is de initiator van deze archief midi. Waarom had hij er komen?
1: Ja, nou ja, het eenvoudige boeien in 2003 en het voortvallen van mij is de boer de Sangerperilien en Tier de Lanting. En dan had ze wat een rafelig einde van zo'n belangrijke periode in de Friese muziekgeschiedenis, wat mij onbelangt. En we zijn daar maar misschien wat mee doen. Dus daar had ik mij de overgebleven reboeienleden om tafel zitten. Zodat ze wat organiseren. En dat begint eigenlijk maar inderdaad het opschakeling van alles wat er over reboeien bij de meesten nog thuis op zolder ligt. En dat begon ik bij u zelfs. Er komt dan verhaal en dingetjes. Oh, projectplan en foto's en van algehele materiaal. Waarvan ze oh ja, dat is wel mooi. En toch zo is die heel iepen om daar in hun archief daar rond te vatten maatje. En we hopen dat, nou ja, een boel mensen van zolder mooie dingen hebben die we daar interessant onderbrengen kennen. En we hopen daar maar ook dat we misschien daar nog een biografie van schroken kennen. Dus dat het verhaal van Roboelje op die manier ook een soort, nou ja, dat we dat op die manier ook in de skiernes een plakje aan kennen.
0: Ja, okay.
1: Dus het gaat echt door die periode van Jantje Zoon 80 tot 2003. Dus echt alleen de Roboelje periode. En hij gaat natuurlijk had Marius nog zijn eigen muziek maken. En is ik die hoor jongens aan mijn Swee nog muziek maken. Maar het gaat net door die periode.
0: Het gaat echt door de Roboelje periode. Ja, want in Zoon 80 Wutte Groep opruchte. Wie stond er vanuit eerste oren ik bij?
1: Net vanuit eerste oren. Ik denk dat ik Jantje weer zag. 88, toen vroeg Marius mij klassiek. Ze was op u zit loot ik doe aan. En ik wist een jongen die in Toerpsies in Haarlem plaatsjes draaide. En ik dacht, oh, dat vind ik wel leuk. Dus ben ik op de achtergrond bij Roboelje eigenlijk in het begin. Maar ja, tot de hele loon hebben we dik het loot vergaan. Dat is weer hartstikke leuk.
0: Ja, fantastisch.
1: Ik had bier mee en dan was je nou onderwijs. En daarna, toen ik ging studeren en de wereld in. En toen ging ik eigenlijk, dat loot ik wel een beetje jongen. Daar had ik eigenlijk de producties van gaan. Vaak de voorbereidingen van hier, van de Bruloft en Blauw Paradies en Gisbert. Dus die hele wat meer theatrale kant, daar ga ik dan op de achtergrond eigenlijk heel veel van de organisatie van hier.
0: Ja.
1: Dus ja, heb ik eigenlijk die hele periode van geboeid dat al was een beetje op de achtergrond mooi maken.
0: Ja, en nou was het eigenlijk al het spul wat in die tijd misschien uitkomen is of wat mensen kunnen bewaren, hè?
1: Ja.
0: Dat was dus weer waarom hebben. Dan komt het eigenlijk op deel. Denk dat er nog een heel soort mensen binnen die toch nog wat thuis hebben?
1: Ja, dat is natuurlijk even een onwaardje, maar ik zelf ook zit gewoon bij mij. Het is toch gewoon op zolder soms zien. Dus zoals even, er ben nog is daar krijg je nou al berjochtend van meisken. Ik kan nog zelf nog een schilderij
0: mooi naam. Ja, de Hesje mooi naam, dat zit hij achter die. Een heel groot IJsik Zwier.
1: Ja, IJsik Zwier.
0: wat het team mooi Roboelje te krijgen?
1: Nou, dit is de originele schilderij dat Dirk Hogendorp, de gitarist van Roboelje maken had. En die is verwerken in de vakhond van Medusa, de plaat. Dus dit is het officiële schilderij wat de basis van je.
0: Wauw.
1: En die hingen dan bij mij onder morgen. Maar dat gaat meer omdat, nou, ze had elke keer een herinnering. En die er was zo, ja, die vertel een deel van het verhaal.
0: Maar wat denk je, man?
1: Nou, eigenlijk is het heel breed. Want dat is nou als van, als juist hoeveel mensen belusten zijn binnen bij die vaststellingen bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat dan nou, misschien wel 100 of ja. 100 dun. Ja, die hebben op allerhande manieren. We hebben een fanclub met verhalen schreeuwen binnen. Die hebben op allerhande manieren die materiaal verzamelen. Dat komt nou op, hè? Dus we krijgen nou demo's. Foto's van verhalen over de eerste keer bij Roboelje, bij Bernlef in Grains. Dus dan beginnen al die verhalen een beetje op te komen.
0: Ja, dus je krijgt nou ik al een heel soort reacties.
1: Ja, begin nou te komen. We zijn eigenlijk een beetje aan het opstarten om te zien, nou, wat vind je meestal hiervan? Dus dan begint het, en daarom is dit de I Better Soar komende sneun. Is gewoon een soort aardraap. En als je wel wat ernaar al gekomen hebt, ja, dat wil nog doen, dus het is wel leuk. Ja. De iertallen erin delen en associëren wat er eigen meisken vanuit die ieren nou ja, naar binnen brengen.
0: Want meisken nou zitten te lusteren en denken van, nou, ik wil die stouder wel even op. Ik wil wel even Scarly, als ik nog wat heb, want ik wie in die tijd wil bij die producties of weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Wanneer kennen ze dat bij Dressoor Schenlitten?
1: Ja, we hebben komende sneuren tussen Tolve en Fjouwer. Intersoor is gewoon een soort gebouw in en dan in de, nou, daar zit café in dat deel, daar zitten we, maar dat spreekt al even voor zich. En daar ben je meer als welkom. Willem hier van Omroep zal daar wat misschien podcast-achtige dingen opnemen. Dus we hebben daar wat. En daar ben natuurlijk een paar van de bandleden die ben er. En nou ja, we hopen daar een boel mensen te moedigen die de herinneringen mooi delen wil. Want het leukste is natuurlijk die bijzondere reliquieën. Mensen die toch zeggen, maar dit is toch wel heel bijzonders.
0: Ja.
1: En ja, dat we dat maar ook in met de soort een plakje aan kennen. Dat ken ik wijzen. Het meeste is, ja, maar dat wil ik eerst nog even horen. Dat je dat aan letter door. Dat had ik maar dit schilderij. Die wil ik zelf eerst nog wel horen. Maar die ken uiteindelijk en die wil skonkeren, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zou je wel opraten kennen.
0: Ja.
1: En, nou, en wat ook leuk is misschien nog te vertellen. Dat ik een beetje ontverkend ben over de muziek van Geboel. Ik nog wat aan kennen. Vooral een beetje inspireren door Nick de Vries, die dat aanvliegt hier, die je maar noemt van Geboelje, die daar eigen interpretaties van maken. En dat idee, wat even Geboelje toch orennaam, dus orenmuzikant, die misschien maar het werk van Geboelje nog wat aankennen. Daar zit ik nog moeten praxeren om daar misschien ook nog
0: ja, want je komt dus nog wel wat achter.
1: Ik ben bang dat we nog net helemaal kleren. Nee, maar dat hing ook een beetje van het enthousiasme van al de meesten. En dat meesten zes hier, maar het maakt eigenlijk een gezamenlijk iets wijzen. Ik bedoel, wij zijn een beetje de initiators, maar we hopen wel dat er een boel draaglijk is om hier wat moois van te maken. Dus,
0: Reboelje, in eerste geval komen de sneun van 12 tot 4 in Tresorkist in Gwot Sjenlitten. En gewoon ik eventueel langskomen als...
1: Ja, natuurlijk, gezellig toch?
0: Ja, dus, vind ik.
1: Het is, ik bedoel, volgens mij wordt het een heel mooie moeting. En we hopen daar bijzondere verhalen op te halen. Dus meer als welkom.
0: Klaas Sietse Spoelstra, dank u wel en succes.

0: The Breakfast Club en Ride on Track. Het is 8 minuten voor Jelve Treien. Ik zou wel zeggen, de heeste tijd om onder het rij te draaien. Maar Annenienke, ik joe het net.
1: Nee, de hele week net.
0: Nee, de hele week net. De stem van Doe spelen we in deze week van de jaren 80. En er vallen mooie prijzen uit te winnen.
1: Ja, we hebben het Omroep Friesland 80's t-shirt.
0: Ik heb nog net schoen trouwens.
1: Ik nog net, nee. Maar...
0: Een landje Rick net. Nee, ik ken hem ik net Janet.
1: Nee.
0: Nou ja, zover zijn
1: we
0: ook mooi. Ja.
1: We hebben een nostalgische.
0: Moeilijk wit.
1: Pac-Man sokken.
0: Ja, dat ik ben gek op Pac-Man. Dat is nooit spelen, hè?
1: Ja, ik weet het wel.
0: Wij hier op een middelbare squallen, hier wij in de kantine, stien 12 van die hele oude PC's.
1: Oh.
0: En daar koer Pac-Man op spelen worden. En als we dan pauze hier, dan koest die inscrollen. Dat is nog even 10 minuten Pac-Man. Dus ik heb er heel wat 10 minuten zeg ik dus zitten om Pac-Man te spelen. Ja, ik vond het echt fantastisch.
1: Ik heb denk ik wel eens aan Grutte Spelhal wel eens keer.
0: Oh ja. Ja, het is nou ook nog wel inderdaad, ja, dat ze, die Pac-Man computers. Die Pac-Man sokken dus. En?
1: Ja, en ik nog een zwaaihandje.
0: Een zwaaihandje voor in de auto. Nou, Ayer, hartstikke leuk. Dat kist dadelijk winnen, ongeveer 20 vertrijen. En dan liet ik de opjefte jaren. Een bekende stem uit de jaren 80. En als dat erachter wist te komen wie dat is, dan wist hij dit leuke prijzenpakket. Het Frieske Nijs komt er ik om. Dit is Cyndi Lauper. Time after time.

0: Maar de hele weekendquiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitzen Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
4: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de oorontinkers en het gevoel van Doel.
5: Dansmaak.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM. Het is Jelwet Rijen. Het Frieske Nijsnauw, maar Jacob Stelwagen.
4: Uitstel of aanstel van de stikstofoorpak is onverantwoorde. Dat zei de koning in de troonrede op Prinsjesdag. Het minderheidskabinet presenteerde in juni de stikstofoorpak. Een aantal partijen wilde dat plan vromje of hield al van tafel. De laatste periode protesteerden boeren tegen de stikstofplan. De koning zei dat het kabinet continu importeert bloed met boeren en provincies over de stikstofplan. En dat er een soort geld beschikbaar is om boeren te helpen bij het aanpassen van haar bedrijf. Door grote steuring is het treinverkeer in de padden van Nederland van de Moon slim ontregelen. Neffens ProRail gaat het om sabotage, de lijn buizen op de rails.
5: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
6: Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen, maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden. En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
4: In de rit van de Moon kwam het treinverkeer stadig onder op gang. Het is net heel een dolle gang weer. Eén trein is van de Moon in de buurt van Stenwijk in botsing kwam met materiaal op het spoor. Liet ProRail weten om de NOS. Boeren kwamen vanmiddag naar de rotonde van de N353 met de N351 om te protesteren. De binnen op de locatie bij hadden bekeerd meerdere trekkers onwijzig. Bij het protest binnen twee heerbalen in de branche stutsen. Het is natuurlijk hoe lang de boeren op de rotonde bluwen, maar verkeer kende gewoon bij Delrieden. Ek om meerdere sneldiken boeten de provincie binnen bronsjes onstutsen. De 200 Zwitten die het eindvrienden hier in Sleet een balkon dutsen binnen, hebben nou een plak liggen in het museum Sleet. Een pad van de Zwitten wie al in het museum in Sleet. Een opa wat voen op de zouder van het oude stadhuis in Balk. Binnen hele grutte Zwitten, haast 2 meter grut, die boekt waren tot speciale soldaten. Oscar ten Mors is van de Wapenkunstacademie Rijswijk. Hij vertelt hoe zijn zwaard het bloed waard.
7: Nou, dit is echt een slagzwaard. Dit is een zwaard dat in de oorlog gebruikt werd, in veldslagen. En een van de dingen die het erg goed doet, is natuurlijk ruimte creëren. Je kan dus, als je omringd bent door vijanden, kun je zorgen dat die mensen wel 2 keer nadenken voordat ze bij je in de buurt komen. Je kan ook wel eens op een schip hiermee vechten, daar werd wel voor gebruikt.
4: Let er vanmiddag kinderen enkele buien vallen. De temperatuur in het op naar maximaal 22 graden. Moon buien, tussen trog ik ze wel wat zinnen. Bij 18 of 19 graden is het wat koeler. Tonsie bloed ik weer zo volgens jonken droege periode. Naar zinneski momenten vallen direct dan weer een paar buien. En het is dan zo'n 18 graden.
3: Jacob Tiegetank, Nijs en Waver om te vinden verzels op de Omroep app. En ik op omroepfriesland.nl. Het Eurovisie Songfestival is op 19 april 1980 in Nederland. Het is voor de 4e keer dat het in Nederland is en vanuit het Concertgebouw in Den Haag presenteert Marloes Fluitsma het festival. De winnaar is de Ierse jonger Johnny Logan met het veske What's Another Year. En Maggie McNeil die eindigt van Nederland op het 5e plak met het veske Amsterdam. Kist deze veskes nog en welke zal ik dadelijk van hij draaien? Dat wil ik graag van die witte. De meeste appen via de Omroep app of via 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. En ik heb een poll ommaken in de Omroep app, dus daar kist ik stemmen. Of Maggie McNeil of Johnny Logan.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Goedemiddag.
7: Maar Diana de Groot.

0: Helaas, maar de band, ik al deze films van Ghostbusters Show. Ja, ze blowen toch echt hartstikke leuk, hè? Ray Parker Jr., jettest.
1: De stem van Doe.
0: Te winnen het leuke prijzenpakket van de 80's hier bij de Omroep. Als het al herkenst van waar deze stem is.
1: De stem van Doe.
2: Ah, ik had een weddenschap met een stel vrienden dat ik het wel kon doen.
0: Hij had een weddenschap met een paar vrienden dat hij het wel kon doen. Nou, wie jij is hier? Die namen die meestal terugsturen, dat kan via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9.
1: De stem van Doe.
2: Ah, ik had een weddenschap met een stel vrienden dat ik het wel kon doen.
0: 0620-4-9-9-9-9 of via de Omroep app. En de poll, ja, die houdt wel een duidelijke uitslag, hier. Ik dacht, misschien wordt het wel Johnny Logan. Maar nee, je kiest alle je voor Maggie McNeil en Amsterdam.

0: Het is 8 minuten voor treien. Fleetwood Mac, hier is Ringo Yemiri en The Family Man.
1: De stem van Doe.
2: Ah, ik had een weddenschap met mezelf, vrienden, dat ik het wel kon doen.
1: De stem van Doe.
0: Waar, ja, dat stel je. Nou, er komen heel soort antwoorden binnen. Toch ik een peer die net helemaal in de jaren 80 tussen jaren, denk ik, Stefan van der Pol. Ja, die hier misschien ik wel weddenschap dat er een heel rondje Friesland was. Maar die wie het net, Evert van Bentum wie het ik net. Maar ik heb contact met Jetske, een goeie middie.
3: Goeie middie.
0: Waar moet het wel wezen?
3: Koning Willem-Alexander.
0: Koning Willem-Alexander, Tinksto. Ja. Nou, zullen we eens even jaren?
2: Nou, ik ben blij. Het was een monstertocht. Ah, ik had een weddenschap met mezelf, vrienden, dat ik het wel kon doen.
0: Ja. Een iets langer stikje in onbekend kist het nog duidelijker jaren dat hij het is, hè?
3: Jazeker.
0: Ja, en dat jet wel echt bij de jaren 80 vanzelfs. Van harte ook, Weeske.
3: Dank u wel.
0: Daar winst het jaren 80 prijzenpakket. Het t-shirt, de Pac-Man sokken en het zwaaihandje voor in de auto.
3: Nou, zullen we zo. Dat is leuk.
0: Goed zo. Wat heeft dan maar die 84, Jetske?
3: Oh, wat een goede vraag. Nou, in 84 kreeg ik nog een zuske. En dat die, toen ik zelf joggen. Ja. En ik ben met mijn zoon in de rij. En toen kwam nummer 8, die kwam ik nog.
0: Oh, geweldig.
3: En dat wie een zuske. En toen winnen we vier jongens, vier famkes. Nou, dat is weer prachtig.
0: Zo, dat is echt wel heel mooi. Wauw, hoe leuk is dat om maar saffelen ben op te groeien?
3: Ja. Nou, dat is heel bijzonder.
0: Ja.
3: Ja, ja, ja. Je leert, te delen, hè?
0: Ja.
3: Dus je moest hem wel.
0: Ja, je moest hem wel.
3: En tevreden wijs met wat je hebben.
0: Ja, precies. Ja. Wauw. En ben je nog close met mijn koor?
3: Nou ja, iedereen heeft zijn eigen gezin, dus dat verhoor het wel. Wel maar mijn jongste zusje, maar iedereen eigenlijk wel. Maar dat is toch wel
0: dat is bijzonder.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, dat maakt het de jaren 80 voor jou heel speciaal, denk ik.
3: Zeker, ja.
0: Goed zo.
3: Ja, absoluut.
0: Dankjewel voor het mooie dan. We sturen de prijzen naar Rita. En ik wens jullie een hele mooie dag dan nog.
3: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
3: Heel mooi.
0: Ja. Willem-Alexander. Dat weer dus de oplossing van Joet. Nou, we kunnen dit oren nog correct even in plaat draaien. Dadelijk nooit draaien, dan zullen we het hebben over de Friese vlaggen. Dit is de George Baker Selection. Santa Lucia by night.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
4: De garage in jouw omkritten? Heima, service en auto's. Is de voor Els.
5: Is jouw keunskebit stikken? Dan willen jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijde en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
6: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland.
7: Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
6: De tagline is vergees.
7: Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easysit.nl. Dan zit je al goed.
9: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je jouw goed.
9: Nou, ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit als shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
10: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik kan me daar toch niks bij intinken dat het in Limburg nou gewoon 28 graden is. Nathalie, nou, had ik hier even naar je boetensjog in Ljouwert. Ja, nee, het sinds hier er net is bij. Maar kort is het netje, het is lekker 22 graden hier. In Italië, Venny, en dan toch in de wintermaanden naar Friesland komen. Nou ja, toch 22 graden is. Nee, het is nog maar september zelfs. Maar Karin en Pieter, die doggen dat dus. Die Venny in Italië, maar die oerwinter je hier in Friesland. Ze vertellen haar een verhaal dadelijk zien. De Friese vlaggen en muziek hier van Style Council.
3: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
13: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80.
14: Schoorsteenvegen Friesland in Westerijn. Die meidse jas kwast hier vakkundig en secuur skin.

0: een soort ondervinding met pelletkachelonderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Goedemiddag.
4: Met Diana de Groot.

0: jongen Richie Valens, die komt op zondagjarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk. Dat wie in Jorgen 50. Maar in Jontje Son 80 wordt een film maken over het leven van Valens. En zijn muziek wordt dan nij leven inblaast. Toch Los Lobos. Come on, let's go. Jij is hier.
1: De Friese vlag.
0: Ja, die is geregeld verhaal van mensen die dan naar het zuiden gaan om te oerwinteren, lekker naar de zinnen en de warmte. Maar Karin Hezen en Pieter Monsma, die doen het juist om. Ze wennen in Italië, maar ze komen graag in de wintermaan even waarom naar Nederland. Maar ze zijn nooit, krijgt even in de provincie en dus zien ze tijd om even in de studio Del te komen. Karin en Pieter, welkom.
2: Dank
0: mooi
2: wel.
0: Dat je hem er binnen. En nog lekker bruin beide ik, hè?
3: Je bent een hele mooie simmerhoorn.
0: Je bent een hele mooie simmerhoorn, ja. Wat maakt het de winter in Nederland zo mooi dat je hem toch weer waarom komt?
3: De motivatie is eigenlijk dat de winter in het plak waar wij wenen net zo geweldig leuk is.
0: Ah, oké.
3: Omdat we wat in de bergen wenen en het is er altijd een hele lietse wereld, maar heel veel bewolking en heel veel rijnwetter en dan vielen we toch iets meer thuis. Daar werd wij komen in Friesland en Grijns en Drenthe. Dus ja. Vandaar dat we in de winter eigenlijk weer omkomen.
0: Ja, nou lekker. Maar je hebt een prachtig mooi huis in een lietse dorp, hè? In het noorden van Toscane.
2: Ja. Klopt. Ja, het is een hele lied. Ze nemen het een borgo in Italië. En het is, er is ook echt niks. Er waren je 34 mensen, denk ik. Dus er binnen alleen nog maar een paar huizen. En daar hebben we 2 huizen naast elkaar gekocht. En de een is voor vakantiehuis, voor het verhuur. En de andere is waar wij wennen. Ja.
0: Oké. Okay. En hoe BMD zat daar kwam om naar Italië te gaan?
3: Ja, vrij impulsief. In 2020 met Chris zitten wij in Denemarken. En we gingen er wel eens vaker over fantaseerd. Maar toen is het eigenlijk heel concreet geworden. Toen hebben we betocht van we willen een stopje met werkje. En we willen wel een nieuw avontuur ongeën. En in maart hebben wij ons huis al gekocht in Italië. Dus binnen 4 maanden. Van het betinken tot aan het keepje. Zo ongeveer.
0: Dus dat is heel wie vrij impulsief. Ja, dat is wel zin. Maar Italië, dat wie voort en dadelijk van je hem toch van dan willen we daarheen? Of
2: Nee. We hier helemaal. Nou, we hier eigenlijk nooit oernaai tocht. Maar 14 jaar werken in de zorg. En toen hebben we zoiets, dat is clear. Maar waar kennen we dan mij pensioen al, maar, en dat koor net in Nederland. Maar familie wennen het in Italië, dus we hier een beetje zo van, nou, misschien is dat wel een leuk loon en mooi waar. En we woonden ook net te vier voort dat we ik met de auto gewoon wel in 1 of 2 dagen weer waarom koor naar Nederland. Ja. Dus dat weet ik wel. Wel de reden. En
0: het klimaat misschien toch ik wel een beetje.
2: En online ben we een makelaar Chincom, een Italiaan en een Belgische vrouw. En daar hebben we even mee praten via online. En toen hebben we daar een afspraak mee maken. En
3: dat
2: in
0: en
2: Toscane.
0: En dan steen er 2 huizen naast mekaar te kepen in een dwarpke web met 34 huizen steen.
2: Ja,
0: dat is wel bijzonder.
3: En dat is ideaal voor u, want dat voldoet je eigenlijk voor en dadelijk zo aan de eisen die we hier. Want we wonen dan net helemaal stilzitten, dus we wonen nog op het dwan.
0: Ja.
3: Dus we verhuren het nou via als een B&B. Voor de rest hebben we nog een grutte olijfgaard. Dus we zijn ook nog een beetje boer. Dus we toch gewoon olijven oogsten en olijfolie meidje. Dus het weer eigenlijk ideaal om nog net helemaal stil te zitten, maar gewoon nog flink bezig was het kind.
0: Ja, moest er nog een soort om gebeuren dan ik, of hoe niet hem net te klussen?
2: Nee, eigenlijk helemaal net zo vol. Nou, het vakantiehuis hebben we aan, dat hebben we eigenlijk alleen nog maar verven en naaien bedden en dat soort dingen indienen. En leuke spullen die we zelf hier. En ons huis wie een beetje meer. Dat wie een vakantiehuis. Dus daar wijn je ze net in. En dat wie een beetje. Nou, net vervallen, maar een beetje oud. En daar hebben we naaien ruten en zo inzetten en verven. En. Er mat nog een nieuwe badkamer in. Dat is naar de jaren 80. Nou, dat is zeker de jaren 80.
0: Nou, dat past er mooi bij.
3: Mooi thema.
0: Ja. Mooi bij het thema.
2: Maar vierdes, net een heel soort of zo.
3: Het is net een rampverhaal als het wel eens just op televisie.
0: Ja, ik vertrek. Dat valt daar.
3: Het is eigenlijk een succesverhaal.
0: Ja, nou, mooi. Maar hoe integreert dan in zo'n dwarpje maar zo weinig meesken? Ik denk haast alleen nog maar Italiaan. En dat je hem er dan als Nederlanders tussen kan komen. Hoe gaat dat?
2: Ja, nou.
3: Ja, ze zijn eigenlijk heel enthousiast dat Nederlanders er überhaupt wenen willen. Want ze snappen er eigenlijk helemaal niks van. Want Nederland is voor hun echt een land waar het alles op water is. En Italië is toch wel wat minder naar goed regelen alles. Dus ze vinden het sowieso heel bijzonder dat we daar komen binnen. Nou ja, we iets proberen met de taal. We zijn een jaar lang op Italiaanse les geweest. Dus de basis hebben we wel wat geleerd. Ja. Ja, en ze binnen al je heel erg gastvrij en bereid om contact te zieken. Dus
2: maar juist zou
3: inrollen.
2: Ja, juist denk ik wel, omdat het Salits is. Ja. Mm-hmm. En ze kennen elkaar al je. Dus als er roener is, dan zezen ze wel wat. En dan, nou ja, en dan even uitnodigen voor de koffie. Of even een wintje of wat dan ook.
4: Je bent echt dus wel onderdeel van het dorp.
2: Ja.
4: Vielen jullie hem tussen daar in Italië?
3: Ja. Zeker, ja. Heel erg. Ja. Het is heerlijk om. Ik heb een paar mensen nou ook weer verteld. Van ik look ongeveer in april mijn korte broek aan. En die heb ik eigenlijk nog steeds van, behalve nou ik hier in Nederland ben. Maar dat ging gewoon onbloven tot ongeveer november. Dus dat is heerlijk. Ja. Het hemdje en in de korte broek. En de cultuur en het eten. Het is gewoon heerlijk, ja.
4: En dan straks eventjes waarom naar Friesland weer. Hier even misschien hopelijk op de redens. Dat zou ook wel helemaal leuk zijn.
2: Dat is wel mooi.
4: Dat is wel heel team dan, hè?
3: Ja, ik weet niet precies wat het de eerste keer West is. Maar dat is...
4: Perilien. En met mij dadelijk even mij naar Italië.
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
4: Leuk. Fijn dat je hem hier even wien. En een heel soort succes daar in het Italiaanse Toscane.
3: Jo.
1: Wij Friezen binnen oeral al op een vrouw te vinden.
5: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
1: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
5: Bist aan Fries in het Boeteland of kerst aan Fries in het Boeteland?
1: Jouw die dan op of tip u's voor de Frieske vlaggen. Alle tiersietemiddies in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bist dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
5: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

0: De Frank Boeiengroep en Zwart-Wit.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Sjoggen we even uit Ian Jochetjen 84 en dan komen we uit bij een reclame uit dat hier. Het had krekt Simmerwest en dan is er altijd binnen van die typische Simmer-reclames. En daar past is er wel heel mooi in. Het is een tv-reclame, mooie man in zwembroek op het strand, in een strandstoel, in de stremende Rijn.
2: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny.
3: Nieuw van Red Band, Sunny Fruit Gums. De zonnige smaak van echt fruit.
2: Sunny, I love you.
0: Ja, heerlijk. Ik kom net meer. Ik kan me net echt herinneren, maar misschien brengt het bij Dij. Ik wil wel mooie beelden op uit de jaren 80. Dit is Uta, jaren 80, 88 Songfestival. Gerard Joling, Shangri-La.

0: jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is Jelve Fjouweren. Tiet om even bijpraten te worden. Oer het Nijs in Friesland, maar Jacob Stelwagen.
15: Uitstel of aanstel van de stikstofoppak is onverantwoord. Dat zei de koning in de troonrede op Prinsjesdag. Het minderheidskabinet presenteerde in juni de stikstofoppak. Een aantal partijen wilde het plan Vromjof Hielendal van tafel. De laatste periode protesteerden boeren in die plan. De koning zei dat het kabinet continu importeerbloedt met boeren en provincies over de stikstofplan. En dat er een soort geld beschikbaar is om boeren te helpen bij het aanpassen van harde bedrijven. Toch ook de steuring is het treinverkeer in Gutterpatten van Nederland van de morgen ontregelen en nog hield hij het net volslijn op gang kom. Neffens ProRail giet het om sabotage. De lijnen buizen op de rails.
16: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
17: Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen, maar kunnen wij alleen nog maar stapvoet of helemaal niet rijden. En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
15: In de rit van de morgen kwam het treinverkeer stadig alweer op gang, maar nog net oeral dus. In een trein is van de morgen in de buurt van Stenwijk in botsing kwam materiaal op het spoor. Dat dit ProRail witte onder NOS. Een verbod op fatbikes in Leeuwarden werkt het net volle ta. Dat schreeuwen borgemaster en wethouders. In steden als Amsterdam en Enschede binnen patten van de binnenstad wol afsluiten voor fatbikes. Het college wijst erop dat de presentuur en een gutpad van de binnenstad al voortgangersgebied binnen. Fietsen en fatbikes mij daaronder rieden en daar kan ik al op handhavende worden. In Leeuwarden binnen geen specifieke gebieden net meer probleem met fatbikes binnen als op orde plakken. In het historische Karmelklooster van Drachten komen nou appartementen. Dertijd zit een activiteitencentrum waar de culturele evenementen houden, maar ook high-tees en bruiloften. Doet dat ophouden zonder appartementen in komen voor dementerende ouderen. Maar dat project kwam net van de grond. Projectontwikkelaar Peter de Haan wil benam met orde karakter behouden.
18: De oorspronkelijke situatie blijft zoals die is. En dus ook het uiteindelijke historie blijft behouden. En aan de binnenkant worden er mooie woningen gemaakt.
15: Letters van midden kennen nog enkele buien vallen. De temperatuur in het opneemt maximaal 22 graden. Morgen per buien, tussen trog ik wat zinnen. Met 18 of 19 graden is het wat koeler. Toen die bloed dekwikse vallen. Jokken droge perioden en zinneski momenten. Vallen direct weer een per buien. De temperatuur is dan zo'n 18 graden.
14: Jacob, tegen tank. Aanstjerven een smarig veske van een smarige man. Ah.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Goedemiddag.
11: Mai Diana de Groot.
12: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
13: Heb je daar nog geen last van? Een eitje wat te zacht is en je belt het open.

0: België het één keer het Eurovisie Songfestival won. En het wie maar disse Sandra Kiem nog hield de jongste winnares van het Songfestival. J'aime la vie.
1: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
0: En ik kist ook om mooi praten. En dat ken ik in de poll die we elke dag hebben bij u op de website. En Anna en Inke, we hebben de poll er ik weer even bij pakt. Leuke vraag, Joet. Ik wist, ja, hier hoede ik eigenlijk net toen uit te denken.
3: Nee?
0: Do?
3: Maar het is dat ik eigenlijk misschien maar één ervan zie.
0: Oh, oké.
3: Nou, maar ik ken ze wel. Maar want de vraag wie Hockery jaren 80 filmen is die... Is die het meest bijbleuren?
0: Ja.
3: En we zien Top Gun, Dirty Dancing, E.T. en Ghostbusters. Welke is Dirty Dancing, Dinus?
0: Ja.
3: Oh, vanzelf.
0: Ja, dat is me wel een beetje. Ja, ik weet het hoe vaak ik die shown heb, maar die heb ik heel vaak shown. Ja? Ik ben echt een enorme Patrick Swayze fan.
3: Maar Kester dan maar niet vreun, nou, ik wil zo springen en dan...
0: Nee, die lift...
3: misschien dan?
0: Nee, ik net. Nee, die lift, dat is mij nooit slagen. Nee.
3: Nee, maar die is wel... Iconic.
0: Ja, precies. Dus dat is ik die film dan?
3: Nee, ik denk dat ik E.T.
0: Jij ja, toch voor E.T.?
3: Ja, ik vind dat toch wel... E.T. Phone Home.
0: Phone Home, ja,
3: ik vind dat toch wel schattig. Ja. Maar ja, Top Gun. Maar eens voorstellen, Tom Cruise... Die speelt hij nog steeds in, hè? Hij is nou rond de 60 of zo?
0: Ja, maar
3: die man die shut eruit alsof hij nog steeds 30 is.
0: Ja, dat.
3: Zeg ja, alien of zo. Hij is E.T.
0: Hij is E.T. misschien wel. Ik weet het net. Maar ja, we moeten hem even onklikken.
3: Oh ja.
0: Ik klik Dirty Dancing om. Want dan krijg je namelijk ik te zien hoe vol het erop stemd is.
3: Oeh.
0: Ja, Dirty Dancing stiet wel om.
3: Ja, is dat. En dan Top Gun.
0: Ja.
3: En dan E.T. en dan Ghostbusters.
0: Ghostbusters. Ja, nou ja, ik heb ze alle jongen. Dus maar Dirty Dancing heb ik wel het vaak shown. Als toen ik even Maidon was onder Paul, die kist dus Fienerbeers op de website, moest even een beetje nu onder scrollen. En ik kist dien favoriete film uit de jaren 80. Kist ik even onvinken. Wat stond het hier?
3: Oeh,
0: zwitzakken.
4: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei: nou, dit weet ik niet, maar dit heb ik nooit eerder metmaakt mezelf. Want er lijkt wat in de wieg en die spreken op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kreeuw. Hij zei, ja, sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen binnen tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben helemaal een rechte zandhazen. Ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten we zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid een spetter van een ding. Ik dacht het verhaal, wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zijn wat doos waar ik voor de kost. Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog. Je hebt er boven op je rug zitten. En er is ook een bij, die heeft je slagsdeel. En die staan boven op zijn hasses. Maar die staat finaal van lul vanzelf, zo'n kanarie, no? Maar ze zetten geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze zelf zien. Dus hij gaat met mijn huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hand binnen sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem die schoenen uit. Maar die meid die schrikt er dood. En sprint in één keer, dan was het eruit.

Tina Turner en David Bowie. Wat een live-uitviering van Tonight. Het wie een pikante tv-sensatie in de jaren 80. Zo'n 80 tot 90 wie het op televisie te zien. Ja, en als we maar een blik van no dan als sugar, dan denken we nou bij Giet hoor. Maar in die tijd wie dat best wel revolutionair, hè? De Pin-Up Club. We cheer you up.

0: Wie is dan ook een verste sugar, Erik?
1: De Fabeltjeskans, ja, daar zeg ik altijd naar.
0: Ja, hè? Een mooi programma wie dat. Goeiemiddag, dan is dadelijk Onderwijs. Wat zit erin?
1: Zeker, nou ja, die 84. Zelfs die kom ik voorbij in Onderwijs. Maar muziek uit de tijd en verhaal uit de tijd. Verder is natuurlijk de traditie van september. Prinsjesdag. Uitslagjaar onder Valkenaar is de hele dag der. Maar ik ga trouwens bijdragen. Dus daar zullen we het aanstoot hebben. Ik hoor stikstof. Dat is natuurlijk voor uw provincie zeker ook belangrijk.
0: Dat
1: is
0: ja, dat ken ik specifiek iets voor zijn, hè, in de troonrede.
1: Ja, en de boeren die daar sprutsen trouwens. Nou, daar zullen we het door hebben. En verder de bierbrouwers, de Lietse bierbrouwers. Je mag zeggen, het is zwargen. Want er komen al even naar regels die de verzwaring dat dat bier volle joeder worden moet. En dat kan de Lietse bierbrouwers eigenlijk net hebben. Praat haast eens bij de baas van Tjerkebier in Jesterwierum.
0: Okay.
1: Is de Bierum, mag ik zeggen.
0: Jesterwierum.
1: Ja, leuker wordt het net.
0: Nee, zeker net. Dadelijk wel tussen Fjouwer en Sars, maar Onderwijs en Erik en Emma. Dank u wel. Dit week goeie middie en Derin Jerdes door de introductie van de compact disc in de jaren 80. Discotheek Katrebra. Hier was een van de eerste San Spieler. Maar een cd erin afspielen, dat weer nog net zo makkelijk.
2: Dus we gingen op een gegeven moment een compact discspeler. Maar ja, wat ontbruts, dat weer natuurlijk het plaatje. We gingen nog geen glimmend plaatje. Dus we begonnen al een beetje te knepen. Maar op een gegeven moment konden we via konden we ons een glimmend plaatje komen. En dat weer dan wel een AAD plaatje. Maar het kwam er eigenlijk op del. Het waren gewoon vernieuwd plaatjes. En die weer een oerzet op een compact discspeler.
0: Nou sneu een hot Reboelje een archief midi bij Tresor. Maar materiaal van oren beziek je ze het verhaal van Reboelje en de Friese skiertnis vers te lezen. Maar ja, wat zie je ze dan krijgt?
3: Demo's, foto's van verhalen over de eerste keer bij Reboelje, bij Benlev in Grijns.
0: Sneu en tussen Tolf en Fjouwer dus bij Tresor. En Pieter en Karin die winnen even bij u in de studio. Ze wennen al Fjouwer hier in Italië en ze viel daar een tuzier.
4: Ik look ongeveer in april mijn kwart broek aan en die heb ik eigenlijk nog steeds van behalve nou ik hier in Nederland ben, maar dat ging gewoon onbloven tot ongeveer november, dus dat is heerlijk.
0: Goeiemiddag, Edder Montemeriwer. Heeft er nou een leuk idee voor dit programma? Dat mag je zelfs altijd even witte litten. Mail naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van Tiffany en I Think We're Alone Now. En op de scorekalender staat een spreuk van Willem. Ik had het gevoel dat ik het hoes oprom je mat. Ja, dus ik zal even op de bank lezen gaan, want dat gevoel weer oorgeert. Tegen dank voor het insturen.

0: 105.2 FM. Alles wat er spielet.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat onder druk. En daarom pleit hij voor meer samenwerking. De begroting is niet in beton gegoten. De handrem moet volgens hem van de economie af. Investeringen zijn nodig en ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dus dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningsverlening en het aanpakken van het volle stroomnet. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden is het bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, Prinsjesdag, je hoort Verzeils. Suus, politiek verslagjouwer Onno Valkena is in Den Haag. Zien verhaal juist dadelijk. Hierin Onno Wijs.
7: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
8: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
7: De wieken van de jaren 80.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of in die tij wekker had.
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toet in toekomst keer.
11: Waar kan ik veel over werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
14: Hoe blauw ik som in mijn werk?
10: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
16: Onderwijs.
17: Mai Erik Enema.

0: Jerrissen, maar je bent de Muus, Power of Love. Nou, tragisch is het eigenlijk dat hij gewoon helemaal doof is. Dus geen muziek meer maakt. Je kan te binnen hit 84, The Power of Love.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is zowat 8 minuten oer Fjouwer. Van harte welkom bij Onderwijs. Dit is het 15 september 2020. Dit is daar dat treinverkeer van morgen net begon kwam door sabotageacties. Nu weer op een protte plak buizen op het spoorlijn.
3: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
0: Het is dat bekend werd dat er lang om let appartementen gebouwd worden in het Karmelkleerster in Drachten.
4: De oorspronkelijke situatie blijft zoals die is. En dus ook historie blijft behouden. En aan de binnenkant worden er mooie woningen gemaakt.
0: En het is daar dat het vader Hans Swudden, die is aanvliegendier in Sleert en Balkon dus van binnen, dan een plakje krijgen in het museum Sleert.
5: Nou, dit is echt een slagzwaard. Dit is een zwaard dat in de oorlog gebruikt werd, in veldslagen. En een van de dingen die het erg goed doet, is natuurlijk ruimte creëren. Je kan dus, als je omringd bent door vijanden, kun je zorgen dat die mensen wel 2 keer nadenken voordat ze bij je in de buurt komen.
0: Ja, daar hebben die Swudden dus ooit voor. Nou, op deze TZ Bivider, maar onderwijs ons huis door het thuis, zouden dat elke werkdag het geval is. Muziek, nee, zijn achtergrond in dit programma. En dadelijk onder oren omdenken van het probleem dat Lietse bierbrouwers ervaren. De kosten worden zo heeg dat de bierbrouwers misschien wel in gevaar komen. Maar eerst, het waren het kwart. Simpele waaier, een hele goeie middje.
6: Een hele goeie middje. Van de middje is er nog eens afwisseling van wolkenvelden en wat zinnen. En luxe temperaturen van 22-23 graden. In de jong kan er enkele buien vallen. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. De temperatuur leidt dus nog om de 22 graden. Die zakt vannacht naar zijn 11-12 graden. Morgen zitten we in een orenluchtsoort. Er is een afwisseling van zinnen, stapelwolken en een paar buien. Maar maximaal zandje tot 18 graden. En een vrij krachtige westen met westenwind is natuurlijk frisser. Meer hoor het waar, hoor je jaloer.
0: Ja, nu tussen Haan in de richting van de oppositie. Dat wie een van de boodschappen van koning Willem Alexander van Midden is in troonrede. Ja, minder iets regeer ik even zelfs net een soort oors. Want ja, maar 66 van de 150 zitten in het warkeer. Maar hij is op alle terreinen help nodig om meerderheden te komen. In Den Haag is nog altijd frus verslagjouwer Anno Valkena. Anno, goeiemidje.
7: Ja, goeiemidje.
0: Ja, is de rest alweer een beetje weromkeerd daar in politiek Den Haag?
7: Nou, de drokte die had hem verpleegd van de koninklijke Schouwburg naar het Tweede Kamergebouw. Premier Rob Jetten die had niet eens gekregen een tuinluchtingjoen op de kabinetsplan. Ja, en nu is premier die had fans voordat hij onscode in de tijdelijke tv-studio. Binnen de aandacht wat jongeren die mij op de foto woonden. Dat het zilde man deugdwaan dat een deal van de jonge kiezers verduusje in hem had. Ja, nou de oppositie nog.
0: Ja, daar hing het toch een soort van aan. Hey, waarom naar die troonrede? Wat voelde hij daarin op?
7: Nou, in het vaste plak de uitstutsenhongen, de oproep ter geerwerking en riddelijkens en de oproep om maaienwaarde problemen van dit loon op te lossen. Ja, dat is een uitstutsenhongen in de richting van alle politieke partijen, maar ik in de richting van vakbonden, werkjouwers, boeren, legere oerheden als provincies en gemeentes. En de tollen die je plan uit verbindt en dat we hier van een beetje, daar heb je van een beetje wel waardering voor in Den Haag. Ik bij de verzintwurdigers uit Friesland.
0: Ja, want hoe vinden de reacties van de Friese verzintwurdigers daar in Den Haag?
7: Nou ja, dat gemeentes en provincies neemd worden, dat die sjoen worden. Ik de wetterskippen die worden sjoen, die worden dan in ieder zin neemd. Dus je wordt neemd, dat is net hoe belangrijk is aan troonrede. Het is onder andere ik een zinsje van, ja, waar alle Nederlanders nedig. We hebben Myanmar, Ian Kenenkriek. Ja, meesken als senator Auke van der Goort van OP. NL en ik, uw commissaris van de Kening, Arno Brok, die vinden dat mooie teksten.
8: Een heel orentoon als vriendin. Een opbouwende, constructieve, lesbare toon met de democratie voorop steekt. En dat de democratie meer is dan de meerderheid plus Ian, maar dat we naar gaan harken maten en et cetera. Dus dat vind ik grutte winst. Ik dat er geerwerken willen met mij gemeenten en provincies en wetenschappen.
7: Krijgt dit minder iets kabinet het varenwaar op deze manier?
8: De intenties binnen goed. En ik heb ik al loeren gehad van de Tweede Kamer. Wij moeten net wachten op het kabinet, maar er moeten zelfs met initiatieven komen om op een positieve manier dit land verder te brengen.
9: Het werd infrastructuur, voel ik, en achterstongen op onderhoud, maar er waren net concrete projecten neemt.
8: Nee, vorig jaar wel. Dat is echt het verschil bij mij dit hier. Maar net alles kent dat geliefd, dat waar het wel zijn.
9: Wat voel je op in deze troonrede?
10: Ja, het kreeg toch wel een wat orentekst, maar ik eerlijk gezegd. Wat hingebloed is toch de zin van de koning. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lijn wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus ja, dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
9: Jelle in de troonrede, ik heb vol zin in het papiamento, ja. Maar net in het Fries.
10: Nee, maar ik, dat is positief. Hè? Je weet, wij werken heel nog flageren mooi de beste eilanden. Dat er alle jaren nou een nationaal oerlis komt met de vier landen, is denk ik goed. Dat er omdenken is van het papiermens in het Koninkrijk, dat is echt positief. Dat bepleiten wij echt vanuit Friesland. Alleen nog maar praten over uw Riekstaal, de tweede Riekstaal van Nederland, is aardig. Maar het is nog volle mooier op de orentalen in uw Koninkrijk. En dat is het papierment toe echt. Die had een liquidere status met het Fries. Daarin kunnen we echt minschappelijk op. En kunnen we eigenlijk een soort van akkoord leren. En dat maakt de discussie eerlijk zijn in Den Haag, die net per definitie altijd gevoel had bij wat taal van ons budget als dragen van de identiteit, vind ik een positieve ontwikkeling.
0: Zou je commissaris Brok dus als een eerste reactie op de troonrede die het vermiddelt door de koning Uitsprutsen waard, de voorjarigste senator Auke van der Goort, onder Valkenaar in Den Haag. Ja, als het dan vregen stond, Brok, wat is bij jou hing je in bleun in die troonrede? Dan zei hij, de toekomst wacht niet op achterblijvers, dat we in de uitspraak van de koning, die familie die je. Wat is daar eigenlijk het meeste bijbleun in die troonrede?
7: Nou, de infrastructuur is inkneemd en het achterstallig onderhoud. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Maar je dat Jurgen Leij de politieke vertaling daarvan in de miljoenennota, in de Rijksbegrutting. Ja, dan komt er overal miljard bij. En voor achterstanden in de regio gaat het dan om 300 miljoen. Nou, als je dan weet dat er een achterstand leidt van tientallen miljarden, dan zit er nog wel een behoorlijk gat tussen. Werkjouwers, de transportsector had er ik al op gereageerd. Ja, het is mooi dat er wat ondien wordt, maar de opjeften en de problemen weer volle grutter als wat het kabinet op dit moment van doel is om te dwaan. Ja, en op dit moment, we weten ik nog net eerst van werd die oral miljard dan bedaard. Want ja, minister Karremans van Infrastructuur en Wettersteert, die is nog heel tijd om het bestuderen en om het op een lijn studeren op zijn herprioritering, dat hij dat neemt. Ja, en dat nijs. Dermaai komt er pas in oktober naar boeten.
0: Ja, en dan zal ik natuurlijk weer een verbinding als de Lelylijn. We hebben natuurlijk al die dan ontdekken. Hadden we het hebben horen in grote infrastructurele projecten in het noorden. Als dat nog wel in de plan zit.
7: Bij Geleeks, maar je kan ook denken aan de bregen van Schoelenborg. Ja, de omwijnend van Schoelenborg, die had de minister Oonskreun. Die kreeg dan een reactie van, ja, beste mensen, ik weet het nog net. Ik ben nog dwaande met mijn herprioritering. Bij de minister zelfs in het middenlid, als er überhaupt wel een nieuwe bregen bij Schoelenborg komt.
0: Dat zal dus in oktober alweer meer duidelijk worden. Anno Valkena, dank u wel voor dit moment. Vanuit Den Haag, na 4 hebben we weer eventjes contact. Want er is nog volle meer te bepraten. Nou, dat gaat hoe de Prinsjes Die van Joert.

0: hij had zelfs een fantastische carrière, maar als je bent hoe dit weer uit zijn solo carrière. Pete Townsend, jij is aan Face the Face.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De brouwersorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie startend in de verheging van de belasting op bier. Dat heeft de organisatie bekendmaken. Kind af van natuurlijk, in oren naar je Prinsjesdag. Uit wat nu bekend is, wacht de biersector een opeenstapeling van lastenverzwaringen, indexering van de bieraccijns, een hogere heffing op water en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Nou, dat is een ernstige waarschuwing van de Lietse brouwers. Zeker de Lietse brouwers, die worden daar toch getroffen. Sipko Dodinga is van Tjerke Bier in de Jesterwerum. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Bij beziet je hem zwaar eigenlijk vooral uit?
3: U zorg bestaat eruit dat de accijns in Nederland op bier, die is al hartstikke heeg. Het is 8 keer zo heeg als in Duitsland. En dan is het in Nederland nog uitsplitst, op nota, tussen een leeg tarief en een heeg tarief. Het lege tarief, dat is op dit stuit inclusief de BTW. Want de BTW geeft ik nog eens een keer hoe de accijns heen.
0: Uh-huh.
3: Op dit stuit is de BTW, of de accijns inclusief de BTW voor het lege tarief is 44 cent per liter. En voor Lietse, dat is van Grutte brouwerijen. En van Lietse brouwerijen is het 49 cent. Dan zoen je zegt, oké, dat maakt het net een hele soort uit.
0: Nee.
3: Oké, dat is toch het 10%. En dat is natuurlijk wat wij onder klanten berekenen. De klanten, of dat nou de horeca is of de winkels, die zetten dan nog een keer een factor op vanzelfs. Met even zinnen zei gewoon. Dus die factor die geeft natuurlijk ik nog een keer de accijnszinnen. Dus het is een behoorlijke verheging. En daarnaast, het geeft over een hele protte brouwerijen. Het lege tarief, dat geeft over brouwerijen die meer dan 200.000 hectoliter per jaar maken. En er zijn in Nederland 850 brouwerijen. En er zijn er maar 8 grutten die onder het hege tarief vallen. En de rest is alle keer, ja, dat bent van de Lietse brouwerijen zoals wij binnen. Dus het rekent wel een hele grote brouwerijen.
0: En er komt nog eens bij dat de bierconsumptie door Aron hier nog heel iets aan het aannemen is, hè?
3: Dat klopt. En dat komt door de accijnsverheging. En het accijns die is heeg in Nederland. Maar het is meer een bewustwording van alcoholgebruik, wat dat naar onderen brengt. En dat is absoluut net zozeer de accijnsverhegingen. Dus maar accijnsverhegingen bereik je net wat je bereik je wollen.
0: Nee.
3: En zijn ze als Lietse brouwerijen, ja, wij bieden van de kwaliteitsbieren, de mooie bieren, maatje. En daar drink je net zien van op miljoen. Dat is gewoon genietje van een mooi flesje bier of 2 flesjes bier. Dus maar de accijnsverheging bereik je net dat er minder van dronken wordt.
0: Nee. De budget dat Lietse brouwerijen aarsers de holle net meer op een wetter houden kennen. Is dat wat je hem verwacht ziet?
3: Nou ja, Lietse brouwerijen hebben het al verschrikkelijk zwier. En het wordt zwitter. Ik zit dan natuurlijk met Cisse direct van die accijns, maar de BTW-verheging van 44 naar 49 cent, dat we dan al een keer omvallen. Maar het is één stap van de verskate stappen die er al een keer in oor zitten te komen. Het wetter wordt jutter. De kosten die gingen gigantisch omheeg. Dus alles boppen op elkaar, met het lippenmuziek gewoon sfeer en nog zwitter maken.
0: Ja. Nou, Cesium, ik in de petitie die het in Den Haag onweer is, naar de Duitse situatie. Ja, de regering in Duitsland heeft volle meer eeg voor de Duitse biercultuur. Hebben wij zo'n biercultuur in Nederland eigenlijk dan net?
3: Nou ja, wij hadden natuurlijk wel de grootste brouwerij van de brood.
0: Dat boek Cesium, meneer Heineken en mevrouw Heineken enzovoort, ja.
3: Dus dat is duidelijk. We hebben zeker een biercultuur, maar het stiepje, waarom had die accijns zo heen geweest? Waarom had mensen zo volle betellen van een mooi glas bier werd ze van genieten? Dat klopt, in Duitsland is het 8 keer zo leeg.
0: Ja, dat is dus net de situatie in Nederland. Sterker nog, het werd aarsens dus volle duurder. Wat wil je concreet van het kabinet?
3: Nou, we wilden om te beginnen natuurlijk zo volle mogelijk vermijden dat de kosten van de Lietse brouwerijen nog meer omheen gaan. En één stap daarvan is, want naast deze verheging van dat Lietse brouwerijen het hege tarief straks betelling mappen, wat één stapje is, binnen ik plannen dat de accijns straks indexeerd wordt. Dus dat budget dat elk jaar het accijnsbedrag mooi de indexering nog een keer omheen en nog een keer omheen.
0: Ja.
3: En dan gaat de BTW nog een keer doorheen.
0: Ja.
3: Het wordt judder en judder. En de kosten die gaan omheen. De personeelskosten die gaan omheen. Dus het wordt iets moeilijk maken.
0: Ja, dat zult dus voor een aantal brouwerijen wel de einde budgetten.
3: Ja, zeker de binnenbrouwerij die zit het wet er al onder lippen. Die hebben het al een keer moeilijk. En vanzelfs tussen de 850 die dit rekken, daar binnen zeker een peer bij die dit krijgt door de Rone helpt.
0: Ja, je had het van je eigen brouwerij, Tjerke Bier?
3: Ja, dus de brouwerij Tjerke Bier. Ja, ik zal net direct zeggen dat wij daarom omvallen. Maar voor u hield ik dat het wordt nog moeilijker.
0: Ja.
3: Dat is gewoon, ja. Het is net een makkelijke markt.
0: Het is helder. We zullen afwachten zien hoe het valt daar in Den Haag en hoe ze reageren. Voor dit moment, dank u wel. Ja. En als je dan praat hoe bier, dan ga je zo'n vestelijke game draaien. Ik ben House Martens en Happy Hour hier in Oeverwijs.

0: Jan van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maartje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de ondertinkers en het gevoel van Doel.
5: Dat smaakt.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Hey Raymond!
11: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Het is exact Jelbe 74 cent. Wat het Frieske Nijs op dit stuit is.
18: Jacob Stelwagen, een goeie meetje.
19: Een goeie meetje. Uitstel of oorstel van de stikstofoppak is onverantwoord. Dat zei de koning in de troonrede op Prinsjesdag. Het minderheidskabinet presenteerde in juni de stikstofoppak. Een aantal partijen wil dat plan van Romy of Hildal van tafel. De laatste periode protesteerde boeren tegen het plan. De koning zei dat het kabinet continu importeert bloed met boeren en provincies over de stikstofplan en dat er een soort deal beschikbaar is om boeren te helpen bij het ompassen van harde bedrijf. Meer over dit onderwerp na 4 woorden in dit programma. Een verbod op vetbankjilauw checkt het volle taag. Dat schuwen burgemeester en wethouders. In steden als Amsterdam en Enschede binnen patten van de binnenstad wil afsluiten voor vetbikes. Het college wies erop dat de Presentun en een groot pad van de binnenstad al voetgangersgebied binnen. Fietsen en vetbikes mij daar onderdrieden en daar ken ik al op Hoornhavenen worden. Ik laat binnen Vierdegin specifieke gebieden dat meer probleem binnen mij vetbikes als op oren plakken. Bij ROC Verda in Snitsie bedoelt een landelijke uitstalling over baan in Zwarg en Wolwezen in 2040. Friesland had ermee de primeur. Bezoekers kennen Sjen hokker nieuwe baan en taken er in de takkoens komen kennen. De uitstalling leert Sjen hoe het werken, leren en Zwarg te combineren verhoor je kennen. En de feestzieken van Dolsterhuizen had een vervelend stutje gekregen. Bij het opbreken van de feesttenten zei de organisatie dat een aantal elektriciteitskabels stellen liep. Dat meldt RTV Spannenburg. Op kabel en beeld krijgt net een sjen wat er die in had, zei het in Sloothaak van de organisatie. Of de dieven speciaal voor die kabels kwamen wienen is net duidelijk. In dezelfde nacht zonen een wettersportbedrijf en een schipswerf in de buurt echt troffen wijzen tot dieverij, muntautomaten minder Iepenbrutsen en leeghellen.
17: Nou, je feest dus daar in de nasleep van het feest in Dolsterhuizen. Dank u wel, Jacob. Dadelijk, vanzelfs, het waar, maar Sibylle Waaier.
20: Stoffenspektakel. De grootste, ontdekte stoffenmerk van Nederland.
21: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
20: De tagon is vergees.
21: Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: Bouw- of metaalproject.
23: Staal digitaal.
22: Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Staal, zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Schoorsteenvegen Friesland, Ine Westerijn. Wie maait ze jas kwast hier vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoort. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
23: Kom je mik ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
24: Onderwijs.
25: Mai Erik Enema.
26: Alles wat te spelen.
18: Ja, sabotage op het spoor, dat wie het neus eigenlijk voor een morgen, dat wie best een zaak, maar een soort gevolgen, vertraging, trang niet uitvonden. Wat zit erachter? Wat is een sabotage? En waar zit erachter deze sabotage? Dan antwoord daarop is net zo makkelijk, Jan. Ik praat er aan volgen, maar Sipke de Hoop. Hij is komende oktober wordt hij lector weerbaarheid en veiligheid door een NHL-stende. Verhaal je is dadelijk, hierin om de wijs. Maar eerst het waar, Sipke Lewaier, een hele goeie midje.
27: Een goeie midje.
18: Ja. Nou, het bent toch temperatuur dat je eigenlijk zin met huis al wie is maar wijze zo'n joh, hè?
27: Ik bedoel maar.
18: Ja.
27: En het begon vanmorgen.
18: Ja.
27: Ja, stap boeten door. En dan eigenlijk een warme tekken. Het wie bewolkt, het wie dadelijk een zandje en 18 graden. En het wachtje wie op zinnen.
18: En die kamer.
27: En die kamer.
18: Ja, ja. En wat, ja. Wat voor temperaturen bracht dat joh het mai?
27: Nou, ik zal je vertellen. Akram 23 en heel. Riauwe 23 fjouwer. Kwaaiem 22,8, ondanks de wind, wel ongenaam. Is Brechten 22 fjouwer. Op het water wie het zijn 20, nou zijn we 21 graden. En Jereveen 24 graden. Maar ik nog een melding van een halo. Een halo is vaak een teken dat er een soort vocht in de boppenloft zit. En meestal komt er dan binnen 12 of 24 oren een front oor.
18: Ja.
27: Nou is een goede vraag.
18: Komt-ie?
27: Ja. Nou, we kunnen stellen dat op stuit de bewolking wat toeneemt, hege bewolking. En ja, daar komt vanuit het westen een storing onze kant op. Ik heb net het idee dat het een zwaar buiengeweld wordt. Maar in de jong kan er enkele buien vallen. En dat is eigenlijk de inleiding tot een koeler watertype, wat dus dan staat te wachten. Dus het is nou wachten op de buien. En de zwiste buien, als ik het sabbatje vallen op het eerste van Nederland. En wij zullen daar wat van maai krijgen, maar het zal, nou ja, het is een oorkwalling.
18: Ja, nou, maar die 23 graden van Joord leven een beetje op u staan. Stel ik me zo voor, dus morgen wordt het een stukje koeler?
27: Ja, morgen dan, ik zei het Joord al, dat de temperatuur een jasje uit en wij een jasje aan.
18: Mm-hmm.
27: Want morgen hebben we een westelijke wind, west tot matwest. Joord gingen we ongeveer van de lucht uit. De lucht uit het zuiden en nu uit het westen morgen. Betekent mij een combinatie van een stevige wind. Nou en dan buien. Dat het aanmerkelijk frisser is. Mij een graad of zandje, achtje. En natuurlijk schiet de zin ik nou en dan. En dan moeten we er even bij wijzen.
18: Ja.
27: Maar in ieder geval, het is een hele orenstreming. Heel oors.
18: En is dat ik het beeld voor de dagen denai dan, Sibbele?
27: Ja, eigenlijk wel. Op tongensje dan hebben we eerst wat droge perioden. Mij wat zinnen. In de rin van de dag komt er weer een buienstoring onze kant op. Dat betekent weer een toenemende kans op wat wierigheid. En ik een stevige zuidwestenwind. Misschien op het water wel krachtig. En ik ben met temperaturen van zandje 18 graden in dat gewoon. Ja, frisser. En op vreed en sneu, ik heb er eigenlijk wel bij pakken. Horen we dat wat? We hebben een westelijke streming. Maar Utentrog is even een buienstoring. Om een gebied Marijn wat overkomt. En de temperaturen, ja, die zullen in het weekend op sneu. Zeker is er weer een graadje omheen, richting de 19 graden. Maar eigenlijk is het zo dat we na de warmte van juster en joerd, na een paar buien en jong, een PF wisselvallige dagen krijgen, muten trogzinnen, buien en soms een stevige wind. En wellicht dat het na sneeuwen of snijden stabieler wordt, maar op na noffelijk september waar. Maar dat zullen we even afwachten.
18: Dat zullen we afwachten. Oké, dank u wel, Sibbele.
27: Ja, graag weer.

0: Tja, in de stemmer in de jaren 80, de Friese samba-heerders. Ja, in de jaren 80, die stieren de hele week centraal hier bij Omroep Friesland. Net lindig, de muziek, zoals je krijgt, heerders, maar ik het Nijs, zowel internationaal, nationaal. En ik het Friese Nijs, met reclamespots en televisietunes, komen door hier streek nog wat door. En krantennijs, in de layout de kranten van 15 september 1989, stier het volgende berucht.
1: Wat we nou uit Friesland van nou zeggen, dan liek het haast vanzelfsprekend dat uw staal een plak had op squallen. Maar dat wie al in jaren 80 hel dan net zo wis. In september 1989 ziet er een opvallend bericht in de kranten. De lerarenopleiding van de Noordelijke Hege Skwalle in Ljouwert zette de opleiding ta docent Friesk voor een eer stil. De reden? De wie gewoon haast geen belangstelling meer. Sterker nog, voor de eerste graads opleiding hie hem net één kandidaat ommeld. Voor de tweede graads opleiding mien ter maar draaien. Dat wie vissen te min om een stuurtje draaiende te houden. Het Nijs sloeg in als een bom. Want als er geen nieuwe docenten komen, waar jouw dan letter nog Friese les? De directeur van de faculteit zou doen dat het net alleen nog een probleem van de opleiding wie, maar een teken dat het Friese in het voortzet onderwijs heel iets minder belangrijk waard. Wil ze jij de correcte vak wie, net een soort omtinken van wie. Gelukkig waard de studie net voor een dagelijks krost. Er waard besletten om het in je letter nog eens te beziekjen. Maar daarvoor wie wel stiepen van de oerhiet nedig, zei de directeur. Oors zoet wel eens het begin van de einwijze kennen.
2: De stem van Doe.
0: Ja, want we hebben een quiz. De hele week lang. De stem van Doe is de stem van een man of een vrouw die het in de jaren 80 vaak die en wie in sail, in radio, televisie, denk ik wel. Nou ja, de vraag is: waar jij stier? Nou, ik zet hier de stem hier, Litte.
2: De stem van Doe.
3: Want het is vandaag voor Heerenveen, voor Friesland, voor heel schaatsminnend Nederland een historische dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de schaatssport komt er en is er gekomen deze overdekte schaatssporthal.
0: Schaatssporthal, nou ja, prachtig natuurlijk, zou we het doen onkundigen. Maar waar jij is, het is net zo vreselijk ingewikkeld, denk ik. Ik denk dat je stem wel herkend hebt. Kom maar op met die oplossing. 0620-4-9-9-9-9-9-9 of roep de app voor Omroep Friesland. Daar valt ik wel wat te winnen, natuurlijk. Ik zou dat juist drinken en ik zei dat je goed werkt natuurlijk. Dan kan je een Pac-Man sokken winnen. Dan kan je een vintage Omroep Friesland 84 t-shirt winnen. En als de televisie nog... Oh, als je dat gekke hand ziet, dat kan je op het achteruit van de auto plakken. Ik vertelde juist al... Ik zie er ooit eens wat hoe je dat verbinden wie in auto's, zulke handsies, zulke zwaaihandsies. Maar dat is net heel duidelijk het geval. Op het achteruit maar dat ding wel. En dat is het leukste natuurlijk om derop te plakken. Dan wuist dus naar de dingen die het achter die riet. Altijd eerst dat handsie dat had. Als de goede oplossing hier inlevert van waar die stem wie. En Geertsie zei van dat wordt de winnaar. Dat bepaalt Geertsie hoort. Dan krijg je het pakket tasje hoort. Dus kom erop maar die antwoord. Welke stem jij is, vertel het maar. 0620 jou. Jochen, of roep de app van Omroep Friesland. Dit is Matchbox. De Midnight Dynamo. Jullie noemen wijs.

0: ze waren opgebracht in Jontje 71.
1: Hier een dikke hit in Jontje in de 81. En dat is de titel, Midnight Dynamos, ja, van de Britse rockabilly band Matchbox. Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
1: Het is kwartier voor vier. Sabotage op het spoor. Jo, het is het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Slim moet regelen rekken. Terug buizen die het op het spoor vers maken weer. Net terug rekken het veiligheidssysteem in de waar. Dat systeem dacht dat er een trein op het spoor reed. En dus waren alle sign op reed zetten. Ja, waar zit er achter deze sabotage? Een antwoord op die vraag is er nog altijd net. Maar we kennen er wel even wat heffen zelfs. En dat ken ik wel wat breder zijn. En dan zullen we naar de veiligheid en de weerbaarheid van uw maatschappij. Dr. Sipke de Hoop werd in oktober inaugureerd als lector weerbaarheid en veiligheid van NHL-stand. En hij is nu aan de telefoon. Een hele goeie met je.
3: Ja, goeie met je.
1: Ja, die sabotage op het spoor, je hoort. Ja, Pinsjes daar, dat kan haast geen tafel wijs. Hoe zorg je dan nou?
3: Ja, ik denk dat er elke dag per de ondag komt dat er zo'n grote stroomstoring is. Maar we zijn natuurlijk wel vaker gewend dat er wat misgaat op spoor. Dus ja, als het op Pinsjes is, dan zal het wel wat extra ondag krijgen inderdaad. Dus, yeah. Maar ja, wat erachter zit, weet ik natuurlijk ook net. Het kende boeren wijzen dat het speculeerd werd. Maar ja, daar ben ik een prut sabotageacties van Rusland tegenwoordig in Europa. En dit zoet er ook heel goed bij passen. Yeah. Heel vaak worden transportroutes saboteerd.
1: Maar dat gebeurt dan meestal op digitaal. Alle manier, die ben gewoon buizen die op het spoor deadline binnen. Daar zitten de Russen er net achter, zoek ze zo.
3: Ja, nee, ik ben net het meest logische. Dit lijkt me toch wel iets amateuristisch. Een digitale verstoring, dat jouwt natuurlijk volle meer problemen nog. Dit werkt ook leuk genoeg. Maar ja, wat ken wel, hè. Rusland maakt het vaak gebruik van jongeren, kwetsbare jongeren om ze te recruteren en voor dingen. Dus het kennen natuurlijk best dat er niet staatelijke actoren zijn, we dan wel die mooie broek binnen om dit soort dingen te doen. Ja, dit is een beetje speculeren op dit moment, maar ja, dat past er misschien bij. Ja, ik weet het ook net, dat is ook wel gevaarlijk natuurlijk. Hè? Dus ik weet net dat de boeren staat om binnen om dat te doen.
1: Nee. Nou ja, dat zal dan op een duur wel duidelijk weer waar je achter zit. Het liep in elk geval vol. Lijkt het eens een coördineerde actie, omdat het op een heel soort plak, maar zeker strittig het geval weer.
3: Ja.
1: Dat suggereert een organisatie.
3: Dat suggereert inderdaad een organisatie, ja. Dus in die zin, de boeren zijn goed georganiseerd. Maar Rusland soort, ik dwang in. Ik ken er heel lang om speculeren, maar dit net.
1: Nee, dat is er net. Het jouwt wol om hoe kwetsbaar we eigenlijk weer binnen. Want dan is een peer buizen op spoor en de trein riet niet meer.
3: Ja, nou ja, dat zul je in de winter ook wel eens zien. Als het te heet is op spoor of het is te kort op het spoor, dan hebben we ook al problemen. Maar Nederland is natuurlijk een heel kwetsbaar land op allerlei fronten. He, dus ja, dus als ze je treffen willen, hè, we gaan strategische ligging, we zijn een groot handelsland, we gaan een centrale rol naar de achterland voor de internationale handel. Als er militair materieel of worst case Amerikaanse militairen onvoed worden, maar dat is goed als vuur is in de Nederlandse haven, zal je naar het achterland gaan, naar de oostflank. Dus we hebben gewoon een logistiek, we hebben een belangrijk knooppunt. Ja, en digitaal, zij is toch, we zijn natuurlijk een zeer gedigitaliseerd land. Mm-hmm. Dus we zijn enorm kwetsbaar. Hè. We gaan natuurlijk een snelle, betrouwbare internet infrastructuur, we gaan prutten, datacenters, onze verbindingen op zee zijn cruciaal voor financiële transacties. We hebben op alle mogelijke fronten onderwaterinfrastructuur met stroomverbindingen en datakabels. Dus ja, het is al je vrij kwetsbaar en het is al je rol in kaart gebracht, door Rusland en door vijand van Europa. Dus ik ben heel makkelijk net alleen door Rusland of Oorland, maar ook door georganiseerde misdaad. Ik ben heel makkelijk te treffen digitaal.
1: Ja, en dan ben je als lector weerbaarheid en veiligheid. Nou, werk aan de winkels, hoe gaat ze?
3: Ja, zeker, zeker. Dat is een mooie uitdaging.
1: Ja,
3: ik ben natuurlijk onderdeel van de veiligheidscampus in Assen. En daar hebben we eigenlijk een soort samenwerkingsverband van de universiteit in Grijns, NHL-Stand en DCTERRA en de gemeente en de provincie en veiligheidsregio's en de veiligheidsactoren. Dus samen proberen we inderdaad Nederland een beetje meer weerbaar te krijgen.
1: Ja, wat is dan de belangrijkste, ja, de opdracht snap ik wel, maar wat is de eerste oplossing eigenlijk die je daarvoor onderdragen kan? Want we binnen, heel schetsen dat heel helder, vreselijk kwetsbaar. Er hoeft maar dat te gebeuren en de boel light plat. Hoe veren je dat, Jin?
3: Nou, het is ontzettend ingewikkeld, omdat het is natuurlijk een kwestie van dat er, als het echt mist, je daar op verschillende fronten weer aan omvallen. Hè? Dus je had al je neveneffecten. Dus als toen natuurlijk de elektriciteitsrekkers in Nederland, om maar zo te nemen, dan had je het betalingssysteem had een probleem, de gezondheidszorg had een probleem. De mensen komen vast te zitten in liften, de rolluiken gaan automatisch naar beneden. Er gebeurt van alles. Er kan geen voedselbevoorrading meer plaatsvinden misschien. Dus je krijgt een heel veel verschillende dingen tegelijk. En daar moet je dus op oefenen. Je begint natuurlijk met bewustzijn. Nederland is echt al, de crisisorganisatie, ben al heel druk bezig. In de waterschappen ben bezig. Want nu ben ik kwetsbaar op het gebied van waterkeringen en dieken en zo. Ja. Dat kan ook heel makkelijk saboteerd worden. Dus de ziekenhuizen ben al bezig. Dus eigenlijk alle organisaties in Nederland die het van belang bezig. Die ben echt al wel bezig met crisisplannen. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is denk ik dat bewustzijn dat het toch ook over de hele samenleving gespreid worden moet. Hè? Dus als je bijvoorbeeld naar Spanje zegt, daar ben het tiental miljoenen huishoudens ben troffen daar in Spanje en Portugal door die stroomstoring.
1: Die stroomstoring, ja.
3: Ja, maar die ben daar relatief goed uitkwam. En dat had eigenlijk gewoon een beetje dat de meesten daar eigenlijk al een brandstof in de tank te steren in een aantal gebieden. En ze hebben al een rugzakje klaarsteen. Want je bent al gewend dat er vaak een stroomstoring binnen en echt een prutte natuurbrand. Dus je bent al best voorbereid eigenlijk.
1: Beter als wij.
3: Ze hebben contant geld op zak en ze hebben een radio, et cetera. En dat is eigenlijk... Ja, dat ben ding, daar ben we in Nederland nog lang net zo mee bezig. Ja. En als het vergelijk is met Berlijn, hè, die ik een grote stroomstoring. Dan met hetzelfde probleem. Hè, digitale betalingssysteem werkt niet meer. Ik zit vast in de liften, de verkeersjochen die in het net, al dat soort dingen. Maar dan zegt hij dat de meesten volle meer kwetsbaar winnen dan in Spanje. Omdat ze volle minder voorbereid winnen.
1: Ja, we kennen wat leren van de Spanjaarden. Wat dat onbelangrijk is. Wat bewust wijzen onbelangrijk is.
3: Ja, nou ja, vooral dat. Dus je moet eigenlijk mentaal, maar je eigenlijk even neiging van wat zou er gebeuren kunnen dat als er een stroomstoring plaatsvindt of zoals in Limburg, dat de helft van Limburg onder water zit. Ja. Dus al dat soort dingen kan gebeuren. En ik toch bewuste sabotageacties zou dat kunnen. En daar moet je eigenlijk goed over nadenken van hoe doe ik dat met mijn gezin? Hoe doe ik dat met mijn familie? Kan ik ze nog bereiken? Op wat voor manieren zou dat kennen? Waar kan ik helpen in mijn eigen stritten? Hè? Waar ben ik kwetsbaar?
1: Ja.
3: Dus dat is juist echt dat in Spanje wie er eigenlijk net volle naar horen, omdat meestal al heel veel neem kan eromsjuggen. Terwijl in Berlijn, een behoorlijk percentage van de mensen in Berlijn, die vielen zich enorm kwetsbaar en die hingen geen sociaal netwerk. Dus het is inderdaad belangrijk, denk ik, en dat stel ik ook op mijn werk als lector met mijn onderzoeksgroep om te zien van ik heb een beweging om op gang te krijgen in de samenleving. Ja, dat begint in je eigen gezin, maar in je eigen strijd, in je eigen wijk. Van ken je plannen, meidje, om dat mensen samen na te denken van hey, we lezen mijn kwaliteiten en vaardigheden en wat kunnen we samen doen in worst case scenario's.
1: Ja. Nou, misschien weer de sabotageactie op het spoor wat dat betreft en een nieuwe wake-up call als het gaat om jezelf te redden. Sipke Hoop, dank je wel van je verhaal.
2: Omroep Friesland. Televisietip.
1: Daar kan vier woorden weer, maar het Frieske Nijs in Friesland Joer beelden van zelfs ik van Prinsjesdag met wij bij uw verslagjaar en uw cameraman Wien. De nieuwste tijd voor het Wabeljocht bij Sipke Sibbele Waaier. En dan is die tijd voor hier. En dan wordt natuurlijk weten wat er in hier zit. Nou, Willem, die kan vier verliezen als je in Kempen uit Friesland voor de leefde. Tierra Joken, geniet hij van het leven in uw provincie.
4: Ik keek op een datingsite. Eigenlijk was ik helemaal niet meer van plan om te daten. En toen zag ik een vreemde man met een hoed op en een prachtige hond. En toen dacht ik, ik geef hem even een likeie. Maar we waren geen lid of zo. En toen heeft hij helemaal moeite gedaan om met mij in contact te komen. Hij vond het ook gelijk leuk. En nou ja, 4 jaar nu bij al.
5: Ja, hè?
4: Ja.
5: In het Friese land.
4: Nou, prachtig hier.
1: Ja, dat is het natuurlijk sowieso. Nou, het is de zin al hierin heer, die ze leefde. En ik los ik bij Adinda, die het mij haar haakpatroon de vrouw veroverd. Het is al je de zin in heer dus, dadelijk, nu is op televisie. Ik is de radio, ik gewoon hoor horen. Die is mooie muziek, uit hier een 80. Ik is dit nummer van Christopher Cross. Dit is Sailing. MUZIEK

0: op Friesland.
1: Twaar Njord op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een

0: Bij thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Gedoch in Houlerwijk. Een nijbouwplan. Zorgt ervoor dat er nogal zinstelde muurdingen binnen in het dorp. Wemmat die nijenwenningen komen. Komt u in de rieën? Praat er dadelijk over. Maar uw verslaghouder ter plaatse, Laurens Looyinga.
10: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
11: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
10: De wieken van de jaren 80.
12: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
13: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer, service en auto's, is er van Elsen.
14: Onderwijs.
15: My Erik Enema.

0: hij is al zo'n 64 actief in de popmuziek in Engeland. Elvin Stardust, ja, dat is maar zijn hit uit 84. Doen we Pretend.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Welkom bij de twaalf van deze aflevering van Onderwijs. Op deze Tuesday 15 september. Het is vanzelfs Prinsjesdag, je hoort. En dan bis bij de troonrede. De dag van de troonrede en de miljoenennota, de omwiering daarvan. Senator Auke van der Goort van de OPNL. Ze is maar de geerdruk in de regionale partijen. Die merkt wel een verschil op mij, de troonrede van Vlindier.
2: Een heel orentoon als Vlindier. Een opbouwende, constructieve, lesbare toon met de democratie voorop steert.
0: Zij Auke van der Goort, dus senator, over de troonrede. En ik, commissaris van de Kening in Friesland, Arno Brok. Nou, die reageert eigenlijk wel positief op de troonrede.
3: Wat hingen bloot is toch de zin van de Kening: de toekomst wacht niet op achterblijvers.
0: En het is zeker daar dat er kutte problemen binnen op het spoor in Nederland. Toch sabotageacties vermoord direct al. Wat er achter die sabotage zit, is nog altijd net bekend. Maar het speculeren is vanzelfs al wel begonnen. Lector Weerberhiet en Veiligheid van de NHL Stenden, Sipke de Hoop, het zien de dag erdoor.
4: Het kennen boeren wijzen dat het speculeerd wordt. Maar ja, er ben ik een prutte sabotageacties van Rusland. Tegenwoordig in Europa. En dit zoedrek heel goed bij passen.
0: Zei Sipke de Hoop. Nou, op deze dag hebben we er nog een uur lang bij muziek. Nee, zijn achtergrond in onderwijs. Dadelijk onder oren omtinken van het ingewikkelde thema's eigenlijk in de politiek. Dus ik joot op Princess Die het stikstofdossier. Zullen we dadelijk weer hebben? In deze aflevering van Onderwijs dus. Maar eerst zelfs het waren in het kwad. Sibbele Waaier, een goeie middje.
5: Een hele goeie middje. Van de middje is er nog eens afwisseling van wolkenvelden en wat zinnen. En luxe temperaturen van 12, 23 graden. In de jong kan er enkele buien vallen. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. De temperatuur leidt dus nog om de 22 graden. Die zakt vannacht naar zijn 12 graden. Morgen zitten we in een orenluchtsoort. Dus een afwisseling van zinnen, stapelwolken en een paar buien. Maar maximaal zandje tot 18 graden. En een vrij krachtige west met westenwind is het duidelijk frisser. Meer hoe het waar.
0: Een van de kutte politieke thema's in ons land, al jaren, dat is het stikstofdossier. En ik dacht, kreeg van de middag een troonrede een prominente rol. Koning Willem-Alexander zei er het volgende door.
6: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt, is de stikstofaanpak. Het is hoog tijd die impasse te doorbreken. Voor de vergunningverlening, die dringend weer op gang moet komen, zodat er ruimte komt voor huizen, bedrijven en wegen. Voor het herstel van de natuur, een betere waterkwaliteit en een betrouwbare watervoorziening. En niet in de laatste plaats voor de Nederlandse boeren. Die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief. Eind juni presenteerde het kabinet een breed pakket aan oplossingen om de stikstofuitstoot flink terug te dringen. De bijbehorende voorstellen komen vanaf dit najaar naar u toe. De industrie, de sector verkeer en vervoer en de veehouderij moeten elk hun deel doen. Maar dit werkt pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. Natuurherstel schept ruimte voor een rekenkundige ondergrens, dus een stikstofnorm, waarmee Nederland weer vooruit kan. Inclusief de landbouwsector zelf. En daarop is het vizier gericht.
0: Zij koning Willem-Alexander, familie in de troonrede. Het kabinet wil dus terugpakken als het om stikstof gaat. Praten met boeren en provincies is mogelijk, maar de plan moet wel uitgevoerd worden. Uw verslagjaar Onno Valkenaar vregen verschillende fractiefacetten in het Tweede Kamer naar een reactie op de woorden van de koning en de plannen van het kabinet. Te beginnen met Harry Bontebal van het CDA.
7: Ik denk dat het een van de grote thema's is van het kabinet. En naast defensie, naast investeren in de nieuwe economie, het hervormen, is zeker stikstof ook een groot thema. En ik vind het heel belangrijk dat de koning daar ook aandacht aan besteedt. En niet alleen naar de noodzaak om Nederland van het stikstofslot af te halen, maar ook zeker alle boerengezinnen die dit raakt. En dat we een kabinet willen zien dat naast deze boeren ook gaat staan en gaat helpen om de omslag te maken.
8: En geen verder uitstel, nu wel doorpakken.
7: Ja, maar dat is ook wat dit kabinet wil. En ik denk dat heel Nederland wil dat we doorgaan. Tegelijkertijd heeft de koning ook gezegd namens het kabinet. Dit gaan we wel samen met al deze partijen, met de sector ook samen doen. En dat is denk ik een heel belangrijk signaal. Dus de stikstofbrief gaat worden uitgewerkt. Maar er is ruimte voor verbetering. En dat gebeurt samen met de partijen uit de sector. En dat is denk ik een hele belangrijke uitspraak van dit kabinet.
8: Het kabinet wil ook doorpakken op stikstof. Veel aandacht voor stikstof en boeren in deze troonrede.
9: Ja, ik snap ook dat het kabinet daarop door wil pakken. Want heel veel boeren zitten in onzekerheid. Maar de manier waarop het kabinet dat nu kiest, dat is niet onze manier. Ik zie bijvoorbeeld de zones die er zijn. Die zijn erg groot, zonder onderbouwing waarvan ik denk, dat is nou helderheid voor die boer. Ik wil dat jonge boeren een toekomst hebben. Maar ook daarover hebben we een handreiking gedaan naar het kabinet. En we zijn benieuwd wat ze doen. Maar tot nu toe is dat nog een beetje stug.
8: Er ligt ook een brandbrief bijvoorbeeld van extensieve biologische boeren. Ja. Die zeggen van wij komen ook in de knel met deze regels.
9: Heeft u heel terecht punten. Mijn collega Pieter Grimwis heeft hier ook volop aandacht voor gevraagd. Dus we zien het bij de extensieve boeren. Die eigenlijk niet meer kunnen voldoen aan wat het kabinet nu vraagt. We zien het op de Waddeneilanden. Waar de stikstofuitstoot echt niet alleen van de boeren komt. Sterker nog, dat komt van een andere omgeving. Dus welke invloed heb je er dan op? Nou, als beleid niet logisch is, dan moet je het aanpassen en niet stug doorgaan. Dus daar zullen het kabinet zeker die strijd gaan we aan.
8: Want zoals de stikstofbrief er nu is, u wilt graag aanpassingen.
10: Nou, die stikstofbrief die er nu ligt, die biedt geen enkel toekomstperspectief. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat ook al bevestigd. Ja, dat biedt geen oplossing. Het biedt zelfs geen oplossing voor de vergunningverlening. Ja,
8: dus het moet heel anders.
10: Het moet echt anders. En de komende dagen in het debat zal ik daar ook een aantal punten aanstippen waar wij vinden dat er nu het eerst op bewogen moet worden.
8: Ja, en anders dan steunt de BBB en de grootste BBB-fractie in de Senaat dit kabinet niet?
10: Nou nee, dan wordt het voor mij onmogelijk uitlegbaar dat wij het beleid van dit kabinet steunen.
8: Ja, dat is zo'n generieke maatregel die ook boven de markt zweeft. 5% koeien weg, 10% koeien weg.
10: Ja, kijk, de eerste gedachte van een heel aantal boeren was van, nou, als ik maar buiten een zone zit van 1 kilometer, dan gaat mij niets gebeuren. Maar op alle informatieavonden die er in het land gehouden zijn, dat is echt een heel goed initiatief van de organisaties, is duidelijk geworden dat het iedere boer raakt. En of dat nou al een hele extensieve boer is, een biologische boer, een gangbare boer, dat maakt allemaal niet uit. Zelfs de akkerbouwers worden hierdoor geraakt.
8: Wat een stevig politiek gevecht.
10: Ja, dat wordt echt de komende maanden een heel gevecht om dit weer op het goede spoor zien te krijgen.
0: Dat zei Henk Vermeer, hij is Kamerlid van BBB. En daarvoor je ik nog Mirjam Bikker van de ChristenUnie.

dit programma omdenken voor de Venema-plan die te binnen in Houlerwiek, het Houlerveld, hebben het dan over. Er is nogal wat verzetje in. Het college houdt toch vol vers aan die plan. Daar praat ik maar eens verslagjouwer der te plaatsen. Dus Laurens Looyinga naar de muziek van de Alan Parsons Project.

0: Don't Answer Me. Ja, dat is de, van de Alan Parsons Project. Van die typische jaren 80 muziek. En we wisten natuurlijk, die draaien we de hele week hier bij Onderwijsland op de radio.
1: Onderwijs.
0: Ja, van nieuws wil de gemeente hier van Instellingwerf een definitief besluit nemen over het plan Houderveld. Dat is een nieuwe wenwijk in de gemeente, of in het dorp Houderwijk. Het gaat om 26 nieuwe wenningen. Het is best een gut verhaal. We praten daarover met Laurens Looyinga. Hij is correspondent in onderoren Instellingwerf. Laurens, goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, er is al lang werken om deze plan van die nieuwe wenwijk in Houderwijk. Al een peer hier eigenlijk al, hè?
2: Ja, al in 2023 nam het college een soort principebesluit. Dat betekent dan dat je eigenlijk tegen de projectontwikkelaar zegt: ga maar door met de plannen, we zien op dit moment geen bezwaar. En dat voorkomt dat projectontwikkelaars heel veel kosten maken voor een plan dat uiteindelijk wordt afgeserveerd. Dus die zijn gewoon verder gegaan met het plan. En dat ligt er nu.
0: Ja, we praten inderdaad over 26 wenningen in een gebied dat nodig een agrarische bestemming heeft. Er is in het dorp redelijk wat verzet in deze plan. 18 zienswijzen bij de gemeente, bij het college inzinnen. Waar zit dat verzet vooral?
2: Nou, het zijn vooral mensen die er omheen wonen. En die dus eigenlijk uitkijken nu op een leeg agrarisch perceel. Wat natuurlijk wel prettig is.
0: Vrij uitzicht, ja.
2: En straks staan daar dus al die woningen. En zij vinden eigenlijk dat zij belazerd worden. Omdat er ooit door iemand van de gemeente zou zijn gezegd dat er nooit gebouwd zou worden. Maar ja, ligt dat vast? En waar vind je dat dan, zo'n afspraak? En is dat dan voor de eeuwigheid? En ze noemen het ook een historisch belangrijke locatie. Daar kun je ook over discussiëren. Maar hoe dan ook, het college die gaat gewoon door met dit plan. En als ik de gemeenteraad zo inschat, denkt de raad daar niet heel veel anders over.
0: Nee,
2: misschien enkele oppositiepartijen, maar voor de rest.
0: Ja, waarom wil dit college van Instellingwerf dit nijbouwplan des te graag in Houderwijk?
2: Nou, eigenlijk wil gewoon elke gemeente op dit moment de Friesland bouwen. Dat zijn die drie woorden die je steeds achter elkaar hoort, al een paar jaar lang. En op het moment dat je dan de kans hebt om zo'n project te realiseren, dan omarm je dat. In feite lopen de meeste gemeentebesturen natuurlijk achter projectontwikkelaars aan. Dan komt een plan binnen en je moet ja of nee daarover zeggen. En past het een beetje in de lijn van wat je wilt als gemeente. In dit geval ook met de omvang van Houderwijk en de behoeften. Dan doe je dit. Kijk, in Houderwijk speelde nog een ander plan. Hè. Er was een plan Houderwijk Noord. Dat zegt al waar het ongeveer lag. Dat was een plan dat ging uit van meer woningen. Dat was ook in 2023. Daarvan zei de gemeente, het college toen, van dit wordt ons veel te groot voor Houderwijk. Dat doen we niet. Tegelijkertijd kwam dus dit plan binnen voor iets kleinschaliger. Maar vergeet niet dat er een locatie Hummel is in Houderwijk waar ook al 50 woningen komen. Kortom opgeteld was dit precies ongeveer de balans waar de college voor op zoek was voor het dorp Houderwijk op basis van vraag. En met het andere plan zijn ze nooit verder gegaan. Nou, daar ligt ook met name de kritiek van de omwonenden. Die vinden dat niet op een goede manier die beide plannen tegen elkaar zijn afgeweken, gebogen. En die zeggen dus ook van, ga dat alsnog doen. Dus zij hopen eigenlijk op uitstel vanavond dat de raad geen besluit neemt en alsnog de tijd neemt om beide locaties te onderzoeken. Omdat zij het idee hebben dat die andere locatie veel minder overlast veroorzaakt voor de omgeving.
0: Ja, maar die inschatting is dat de RIA in meerderheid Jon Akkoord die instelt maar het voorstel van het college van WW om die 26 huizen daar in Houderveld in Houderwijk te bouwen.
2: Nou ja, goed, twee weken geleden was er een commissievergadering. Een enkele oppositiepartij, Oost-Stellingwerf Belang, die hebben niet eens een vraag gesteld daar. En uit de rest van de opmerkingen van vooral de collegepartijen kon je wel opmaken dat zij niet op dit moment reden zien om op de rem te trappen. Het plan is 3 jaar in ontwikkeling. Ga je nu kijken naar een andere locatie, Houderwijk Noord, dan ben je weer 3 jaar verder, gebeurt er gewoon helemaal niks. Dus dat is echt niet de route die voor de hand ligt.
0: Oké. Okay. Nou, we zullen jullie afwachten. Voor dit moment, Laurens Looyinga, dank u wel voor die verhaal. Deze dame die is net zo lang Lien Stoorn. Daar schrok toch een heel smeesgewoord van. Bonnie Tyler.

0: Ja, misschien kan je de clip nog herinneren bij dit versje van Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Wapperende gewaden, reek, kasteel. Niks van je shorts, maar van een prachtig hit uit 84. Ja, zo kreeg ik mijn stem, ja, die in de 84 heel vaak te jaren wie. En de vraag om je wie, waar jaren we derde? Nou, er kwamen een heel soort antwoorden binnen. De meesten wie eigenlijk goed. En dit nog even jaren.
1: Beste mensen, vriezen, dat weet u allemaal, ontdooi je pas echt als het vriest. Dat weet u van de Elfstedentocht. En iedereen begrijpt nu wel dat we hier in deze provincie nu helemaal op temperatuur zijn gekomen vandaag. Want het is vandaag voor Heerenveen, voor Friesland, voor heel schaatsminnend Nederland een historische dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de schaatssport komt er en is er gekomen deze overdekte schaatssporthal, die aan alle eisen voldoet. Een baan die voldoet aan nationale eisen en aan de eisen die onder andere bij de wereldkampioenschappen worden gesteld. Gisteren was er al een primeur. Onze eigen Hilbert van der Duim heeft hier een nieuw werelduurrecord gereden. Dat belooft wat voor de toekomst. Misschien worden alle records op schaatsgebied hier in Heerenveen wel gebroken. En thans met het drukken op een rode knop verklaar ik officieel dit stadion voor geopend.
0: Ja, nou, dat mag wel duidelijk wijzen waar dit weer. Het weer zelfs Hans Wiegel en Jannie Wiensma uit Damwaard. En die een van de mensen die dat goed redt hier. Dook reis de Pies, Jannie, Lokwinske, Dermai. En morgen hebben we weer een stem. Kist weer rieren. Waar is de gasten die zijn stem die in de 84 heel vaak te jaren weer. Het prijzenpakket gaat naar Damwaard, naar Jannie Wiensma. Dank u wel, aan je vet maai, man.
2: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en daar ging er in de vol. En de begin nice maken ik nog.
3: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
2: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Ja, dit kreeg Jelvis Huizenwest even een oorschok van het Nijs van deze Tiesdie. Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
9: Een goeiemiddag. Een uitstutsen haan in de richting van de oppositie. Dat wie een van de badschippen van koning Willem-Alexander vanmiddag is in troonrede. Het minderheidsregeer kent zelfs ik net volle oors, want mijn 66 van de 150 zitten, als op alle terrein helpt nederig om om meerderheden te komen. Wat voelt commissaris van de koning Arno Brok op onder troonrede?
10: Wat hingen bleeft is toch de zin van de koning: de toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lang wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus ja, dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
9: Toch een grote steuring is het treinverkeer in de patten van Nederland van de Moon ontregelen. Nevens ProRail gaat het om sabotage. Er lijnen buizen op de rails.
11: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
12: Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
9: In de Ring van de Moor kwam het treinverkeer stadig onwerp gang, maar nog net oeral. Eén trein is van de Moor in de buurt van Schenwijk in botsing kwam met materiaal op het spoor. Dat liet ProRail weten onder NOS. De oortijdskamer die Wolvergeer dreigt hem zelfs op te heffen. Het treienkoppige bestuur docht het vaststel onder leden. Voorzitter Kees Bonema laat uit waarom ze dat dogen.
13: Het gaat om gebrek aan financiën, gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan bestuursleden, en dus aan nieuwe mensen. En zo langzamerhand groeit dat dus boven de hollen. En nu stellen we de leden voor om er maar mee te stoppen.
9: Ja, en die leden nemen tak om wieken een besluit. Bonema leidt u toe het verder gaat, mochten die leden akkoord gaan.
13: Ja, dat staat in onze statuten. Dan bieden we in eerste instantie onze collectie aan de gemeente. Nou, de gemeente had al zijn van, daar komen we, als het zover komt, dan komen we daarvoor. En dan halen die de stukken eruit waarvan zij denken dat het vooral voor de gemeente Westerlen weer van belang is.
9: In het historische Karmelklooster van Drachten komen nu appartementen. Hertie zit een activiteitencentrum waar de culturele evenementen houden, maar ook high-tees en bruloften. Door dat ophouden zonder appartementen inkomen voor dementerende ouderen. Maar dat project kwam net van de groen. Projectontwikkelder Peter de Haan wil benam het orde karakter behouden.
14: De oorspronkelijke situatie blijft zoals die is. En dus ook ja, het uiteindelijke historie blijft behouden. En aan de binnenkant worden mooie woningen gemaakt.
9: Onze vier meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
8: Dank u wel, Jacob. En Friesland Nijs is ik nog de Shen, als dat worst op televisie, in Friesland, Joerts.
15: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik veel over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
0: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
17: Spektakel. De grootste, bedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
8: De Friese schrijver en podcastmaker Gabriella Terpstra die heeft een beursgier van het Nederlandse Letterenfonds. Ze zal een nieuwe Friestalige verhalenbundel, Marci. En dat is best wel iets wat je even winnen maakt als een beurs. Nou, dat verhaal, dat juist dadelijk. Maar eerst het waar, ja, Sibylle Weijer, een hele goede middje.
22: Een goede middje. Nou, we kunnen stellen dat op stuit de bewolking wat toeneemt. Hege bewolking. En ja, daar komt vanuit het westen een storing onze kant op. Ik heb net het idee dat het een zwaar buiengeweld wordt. Maar in de jong kan er enkele buien vallen. En dat is eigenlijk de inleiding tot een koeler waartype. Wat dus dan staat te wachten. Dus het is nou wachten op de buien. En de zwiste buien, als ik het sabbatje vallen op het eerste van Nederland. En wij zullen daar wat van maai krijgen, maar het zal... Nou ja, het is een alkwalling.
8: Ja, nou maar die 23 graden van Joort leven een beetje op u staan. Stel ik me zo voor, dus morgen wordt het een stukje koeler?
22: Ja, morgen dan, ik zei het Joort al, dat de temperatuur een jasje uit en wij een jasje aan.
8: Mm-hmm.
22: Want morgen hebben we een westelijke wind, west tot matwest. Joort gingen we ongeveer van de lucht uit het zuiden en nu uit het westen morgen. Betekent mij een combinatie van een stevige wind. Nou en dan buien, dat het aanmerkelijk frisser is, maar een graad of zandje, achtje. En natuurlijk schiet de zin ik nou en dan moeten we er even bij wijzen.
8: Ja.
22: Maar in ieder geval, het is een hele oren streming. Heel oors.
8: En is dat ik het beeld voor de dagen denai dan, Sibylle?
22: Ja, eigenlijk wel. Op tongensje dan hebben we eerst wat droge perioden, maar wat zinnen. In de rin van de dag komt er weer een buienstoring onze kant op. Dat betekent weer een toenemende kans op wat wierigheid. En ik een stevige zuidwestenwind, misschien op het water wel krachtig. En ik ben met temperaturen van een zandje 18 graden in dat gewoon ja, frisser. En op vreed en sneu, ik heb er eigenlijk wel bij pakken, horen we dat wat. We hebben een westelijke streming, maar Utentrog is even een buienstoring of een gebied Marijn wat overkomt. En de temperaturen, ja, die zullen in het weekend op sneu zeker, gaan ze weer een graadje omheen richting de 19 graden. Maar eigenlijk is het zo dat we na de warmte van juster en joert, na een paar buien en jong, een PF wisselvallige dagen krijgen, muten trochzinnen, buien en soms een stevige wind. En wellicht dat het nijsneun of snijn stabieler wordt, maar op nij, noffelijk september waar. Maar dat zal we even afwachten.
8: Dat zullen we afwachten. Oké, dank u wel, Sibylle.
22: Ja, graag in.
23: Het slotstuk van Onderwijs.
8: Kijk, er is een bijzonder verhaal in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Utrecht, zeggen sommige mensen ook wel. Is een ongeveer zandje 100 jaar oud fragment van de Odyssee ontdutsen. Het is een stukje perkament. Het is maar een heel stukje perkament, maar 8 centimeter van kleuren. Dat waard ondertussen toch een man die het onderzoek die in de collectie antieke manuscripten van de universiteit. Het is de Odyssee, dus ja, misschien heeft de film show van Christopher Nolan. Dit is een van de beroemdste verhalen in de Griekse mythologie. Maar op dit stukje perkament, just dus een fragment uit de Odyssee. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk. En ook griezelijke art, zandje 100 jaar oud. Het is zo dat de Universiteit van Utrecht die collectie werd het stukje inpaste. Van Sander Jelien Kochtet, van een Duitse wetenschapper. De meeste manuscripten wien alles onderzocht. Maar een liedsdeel daarvan, daar is dus net een show. Nee, dit is bij. Nou, de onderzoeker die het, dit ontdus, die zegt voort en dadelijk staat het uit de Odyssee kwam. Het komt uit de 3e of 4e eeuw na Christus. Het is het oudste stukje tekst dat ze er hebben in de bibliotheek van Utrecht. Nou ja, en maar de film... De Odyssey in de achterhallen is het natuurlijk iets wat good nice is. En ik wel heel bijzonder natuurlijk, sowieso. En ik dacht, daar zit misschien wel een plaat bij. Ja, dat is niet zo makkelijk, hè. Iets met oude boeken, iets met Griekenland misschien wel. Iets met Homerus, die de Odyssee schreun heeft. Ik ben, maar we razend benijd, we Kersma komst. Het hoeft dus net een plaat uit de jaren 80 te wezen. Ik al zitten we de hele week in die jaren 80 sferen. Maar als je een plaat hebt waarvan stinkt, dat past eigenlijk heel erg mooi. Die past heel erg mooi bij het verhaal van het Sontje 100 jaar oude stukje Odyssee dat ze ondertussen hebben in Utrecht. Dan ben ik heel benieuwd Kersma komst. 06 20 4 9 9 9 9 of broek de app van Omroep Friesland. En de leukste suggestie die je binnenkomt, die draaien we. Orijn, wat is de aanlevering van onderwijs?

0: vind je me zandig. Maar spelen toch altijd? Oktober komt er in Nederland. Ja, ik vind de mooiste stem. De Britse popmuziek misschien wel. Vind ik dan. Paul Carrack, ja, dat is de I Need You.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: De Friese schrijver en de podcastmaker Gabrielle Terpstra krijgt een schrijversbeurs van het Nederlandse Letterenfonds. Maar de beurs is aan de slag, maar in een nieuwe Friestalige verhalenbondel. De nieuwe bondel wordt dan het tweede prozaboek in elk geval van Terpstra. Haar roman Gelder verscheen in 2024, de vorige jaar, maar nomineerd voor de Rink van de Veldeprijs. En daarvoor heeft ze al eens een keer een dichtbondel uitgebracht. En Gabrielle is nu aan de telefoon. Dag Gabrielle.
2: Hallo, Erik.
0: Hoi, hoi. Hey, ja, lokwensje denk ik, want zo'n beurs krijgt net samen, lijkt me, hè?
2: Nee, ik ben echt heel blij, maar...
0: Wat is er al even dwaan, Matten?
2: Nou, ik ga een heel plan schreeuwen, Matten. 1500 woorden ongeveer.
0: Ja?
2: Over mezelf, waar ik ben als schreeuwer, hoe ik mijn carrière als schreeuwer zag. En ook over de inhoud en thematiek van het naaien te schreeuwen boek. En daarnaast... moest ik eigenlijk mijn oorboek opsturen om beoordeel je te litten toch een strenge jury.
0: Ja, dat die Geller.
2: Ja, dat die Geller.
0: Ja. Hey, het is het Nederlands Letterenfonds, maar door mij is dus in het Fries boek schreeuwen.
2: Ja, en ik in het papiament, snappers mee.
0: Oké. Okay.
2: Als ik het gehoord ga, het is zeg maar alles wat in de Nederland valt. Dus ik, de Friese taal, dat gelukkig ik mij voor uw Friese schreeuwers.
0: Ja, dat is wel mooi natuurlijk om te heren. Hey, ja, en hoeveel krijg je dan als dan beurs krijgt?
2: Ja, de krijgt voor 2 jaar 15.000 euro. En als dan bijvoorbeeld 3 jaar doodast of jou, dan krijg je 30.000. Maar ik ga 15.000 krijgen.
0: Oké, okay, dus dan mag je een 2 jaar schreeuwen.
2: Dus dat maar ja.
0: Hé, hey, en wat voor verhalenbondel wordt het?
2: Het wordt een hele spannende verhalenbondel. Want ik wil meer richten op horror en volkverhalen. En dan een beetje op een moderne manier. Want we hebben natuurlijk een hele rijke volkverhalentraditie in Friesland.
0: Ja.
2: Alleen nog, nou ja, is dat vooral ouder werk. En ik vind dat heel mooi om nou een beetje daarin te doeken. En daar een eigen draai aan te gaan.
0: Maar is dan moderne horror en moderne mythen?
2: Vooral moderne horror.
0: Oké.
2: Okay. Als het...
0: Urban Legends, zit dat erin, Bien?
2: Ja, zeker. Ja, dat is een van mijn wichtigste inspiratiebronnen.
0: Ja. Ja.
2: Urban Legends ben ik echt gek op.
0: Ja, nou, er ben er een heel soort van. Ik in Friesland, dus ik kerst aan de bak. Actie Sayer, heeft al wat in de holle? Heeft misschien al wat lezen, of net?
2: Ja, ik heb wel ongeveer 12 verhalen op kleur. En ik ga heel zat in de holle. Ik ga elke dag wel steeds van, oh ja, dat kennen die en dat. En ja, nou moet ik nog even in de schreeuwtafel zitten, ik even zelfs.
0: Ja. Wat vreeg je dat discipline dan?
2: Ja, heel soort. Ja, bijna met discipline, ja, want het betinken, dat gaat altijd wel vanzelf. Maar ja, dan met er werken worden.
0: Ja, en de discipline, en dan maar selecteren. Wat broek ik wel, wat broek ik net. Doe je dat helemaal alleen nog? Of heb dan ik mensen om die heen die het probeert zoals lezen?
2: Ik ga vanzelf uit jouw rijden riep, die het dus uit jou. Maar die shot eigenlijk heel bond mij naar de inhoud, als ik ergens mij zit of zo.
0: Ja.
2: Maar in het voorste part dacht ik alles zelf. En dat zag ik wel van... of ik iets wel of net mooi vind. Ja. En dan liet ik het luisteren. En dan komt er vanzelf ook nog een redactie erin.
0: Ja, precies. Maar hij is wel iets van een klankboord die het... my, think of my.
2: Ja, klopt.
0: Hé, hey, wanneer we het boek lezen?
2: Nou, ik ga als doel om het komend jaar oktober... eind oktober. Dus roen Halloween of zo.
0: Ja, ik wil correct zeggen, Halloween, dat is geen tafel, hè?
2: Ja. Nee. Nou, dus of komend jaar of het jaar daarna. Maar komend jaar mattelslagje.
0: Hartstikke benijd. Ik ben heel erg benijd. Hij staat een titel in de holle of wat?
2: Tipke van Slaan.
0: Ja,
2: nou ja, ik dacht iets als Bonkerak, omdat dat me als band heel bot inspireren had. Wist wel die Bonkerak dingen die altijd op Omroep Friesland.
0: Ja, zeker. Ik heb wel dingen van insprutsen. Bonkerak, budget skelet. Dus dat past al wel heel mooi bij de horror die zo ringen hoort.
2: Nou, dus daar is er een van mijn... eerst inspiratiebron in het leven.
0: In elk geval mijn stem dan.
2: Ja, inderdaad.
0: Hey Gabrielle, ik ben heel erg benieuwd naar zo'n komst. Ik wens jullie daar alle succes mee. En ik wens jullie een hele fijne dag nog eventjes. Hè?
2: Ja, hetzelfde.
0: Oké, dankjewel.
2: Oké,
0: hoi. Ik heb de Terpstra, dat is dus een slag met een horrorboek. Frieske horror. Nou, oké, dan al zin in. De Rolling Stones. Een van de leukste nummers van de jaren 80.

Daar zie ik in de jaren 80 nog een lekker maaien. De Rolling Stones, hier is een Start Me Up. Trouwens, in de weekend van de jaren 80 kom ik bij een tv-programma uit in 1980. Want nee, is het programma Nederland Muziekland. Dat moet eigenlijk een beetje tjengasjan om het succesvolle programma Op Volle Toeren van de Tros. Nou, het nieuwe programma van Veronica, jouw de Nederlandse sensatie, de Nederlandse poprage eigenlijk, een podium op tv. Het werd in het begin presenteerd door Erik de Zwart, later door Giel van Praag. Optredens minder dan Big Leaks van Toontje Lager, Doe Maar, de Frank Boeien Groep, Het Goede Doel. Al die bands zitten in die Nederpop in de jaren 80 grutwaden. Maar ja, water live spelen? Nee, natuurlijk net. Alles water playbacked. Maar de tune van Op Volle Toeren, van Nederland Muziekland natuurlijk, dat klonk zo.

0: Het slotstuk van
1: Onderwaarts.
2: Ja, zo klonk dat dus. Ja, volle toeren.
1: Nou ja, dan het besluit eigenlijk van dit programma. Het slotstuk. Ik heb er een verhaal voor me van. Ik dacht, daar zit wel een plaat in. En die we bij we Tinker kennen. En gelukkig toch niet met ik het verhaal. Van een stukje perkament dat ze voor hebben in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Het is Sontje 100 jaar oud. Een hele stukje, 8 centimeter. En daarin zit een passage, een stukje van de Odyssee van Homerus. Griekse mythologie dus. Ja, hoe ze dat al die titel Hollesjen kennen hebben, dat is voor mij een volstrekte ritsel. En daarin Utrecht al heel een dal. Dus nou, daar komen we later misschien nog wel eens een keer op. Het plaat die erbij heet, ja, wie een aardige wat suggesties. Paperlace, Dreams at Ten a Penny. Tamme Metzler, dat is een origineel, niet? Die heb ik nou haast nooit meer. The Book of Love van Gavin James, zei Petra Boersma. Odyssey, dat wie inderdaad ook ik ooit in zo'n disco band. Going Back to My Roots, zei Teun Woudwijk, hoe die wil draaien hebben. Even Sam, het kreeg van meer binnen. Alan Parsons Project, Old and Wise, Peter Boersma, komt ik maar die suggestie. Who Pays the Ferryman, van Janus Markopoulos, zei Marit Swat. En Aukie Heeres, die komt mij Bringing Back the Good Times van The Love Affair. Gary Laborde zei, midden Erik, dit is voor ik. The Old Book, de official music video. We draaien me nu niet. Het zei me helemaal niks. We zijn het boek schreeuwen, begint mijn kennis van het alfabet. Het ABC en dus ABC, maar The Book of the Look of Love. Ah, Rende Nauta. Die komt maar die suggestie. Nou, ik vind het al heel prachtig. Maar ja, de wist op het werk, je kan maar hier draaien. En dat is goed.
0: Het slotstuk van Onderwijs.
1: En dat is iemand die het Andriesje binnenbracht. Hij zei, goeie, tja, dat is wel wat. Het is net wat ik echt mooi vind, maar Trojan Horse van Luf, die past wel heel goed. En dan hebben we inderdaad een onderdeel van de Odyssee. Jazeker. Nou, dan draaien we die toch, jongetje, 78. Luf! Dit is Trojan Horse. Ik bedank die allier, Wim allier, voor het hartje, voor het insturen, mij denken, het mij praten, onderwijs in de mooie wereld van jou roeren, dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een prachtig

0: Omroep op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
3: Waarom op Friesland je terug? Alle dagen. 12.2 FM.
2: Die soundtrack van de jong.
3: De jong van Friesland.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Wat dacht je van Japan?
9: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
8: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
9: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden.

0: plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Grand. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Noordwien.
14: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Ha, goeie en welkom bij Noordevien op deze TGN. Ons zo'n oren bevindt ermee fantastische muziek van het grootste part uit deze provincie wij. Ik nog een beetje jaren 80, maar ja, Omroep Friesland is helemaal in de jaren 80 sfeer. Dus daar komen wij zeker nog heen op rond. We hebben wat mooie live-opnames en gewoon, ja, mooie platen. En we begonnen met Maite, jawel, niks maar de jaren 80, maar wel met het heden. Maite Veenstra en Hafplak. En we beginnen er ook met Jan de Vries en Walk On.

Jan de Vries en die zei dat de good times nog komen moeten. Maar volgens mij zit hij er al heel lang in. Maak die mooie vestjes. Ik wijs ze weer draaien. Ik heb deze tijd, Janne. Noorderwien, Noord Friesland. Jan de Vries en walk on. O, mooie vestjes sprutsen. Hemelsbreed, wezen. Het is een botte vier uitelkoord. Zet op, maar. En Jan de Vries. Jan, wat meer beeld. Zet meer Frensje. Maar toch. Let's play.

Zeer dat maar. Let's play. Ja, mooi om te draaien. Straks, 80 muziek tussen provincie bij Dok en Lokaaltje, Big Leagues. Ja, en Reboelje, et cetera. Goed, eerst maar even naar het heden van Thomas Azier en Room of Love.

land vervroopt, maar toch een tijd van zijn jeugd hier in Friesland terugbracht. Thomas Azier in The Room of Love. Ik denk dan is het sprongje naar de jazz net heel groot. Van dit hoor je wat sfeervolle muziek naar Martini Gray. Ansel Klooster weer al aan de Vreedbus in de studio. Dat is een drummer. En hij komt op 24 september de toren naar Ljouwertaal met zijn hele band. En dat wordt een fantastisch jongen. Jazz. Dit noemen we het Old Roots, Martini Gray. 24 september nogmaals live in Neushoorn.

24 september, nogmaals op Torsion in het Café van Neushoorn. Er een jazz-Jan en mij Martini Gray. En de drummer hiervan, Ansel Kloosterbierbuus, in de studio. Dat zijn we nog op televisie, Jim. En een van de beste jazz-drummers van Nederland, vind ik persoonlijk. Even, ja, jongen, van soort van april. Oké, had ik een drumbox kreunen van alles. Even, Horst van Jazz of net? Kist er altijd nog in, hè? 24 september, nee, weken dus in Leeuwarden. Die rijdt toch de Jan Haspers. Geweldige, eigenzinnige Fries. Maar een mooi verhaal. Let's go down.

0: muzikant Jan Aspers. Mooi leuk noemerek trouwens. Ja, let's go on our knees. Hey, jaren 80, dokken we lokaaltje. Het haasboek.
1: Liefde met de hemel.

Ja, mooi hoor. Hij te zonen de hele gesproken dag om een locatie in het Haasboek. Van een hele tijd geleden, dames en heren. Dat geef ik zeggen van de volgende plaat. Die komt van Rebouillet. Juste draaide ik al even de Spaanse mig. En de orenkant van die cd, of nee, singeltje, vinyl, ja, wat is ik? Ja, dit nummer, treien. Van de Rebouillet-fans komen de zaterdag tussen 12 en 4 in Tresoren er een Rebouillet. Ja, fanclub Mickey, nee. Ja, het is gewoon meer hast dan wat thuis te liggen. Gewoon posters, gewoon oormateriaal. Dan kun je ze ter inleveren. En dan zit er een aparte afdeling van bij Tresor hier in Ljouwt. Kom er eens uit, Rebouillet. Net stenen, maar erheen. En dit is treien.

Satrië, sneus is ik wel eens, maar wij hebben gewoon Satrië gewoon. Interessant, een reboelje bijeenkomst tussen Tolve en Fjouwer. Hartstig spul te lezen van reboelje, wat een hek. Posters, dvd's, weet ik, volle was het nog betinken kist. Lever het in en dan krijgt het een prachtig plak daar in een verste kost. Met daarop de grote naam reboelje. Traaien is het nummer wat we draaien. 84, staal en orgels.

Stalen Orgels, ja, favoriet bandje van mij, Kreidler Ridder. Ik weet dat ik ze nog boekt haar voor een optreden in Kiehol in Burgum. Long time ago. En voor de 81 gaan we weer om naar het heden. Alexander Moto, zijn eigen album komt haast uit 20 september om correct te wezen. En op 24 september zullen we hem presenteren in Beatrix hier in Leeuwarden. Ik mij alvast wat tracks draaien. Onder andere deze, half leeg, half vol.

Alexander Moto, wat een geweldig talent. Hier gewoon uit Friesland wij. Soms in het Fries, soms in het Nederlands. En zeker het album Meijer Wijzen. Wat nog presenteert we er op 24 september. Beatrix in Leeuwarden. Half leeg, half vol. Oeh, talenten sprutsen trouwens. Ze had absoluut het momentum. Maha, opgroeit. Hikken en Toin. In Snits. En een wereldburger worden. Jitte jij mijn punt nummer.

Maha Eljak, ze komt van Snits. Soedanees, Nederlandse artiest en Marxist, model. Ja, ze had het al behoorlijk vierbracht, maar tjewurg is ze druk geworden met de punk. En die punk brengt haar bij de popronde Sil op al die verschillende plakken in Nederland nog optreden. Dus ja, is een keer het verhaal van haar. Misschien is het het verhaal van Jitteezer, want die ben al wat langer bezig dan Maha, kan ik die vertellen. Hoe lang? Dan kom ik al die mooie feestjes nog gewoon. Daar praat ik hem zeker nog wel eens even over bij. En ja, hoe feest daar? Vijf bier voor de houtzagerij.

Strava, nee, ik bedoel je teaser. Superbree! Nee, houtzagerij. Vief bier voor de houtzagerij. Ja, ja, mooi hoor. Goed. Dit is er. En dit is al even van Orwin. Ja, of toch goed, dit soort lekkere, wat punky-achtige muziek. Kom de zaterdag in het Bolwerk in Snit. Spoort om krijgtwijzen. Het Keihut Festival. Fantastische bands zullen daar optreden. Waaronder deze. En die hier in de studio. R.C. Sullivan. Lekkere punk. Ja, dat ben deze man. Want zaterdag, Keihut.

tel de voetstappen die je straks maakt terug van het strand. Bekijk de persoon naast je alsof je hem of haar net ontmoet hebt. Bekijk de voetafdruk en vraag je af wie daarin staat. Hoe goed je elkaar kent. Dat dit gezicht het laatste is dat je ziet. Dat het ritme van haar tred voordat ze de deur opent je verlaat. Wat bekruipt je? Wat bedwelmt je?

teleurgestelde gezichten onderweg. Onder de beladen bomen. De rietkraag. Het helmgras. Een fietser verdwijnt in de boomwal achter vingers van wilgetak. Een hond rijst op uit het hoge gras. En met een snuit in het weidse veld zoeken paarden het lekkerste. Een kiewiet trippelt door een wolk in een plas. En de kleur die je droeg verdwijnt. Maar de zon belooft je toch een nieuwe. Onder de beladen, vruchtbare bomen. Teleurgesteld. Onderweg.

0: Goedenavond, dames en heren.
1: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
3: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
5: Kijk.
4: Die doen we er ik bij.
2: De wieken van de Jerm 80.
4: De hits, de oorontinkers en het gevoel van doe.
6: Dat smaakt.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
1: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: 124.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
5: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen €5,8 miljard van de €6 miljard aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
9: En ik ga letten op Jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
8: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
11: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
10: De wieken van de jaren 80.
11: De Jong van Friesland.
10: Non-stop muziek.

schrikken hoor. Disco, disco. Wow. Disco, disco. Volgende week staan, ik weet het eigenlijk niet. Zo alleen of anderhalve zo zijn, je moet het er maar mee doen. Disco.

we wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolade, man. Wat zegt hij, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokken piloten. En maar hopen

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in 1981.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries. Thank you.

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Mama.
1: Petje Pietermientje.
2: Ik vind
0: het
2: wel lekker.
0: En
3: The A-Team. I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van...

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
2: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
3: Voor het signalement.
2: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
5: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
4: De wieken van de jaren 80.
5: De Jong van Friesland.
4: Non-stop muziek.

0: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

meer een kind en speelden zorgloos met dit. We zouden altijd speelden blij. Het was een droom, meer

zag je de eredes, de straten lange schoon naar het station. Ik stond aan de diep, zo dichterbij, dat ik dat wolje rijken kon.

0: Maar de hele weekendquiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitzen Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jurm 80.
0: De hits, de oorontinkers en het gevoel van Doel.
5: Dat

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van dokter van de ploeg.
2: De tweet van de toerweest van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
2: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
4: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
2: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De tiet van het roensje van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
2: Ik vind het wel lekker.
0: En de A-team.
3: I love it when a plan comes together.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: die van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
0: En de val van de muren in Berlijn.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oorentinkers
4: en het gevoel van doel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd om een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
2: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB en die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaats naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. Willem II staat 17e. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui, bij 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit zijn hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80. De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ja, nu stuurt zijn hoorn in de richting van de oppositie. Dat wie een van de boodschappen van de koning Willem-Alexander vermidden is in troonrede. Ja, minder iets regeer, ken voor zelfs net een soort oors. Want ja, maar 66 van de 150 zitten in het Tweede Kamer. Hij is op alle terreinen help nodig om on meerderheden te komen. In Den Haag is nog altijd de Fries verslagjouwer Anno Valkenaar. Anno, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, is de rest alweer een beetje weromkeerd daar in politiek Den Haag?
1: Nou, de drokte die had hem verpleegd van de koninklijke Schouwburg naar het Tweede Kamergebouw. Premier Rob Jetten die had niet eens gekregen een tuinluchtingjoen op de kabinetsplan.

0: legere oerheden als provincies en gemeentes. En de tommen die je planuut verbindt. En dat we hier van een beetje, daar we van een beetje wel bedjering voor in Den Haag. Ik bij de Verzintwurdigers uit Friesland.
1: Ja, want hoe wien de reacties van de Friese Verzintwurdigers daar in Den Haag?
0: Nou ja, dat gemeentes en provincies neemt worden, dat die sjoen worden. Ik de wetterskippen die worden sjoen, die worden dan in het zinsje neemt. Dus je worden neemt, dat is net onbelangrijk in zo'n troonreden. Het is onder andere dan ik een zinsje van, ja, we waren alle Nederlanders nedig. We hebben Myanmar in een koninkrijk. Ja, meesken als senator Auke van der Goort van OP... NL en ik, uw commissaris van de Kening, Arno Brok, die vinden dat mooie teksten.
2: Een heel orentoon als Frenier. Een opbouwende, constructieve, lesbare toon met de democratie voorop steekt. En dat de democratie meer is dan de meerderheid plus Ian, maar dat we naar gaan harkje maten en et cetera. Dus dat vind ik grutte winst. Ik dat er geerwerken worden met mij gemeenten en provincies en wetterschippen.
0: Krijgt dit minder iets kabinet het varenwaar op deze manier?
2: De intenties binnen goed. En ik heb ik al loeren jet van de Tweede Kamer. Wij moeten net wachten op het kabinet, maar er moeten zelfs met initiatieven komen om op een positieve manier dit land verder te brengen.
0: Het werd infrastructuur, voel ik, en achterstongen op onderhoud, maar er waren net concrete projecten neemt.
2: Nee, vorig jaar wel. Dat is echt het verschil met dit hier. Maar net alles kent Agalie, dat waar het wel zijn.
0: Wat voel je op in deze troonreden?
3: Ja, het krijgt toch wel een wat orentekst, maar ik eerlijk gezegd. Wat hingebloed is toch de zin van de koning. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lijn wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus ja, dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
0: Jij in de troonrede, ik een vol zin in het papiamentum, ja. Maar net in het Fries.
3: Nee, maar ik, dat is positief. Jovite, wij werken heel nog flageren mooi de beste eilanden. Dat er alle jaren nou een nationaal oelis komt, maar de vierde land is denk ik goed. Dat er omdenken is voor het papiermens in het Koninkrijk, dat is echt positief. Dat bepleiten wij echt vanuit Friesland. Alleen nog maar praten over uw Riekstaal, de tweede Riekstaal van Nederland, is aardig. Maar het is nog volle mooier op de orentalen in uw Koninkrijk. En dat is het papierment toe echt. Die had een liquidere status, mooi het Friesk. Daarin kunnen we echt minschappelijk op. En kunnen we eigenlijk een soort van elkaar leren. En dat maakt de discussie eerlijk zijn in Den Haag, die net per definitie altijd gevoel had bij wat taal van ons budget als dragen van de identiteit, vind ik een positieve ontwikkeling.
1: Zou je commissaris Brok dus als een eerste reactie op de troonrede die het vermiddelde door de koning Utsprutsen waard, de voorjaarste senator Auke van der Goort, onder Valkenaar in Den Haag. Ja, als we dan, als dat dan vregen stond, Brok, wat is jou, bij jou hing je bleun in die troonrede? Dan zei hij, de toekomst wacht niet op achterblijvers, dat we in uitspraak van de koning, die vermiddelde hier. Wat is daar eigenlijk het meeste bijbleun in die troonrede?
0: Nou, de infrastructuur is ik neemt en het achterstallig onderhoud. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Maar je dat je de politieke vertaling daarvan in de miljoenennota, in de Rijksbegrutting. Ja, dan komt er oral miljard bij. En voor achterstanden in de regio gaat het dan om 300 miljoen. Nou, had je dan weten dat er een achterstand leidt van tientallen miljarden, dan zit er nog wel een behoorlijk gat tussen. Werkjouwers, de transportsector had er ik al op reageerd. Ja, het is mooi dat er wat ondien wordt, maar de opjeften en de problemen weer volle grutter als wat het kabinet op dit moment van doel is om te dwaan. Ja, en op dit moment, we weten ik nog net eens van waar die oral miljard dan bedaard. Want ja, minister Karremans van Infrastructuur en Wettersteert, die is nog heel tijd om het bestuderen en om het op een lijn studeren op zijn herprioritering, dat hij dat neemt. Ja, en dat nijs. Daarmee komt er pas in oktober naar boeten.
1: Ja, en dan zal ik natuurlijk weer een verbinding als de Lelylijn. We hebben natuurlijk al die dan ontdekt. Dat hebben we in grote infrastructurele projecten in het noorden. Of dat nog wel in de plan zit.
0: bij Geleaks. Maar je kan ook denken aan de bregen van Schulenborg. Ja, de omwijnen van Schulenborg, die had de minister oorskreun. Die kreeg dan een reactie van, ja, beste mensen, ik weet het nog net. Ik ben nog dwaande met mijn herprioritering. Bij de minister zelfs in het middenlid.

0: of er überhaupt wollenijen bereigen bij Schoelenwaar komt.
1: Dat zal dus in oktober alweer meer duidelijk worden. Een van de politieke thema's in ons land al jaren, dat is het stikstofdossier. En kreeg vanmiddag in de troonrede een prominente rol. Koning Willem-Alexander zei er het volgende door.
2: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt, is de stikstofaanpak. Het is hoog tijd die impasse te doorbreken. Voor de vergunningverlening, die dringend weer op gang moet komen, zodat er ruimte komt voor huizen, bedrijven en wegen. Voor het herstel van de natuur, een betere waterkwaliteit en een betrouwbare watervoorziening. En niet in de laatste plaats voor de Nederlandse boeren. Die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief. Eind juni presenteerde het kabinet een breed pakket aan oplossingen om de stikstofuitstoot flink terug te dringen. De bijbehorende voorstellen komen vanaf dit najaar naar u toe. De industrie, de sector verkeer en vervoer en de veehouderij moeten elk hun deel doen. Maar de directe pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. Natuurherstel schept ruimte voor een rekenkundige ondergrens, dus een stikstofnorm, waarmee Nederland weer vooruit kan. Inclusief de landbouwsector zelf. En daarop is het vizier gericht.
1: Zij koning Willem-Alexander is vanmiddag in de troonrede. Het kabinet wil dus terugpakken als het om stikstof gaat. Praten met boeren en provincies is mogelijk, maar de plan moet wel uitgevoerd worden. Uw verslagjaar Onno Valken had vregen verschillende fractiefacetten in het Tweede Kamer naar haar een reactie op de woorden van de koning en de plannen van het kabinet. Te beginnen met Harry Bontebal van het CDA.
3: Ik denk dat het een van de grote thema's is van het kabinet. En naast defensie, naast investeren in de nieuwe economie, het hervormen, is zeker stikstof ook een groot thema. En ik vind het heel belangrijk dat de koning daar ook aandacht aan besteedt. En niet alleen naar de noodzaak om Nederland van het stikstofslot af te halen, maar ook zeker alle boerengezinnen die dit raakt. En dat we een kabinet willen zien dat naast deze boeren ook gaat staan en gaat helpen om de omslag te maken.
4: En geen verder uitstel, nu wel doorpakken.
3: Ja, maar dat is ook wat dit kabinet wil. En ik denk dat heel Nederland wil dat we doorgaan. Tegelijkertijd heeft de koning ook gezegd namens het kabinet. Dit gaan we wel samen met al deze partijen, met de sector ook samen doen. En dat is denk ik een heel belangrijk signaal. Dus de stikstofbrief gaat worden uitgewerkt. Maar er is ruimte voor verbetering. En dat gebeurt samen met de partijen uit de sector. En dat is denk ik een hele belangrijke uitspraak van dit kabinet.
4: Het kabinet wil ook doorpakken op stikstof. Veel aandacht voor stikstof en boeren in deze troonrede.
5: Ja, ik snap ook dat het kabinet daarop door wil pakken, want heel veel boeren zitten in onzekerheid. Maar de manier waarop het kabinet dat nu kiest, dat is niet onze manier. Ik zie bijvoorbeeld de zones die er zijn, die zijn erg groot, zonder onderbouwing waarvan ik denk, dat is nou helderheid voor die boer. Ik wil dat jonge boeren een toekomst hebben. Maar ook daarover hebben we een handreiking gedaan naar het kabinet. En we zijn benieuwd wat ze doen, maar tot nu toe is dat nog een beetje stug.
4: Er ligt ook een brandbrief bijvoorbeeld van extensieve biologische boeren. Ja. Die zeggen van wij komen ook in de knel met deze regel.
5: Heeft u heel terecht punt. En mijn collega Pieter Grimwis heeft hier ook volop aandacht voor gevraagd. Dus we zien het bij de extensieve boeren. Die eigenlijk niet meer kunnen voldoen aan wat het kabinet nu vraagt. We zien het op de Waddeneilanden. Waar de stikstofuitstoot echt niet alleen van de boeren komt. Sterker nog, dat komt van een andere omgeving. Dus welke invloed heb je er dan op? Nou, als beleid niet logisch is, dan moet je het aanpassen en niet stug doorgaan. Dus daar zullen het kabinet zeker die strijd gaan wagen.
4: Want zoals de stikstofbrief er nu is, u wilt graag aanpassingen.
6: Nou, die stikstofbrief die er nu ligt, die biedt geen enkel toekomstperspectief. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat ook al bevestigd. Ja, dat biedt geen oplossing. Het biedt zelfs geen oplossing voor de vergunningverlening. Ja,
4: dus het moet heel anders.
6: Het moet echt anders. En de komende dagen in het debat zal ik daar ook een aantal punten aanstippen waar wij vinden dat er nu het eerst op bewogen moet worden.
4: En anders dan steunt de BBB en de grootste BBB-fractie in de Senaat dit kabinet niet?
6: Nou nee, dan wordt het voor mij onmogelijk uitlegbaar dat wij het beleid van dit kabinet steunen.
4: Dat is zo'n generieke maatregel die ook boven de markt zweeft. 5% koeien weg, 10% koeien weg.
6: Ja, kijk, de eerste gedachte van een heel aantal boeren was van... nou, als ik maar buiten een zone zit van 1 kilometer, dan gaat mij niets gebeuren. Maar op alle informatieavonden die er in het land gehouden zijn... dat is echt een heel goed initiatief van de organisaties... is duidelijk geworden dat het iedere boer raakt. En of dat nou al een hele extensieve boer is, een biologische boer, een gangbare boer... dat maakt allemaal niet uit. Zelfs de akkerbouwers worden hier doorgeraakt.
4: Wat een stevig politiek gevecht.
6: Ja, er wordt echt de komende maanden een heel gevecht om dit weer op het goede spoor zien te krijgen.
1: Dat zei Henk Vermeer, hij is Kamerlid van het BBB. En daarvoor heb ik nog Mirjam Bikker van de ChristenUnie.
7: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
8: Dit is de dag voorbij.
9: De oud-hietskamer van Wolvegeer dreigt hem zelfs op te heffen. Het trijkoppig bestuur doet dat vaststel onder leden die er na een week op besluiten moeten. Kees Bonnema is de voorzitter van het bestuur van de oud-hietskamer. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Het klinkt als een drastische stap. Waarom kom je maar dit vaststel?
10: Ja, omdat wij als bestuur net meer te beloven hadden dat we op deze manier verder gaan kennen.
9: En op deze manier? Wat winnen de probleem dan krijgt wij hem zien omrinnen?
10: Ja, de probleem die ik meervoudig, het gaat om gebrek aan financiën, gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan bestuursleden, dus aan nieuwe mensen. En zo langzamerhand groeit dat dus boven de hollen. En nu stellen we de leden voor om er maar mee te stoppen.
9: En hoe is het Safir Kom dan, dat je nou dit besluit nom hebben?
10: Ja, dit is natuurlijk net van je wordt op morgen dit besluit. De auditkamer besteedt zo'n 80 jaar inmiddels. En ik zit nog zelfs aan een Siente Tol hier in bestuur. En het wordt eigenlijk ieder jaar een beetje moeilijker om er mee trot te gaan. Dat had een meisje mij het ledenaantal. Wij gaan best wel een protte leden, maar dat zijn vaak oudere meisken of oudere meisken. En die vallen op een gegeven moment voort. En er komen eigenlijk geen jonge meisken bij. Dat is een van de oorzaken. Ja. Dan hebben er komt er te weinig publiek, dus weinig inkomsten. We krijgen subsidie van de gemeente, maar dat gaat weer op aan de hier van het gebouw dat de gemeente nu is verhuurd. Ja, en alles zou bijl kwam er. En het net fine kennen van nieuwe bestuursleden, had het zittende bestuur zijn. Nou, wij willen net langer terug. Nee. We zitten er al in, we zijn volle jaren in. En door we het... de leden het vaststellen wij door de leden het vaststellen om het maar te stoppen. Maar het is net meer dan vaststellen, natuurlijk beslissen de leden.
9: En als die leden dan besluiten dat al iets kamer dat die opheft wordt, hoe keert het dan verder?
10: Ja, dat steert in onze statuten. Dan bieden we in eerste instantie onze collectie aan de gemeente. Nou, de gemeente had al zijn van, daar komen we, als het Safir komt, dan komen we daar ervoor. En dan halen die de stukken eruit waarvan zij denken dat het vooral voor de gemeente West-Tellingwerf van belang is.
9: Ja, maar dan verlies je wel wat natuurlijk, want de gemeente kan een paar roer nemen, maar net alles wat je hem door.
10: Nee, lang niet alles. Ik bedoel, er is 80 jaar spul verzamelen en er is mooi spul bij. En ze kennen het alle doen. Nee, maar er is stipje ook in het collegeakkoord wel iets over dat ze van de toekomst wel een soort museum hebben willen. Meer richt op deze gemeente. En misschien, is dat een reden dat ze nooit zeggen, ja, we moeten bepaalde spullen wel bewaren.
9: En is er echt nog een bepaald uitwaai? Want goed, de leden die moeten instemmen met een voorstel, of ze moeten een alternatief bieden dan, denk ik. Maar is er een alternatief?
10: Nou ja, het alternatief zou zijn dat er een aantal leden zeggen van of dat er een nieuw bestuur komt. Die hebben we bij wel, maar ja, daar heb ik op zich een hulp in. De rest van het bestuur en net alleen nog het bestuur. En waar ik mensen benaderen, die zitten al 40 jaar met deze club te bemoeien. En die zit op een gegeven moment, denk ja, van waar doe ik het nog op een gegeven moment? Nou, en dat gevoel en alles mij ook van, dan maakt het dat we zeggen van, dit is je manier om verder te gaan.
9: Maar dat is best, dat is onder onderstrepen, best een trieste constatering eigenlijk. Want je doet een wichtige werk, volgens mij kunnen we dat wel vaststellen. Maar je zei ze ook van ja, het houdt nog op.
10: Ja, ja, zeist. Ja. Ja. Ja, ik ken er verder niks van gezet.
9: Nee.
10: Daar is het jongen, ja.
9: Ja. Dat is een triest, maar ja, het is de realiteit.
10: Het is de realiteit van Joert. En er is natuurlijk de leden beslissen, dat maakt Boer duidelijk wijzen. Wij net, maar dit bestuur had was zijn van aan het eind van dit jaar, en we zijn al lange terug, ik heb verzoek van de gemeente. Dit bestuur houdt aan het eind van dit jaar op.
9: Kees Bonnema, de vastzitter van de Arthies Gamer in Wolvergeer. Een soort succes en tierentank van jouw tuinluchting.
8: Alles wat jouw duis mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
7: De dij voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Sabotage op het spoor. Joert, is het treinverkeer in de Midden- en Noord-Nederland slim moet regelen rekken. Terug buizen die het op het spoor vers maken weer. Dat terug rekken het veiligheidssysteem in de war. Dat systeem toch dat er een trein op het spoor reed. En dus waren alle signen op reed zetten. Ja, waar zit er achter deze sabotage? Een antwoord op die vraag is er nog altijd net. Maar we kunnen het wel even wat heffen zelfs. En dat ken ik wel wat breder zijn. En dan zullen we naar de veiligheid en de weerbaarheid van de maatschappij. Dr. Sipke de Hoop werd in oktober inaugureerd als lector weerbaarheid en veiligheid van NHL Stenden. En hij is nu aan de telefoon. Een hele goede middag.
4: Ja, goeie middag.
3: Ja, die sabotage op het spoor, Joert. Ja, Pinsjes daar. Dat kan haast geen tafel wijzen. Hoe zorg je dan?
4: Ja, ik denk dat er elke dag de aandacht komt dat er zo'n grote stroomstoring is. Maar we weten natuurlijk wel vaker dat er wat misgaat op spoor. Dus ja, als het op Pinsjes is, dan zal het wel wat extra aandacht krijgen inderdaad. Dus ja. Maar ja, wat erachter zit, weet ik natuurlijk ook net. Het kan de boeren wijzen dat het speculeerd wordt. Maar ja, er ben ik een grote sabotageacties van Rusland tegenwoordig in Europa. En dit zou er heel goed bij passen. Ja. Heel vaak worden transportroutes saboteerd.
3: Maar dat gebeurt dan meestal op digitaal. Alle manier, die ben gewoon buizen die op het spoor deadline binnen. Daar zitten de Russen er dan net achter, zoek ze.
4: Ja, nee, ik ben net het meest logische. Dit lijkt me toch wel iets amateuristischer. Een digitale verstoring, dat jouw natuurlijk volle meer problemen nog. Dit werkt ook druk genoeg. Maar ja, wat ken wel, hè. Rusland maakt het vaak gebruik van jongeren, kwetsbare jongeren om ze te recruteren en voor dingen. Dus het kennen natuurlijk best dat er niet staandelijke actoren zijn, we dan altijd mooie broek binnen om dit soort dingen te doen. Ja, dat is een beetje speculeren op dit moment, maar ja, dat past er misschien bij. Ja, ik weet het ook net, dat is ook wel gevaarlijk natuurlijk. Hè? Dus ik weet het net dat de boeren zo dom binnen om dat te doen.
3: Nee. Nou ja, dat zal dan op den duur wel duidelijk weer waar je achter zit. Het liep in elk geval wel, een coördineerde actie, omdat het op een heel soort plak, zeker strittig, het geval hier.
4: Ja.
3: Dat suggereert een organisatie.
4: Dat suggereert inderdaad een organisatie, ja. Dus in die zin, de boeren zijn goed georganiseerd. Maar Rusland stoort ik lang in. Ik ken er heel lang om speculeren, maar ik weet het net.
3: Nee, dat is er net. Het jouwt wel aan hoe kwetsbaar we eigenlijk weer binnen. Want dan is er buizen op spoor en de trein riet niet meer.
4: Ja, nou ja, dat zul je in de winter ook wel eens zien. Als het te heet is op spoor of het is te kort op het spoor, dan hebben wij ook al problemen. Maar Nederland is natuurlijk een heel kwetsbaar land op allerlei fronten. He, dus als ze treffen willen, hè, wie gaan strategische ligging, wie ben een groot handelsland, wie gaan een centrale rol net achterland voor de internationale handel. Als er militair materieel of worst case Amerikaanse militairen onvoed worden, maar dat God als vuur is in Nederlandse haven, zal je net achterland aan naar de oostflank. Dus we hebben gewoon een logistiek, we hebben een belangrijk knooppunt. Ja, en digitaal, zei het al, we zijn natuurlijk een zeer gedigitaliseerd land. Mm-hmm. Dus we zijn enorm kwetsbaar. We gaan natuurlijk een snelle, betrouwbare internet infrastructuur, we gaan prutten, datacenters, onze verbindingen op zee zijn cruciaal voor financiële transacties. We gaan op alle mogelijke fronten onderwaterinfrastructuur met stroomverbindingen en datakabels. Dus ja, het is al je vrij kwetsbaar en het is al je rol in kaart gebracht, door Rusland en oren vijand van Europa. Dus ik ben heel makkelijk net alleen nog terug Rusland of oorlog, maar ik terug georganiseerde misdaad. Ik ben heel makkelijk te treffen digitaal.
3: Ja, en dan ben je als lector weerbaarheid en veiligheid. Nou, werk aan de winkel zoek haar season.
4: Ja, zeker, zeker. Dat is een mooie uitdaging.
3: Ja,
4: ik ben natuurlijk onderdeel van de veiligheidscampus in Assen. En daar hebben we eigenlijk een soort samenwerkingsverband van de Universiteit in Grijns, NHL Stenden, DC Terra en de gemeente en de provincie en veiligheidsregio's en de veiligheidsactoren. Dus samen proberen we inderdaad Nederland een beetje meer weerbaar te krijgen.
3: Ja, wat is dan de belangrijkste? Ja, de opdracht snap ik wel, maar wat is de eerste oplossing eigenlijk die je daarvoor ondragen kan? Want we binnen, heel schetsen, dat heel helder, vreselijk kwetsbaar. Er hoeft maar dat te gebeuren en de boel light plat. Hoe weer je dat zin?
4: Nou, het is ontzettend ingewikkeld, omdat het is natuurlijk een kwestie van dat er, als het echt mis je, dat op verschillende fronten wil je dan omvallen. Dus en het had je had al je neveneffecten. Dus als toen natuurlijk de elektriciteitsrekkers in Nederland, om maar zo te nemen, dan had je het betalingssysteem had een probleem, de gezondheidszorg had een probleem. De mensen komen vers te zitten in liften, de rolluiken gaan automatisch naar beneden. Er gebeurt van alles. Ik denk aan voedselbevoorrading nu plaatsvinden misschien. Dus je kreeg een heel verschillende dingen tegelijk. En daar moet je dus op oefenen. Je begint natuurlijk met bewustzijn. Nederland is echt al, de crisisorganisatie, ben al heel druk bezig. In de waterschappen ben bezig. Want nu ben ik kwetsbaar op het gebied van waterkeringen en dieken en zo. Ja. Dat kan ook heel makkelijk saboteerd worden. Dus de ziekenhuizen ben al bezig. Dus eigenlijk alle organisaties in Nederland die het van belang bezig. Die ben echt al wel bezig met crisisplannen. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is denk ik dat bewustzijn dat het toch ook over de hele samenleving gespreid worden moet. Dus als je bijvoorbeeld naar Spanje zegt, daar ben het, het tiental miljoenen huishoudens ben troffen daar in Spanje en Portugal door die stroomstoring.
3: Die stroomstoring, ja.
4: Ja, maar die ben daar relatief goed uitkwam. En dat had eigenlijk gewoon een beetje dat de meesten daar eigenlijk al een brandstof in de tank te steren in een aantal gebieden. En ze hebben al een rugzakje klaarsteen. Want je bent al gewend dat er vaak een stroomstoring binnen en een prutte natuurbron. Dus ze zijn al best voorbereid eigenlijk.
3: Beter dan wij.
4: Ze hebben contant geld op zak en ze hebben een radio, et cetera. En dat is eigenlijk... Ja, dat ben ding, daar ben we in Nederland nog lang net mee bezig. Nee. En als het vergelijk is met Berlijn, die heeft een grote stroomstoring. Dan met hetzelfde probleem. Digitale betalingssysteem werkt niet meer. Ik zit vast in de liften, de verkeersjochten niet in het net. Al dat soort dingen. Maar dan zegt hij dat de meesten volle meer kwetsbaar winnen dan in Spanje. Omdat ze volle minder voorbereid winnen.
3: Ja, we kunnen wat leren van de Spanjaarden. Wat dat onbelangrijk. Wat bewust wijzen onbelangrijk.
4: Ja, nou ja, vooral dat. Dus je moet eigenlijk mentaal maar je eigenlijk even neiging van wat zou er gebeuren kunnen dat als er een stroomstoring plaatsvindt of zoals in Limburg, dat de helft van Limburg onder wetter zit. Ja. Dus al dat soort dingen kan gebeuren. En ik toch bewuste sabotageacties zou dat kunnen. En daar moet je eigenlijk goed over nadenken van hoe doe ik dat met mijn gezin? Hoe doe ik dat met mijn familie? Kan ik ze nog bereiken? Op wat voor manieren zou dat kennen? Waar kan ik helpen in mijn eigen stritten? Waar ben ik kwetsbaar?
3: Ja.
4: Dus dat is juist echt dat in Spanje... Die er eigenlijk net vol onder hoorn, omdat meestal al heel veel neem kwam erom zuggen. Terwijl in Berlijn, een behoorlijk percentage van de mensen in Berlijn, die vielen zich enorm kwetsbaar en die hingen geen sociaal netwerk. Dus het is inderdaad belangrijk, denk ik, en dat stel ik ook op mijn werk als lector met mijn onderzoeksgroep om te zien van ik heb een beweging om op gang te krijgen in de samenleving. Ja, dat begint in je eigen gezin, maar in je eigen strijd en in je eigen wijk. Van kun je. Ken je plan, meisje, om dat mensen samen nadenken van geef wel eens mijn kwaliteiten en vaardigheden en wat kunnen we samen doen in worst case scenario's.
3: Ja. Nou, misschien weer de sabotageactie op het spoor wat dat betreft en een nieuwe wake-up call om jezelf te redden. Sipke Hoop, dank je wel van je verhaal.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: An 80 waard Friesland oorrompelen, maar wat ze in goed Frisk zeggen, de sound van de band Rubbelje. De band die bekend waard, maar een Friese rockmuziek.
1: Oh!

0: Ja, en nou weet je maar weer wat roebelje is voor zelfs. Een jonke muziek die de groep nog volle meer liek als muziektheaterproducties en een rockopera hoe dichter Gisbert Japiks. In november 2003 houdt de groep op te besteden en nou sneun, 23 jaar later, wordt een speciale roebelje archief midi houden. Goeiemiddag, Klaas Iets Spoelstra.
1: Met je.
0: Fijn als de best. Dat is de initiator van deze archief midi. Waarom had hij er komen?
1: Ja, dan ja, het eenvoudige boeien in 2003 en het voortvallen van mij is de boer de Sangerperiline en Tier de Lanting. En dan had ze wat een rafelig einde van zo'n belangrijke periode in de Friese muziekgeschiedenis, wat mij onbelangrijk. En we zijn daar maar misschien wat mee doen. Dus dan had ik mij de overgebleven roeboeienleden om tafel zitten. Dus zullen we wat organiseren. En dat begint eigenlijk maar inderdaad het opschakeling van alles wat er over roeboeien bij de meesten nog thuis op zolder ligt. En dat begon ik bij u zelfs. Er komt dan verhaal en dingen zien. Oh, projectplan en foto's en van al handen materiaal. Waarvan zo oh ja, dat is wel mooi. En tersoor is die heel iepen om daar in hun archief daar om te vatten maken. En we hopen dat, nou ja, een boermeester kan, van zolder, mooie dingen hebben die we daar in tersoor onderbrengen kennen. En we hopen daar maar ook dat we misschien daar nog een biografie van Schroo kennen. Dus dat het verhaal van geboeien op die manier ook een soort, nou ja, dat we dat op die manier nog in de skiernes een plakje aan kennen.
0: Ja. Okay.
1: Dus het gaat echt door die periode van Jantje Zoon 80 tot 2003. He, dus echt het echte linnen, de reboeienperiode. En hij gaat natuurlijk, had Marius nog zijn eigen muziek maken. En is ik, die hoor jongens aan mijn zwee nog muziek maken. Maar het gaat net door die periode. Het
0: gaat echt door de reboeienperiode. Ja, want in Zoon 80 Wuttegroep opruchten. Wie stond er vanuit de eerste oren ik bij?
1: Net vanuit de eerste oren. Ik denk dat ik Jantje weer zag, 88, toen vroeg Marius mij klassiek. Ze was op u zit loot, ik doe aan. En ik wist een jongen die in Toerpsies in Haarlem plaatsjes draaide. En ik dacht, oh, dat vind ik wel leuk. Dus ben ik op de achtergrond bij Reboel. Ja, eigenlijk in het begin, maar ja, tot de hele loon hebben we dik het loot voor. Dat is weer hartstikke
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, fantastisch.
1: Ik had bier maaien en dan was je nog onderwijs. En daarna, toen ik hier studeerde en de wereld in. En toen ging ik eigenlijk, dat loot ik wel ambitie, jongen. Daar had ik eigenlijk de producties van gaan. Vaak de voorbereidingen van hier, van de Bruloft en Blauw Paradies en Gisbert. Dus die hele wat meer theatrale kant, daar had ik dan op de achtergrond eigenlijk heel veel van de organisatie van hier.
0: Ja.
1: Dus ja, heb ik eigenlijk die hele periode van geboeid dat eigenlijk wel zo'n ambitie. Een beetje op achtergrond maken.
0: Ja, en nou ja, was het eigenlijk al het spul wat in die tijd misschien uitkom is of wat mensen bewaren, hè?
1: Ja.
0: Dat was dus weer waarom hebben. Dan komt het eigenlijk op deel. Denk dat er nog een heel soort mensen binnen die toch nog wat thuis hebben?
1: Ja, dat is natuurlijk even een afwachting, maar ik zelf, ik zit gewoon bij mij. Het is toch gewoon op zolder soms je en dat is even er binnen. Krijg je nou al berjochtend van mij. Ik kan nog zelf nog een schilderij
0: ja, mooi naam. Ja, de Hesje mooi naam, dat zit hij achter die. Een heel groot IJsik Zwier.
1: Ja, IJsik Zwier.
0: wat het team mooi roeboelje te krijgen?
1: Nou, dit is de originele schilderij dat Dirk Hogendorp, de gitarist van Roeboelje maken had. En die is verwerken in de vakkant van Medusa, de plaat. Dus dit is het officiële schilderij wat de basis van je.
0: Wauw.
1: En die hangen dan bij mij onder morgen. Maar dat gaat meer omdat, nou, ze had elke keer een herinnering. En die er was zo, ja, die vertelde een deel van het verhaal.
0: Maar wat denk je, man?
1: Nou, eigenlijk is het heel breed. Want dat is een oorzaak van, als je just hoeveel mensen belusten was binnen bij die vaststellingen bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat dan nou, misschien wel 100 of
0: ja.
1: 100. Ja, die hebben op allerhande manieren. We hebben een fanclub met verhalen schreeuwen binnen. Die hebben op allerhande manieren die materiaal verzamelen. Dat komt nou op, hè? Dus we krijgen nou demo's. Foto's van verhalen over de eerste keer bij Reboelje, bij Bernlef in Grains. Dus dan beginnen al die verhalen een beetje op te komen.
0: Ja, dus je krijgt nou ik al een heel soort reacties.
1: Ja, we beginnen nou te komen. We zijn eigenlijk een beetje aan het opstarten om te zien, nou, wat vind je meestal hiervan? Dus nog begint het, en daarom is dit, de je bent er zo komen, de sneun. Is gewoon een soort aardraap. En als je wat er nou eigenlijk gekomen is, waar ja. Ja, dat wil nog doen, dus het is wel
0: ja.
1: Leuk. De iertalen erin delen en dan zullen we zien wat er al mensen vanuit die ier naar binnen brengen.
0: Want mensen nou zitten te lusteren en denken van nou, ik wil die zouden wel even op. Ik wil wel even Carly, als ik nog wat heb, want ik wie in die tijd wil bij die producties of weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Wanneer kennen ze dat bij Dressoor Schenlitten?
1: Ja, we komen de sneuren tussen Tolve en Fjouwer in Tressoor. Ik is gewoon een soort gebouw in en dan in de, nou daar zit café in dat deel, daar zitten we, maar dat spreekt al even voor zich. En daar ben je meer als welkom. Willem hier van Omroep zal daar wat misschien een podcast-achtige dingen opnemen. Dus we hebben daar wat. En daar ben natuurlijk een paar van de bandleden die ben er. En nou ja, we hopen daar een boel mensen te moedigen. Die de herinneringen mooi delen wil. En het leukste is natuurlijk die bijzondere reliquieën. Hè? Mensen die toch zeggen: maar dit is toch wel heel bijzonders.
0: Ja.
1: En ja, dat we dat maar ook in met de soort. Een plakje aan kennen. Dat ken ik wijzen. Het meeste is, ja, maar dat wil ik eerst nog even horen. Dat je dat aan letter door. Dat had ik maar dit schilderij. Die wil ik zelf eerst dan wel horen. Maar die ken uiteindelijk in die was concurrent, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zou je wel opraten kennen.
0: Ja.
1: En wat ik leuk is misschien nog te vertellen. Dat ik een beetje aan het verkennen ben. Of maar de muziek van Geboel ik nou wat aan kennen. Vooral een beetje inspireren door Nick de Vries, die dat aanvliegt dier, die je maar noemt van Geboelje, die daar eigen interpretaties van maken. En dat idee, wat even Geboelje toch oren naam, dus orenmuzikant, die misschien maar het werk van Geboelje nou wat aan kennen. Daar zit ik nog moeten praxeren om daar misschien ook nog
0: meer. Ja, want je komt dus nog wel wat achter, waar
1: ik ben bang dat we nog net helemaal clear zijn. Maar dat hing ik een beetje van het enthousiasme van al de meesten. En dat meesten sessie hier, maar het maakt eigenlijk een gezamenlijk iets wijzen. Ik bedoel, wij zijn een beetje de initiators, maar we hopen wel dat er een boel draaglijk is om hier wat moois van te maken.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: De tweedehands zwaarden die het eindvlinier in Sleert en Bolkum dutsen binnen, hebben we nou een plek gekregen in het museum Sleert. Een pad van de Schudden Wiel in het museum, een oorpad wat voen op de zouders van het oude stedhoes in Bolk. Dat had lang toch dat het om replica's ging, maar het dier blieken dat het toch echte originele Schudden binnen. Binnen heel grutte Schudden, haast 12 meter grut, die het broedwapen, trog speciale soldaten, die het dubbele soldij kregen. Het museum in Sleert had nou, na het Nationaal Militair Museum, de grootste collectie van deze twaalfhoorns Schudden. Collectiebewaarder Birgit IJzer is tegenwijs bij de expositie. Over de weekend weer de Ierpeningen, drie het museum een speciaal tintje.
2: En wij hebben speciaal om te vieren dat de zwaarden nu hangen een zwaardvechtdemonstratie georganiseerd. De Wapenkunstacademie uit Rijswijk is hier met twee man om echt als kunst te laten zien hoe dat ging in de 80-jarige oorlog, dat zwaardvechten.
3: En de zwaarden zijn een tijdje geleden al ontdekt. Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd richting de expositie?
2: Ze zijn gerepareerd, gerestaureerd en geconserveerd. En er is verder onderzoek gedaan om te achterhalen hoe oud de zwaarden nu precies zijn, waar ze gemaakt zijn. Dus met name naar het staal is gekeken, waar komen ze vandaan. We hebben nog geen uitslagen alleen, dat is jammer.
3: En hoe bepalen jullie van hoe kunnen we deze nou het beste laten zien?
2: Dat doen we in overleg met de conservatoren, met de deskundigen van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En we hebben natuurlijk een vormgever die ook meedenkt. En die heeft ook verzonnen dat ze het mooist tot hun recht komen tegen een koningsblauwe wand. Het blauw van de kleur van de stad Sloot hebben we gekozen.
3: En op een gegeven moment was die ruimte af. Wat voor reactie hadden jullie als personeel toen jullie voor het eerst binnenkwamen?
2: Eerlijk? Wow, in your face.
3: Leg uit.
2: Nou, ze komen op je af op het moment dat je binnenkomt in het museum. En het is zo uitgelicht dat je door alle kleine deurtjes, hoekjes heen gelijk die zwaarden ziet hangen.
3: Indrukwekkend.
2: Zeker.
4: Hoi, ik ben Oscar Termors en ik ben hier namens de Wapenkunstacademie Rijswijk.
3: Oscar, je gaat hier zo een demonstratie geven. Wat houdt dat precies in?
4: Nou, ik ga eigenlijk laten zien hoe die tweehandswaarden, zoals die ook die originelen uit de 16e eeuw in het museum in Sloot liggen, hoe die in die tijd gebruikt zouden zijn. En daarvoor heb ik dus een uitrusting, een zwaard en een beschermingsuitrusting van uit de 16e eeuw aan. En dan laat ik dat zo meteen met mijn partner Mila, die dus moderne sportkleding, waar we normaal in oefenen, aan heeft. En gaan we een beetje laten zien hoe je nou met zo'n tweehandszwaard omgaat en tegen wat voor soort wapens je in de 16e eeuw zou kunnen komen te staan, hoe je daar dan mee omgaat.
3: Want waarvoor werd dit precies gebruikt?
4: Nou, dit is echt een slagzwaard. Dit is een zwaard dat in de oorlog gebruikt werd, in veldslagen. En een van de dingen die het erg goed doet, is natuurlijk ruimte creëren. Je kan dus, als je omringd bent door vijanden, kun je zorgen dat die mensen wel twee keer nadenken voordat ze bij je in de buurt komen. Je kan ook wel eens op een schip hiermee vechten, daar werd wel voor gebruikt. Je kan het niet gebruiken om echt op een blok met pikeniers af te rennen en ze open te breken. Dat eindigt slecht. Dat zeggen mensen wel eens, maar dat hebben we geprobeerd, dat gaat niet. Maar voor heel veel andere dingen kun je dat wel gebruiken. En eigenlijk voor een eenheid soldaten in het Staatse leger had je een paar, een stuk of vier soldaten vaak met zo'n tweehandszwaard in die tijd.
3: En wat zijn nou de uitdagingen in het gebruik van zo'n zwaard?
4: Nou ja, in eerste instantie moet je er heel veel op trainen om te zorgen dat je niet geblesseerd raakt. Zo'n zwaard is 3 kilo, dat valt hartstikke mee. Maar als je hem gaat rondzwaaien, dan gaat dat gewicht wel zwaarder voelen. Dus als je niet specifiek de juiste techniek gebruikt, dan is de kans op blessures vrij groot. Dus je probeert je kracht op te bouwen, je uithoudingsvermogen. En als dat goed zit, dan kun je hem dus vrij snel en vrij elegant hanteren.
3: Hoe bijzonder is het nou voor jou om hier te staan vandaag?
4: Nou, ik vind dat heel bijzonder, want die vondst van die tweehandszwaarden, dat was echt een grote gebeurtenis. Het is heel zeldzaam dat je 12 zwaarden die echt bij elkaar lijken te horen op één plek vindt. En om dan hier te zijn en dan uit te mogen leggen hoe je zo'n ding dan ook zou gebruiken, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat vind ik heel gaaf.
1: Dat wie Oscar Termors van de Wapenkunstacademie in Rijswijk.
0: De selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Om het overvoeren.
0: De dag is voorbij.
6: Een groep fietsers die zal Joerts heel wat afzwaaien. Ze fietsen een route bij Zwaaistiendel. Een route van 24 kilometer in dat. Maar die tochten willen Connexa, Stichting Present NWF en het fietsersboen zinlitten hoe een eenvoudig gebaar als even wuiven. Wat het betreft de kind, voor mensen die het eerst binnen. Eefke Zijlstra. Die is van wolwijzersorganisatie Connexa. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Hey, ik zei al even je fietsen bij Zwaaistiendel. Dan denk ik dat een soort harkers nog denken, wat ben je dat krijgt eigenlijk, Zwaaistien?
5: Ja, Zwaaistienen zijn eigenlijk een kleine herinnering aan het omkijken naar elkaar. We zijn heel van het individualiseren en hebben niet altijd oog voor de anderen. En de zwaaisteen is eigenlijk een stoeptegel die ons daaraan herinnert.
6: Dus op die stoeptegel is dit dan een symbool op of zo? Waarom je dat herkennen kunnen?
5: Klopt, er staat inderdaad een zwaaihandje op en een code om te scannen. Om te kijken wat zwaaisteen verder inhoudt en wat de stichting erachter. Dus het zwaaihandje is voornamelijk het symbool van de zwaaisteen.
6: En werkt het zo eigenlijk? Want ik heb ook wel eens dat ik dan iets onthouden wil. Dan lees ik een briefkadel op mijn bureau. En op een gegeven moment zorg ik hem niet meer. Op die woorden.
5: Ja, dat zou wel zonde zijn. Ja, we hebben wel een aantal mooie plekken in de Waadhoeken waar nu zwaaistenen liggen. En ja, dat zijn plekken waar je ook wel veel mensen kunt ontmoeten. Hè. Het zijn ook wel echt ontmoetingsplaatsen. Dus als je denkt van, hey, ik zie een zwaaisteen. Ga daar eens kijken wie je daar kunt ontmoeten of naar wie je kunt zwaaien bijvoorbeeld.
6: Waar maakt je de krek gebroek van? Ben het bijvoorbeeld, ik weet nog van Jet iets als band, dat je dan wel, als je op de route naar Squallen rond, dat je dan wuift naar de mensen die bij de raam staan, de andere mensen vaak die ziet. Waar maakt je gebroek van die stien?
5: Nou, het kan inderdaad bij seniorenwooncomplexen liggen, bij verzorgingshuizen, maar ook bij scholen, ook bij een leugenbankje in Riet bijvoorbeeld. De fysiopraktijk, het Want in Vraneker ook, die hebben allemaal gezegd, wij ondersteunen dit initiatief en wij willen graag mensen met elkaar in contact brengen. Dus die hebben zo'n steen aangekocht en doen mee met dit project.
6: En waarom is het zo wichtig eigenlijk dat die steen er binnen en dat er ook omdenken van het wuiven is?
5: Nou, je hoort toch wel dat bijna 50% van de volwassen inwoners van Nederland heeft te maken met gevoelens van eenzaamheid. En ik kom het in mijn werk heel veel tegen dat jong tot oud deze gevoelens toch ervaart. We kunnen daar met elkaar door een heel klein gebaar al iets aan doen. Door gewoon iemand te zien en echt even contact te maken. Dat is zo belangrijk voor de mensen en dat kan iemand zijn dag zoveel mooier maken.
6: Ja, nou denk ik niet dat je hem daar onderziet naar die in haven per se. Hè? Maar heb je het gevoel dat we tegenwoordig wat minder zwaaien, misschien wat minder bezig ben met de meeste gezinnen?
5: Ja, we zijn veel meer op onszelf bezig. Hè. We kijken veel op onze telefoon, ook al zijn we onderweg. Je bent in je eigen gedachten, soms met een koptelefoon op. Dat nodigt niet direct uit tot dat contact. Maar als je dan naar je voeten kijkt en je loopt op straat en je ziet toch ineens zo'n zwaaisteen, dan denk je misschien wel van ja, dit is misschien het moment om wel eens even de wereld in te kijken.
6: Ja, en wat kun je vertellen hoe je het? Want je hebt dus die route bij die zwaaisteendel. Ja. Wat zit er op de planning goed verder?
5: We starten in Vraneker. Dan gaan we bij de Schoelen in het Paradieske. Dat is de binnentuin. Daar gaan we een zwaaisteen onthullen. En van daaruit gaan we onder begeleiding van Henk van de Fietsersbond gaan we fietsen. En dan gaan we onder andere langs Menaam, Tjumarum, Dronriep, Sekspierum. Zo gaan we een rondje langs een aantal stenen maken. We kunnen ze niet allemaal fietsen, want dan is de afstand te groot. Maar op een aantal punten gebeurt ook iets leuks. Wordt iets uitgereikt. In Riet wordt er ook geluncht. En einde van de dag van de fietstocht, zo rond 3:30, verwachten we fietsers in Vraneker. En dan hebben we nog een kleine attentie voor alle deelnemers. We hopen een hele hoop mensen op de route te gaan zien.
6: Nou, een mooie tochtje ertussen. En heel veel mensen die doet bleed maken voor mij. Even wuiven.
5: Ja, het is een klein gebaar, maar het kan heel veel betekenen.
6: Eefke Zijlstra van Connexa. Dierentank.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier. Alles wat er
0: spielet. De dij voorbij. Omroep
2: Friesland. In het historische Karmelkleester van Drachten komen nou appartementen. Je hebt iets, een activiteitscentrum waar er culturele evenementen houden, maar ook high teas en bruloften. En doordat dat ophouden zonder eerst appartementen inkomen verorderen. Dat project kwam net van de grond, vertelt wethouder Piet Fortuyn van de gemeente Smengeloon.
3: Het vorige plan was dat het voor de mensen ouderen zou worden. Waarom is dat net van de grond kwam?
4: Ja, er is Peri Lien een initiatief was. Die zei van, ik wil het ik herontwikkelen. Maar ja, die kreeg het net helemaal financieel van de kant af. Dus ja, dat slag er net. Maar ja, deze ondernemer die had goede plannen en goede onderbouwing.
3: Peter Haan, u bent projectontwikkelaar. Ja, een klooster. Hoe kom je terecht bij een klooster?
5: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Wij hadden een ander vastgoedproject in Lelystad. En daar via gezamenlijke relaties kwam er eigenlijk bij de toenmalige eigenaren uit die vastgelopen waren in de ontwikkeling eigenlijk met de kerk in Workum. Maar daar begon het eigenlijk mee. Gedurende het gesprek kwam eigenlijk, we hebben nog een project, het klooster. En toen ben ik hier naartoe gereden, alleen eigenlijk. En toen liep ik hier, toen was ik eigenlijk verkocht.
3: Ja, en dan loopt u hier door het klooster heen. Zijn woningen dan het eerste wat in u opkomt?
5: Het eerste wat in me opkwam is, wat een mooi pand. En wat kunnen we hiermee doen om het te behouden? En ik wist dat er een zorgbestemming op zat. Dat was niet lonend. Dan is eigenlijk logisch, het volgende stap is woningen. En dat hebben we eigenlijk al met Cocon uit Rotterdam, onze huisarchitect, verder uitgewerkt.
3: Ja, mensen in de omgeving zijn best wel bang dat de historische waarde verloren zal gaan. Wat kunt u zeggen tegen deze mensen?
5: Deze mensen hebben eigenlijk de meeste, tenminste in de nabije omgeving hebben we gesproken. Ook met de inloopavond die we hebben gehad. We hebben nu 3 gehad. En daar hebben we eigenlijk gewoon aangegeven dat wij het huidige klooster aan de buitenkant houden zoals het is. Alleen dan met een bepaalde renovatiewerkzaamheden. De tuinen gaan we opknappen, maar de oorspronkelijke situatie blijft zoals die is. En dus ook uiteindelijk historie blijft behouden. En aan de binnenkant worden mooie woningen gemaakt.
3: Henk Middelkoop, u bent de architect. Ja, waar hou je rekening mee als je een klooster gaat opnieuw indelen?
6: Ja, wat de grootste uitdaging is in een klooster is eigenlijk een gebouw met heel veel kleine cellen waar in dit geval de nonnen woonden. En er zit een rondgang in een klooster. Bijna elk klooster heeft dat wat eigenlijk alles verbindt. En het is de kunst om daar weer woningen in te maken. En wat eigenlijk hier de moeilijkste afweging was van gaan we de rondgang gebruiken om toe te voegen aan de woning of houden we de rondgang er ook in?
3: Mm-hmm.
6: Uiteindelijk een hele goede keuze. We gaan de rondgang in de woningen doen. En dan moet je eigenlijk een nieuwe rondgang maken om toch de woningen te bereiken. En dat doen we hier in de binnenplaats. Dus je ziet aan de overkant een verlaagd dak. Dat gaan we iets verhogen. Er komen nieuwe deuren. Heel netjes passen we die in de bestaande gevels. En dat zijn dan eigenlijk de toegangsdeuren naar de woningen. En dan hebben de mensen in de woning een stukje van die oude rondgang. En daar zit ook de sfeer en de kwaliteit van zo'n klooster.
3: Ja, en dan hebben we nog een hele grote tuin hierachter natuurlijk. Ja. Daar komt nieuwbouw. Hoe gaat dat eruit zien?
6: De nieuwbouw is eigenlijk een voortzetting van het klooster. Als we naar dit klooster kijken, het stuk hier achter ons is uit 1936. Dan is er een stuk uit de jaren 50. En het stuk daar is uit de jaren 60. Dat waren ook de hoogtijdagen van het klooster. Dus men breidde dat steeds verder uit. Overigens allemaal volgens tekeningen uit de jaren 30. Dus men had aan het begin het hele klooster al uitgetekend. En wat we eigenlijk doen is, we zeggen nou, we gaan het klooster nog een keer uitbreiden. Bijna in dezelfde stijl.
0: Morgen is er weer
1: de dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier
1: met het oog op morgen.

0: persoon. Maar de hele week in de quiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
4: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
5: Dat smaakt.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is vanavond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die buis werd gevonden bij Teugen en daardoor lag het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn tijdelijk stil. En ook aan het begin van de avond werd weer een metalen staaf gevonden op het spoor. Dit keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Ook hier wordt uitgegaan van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis bij Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van dat medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Volgens de koepel maakte dat veel los in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen overdag vooral in de middag buien en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
10: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.

0: www.bruna.nl/zakelijk.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: In 1989 kreeg een Oostenrijkse doelman in het Ajax-stadion een staaf naar zijn hoofd gesmeten. Een rel was geboren. En een nieuw woord, staafincident. Nu, 37 jaar later, pakken staven weer de hoofdrol. Ze zijn stiekem op de spoorrails gelegd. En daar hebben we dan weer een nieuw woord aan te danken. Sabotagestaaf. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoedjes, paarden, de koets door een haag van mensen en de troonrede in de Oude Schouwburg. Het was weer Koningsdag in opgepoetst Den Haag. Politiek verslaggever Wilma Borgman en ik spraken met de drie fractievoorzitters die blijven geloven in de minderheidscoalitie. Cabaretier Patrick Nederkoorn gaf oren en ogen de kost en schreef een hilarische radiocolumn over vandaag. En in een voorstelling houdt het Nationale Theater Sukarno, de eerste Indonesische president, tegen het licht. Was hij nou een held of toch een dictator? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 15 september.
3: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.
2: De koning begon zijn troonrede met een pleidooi dus voor de democratie.
3: Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds als antistof tegen polarisatie.
2: Want democratie is volgens hem meer dan de meerderheid die beslist.
3: Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één.
2: Het moet ons juist bij elkaar houden.
3: Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen.
2: De troonrede zorgde er ook voor dat de oppositie elkaar vond. Want zowel Joost Eertmans van Ja 21...
4: Als je naar beide kanten handreiking doet, dan kom je nooit ergens tevreden mensen tegen, denk ik.
2: Als Jesse Klaver van Pro.
5: Als je niet durft te kiezen voor een richting voor Nederland, dan lukt het je ook niet om een meerderheid te vinden in het parlement.
2: Vonden elkaar vandaag in de kritiek op de besluiteloosheid van de coalitie.
5: Mooie woorden van de koning. Alleen die mooie troonrede kon niet verhullen dat het kabinet het niet eens is met elkaar.
2: En de som van de koning heeft bij Eertmans een andere uitkomst.
4: De koning zei, democratie is niet de helft plus één. Maar ja, zo telt het wel op in de Kamer.
2: Later die middag was het de beurt aan de minister van Financiën, Eelco Heijne, en zijn koffertje.
6: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan.
2: En het maken ervan was nog een hele klus, en dat werd Heijne niet altijd in dank afgenomen.
6: En een begroting die niet vooraf in beton was gegoten. Anders dan mijn karakter als ik de commentaren in de kranten goed heb gelezen de afgelopen weken.
2: De minister heeft veel vertrouwen in een goede afloop.
6: Maar we werken toch hier in een traditie waarin we samenwerken en er altijd uitkomen. Het is nog nooit voorgekomen dat een begroting echt werd weggestemd. Dus we gaan altijd tot het laatste moment, tot diep in de nacht door.
2: Ja, samenwerken dus, want om met de woorden van de koning te eindigen.
3: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen.
2: ProRail is heel duidelijk over de grote storing van vandaag. Het is sabotage.
7: De beelden spreken voor zich. Die buizen zijn daar opzettelijk neergelegd.
2: Er werden op verschillende plekken buizen vastgemaakt aan het spoor. Gelukkig kon er snel ingegrepen worden.
7: Op het moment dat er een buis daar wordt neergelegd, komt er in ons treinbeveiligingssysteem gelijk een signaal dat aangeeft dat er een trein is, terwijl dat niet zou kunnen. Wat wij dan doen is dat wij het treinverkeer stilleggen, dan wel heel langzaam eroverheen laten rijden.
2: En wie er achter de sabotage zit, dat wordt nog onderzocht door de politie. Er zijn sterke vermoedens dat het zou gaan om de boerenactivisten.

0: Meneer Jette veroordeelt de actie en is duidelijk.
1: We gaan er alles aan doen om de daders op te sporen.
0: Door de treinsabotage vielen de plannen van sommige Oranjefans totaal in duigen.
2: Treinstoringen, allemaal mensen die niet kunnen komen uit onze groep.
0: Nog voordat veel politici wakker waren, stonden zij al te wachten bij Paleis Noordeinde.
3: Half zes was het ongeveer. We hebben het er allemaal voor over. Dat is het oranje hart, hè, wat we allemaal hebben.
0: Ja, want ook dat is traditie.
4: Ik doe dit al sinds 1982.
0: Ook Johan Flemmix, 's lands bekendste Oranje-fan, was er weer bij.
5: Blijft leuk. Het is morgens ook gezellig hier. Liefst zo vroeg mogelijk. En dan maak je heel de sfeer ook allemaal mee.
0: Maar niet iedereen langs de kant is een wandelende Oranje-encyclopedie.
6: Weten jullie er ook veel van af?
7: Van het Koningshuis?
8: Ja? Nee.
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En dan gaan we de krant van morgen doornemen, uitgezocht door Ismael de Bruin.
10: U hoorde er al meer over, de grote sabotageactie die vandaag het treinverkeer ontregelde in een groot deel van Nederland. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse spoorinfrastructuur eigenlijk, vraagt de Volkskrant zich af. Duidelijk is dat het Nederlandse spoor betrekkelijk eenvoudig te ontregelen is. Ons land heeft een van de drukst bereden spoornetten van Europa. Grote delen daarvan worden niet permanent bewaakt.
0: Dat het spoor vandaag ontregeld raakte door sabotage is heel zorgelijk, zegt een hoogleraar spoorverkeer van de TU Delft. Je moet op het spoor kunnen vertrouwen om de mobiliteit gaande te houden. Een andere hoogleraar zegt, een soortgelijke actie zou 40 jaar geleden veel meer pijn hebben gedaan. Door het dichte netwerk kunnen reizigers bij een storing vaak omreizen. En veel mensen werken nu vanuit huis.
10: Het Europees Parlement voert de druk op Sierra Leone op om Bolle Jos aan te pakken, schrijft de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de naam van de drugshandelaar expliciet wordt genoemd. De verwachting is dat een ruime meerderheid van dat parlement morgen oproept tot versterkte rechterlijke samenwerking met landen in West-Europa.
0: De initiatiefnemer is Europarlementariër Malik Asmani van de VVD. Hij zegt dat de Europese Commissie wordt opgeroepen om bij samenwerking met Sierra Leone alles in te zetten, zodat het land de rechtsgang niet in de weg zit. Sierra Leone kreeg honderden miljoenen euro's van de EU, maar weigert Bolle Jos uit te leveren.
10: Medewerkers van AI-bedrijven zeggen dat AI in staat is om de mensheid uit te roeien. Dat lezen we in Trouw. Maar hoe dan? We moeten in ieder geval wegblijven van alle invloeden uit science fiction, zegt een hoogleraar AI. Die is zwaar overtrokken. AI-systemen denken niet zelf na en hebben geen eigen autonomie. Ze moeten eerst een opdracht krijgen voordat ze ergens mee aan de slag gaan.
0: Maar, zegt hij, dat maakt AI niet minder gevaarlijk. Een andere hoogleraar AI beaamt dat en zegt, een zogenoemde AI-agent is ontzettend goed in het vinden van een lek. Zet er 10.000 in, dan vindt er altijd wel een gat in de beveiliging van een elektriciteitsnet. Online zwerft er ook gevaarlijke informatie rond, benadrukt hij.
10: Het seizoen is al halverwege, maar nog altijd is er geen enkele orkaan geweest op de Atlantische Oceaan, meldt NRC. Sinds satellieten het weer in de gaten houden, is dat niet eerder gebeurd. In een normaal jaar bereikt het orkaanseizoen aan de oostkust van Amerika een piek in de tweede week van september, maar dit jaar is het opvallend rustig.
0: Ook zijn er dit jaar opvallend weinig tropische stormen. Het is een van de minder bekende gevolgen van het weerfenomeen El Niño. Dat wordt veroorzaakt door de opwarming van de Stille Oceaan. Door die warmte ontstaat een harde wind boven de oceaan. Het gevolg is dat de tropische stormen uit elkaar vallen voordat ze een orkaan kunnen worden.
9: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dat was Berry met Mademoiselle. De koning deed vanmiddag in de troonrede een duidelijke oproep. Democratie moet dienstbaar zijn aan ons allemaal en dat betekent ook buigen voor de mening van de ander. Elkaar wat gunnen lost ook meer op dan alleen maar ophef. Wat gaan de coalitiepartijen doen om de samenwerking met de oppositie vlot te trekken? Vanmiddag sprak ik samen met collega Wilman Borgman de drie fractievoorzitters van de coalitie. Namens D66 Jan Paternotte, Ruben Brekelmans van de VVD en CDA-fractievoorzitter en partijleider Henri Bont.
1: Wij zaten ons af te vragen, is dit nou de eerste keer dat jullie met z'n drieën in zo'n setting zitten? Jullie komen elkaar natuurlijk de hele dag tegen, maar zitten jullie nu voor
2: met een microfoon voor de neus?
3: Ja, dat zou dus kunnen.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja, Henry zit meestal met Dylan Jessicus en Rob Jetten in zo'n setting. Dus dat Ruben en ik er nu bij mogen zijn, dat is nieuw.
1: Nou, daar maak je iets heel moois van.
0: Ja, ik haalde even wat citaten aan van de koning. Voelt u zich aangesproken door de koning?
3: Zeker. Volgens mij ging de troonrede voor een heel groot deel over samenwerking. En is dat een oproep aan... Nou, hij begint altijd met leden van de Staten-Generaal. Dus hij had het volgens mij over alle leden van de Staten-Generaal. Dus dat zijn ook wij, want we zitten ook in de Tweede Kamer. Wij moeten ook ons best doen voor die samenwerking.
0: Ja. En hoe geldt dat voor de andere twee?
4: Ja, ik kan daar helemaal niks tegen inbrengen. Het is een opdracht aan oppositie en coalitie. En ik denk dat het onze rol is om daar vooral dan allereerst naar onszelf te kijken. Dus als zo'n oproep gedaan wordt, dan moet je volgens mij altijd eerst naar jezelf kijken. En bedenken, hoe ga ik de komende weken weer een stapje beter doen. Ja, dus dat is mijn intentie.
0: Want hij begon ermee volgens mij. Hè? Hij viel het woord democratie en samenwerken pakken. En aan het eind ook nog weer ruim. En hij nam er ook echt de tijd voor.
4: En dat is ook volgens mij de intro van de miljoenennota. In het voorwoord van de minister van Financiën staat er ook. Nederland is gebouwd op eeuwenlang samenwerken. En op moeilijke momenten in Nederland waren we het beste als we gingen samenwerken. En volgens mij is dat wat we komende maanden en jaren weer moeten doen.
1: Ja, wij zaten ons daar toch een beetje af te vragen, hoe ziet dat buigen voor de mening van een ander er dan uit, meneer Brekelmans?
5: Ja, dat gaan we zien de komende tijd. Nee, in principe is het natuurlijk zo dat wat het kabinet nu neerlegt en ook de begroting in de miljoenennota, dat is de richting die het kabinet op wil. Maar er is ook wel degelijk rekening gehouden met wensen van oppositiepartijen. Want er zijn in augustus natuurlijk heel veel oppositiepartijen zijn gesproken. En ik hoop ook dat oppositiepartijen dat zien. Dat hun wensen ook daar rekening mee is gehouden. En dat het ook de basis biedt om verder het gesprek te voeren.
0: We hoorden Jesse Klaver van Pro toch heel duidelijk zeggen van, ja, er wordt nu tijd voor dat je kiest. En dat gebeurde ook...
1: Joost Eerdmans, van 21, die ook zei, kabinet, kies nou welke kant je op wil. Coalitie, kies nou welke kant je op wil. Wij moesten bij het voorbereiden denken aan het beeld van een T-splitsing. U wandelt met z'n drieën op de weg en er komt een T-splitsing aan. U weet één ding, als u doorloopt, dan valt u in de afgrond.
5: Ik moest meer denken aan een kruispunt.
1: Aan een kruispunt.
5: Dat je ook gewoon nog rechtdoor kunt gaan.
3: En Mirjam Bikker zei dat eigenlijk heel goed. Die zei volgens mij vorige week van als je naar links kijkt en dan weer naar rechts en dan weer naar links en dan weer naar rechts, ja, dan kom je niet verder. Dan kun je niet oversteken. En dan, ze zei volgens mij ook letterlijk, iedereen heeft het over links of rechts, maar ik wil vooral vooruit. Nou, dat vond ik eigenlijk een mooie oproep. Ja. En ik hoop dat ook anderen die alleen maar over links of rechts praten, daar ook naar luisteren.
0: Ja, maar goed, wij zitten nou even met het gevoel van de T-splitsing waar we niet vanaf komen. Als je dan doorgaat, dan heb je in ons gevoel op zijn minst in de afgrond of in de berm.
4: Maar doet dat niet een beetje onrecht aan het debat? Volgens mij moet je op een gegeven moment kiezen, maar dat moet je via de lijn van de inhoud doen. En onderhandelen doe je niet via camera's of microfoons. Dus dat begint pas als partijen aangeven dat ze bereid zijn aan tafel te komen. En dan vindt het gesprek plaats. En partijen, de inzet die zij plegen via de camera of via de microfoon is altijd 100%. Dat snap ik ook. Moeten ze ook vooral doen.
0: Ja. Juist die twee partijen, die zeiden, ja, we zijn aan tafel geweest, maar we zijn er als het ware weer van weggeduwd.
4: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Kijk, het kabinet,
0: hoe ging het dan?
4: Nou ja, ik zat er zelf niet bij, maar wat ik ervan weet is, het kabinet heeft alle partijen gevraagd en ook gevraagd naar de wensen. Die zijn geïnventariseerd. En nee, daar heeft niet een diepgravende onderhandeling plaatsgevonden, maar daar was ook de tijd nog niet voor. Het kabinet heeft nu een eerste handreiking neergelegd waarin er wel degelijk allerlei wensen van de oppositie in zitten, van links, rechts, midden. Die kun je gewoon, je kunt het bijna nazoeken welke partij dat heeft ingebracht. Dus ik vind dat ook goed. Een minderheidscoalitie moet, ja, gewoon willen luisteren naar de oppositie. Ook partijen die misschien niet meekrijgt met een deal. Dan nog moet je, denk ik, kijken, kun je partijen breed ter willen zijn. En nu komende weken gaat die onderhandeling dan met partijen plaatsvinden. Maar ik vind het ook te zwart-wit om te zeggen dat je maar met een beperkt aantal partijen één deal kan sluiten. Want je kunt ook zeggen, er komt een begrotingsdeal, maar er komen nog losse afspraken met andere oppositiepartijen. Want een discussie over box 3 bijvoorbeeld, die is ook nog niet beslecht, zeg maar. Dus ik vind het, wordt nu de taak voor het kabinet om gewoon de komende weken weer met iedereen aan in gesprek te raken. Dan ga je achter de schermen horen wat partijen bereid zijn te geven.
1: Maar het is natuurlijk niet zo, meneer Bontebal, meneer Brekelmans en meneer Paternotte, dat er helemaal niks gebeurd is de afgelopen weken. Er zijn duidelijk, ook door de oppositiepartijen, is er stelling betrokken. Namelijk, Klaver zegt, prima als je met jaar 21 en de SGP verder wil, maar dan haken wij af. Eerdmans zegt, prima als je met Pro verder wil, maar dan zonder ons. Dus kies, coalitie. Dat is de oproep die zij steeds maar doen. En wat is dan uw antwoord?
4: Ja, ik vind dat zij ons die keuze voorleggen. De keuze moet gaan via de lijn van de inhoud. En het een stelling betrekken is in de politiek niet zo moeilijk. Maar uit een stelling komen en vervolgens onderhandelen en zoveel mogelijk binnenhalen waarvan jij denkt dat dat goed voor Nederland is. Dat is volgens mij je taak als politicus. Dus kom aan tafel, praat over de inhoud. Dan gaan we zien hoe ver we komen. En volgens mij is dit, deze miljoenennota is gewoon een duidelijke handreiking. We moeten ook niet doen alsof hier niks in staat. Op sociale zekerheid zijn er gewoon hele grote bewegingen gemaakt. En andere delen van de polder erkennen dat ook gewoon. Dus laten we niet doen alsof het niks is.
1: Maar het is nog niet genoeg.
3: Het is natuurlijk geen televisieprogramma, een soort The Bachelor, waarbij je maar één iemand kan kiezen. Hè? Het gaat erom dat we een brede meerderheid nodig hebben. Want met Pro of met Jaar 21 alleen heb je allebei geen meerderheid in de Eerste Kamer. En daar moet die begroting straks wel doorheen. Je hebt sowieso meer partijen nodig. Dus je kunt het niet zo simpel maken. En voor de zomer hadden we op een gegeven moment die oorlog in Iran die begon. Energieprijzen onder druk. Nou, dan wilden we dat gaan oplossen, daar wilden we dingen aan doen. Uiteindelijk hebben we met Pro en Ja 21 en de ChristenUnie en andere partijen afspraken kunnen maken over een hogere reiskostenvergoeding, over het isoleren van woningen. Ja, dat was een brede samenwerking. Dus
1: maar
3: als
1: er was
3: toen,
1: één klein verschil. Eén klein verschil. Over de hervorming in de sociale zekerheid zijn de oppositiepartijen zeer verdeeld. Over de tegemoetkoming in de energieprijzen, daar vond iedereen.
3: Ook toen waren er echt meningsverschillen. En kijk, volgens mij moeten mensen ook de troonrede nog een beetje laten bezinken. De koning deed volgens mij een heel duidelijke oproep. Die Hollandse traditie van samenwerking gaat niet over de helft plus één, de kleinst denkbare meerderheid. Nee, die gaat over hoe kun je de brug slaan, over je eigen schaduw heen stappen.
1: Meneer Brekelmans, over bruggen, kruispunten, uiteindelijk wilt u rechtdoor. Maar met wie dan?
5: Nou, met partijen die bereid zijn om zich constructief op te stellen en uiteindelijk de begroting en het belastingplan aan de meerderheid helpen.
1: Dat zijn Jaar 21, dat zijn de SGP, de BBB, Pro, Volt. Ik vergeet er vast eentje, Marco Zouwer. En de ChristenUnie, 50PLUS, die willen allemaal meehelpen. Maar die zeggen wel, ja, wij gaan dat niet zomaar doen. Wij hebben onze eisen. Dus aan welke eisen wilt u dan tegemoetkomen om ervoor te zorgen dat u die brug overgaat en dat kruispunt maar oversteekt?
5: Nou ja, dat gaan we de komende weken gaan we dat zien. Het is niet dat ik daar nu zo één heel simpel antwoord op heb. Maar kijk, ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van, nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen, of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt, alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek. By the way, dan mag je ook nog eens niet met andere partijen praten. Vind ik een iets minder constructieve houding. Dus ik hoop dat, ik snap heel goed, het is nu net is de miljoenennota gepresenteerd. We gaan nu de APB tegemoet. Partijen zullen natuurlijk ook aangeven, oppositiepartijen, waar ze staan. Maar ik verwacht ook op basis van de houding in de afgelopen maanden dat uiteindelijk ook veel partijen ook wel zien, we moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen ook om dit land vooruit te helpen. En dat het dan ook richting de begrotingen mogelijk moet zijn om tot meerderheden te komen.
0: Meneer Bontebal, we zijn een halfjaartje onderweg, hè, met de minderheidscoalitie.
4: Hoe vindt u zelf dat het gaat? Was dat die vraag?
0: Ik heb nog geen vraag gesteld, maar als u zelf stelt, moet u hem ook maar gaan beantwoorden.
4: Ja, ik geloof nog steeds dat de minderheidscoalitie kan werken. En dat gaat werken als alle hoofdrolspelers willen dat het werkt. Ja. En
0: maar daar hoor ik toch uit dat het tegenvalt hoe het tot nu toe gaat.
4: Nou, ik ga daar niet omheen draaien. Het gaat nog niet vlekkeloos, nee.
0: En waar komt dat nou door?
4: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal. Maar wat ik steeds gezegd heb, is dat ik echt geloof dat de minderheidscoalitie kan ook iets van de andere cultuur teweeg brengen. Maar cultuurverandering is heel lastig.
0: Ja, dat is
4: nog niet. Maar dat is, als iets moeilijk is te veranderen, is het cultuur. Ja, maar ook in een bedrijf, dan ben je dat duurt soms jaren.
0: Ja, maar die tijd wordt u niet gegund waarschijnlijk.
4: Nee,
0: jaren.
4: Ik heb pas ook gezegd, het gaat over 6, 7, 8 hoofdrolspelers. Als die met elkaar zeggen, wij willen gewoon Nederland verder helpen en we hebben geen zin in verkiezingen en we willen constructief zijn, dan kan dat. Dus laten we de opgave ook niet zo ingewikkeld maken. Als de wil er bij een aantal mensen is, dan komt het goed.
1: De vraag is wel, je kunt natuurlijk zeggen, oppositiepartijen hebben een verantwoordelijkheid, want die moeten ook mee, die moeten luisteren naar de koning en die moeten ook het hoofd buigen voor de mening van de ander. Maar de vraag is ook, wat vraagt dit van een coalitiepartij? Wat vraagt het van de grootste coalitiepartij? Meneer Paternotte, dat is uw partij, D66. Wat vraagt het van de houding van een coalitiepartij om dit vlot te trekken?
3: Nou, ik denk wat we de afgelopen week hebben gezien. We hebben met z'n drieën 66 zetels. Het maakt niet zo uit hoe de verhouding in de coalitie zit. We hebben met z'n drieën de opdracht om bruggen te slaan. Ja, en je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van, kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd. En hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
1: En dat zij dan zeggen van, ja, dat heb je wel gedaan, maar dat is nog niet genoeg. Want wij willen gewoon echt die hervorming helemaal van tafel. En Jan Struijs met zijn gordelroosvaccinatie, die zei, ja, de leeftijdsbeperkingen, dat vind ik nog niet acceptabel.
3: Ja, ik hoorde hem daar gisteravond behoorlijk positief over op tv. En kijk, als ze nou nu al eens helemaal tevreden zouden zijn en zouden zeggen, we hebben alleen maar vlaggen, complimenten, slingers en confetti. Ja, dat zou ook saai zijn voor uw werk. Dan is er ook te weinig spanning rondom zo'n algemene beschouwing. Tuurlijk is die er. Alleen we hebben laten zien als coalitie dat we ook een flinke beweging kunnen maken. Dat we die hand kunnen uitrekken. En als nodig is, rekken we nog wat verder uit. En ik hoop wel dat die een keer wordt aangepakt.
1: Meneer Brekelmans, u had het net over partijen die constructief zijn, partijen die wat minder constructief zijn, omdat ze wat hoge eisen stellen aan de onderhandelingen. Kan het zonder pro?
5: In principe wel, ja.
1: U heeft eerder gezegd, met jaar 21 en de SGP in de Eerste Kamer haal je die meerderheid nog niet. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen ook in maart volgend jaar. Maar hoe ziet u dat dan voor zich?
5: Het hangt er ook daar weer vanaf hoe partijen zich opstellen. En ik snap best als je zo de partijen afloopt dat de ene begroting lastiger ligt dan de ander. Maar er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
1: Klaver heeft gezegd, op deze manier ga ik de begroting sociale zaken niet steunen.
5: Dat kan. Ze hebben ook asielmaatregelen niet gesteund die wel een meerderheid hebben gehaald. Dus dat, weet je, er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
0: Meneer Paternotte, mag je in deze situatie waarin iedereen nog een beetje zoekend is, misschien iets meer sturing verwachten van een premier?
3: Ja, volgens mij heeft de premier een heel duidelijke sturing gegeven aan een begroting die flink vertimmerd is met allemaal wensen van de oppositie. En dat is wat je als leider van een minderheidskabinet ook te doen staat natuurlijk.
0: Wat denkt u dat Rutte in deze fase gedaan had?
3: Nou, waarschijnlijk enorm breed lachen en Donald Trump bellen en daar een goed gesprek mee voeren. Nee, ik weet niet precies waar u op doet, maar
0: het is wel een andere manier van politiek voeren. Die had misschien met zijn vuist op tafel geslagen en zeggen, nu gaan we echt stappen maken.
3: Nou, misschien is dat ook wel gebeurd. Daar zijn we niet altijd bij, maar ik denk ook dat het goed is als een premier ook heel verbindend is en ook oog heeft voor de belangen van en de coalitiepartij en de oppositiepartij en vooral van Nederland. Want het ging in die troonrede vandaag over grote doorbraken. Dat is de opdracht die we met elkaar hebben. De politiek heeft in Nederland al zo lang gepraat over migratie zonder echte maatregelen te nemen. Gepraat over die woningbouw, terwijl je ondertussen steeds minder betaalbare huizen had. Dat willen we omdraaien. Dat zijn we nu aan het omdraaien. We zien dat ook bijvoorbeeld de instroom van asielzoekers een stukje aan het dalen is. We zien dat volgend jaar veel meer huizen gebouwd worden. Zodra mensen dat merken, kunnen we ook dat vertrouwen in de politiek weer terugkrijgen.
1: Ik heb begrepen dat dat een van de redenen is waarom het uiteindelijk half augustus gelukt is met de begrotingsbespreking. Omdat u, meneer Bontebal, en u, meneer Brekelmans, heb ik voor u volgens mij allebei horen zeggen, dit kabinet laten vallen was geen optie. Dan zou het hele land vol hebben gestaan met mensen die zeggen, jongens, zijn jullie nu helemaal akelige woorden volgen. Ga eens aan het werk en doe eens iets. Klopt dat? Is dat inderdaad een van de overwegingen geweest van meneer Brekelmans? Ik heb het volgens mij letterlijk horen zeggen bij de start van het parlementaire jaar in het perscentrum Nieuwspoort. Dat
4: een
1: u zei.
4: Een van de lezingen die je hebt gegeven.
1: Ja, een van de lezingen die u hebt gegeven. Ja. Nee, het was geen optie.
5: Ja, dat klopt. Kijk, ik zit nu en volgens mij Henry ook ongeveer 5,5 jaar in de politiek. Dit is nu mijn zesde Prinsjesdag. En in die tijd hebben we al 3 keer verkiezingen gehad. En dan, als we nu weer verkiezingen zouden hebben, dan is de kans dat je weer met net een andere zetelverdeling, maar weer met vergelijkbare partijen aan tafel zit, die is hartstikke groot. En je loopt dan weer vertraging op en de onderliggende problemen worden niet opgelost. Dus ondanks dat het politiek speelveld heel ingewikkeld is vanwege de versnippering in beide kamers, zijn het wel 3 partijen die alle 3 hebben gezegd, we willen een aantal dingen die we al jaren met ons meeslepen, die willen we nou eindelijk eens aanpakken. En ook gezamenlijk dat doen, ook al is dat inderdaad in de minderheidscoalitie ingewikkeld.
0: Ja, dus maar, met elkaar stoppen, wilt u de kosten van alles voorkomen? Dat is het slechtste scenario.
4: Nooit ten koste van alles. Ik denk dat als je deze vraag zou stellen aan deze drie partijen, is dat ze nooit alle drie tegelijkertijd zullen zeggen ten koste van alles, nooit. Maar er was bij de onderhandeling, waar het natuurlijk wel degelijk af en toe spannend was, was er bij alle drie de zeer ferme overtuiging dat wij het niet konden maken om dit kabinet tegen de muur aan te rijden. En dat wilden we ook niet. En daarom duurde het lang en zijn we altijd blijven praten. Maar er was wel heel duidelijk de overtuiging: het is aan ons om in ieder geval het politieke midden overeind te houden. En ervoor te zorgen dat we gewoon gaan leveren. Want we hebben er allemaal belang bij dat dat gebeurt.
1: Want meneer Paternotte zegt dat ook iets over de bestuurbaarheid van het land. Dat dit een soort van de laatste kans is voor het politieke midden om te laten zien dat het politieke midden het wel degelijk kan.
3: Nou, dat werd ook al over het kabinet Rutte 4 gezegd. Dus kijk, ik ben nooit zo heel erg van dat soort grote statements. Ik denk gewoon, wat is de klus die we met elkaar te klaren hebben? En het is klip en klaar dat na twee kabinetten die zijn gevallen, een paar jaar waarin de politiek vooral in rondjes draaide en je elke week weer nieuwe ophef en geruzie had, dat wij met elkaar zeiden van, nou, dat gaan we anders doen. We gaan echt die doorbraken leveren, we gaan heel erg sturen op resultaten. En natuurlijk, dat kost af en toe even tijd en het zou echt niet altijd makkelijk zijn. We zijn drie verschillende partijen en hebben er nog 14 anderen in die Tweede Kamer. Maar we gaan geen ochtend opstaan met het idee dat het niet zou kunnen. Want het kan wel. En dat hebben we ook al laten zien met de woningbouw, met migratie, met een energiepakket. En ik weet zeker dat het dit najaar ook gaat lukken.
1: Dan is toch de vraag, de komende dagen wordt natuurlijk in de Tweede Kamer de liefdesbrief van de oppositie behandeld en besproken. En wordt er gekeken of die liefdesbrief een beetje aankomt eigenlijk en of ze daar open voor staan. Maar hoe zit het met de liefde tussen jullie drieën, meneer Brekelmans?
4: Ja, meneer Brekelmans. Ja,
5: nu wordt het wel heel intiem ineens.
3: Ja. Goed, die vragen aan Rummer Brekelmans.
0: Vragen wordt ook nog.
5: Okay. Ik zie niet van niks in het midden natuurlijk om deze heren weer bij elkaar te brengen. Nee, volgens mij is de onderlinge samenwerking tussen deze drie is echt prima.
0: Maar het woord liefde neemt u niet in de mond, valt mij op.
5: Nee, die bewaar ik voor mijn partner en mijn kinderen.
0: Wat is er, meneer Paternotte? Ik heb toch vragen.
3: Ik vind liefde ook best een hoge lat.
0: Dat vind ik een goede opmerking.
3: Ik zit hier met veel vrolijkheid met deze twee heren. En liefde. Kijk, Henry Bontebal heeft wel eens piano voor me gespeeld, maar ook dan ben ik ook nog niet meteen een katzwijn.
0: Dan bent u niet meer de enige voor wie die speelt, hè, inmiddels, denk ik.
3: Nou, nee, dat is zeker waar. Ja. Wat dat betreft is hij... dat kan hij beter zelf omschrijven.
1: Laat ik toch de pret nog even een beetje bederven door te vragen naar de komende dagen. Want dat worden belangrijke dagen, de algemene beschouwingen. Verwacht u aan het eind van de rit, meneer Bontebal, donderdagavond bij de stemmingen, dat we dan weten wat er nou precies overblijft van alles wat de koning heeft voorgelezen vanmiddag?
4: Wat ik hoop... En misschien zit daar een verschil in tussen wat je hoopt en wat je verwacht. Kijk, wat ik hoop is dat er wel duidelijk wordt welke partijen aan de kant willen staan van de partijen die constructief zijn. En ik hoop ook dat het lukt vanuit het kabinet en vanuit de coalitiepartij om te laten zien dat er met ons te praten valt. En dan ga je denk ik in de Kamer niet een scheidslijn zo zien tussen mensen die wel of niet van Nederland houden of tussen links of rechts. Maar de scheidslijn zal zijn wie wil er echt iets moois van maken, wie wil verder met Nederland en wie zit vooral in de politiek om met zichzelf bezig te zijn. Dat is de scheidslijn en ik wil met alle partijen die constructief zijn, wil ik verder praten.
1: Dus meneer Brekelmans, aan het eind van donderdagavond bij de stemmingen, is dan al, meneer Bontebal hoopt het, wat denkt u?
5: Ik denk dat, omdat nu net de plannen van het kabinet zijn gepresenteerd, verwacht ik eerlijk gezegd dat de komende twee dagen partijen zich vooral nog zullen positioneren, zullen laten zien waar ze staan. Maar ik ben het met Henri eens dat ik hoop dat als je daar een beetje met de oogharen doorheen kijkt, dat je wel ziet welke partijen zich constructief genoeg opstellen. Mm-hmm. En dan het echte inhoudelijke gesprek over welke miljoenen zijn er dan nodig, welke maatregelen zijn er nodig, dat zal in aanloop naar de diverse begrotingen en naar het belastingplan zijn. Maar ik denk dat je ook vooral in de bewoordingen, de toon, de houding zult zien hoe constructief partijen zich opstellen. Voor de mensen die de politiek niet helemaal van nu tot niet volgen, donderdag is er niet een eindstemming over de begroting. De echte stemmingen die zijn pas later in het jaar.
1: Half november in de eerste plaats.
5: Dus het is nu vooral ook voor partijen om aan te geven hoe staan we er, hoe kijken we ernaar, hoe positioneren we ons. En hopelijk is dan de afdronk niet, het is in Den Haag één grote chaos, maar er is voldoende basis om verder te werken.
1: Meneer Paternotte, u bent de leider van de grootste coalitiepartij. U krijgt als eerste het woord van de coalitiepartijen. Hoe lastig gaat u het krijgen?
3: Dat
1: schaal van 0 tot 10?
3: Nou, ik ben vooral heel benieuwd. Maar ja, lastig. Ik denk dat het ook voor mij een mooie kans is om te vertellen ook waar mijn partij voor staat. Hoe wij ook kijken naar het voorstel van het kabinet. En dat zal inderdaad af en toe onderbroken worden met een vraag. Hier en daar stel ik me zomaar voor.
4: Ja.
3: Hey, Sofie Hermans heeft als fractieleider van de grootste partij er wel eens bijna 4 uur non-stop gestaan.
1: Zeker.
3: Ik denk niet dat ik dat record ga verbreken.
4: Je kan vrij langdradig zijn af en toe. Dus ik denk dat je er wel richting die 4 uur gaat komen.
3: Kijk, je ziet hier hoe lief wij voor elkaar zijn. Ja. Dit gaat helemaal lukken.
0: Ja. Het is, wij kwamen natuurlijk met de beeldspraak van de T-splitsing. Je moet uiteindelijk naar links of naar rechts. Maar ik heb steeds meer het gevoel, na aanleiding van dit gesprek, dat jullie met z'n drieën op een soort rotonde zitten. Dankjewel voor jullie komst.
4: Graag gedaan.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: Dat was een opvallend ingetogen Bouwe Bob. En hij zong Note to Self.
1: Patrick Nedercorn.
0: En dit is nou echt een uitgelezen dag om Patrick Nedercorn met een column hier aan tafel te hebben.
2: Dankjewel, Wilfried. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Prinsjesdag dit jaar zou plaatsvinden op het volledig gerenoveerde Binnenhof, maar die planning is net niet gehaald. Het wordt nu waarschijnlijk 2031, tenminste.
3: Het is alleen te hopen dat we niet weer een of andere poort ergens onder de grond vinden.
2: Ja, want er worden inderdaad de hele tijd archeologische pareltjes ontdekt, zoals de allereerste Nederlandse padelbaan uit 1500. Die is serieus gevonden. Het schijnt dat Philips de Schone en Willem van Oranje daar nog een balletje hebben geslagen. En omdat het publiek dan altijd onder een leien afdakje toekeek, wordt gezegd dat daar het gezegde het gaat van een leien dakje vandaan komt. Nou ja, dat vind ik op zichzelf al goud waard. En dat op de plek waar een bouwproject 5 jaar vertraagd is en 2 miljard euro meer kost, dat uitgerekend daar de uitdrukking het gaat van een leien dakje is ontstaan, dat doet wat mij betreft al die overschrijdingen al teniet. Waar ik alleen wel van schrok was dit.
4: Ik heb begrepen dat zowel, nou ja, eigenlijk alle bewoners, alle instanties gegroeid zijn. Dus we kunnen ook niet meer terug in het formaat van 2015. Dat past niet meer.
2: Wacht even, dus als het Binnenhof straks weer open gaat, dan is het te klein. En niet alleen omdat er op de rechterflank zo ongeveer elk kwartaal een nieuwe politieke partij wordt opgericht. Ik bedoel, als die trend zich doorzet, hebben we in 2031 waarschijnlijk 41 radicaal rechtse partijen. Maar goed, de Haagse wethouder Richard de Mos, die weet vast nog wel een zalencentrumpje waar we die onder kunnen brengen. Nee, het gaat erom dat er besloten is, zoals het Binnenhof in 2015 was, zo moet het straks weer zijn. Met andere woorden, er is niet nagedacht over de vraag of we misschien met de tijd de democratie ook moeten verbouwen. Terwijl de koning vandaag nog in de troonrede zei dat democratie onderhoud nodig heeft. En
5: democratie is geen platte rekensom.
2: Precies. En je moet je toch afvragen hoe we om moeten gaan met versplintering, met digitalisering, met partijen die profileren belangrijker vinden dan samenwerken, en met kiezers zonder vertrouwen, begrip of geduld. En ook wat dat betekent voor het gebouw waarin onze democratie huist. Maar als dat allemaal niet is overwogen, is het dan geen beter idee om dat Binnenhof gewoon vanaf morgen weer open te gooien? Als een soort Sagrada Familia die nooit afkomt, waar we juist tussen de stijgers en lekkages door politiek bedrijven. En zodat politici de hele tijd denken, zo, er moet nog een hoop gebeuren. Zullen we anders samen een oplossing bedenken? Hup, de schouders eronder. En waar ontevreden kiezers zien hoe complex de politiek eigenlijk is. Dat zie ik voor me. Het Binnenhof als een iconische plek waar je je meteen realiseert dat democratie nooit van een leien dakje gaat.

0: Je moet het maar durven, een nummer wat bekend is geworden door de Beatles. Norwegian Wood, gezongen door Heather Nova. Sukarno was de eerste president van Indonesië. Een held voor de een, misschien ook wel een schurk volgens de ander. Wie was hij nou echt? Was het nou een vrijheidsstrijder of een humanist? Of misschien toch een dictator? Het antwoord op die vraag wordt onderzocht in de nieuwe voorstelling Sukarno van het Nationale Theater. Bo Tarnskene en Esther Scheldwacht spelen de oude en de jonge Sukarno op toneel. En zijn allebei hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bo, met jou te beginnen. Wie was Sukarno? Misschien wel een hele lastige vraag, of niet?
1: Ja, hij was heel veel. En heel veel verschillende dingen. En hij was alles tegelijk. Inderdaad, wat je net zei. Een vrijheidsstrijder, een held van het anticolonialisme. Een dictator, een humanist. Een womanizer, een feminist. Hij was van alles.
0: Ja, maar nou geef je hem allerlei stempels. En dat is bijna niet te combineren in één mens. Misschien heb je zelf wel een voorkeur in één van de 10 dingen die je net genoemd hebt.
1: Nee, het interessante is juist dat we het steeds moeilijker vinden om te accepteren dat iemand totaal verschillende dingen tegelijk kan zijn. Of dat iets of een geschiedenis tegenstrijdigheden kan bevatten. Maar die man die laat het zien dat dat wel mogelijk is.
0: Ja, en Esther, voeg jij je bij het woord van Bo zeggen, ja, ik kan ook geen keuze maken. Hij is het allemaal?
2: Nou, gelukkig spelen wij allebei een versie van Sukarno. Dus Bo doet de jongen, neemt de jongen voor zijn rekening van 28 jaar. En ik de oude, die vlak voordat hij gaat vallen, voordat hij weg moet, zeg maar, uit zijn paleis uit moet. Suharto staat al op de deur te kloppen.
0: Ja, zijn opvolger, zou ik maar zeggen. Hè?
2: Ja, zijn opvolger. Ja,
0: is dat eind halfwege jaren 60?
2: 67. Ja. Nee, in theorie, je kan niet alles tegelijk spelen. Maar het is wel verrukkelijk dat iemand zo veelzijdig is. En wat ik vooral heel leuk vind, is dat het een heel levendig persoon is die eigenlijk veel harder ging dan dat hij kon, bij wijze van spreken. Dat vind ik leuk om te spelen. En ook altijd een soort, altijd op zoek is naar waar is het leven? Of waar is hij zegt ook, ik verveel me snel. Ik ben snel afgeleid. En dat zijn goede ingrediënten voor een acteur om te voeden.
0: Ja, maar goed, als iemand 3 lagen heeft en je moet die alle 3 spelen, is al heel wat. Maar jij noemde het net een stuk of 10.
1: Ja, nee, zeker. Maar het is ook niet zozeer dat wij heel erg een oordeel laten zien. We spelen de mens in al zijn verschillende tegenstrijdige facetten. En volgens mij geven wij het publiek heel veel ruimte om zelf een eindoordeel te vormen. We doen het wel met heel veel empathie, maar we kijken niet weg voor zijn zwaktes, zijn kwade kanten. Maar ook zeker niet voor zijn heldendaden. En de enorme invloed die hij had op Indonesië en dus ook op Nederland. En het is toch wel bizar hoe weinig mensen dat nog weten, hoe invloedrijk die man was. Misschien wel de meest invloedrijke Nederlands onderdaan van de vorige eeuw. Want hij was gewoon, dat vergeet mensen, maar hij was een Nederlands onderdaan tot 1945.
0: Ja, ergens in een soort reclameachtig filmpje die we maken, wordt er zelfs even gezegd, hij was groter dan Fortuyn en Cruijff. Ik weet niet wie van jullie dat zei, maar dat hoorde ik.
1: Nou ja, als je objectief kijkt naar wat hij heeft veroorzaakt, absoluut.
0: Ja. Zullen we even naar zijn stem luisteren? We hebben een fragmentje van hem. Dat...
3: Wij, Vrij Indonesië. Wij willen vriend zijn van alle naties. En het verheugt mij zo heel erg dat nou Nederland, of tussen Nederland en Indonesië, geen conflictpunt meer bestaat.
0: Esther, jij zit te lachen. Jij laat je deze stem wel smaken.
2: Ja, hij lijkt heel erg op mijn vader. Dus ja, dat is gewoon zo.
0: Ja,
2: ja die natuurlijk ook. Ja, mijn vader is een Indo. Dus ik herken heel erg het timbre. Of ik, dat.
0: Ja, en jouw moeder, die leeft. Ik weet niet of je vader nog leeft.
2: Nee, mijn vader is vorig jaar overleden.
0: Je moeder leeft nog, die is 90.
2: Die is 90, ja.
0: En die is Indisch?
2: Ja, allebei.
0: Ja. En bespreek je met haar wat je gaat doen in deze voorstelling? Heb je er veel aan?
2: heb ik er veel aan. Ik vertel het zeker. Ze is ook komen kijken naar een preview die we hadden op het Jalan Jalan Festival in Den Haag. Dat vond ze, daar klapte ze een beetje van dicht. Wist ze niet zo goed wat ze ermee moest. Maar ze komt wel. En dan komt ze later er ook wel weer op terug. En wat ik heel erg merk is dat zij worstelt met dat ze in haar jeugd zat ze in dat. Zij is gewoon opgegroeid in het koloniale systeem. Maar heeft dat zelf als zodanig niet. Zij heeft dat zelf niet als iets fouts ervaren. Zij heeft een mooie jeugd gehad.
0: Ja.
2: Dus dat is ingewikkeld voor haar.
0: Ja, maar dat geldt natuurlijk voor veel mensen zeker? Die daar gewoond hebben en uiteindelijk in Nederland zijn komen te wonen. Die hebben allemaal.
2: Ja.
0: Ja, het is misschien wat cliché, maar toch een soort weemoedig idee bij hoe het daar was.
2: Nou ja, zij was ook puber toen ze naar Nederland kwam. Maar ze begrijpt inmiddels donders goed. Dus ze kan dan ineens tegen mij zeggen: ja, maar ook logisch, hè? Want ja. Eigenlijk was hun land afgepakt. En dat komt er dan zo ineens tussen de soep en de patatten. Komt dat er zo doorheen.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik wel ontroerend. Dat zo is, ja.
0: Ja. Bo, jij hebt deze voorstelling geschreven. Heb jij ook je eigen persoonlijke fascinatie gebruikt met het schrijven van deze voorstelling? En wat is dat dan?
1: Ja, tuurlijk. Het is Als je aan zoiets begint, je weet nog niet zo goed waarom je iets wil maken als je ermee begint. Maar door me in hem te verdiepen zag ik hoe fascinerend en veelzijdig en belangrijk die man is geweest. En hoe ontzettend grappig ook eigenlijk. En stout. En hoe heftig die hele geschiedenis was. En hoeveel verdriet die geschiedenis ook nog steeds veroorzaakt bij mensen. Als je de naam Sukarno noemt, ja, het is nog steeds voor de ene is het een held, voor de ander roept het heel veel emoties op van gedwongen afscheid van die plek.
0: En hoe is dat bij jou in de familie dan?
1: Nou, toevallig, mijn familie anders dan in de familie van Esther. Mijn opa is Sumatra geboren, Indisch. En die heeft met Sukarno samen gestudeerd. En die waren zelfs bevriend in Bandung. Waren allebei civiel ingenieur, architect. En Sukarno heeft ook tegen hem gezegd: hey, je hoeft niet weg, hè? Ook al ben je Nederlands staatsburger officieel. Je hoeft niet weg, je kunt ook hier blijven. Me helpen mijn land op te bouwen. Dus dat vond ik ook mooi aan Sukarno. Hij was een groot vijander van het Nederlands kolonialisme en het imperialisme. Maar hij heeft altijd geweigerd om de Nederlander te haten. Om de mensen te haten. Daar is hij altijd tegen geweest. En daarin vind ik hem een humanist en daarin ontroert hij mij ook. Maar ja, nogmaals, het is al benoemd, maar op het eind van zijn leven is hij toch een beetje van het padje geraakt. Werd het een soort King Lear die doldraaide van de macht en toch veranderde in datgene wat hij als jonge man wilde bestrijden. Ja.
0: En wat is zijn status in Nederland eigenlijk?
1: Nu? Nou, dat hangt echt af van wie je het vraagt. Als je het vraagt aan iemand van B1, dan is het een anticoloniale held. Als je het vraagt aan iemand, een telegraaflezer, dan is het een dictator. En het is allebei waar.
0: Lekker absoluut.
1: Maar het is allebei waar. Hij is het allemaal. Hij is, en dat maakt het ook interessant voor theater, om dat allemaal tegelijkertijd te laten zien.
2: Ja. Maar ook veel schaamte bij mensen, omdat ze te weinig van hem weten. Dat ze denken, ja, oh ja, wie was dat ook alweer? En daar geven wij dan een fijn antwoord op.
0: Dan moet ik naar die voorstelling. Ik steek mijn vinger op. Want ja, ik heb er ook niet meer in verdiept, denk ik, na mijn lagere middelbare school of zo. En mij staat altijd dat, ja, het is heel onbelangrijk misschien, maar ik zag het in de voorstelling bij je repetitie ook in beeld van met dat magnifieke hoedje.
1: Ja, ja.
0: Wat hem altijd heel erg markant maakte op postzegels en op foto's.
1: Ja,
0: wat, zegt dat iets, dat hoedje, of is het gewoon een hoedje?
1: Ja, dat is ook een dubbel verhaal. Hij zet het op een gegeven moment op, want het was de pet van de gewone man. Het gewone volk. En daar wilde hij zich mee verbinden en laten zien dat hij ook zo was. Dus ging hij dat dragen. Maar de mensen om hem heen die zeiden: nee, hij is gewoon kaal aan het worden. Daarom draagt hij dat petje. Maar het was ook deel van zijn streven om, heel belangrijk, in deze tijd ook heel erg, zijn volk zelfrespect te geven. De Indonesiër gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. En daar gaat de voorstelling ook over hoe belangrijk dat is voor een democratie. Dat mm-hmm. een volk zelfrespect ja. heeft. En hoe gevaarlijk het is als dat zelfrespect er niet is. Achter welke enge mensen je dan gaat aanlopen. En hoe eng het is als je te veel zelfrespect hebt.
2: Ja, ook dat. Ja.
0: Hij was ook een theatrale figuur, hè, om te zien. Maar was die... Hoe zit dat, Esther?
2: Hoe zit dat? Nou, ja, ik zou zeggen levendig, heel charismatisch. Hij speelde al heel... In zijn studententijd speelde die... Hij schreef toneelstukken, hij speelde toneel. Hij hield er heel erg van.
0: Hield
2: heel erg van de Nederlandse literatuur.
0: Eline Vera las ik.
2: Ja, speelde zelf vrouwenrollen, het liefst.
0: Wauw, dat is wel weer bijzonder.
2: Zeker. En op een gegeven moment ging hij, nam hij van zijn eigenlijk leermeester nam hij het over. Die werd ziek en hij sprak een menigte toe en ontdekte toen zijn enorme talent voor spreken en hoe die mensen aan zich kon binden. En ja, het was een heel charismatisch persoon. Dus zeker niet de ene. Hij had Hatta en Chagrin naast zich. Die enorm belangrijk zijn geweest. En ook heel sturend in die hele soevereiniteitsoverdracht en verklaring. Maar hij was het gezicht. Hij was de man.
0: Ja. Je speelde de oude en de jonge. Wisten jullie je af op toneel? Of is er één voortdurend de jonge en de ander de...
1: Ja, ik speel eigenlijk de jongen van 1929 tot 1945. Mm-hmm. Dus tot eigenlijk tot en met de onafhankelijkheidsverklaring, de Bersiap en het begin van de koloniale oorlog.
0: Ja.
1: En dan maak ik een sprong in de tijd eigenlijk.
0: En dan doet Esther de
1: laatste uren van zijn presidentschap.
0: En praten oud en jong met elkaar?
2: Er zit een moment van treffen in. Er zit een moment van dat we even samenkomen. En sowieso, we hebben wel contact. Want mm-hmm. Bo is wel aanwezig als mijn deel begint, zou ik maar zeggen.
0: Ja, nou, de voorstelling Sukarno gaat in ieder geval een soort van in première toch al? Aanstaande vrijdag is dat première?
2: Try-out,
0: oké. Okay. Ja. Vanaf 22 september het hele land door, gespeeld door het Nationale Toneel. Goed dat jullie er waren, Bo Taanskeen en Esther Scheldwagen. Heel veel plezier.
2: Dank je.
0: Dan was dit met het oog op morgen. Volgens mij zit morgen hier Pieter van der Wielen en dan wens ik nog een hele mooie nacht toe.
4: Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christof Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
5: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
5: Noorderwien.
0: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Ha, goeie en welkom bij Noordevien op deze TGL. Ons zo'n oren bevindt mij fantastische muziek van het grootste part uit deze provincie wij. Ik nog een beetje jaren 80, maar ja, Omroep Friesland is helemaal in de jaren 80 sfeer. Dus daar komen wij zeker nog heen op rond. We hebben wat mooie live-opnames en gewoon, ja, mooie platen. En we beginnen met Maite. Jawel, niks maar de jaren 80, maar wel met het heden. Maite Veenstra en Hafplak. En we beginnen er ook met Jan de Vries en Walk On.

Jan de Vries en die zei dat de good times nog komen moeten. Maar volgens mij zit hij er al heel lang in. Maak die mooie vestjes, keer wijzen we draaien. Ik heb deze tijd, Janne, Noorwien, Omroep Friesland, Jan de Vries en Walk On. Oh, mooie vestjes sprutsen. Hemelsbreed, wezen, het is een botte vier Uttelkoord, zeert Abma. En Jan de Vries, Jan, wat meer beeld, zeert meer Frenzier, maar toch. Let's play!

Zeer dat maar. Let's play. Ja, mooi om te draaien. Straks, jaren 80 muziek tussen provincie bij Dokkum Lokaaltje, Biggelix. Ja, en Reboelje, et cetera. Goed, eerst maar even naar het heden van Thomas Azier en Room of Love.

land vervroot, maar toch een tijd van zijn jeugd hier in Friesland terugbracht. Thomas Azier in The Room of Love. Dan is het sprongje naar de jazz net heel groot. Van dit hoor je wat sfeervolle muziek naar Martini Gray. Ansel Klooster weer al aan de Vreedbus in de studio. Dat is een drummer. En hij komt op 24 september de toertjes naar Ljouwertaal met zijn hele band. En dat wordt een fantastisch jongen. Jazz. Dit noemt hij Old Roots, Martini Gray. 24 september nogmaals live in Neushoorn.

24 september, nogmaals op Torsjan in het Café van Neushoorn. Er een jazzjan met Martini Gray en de drummer van Ansel Kloosterbierbuus in de studio. Dat zien we op televisie. Sim. En een van de beste jazzdrummers van Nederland, vind ik persoonlijk. Even, ja, jongen, van slot van april. Oké, had ik een drumbox kreunen van alles. Even, Horst van Jazz of net? Ik is er altijd nog in, hè? 24 september, nee, weekend is in Pelliaan. Hier wijst toch de Jan Haspers. Geweldig eigenzinnige Fries. Maar een mooi verhaal. Let's go down!

Ja, mooi hoor. Hij te zonen de hele gesproken dagmalocatie in het Haasboek. Van een hele tijd geleden, dames en heren. Dat geef ik zeggen van de volgende plaat. Die komt van Rebouillet. Juste draaide ik al even de Spaanse mig. En de orenkant van die cd, of nee, singeltje, vinyl, ja, wat is ik? Ja, dit noemer, treien. Van de Rebouillet-fans komen de zaterdag tussen 12 en 4 in Tresoren er een Rebouillet... Ja, fanclub Mickey, nee. Ja, het is gewoon meer hast dan wat thuis te liggen. Gewoon posters, gewoon oormateriaal. Dan kun je ze ter inleveren. En dan zit er een aparte afdeling van bij Tresor hier in Ljouwert. Kom er eens uit, Rebouillet. Net stenen, maar erheen. En dit is Treien.

Saterdag, sneus is ik wel eens, maar wij hebben gewoon Saterdag gewoon. Interessant, een reboelje bijeenkomst tussen Tolve en Fjouwer. Hartstikke spul te lezen van reboelje, wat dan ook. Posters, dvd's, weet ik, volle was het nog betekent kist. Lever het in en dan krijgt het een prachtig plakje in een verste kost. Met daarop de grote namen reboelje. Traaien is het nummer wat we draaien. 80, staal en orgels. Kruis.

Stalen Orgels, ja, favoriet bandje van mij, Kreidler Ridder. Ik weet dat ik ze nog boekt haar voor een optreden in Keyhole in Burgum. Long time ago. En voor de 81 gaan we weer om naar het heden. Alexander Moto, zijn nieuwe album komt haast uit 20 september om correct te wezen. En op 24 september zullen we hem presenteren in Beatrix hier in Leeuwarden. Ik mij alvast wat tracks draaien. Onder andere deze, half leeg, half vol. Alexander

Alexander Moto, wat een geweldig talent. Je gewoon in het Friesland wij. Soms in het Fries, soms in het Nederlands. En zeker het album bij Erwijzen. Wat nog presenteert we dus op 24 september. Beatrix in Leeuwarden. Half leeg, half vol. Oeh, talentensprutsen trouwens. Ze had absoluut het momentum. Maha, opgroeit. Hikken en Toin in Snits. En een wereldburger worden. JTR mijn punt noemen.

Maha Eljak. Ze komt van Snits. Soedanees, Nederlandse artiesten, mag ik zeggen, model. Ja, ze had het al behoorlijk vierbracht, maar tjewurg is ze druk geworden met de punk. En die punk brengt haar bij de poprondes. Ze zal op al die verschillende plakken in Nederland nog optreden. Dus een nieuwsgierig verhaal van haar. Nieuwsgierig is het verhaal van Jitteezer. Want die ben al wat langer bezig dan Maha, kan ik die vertellen. Hoe lang? Dan kom ik al die mooie feestjes er gewoon. Daar praat ik hem zeker nog wel eens even bij. En ja, wat een goed feest daar. Vijf bier voor de houtzager.

Strava, nee, ik bedoel je teaser. Superbree, nee, houtzagerij. Vier bier voor de houtzagerij. Ja, ja, mooi hoor, goed. Jet is er. In deze hal even van Orwin. Ja, of toch goed, dit soort lekkere, wat punky-achtige muziek. Komende zaterdag in het Bolwerk in Snit. Sportum krijgt wijzen. Het Keihut Festival. Fantastische bands zullen daar optreden. Waaronder deze. En die hier in de studio. RC Sullivan. Lekkere punk. Ja, dat ben deze man. Want zaterdag, Keihut.

al de voetstappen die je straks maakt, terug van het strand. Bekijk de persoon naast je alsof je hem of haar net ontmoet hebt. Bekijk de voetafdruk en vraag je af wie daarin staat. Hoe goed je elkaar kent. Dat dit gezicht het laatste is dat je ziet. Dat het ritme van haar tred voordat ze de deur opent je verlaat. Wat bekruipt je? Wat bedwelmt je?

Teleurgestelde gezichten onderweg. Onder de beladen bomen. De rietkraag. Het helmgras. De fietser verdwijnt in de boomwal achter vingers van wilgetak. Een hond rijst op uit het hoge gras. En met een snuit in het weidse veld zoeken paarden het lekkerste. Een kiewiet trippelt door een wolk in een plas. En de kleur die je droeg verdwijnt. Maar de zon belooft je toch een nieuwe. Onder de beladen, vruchtbare bomen. Teleurgesteld. Onderweg.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
0: En die A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
4: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerderij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: doen.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
1: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jirm 80.
0: De hits, de ondertinkers en het gevoel van doe.
4: Dat smaakt.

Ze zal het me wel niet kwalijk nemen als ik gewoon van Geertje praat. Of schoon ze in het stadsregister met naam en faam beschreven staat. Als Geertje koopvrouw in van alles was heel de

dokter had een klant aan Geertje, want ze was zo sterk en afsluitiek. Toch zei de buurvrouw op een morgen: Josine, skie je mees, jou binnen ziek. De dokter kwam en schreef een drank.

Ze moest dat spul zien kwijt te raken en urenlang door Geertje na. Toen schoot de redding het er binnen, ik geef het aan mijn Clivia. Ze gaven me ieder uur een lepel

0: genieten van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ONTK

0: we feel foolish.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren.